0: mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Else Ayles las het rapport.
1: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
0: Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest. Voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat kan met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
2: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

Starend naar een bed, ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne dummy sec, ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jarenlange training voor een kort applaus. En morgen kruip ik weer in de kleren van de clown. Jammer dat het geen verschil maakt, maar ooit stond ik daar op de eerste plaats. Haalde maar die berg op, klim. Haalde maar die berg op, klim. We moeten haalde maar die berg op, klim.

0: verzetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind vol wijn, zwaai naar beneden, me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg opklimmen.

sta hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. De patiënt moet 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
3: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
2: Volgens de wet die nu is aangenomen krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken waar euthanasie al legaal is.
1: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar zullen jaarlijks een testosterontest krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Testosteron bevordert onder meer de

0: Spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, krijgt een behandeling aangeboden, maar die is niet verplicht. Hexet wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. De minister legt al langer de nadruk op fysieke prestaties en strengere normen binnen het leger. Soldaten jonger dan 30 jaar kunnen de test vrijwillig ondergaan. En of de maatregel ook voor vrouwelijke militairen geldt, is voorlopig onduidelijk. In de finale van het WK voetbal zal Spanje het opnemen tegen Argentinië. De titelverdediger versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandez gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Na afluiten vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift Las Malvinas son Argentinas, of de Falklandeilanden zijn Argentijns. Een politieke boodschap en een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 uitvochten. De FIFA verbiedt politieke boodschappen. De Argentijnse federatie kan een sanctie krijgen voor het statement. Het weer vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten kans op een onweer en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, al voor de vijfde nacht op rij. Deze keer werden ook de hoofdstad Teheran en het noorden onder vuur genomen. In Teheran is het luchtafweersysteem ingezet om projectielen te onderscheppen. Iran heeft op zijn beurt drones naar Kuwait en Bahrein gestuurd. Het is niet duidelijk of die hun doel troffen. Gisteravond hebben de VS ook een olietanker aangevallen die op weg was naar Iran. Het schip, de Belma, voer richting het Iraanse eiland Karg en negeerde de waarschuwingen. Een Amerikaans vliegtuig vuurde raketten af op de schoorsteen van de tanker, waardoor het schip zijn reis moest staken. In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond twee natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsen-Stockum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur grotendeels onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. En dat kunnen ze bewijzen met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft

0: titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
1: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
0: Op dit moment aangename temperaturen rond de 20 graden, maar de dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag morgen veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk bijkwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil Van Bos-Zuid alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. In Knokke-Heist is rond 19:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet ouder dan 18 zijn en moet, als dat kan, de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, komen niet in aanmerking. Frank Renaud.
2: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
3: Voor 291 contre 241 l'Assemblée nationale a adopté.
2: Volgens de wet die nu is aangenomen krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen.
1: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
4: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij, en het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen.
5: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: Het weer dan nog. Opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het centrum. Aan zee is dat 26 graden. Meer

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken plaatsvinden per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen op. Er is ook steeds meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Gené.
2: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
1: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest genoeg. Maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. In Knokke-Heist is rond 19:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon nog gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30... moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency. For our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Hegseth wil naar eigen zeggen op die manier de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de opbouw van spieren en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is nog niet duidelijk of dat ook allemaal voor vrouwen geldt. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in een paar minuten tijd nog 1-2 van. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel is teleurgesteld. Na de voorsprong speelden we veel te passief en gaven we kansen weg, zegt hij.
4: Yeah, we're disappointed. We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
1: We waren er dichtbij, maar we konden het niveau niet behouden nadat we scoorden, aldus Tuchel. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
6: Voetbal komt dus niet naar huis. De Engelsen waren niet opgewassen tegen die strijders van Argentinië. Maar het WK voetbal nadert intussen wel zijn orgelpunt. Een hele goede morgen. Wij houden uiteraard de blik op de wereld gericht. En ook op wat er dichterbij gebeurt. Fijn dat u al luistert.

0: nog eventjes de saxofoon. Bickerman van Laid Back. Goedemorgen, Heidi.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Veel foto's van een jachende Lionel Messi zien we op quasi elke voorpagina van de kranten, denk ik. Want het is dus Argentinië in de finale op dat WK. Had jij het voorspeld?
1: Eigenlijk wel, denk ik. Allee, niet voorspeld, maar het was misschien toch wel te denken dat ze het gingen halen.
0: Okay, nog veel WK-nieuws op die voorpagina. Ja. Zijn andere verhalen ook?
1: Ja, ook toch wel heel wat andere verhalen. Minister Rob Beenders heeft een wetsontwerp klaar die banken zal verplichten om meer slachtoffers van phishing terug te betalen. Dat is de voorpagina van het laatste nieuws. Minister voor Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, die schrapt verder in de Brusselse opvang. Dat staat in de Morgen. 700 plaatsen worden geschrapt. Oekraïne dan mag met Europees geld drones aankopen in China. Dat kopt de standaard. De Europese Unie is gedwongen om dat te aanvaarden. Minister Krevits dan wil crematietoerisme aanpakken. Dat is de voorpagina van het Nieuwsblad. Zodat begrafenisondernemers hun crematies niet meer in het buitenland mogen doen. De Tijd weet dat Heineken en Duvel Moors gaat lonken naar de brouwerij in Haagt. Want de Primusbrouwer kampt met verlies. De Droogte dan teistert landbouwers en fruittelers. Dat kopt het Belang van Limburg. En Gazet van Antwerpen komt nog terug op de lekgeslagen container in de Waaslandhaven. Er is een strafonderzoek gestart naar het chemische lek.
0: Een lek van waterstoffluoride, dat kwam gisteren vrij. En 186 mensen moesten naar het ziekenhuis. Wij kunnen daar straks nog over praten met een voormalige kapitein.

0: Jamie Liddell. En another day ook op het WK voetbal dat stilaan richting finale kan. De tweede finalist, die kennen we sinds gisteravond. Argentinië.
1: Ja, ze versloegen gisteravond Engeland. Na een achterstand vocht Argentinië zich toch terug in de wedstrijd. En het was heel spannend tot het einde. Want pas in de 92e minuut kon Argentinië er 1-2 van maken. En net zoals 4 jaar geleden dus staan de Argentijnen in de finale.
0: Met veel spektakel. Ja. Gaan we het nog over hebben met Olivier nog voor 7 uur. De Britse kranten, daar ben ik nu wel heel benieuwd naar.
1: Ja.
0: Wat schrijven die?
1: Over en out, schrijft The Guardian. Stop. Shattered of verpletterd staat er groot op de voorpagina van de Daily Mirror. Dus ze zijn niet mals. Wanhoop overheerst nadat de Engelse droom om na 60 jaar opnieuw is wereldkampioen te kunnen worden. Dat die droom nu dus helemaal aan diggelen geslagen is. Agony as our wait goes on, schrijft de Daily Express. Een woordmopje bij de Daily Star. Caned by Messi, afgedroogd door Messi. En niet alleen in de kranten heel veel teleurstelling, maar toch ook bij de Engelse fans.
2: I don't really know how to feel, to be honest. I thought we were there. I really did.
3: It was boring. It was lackluster.
4: We were ahead, 1-0. So I'm so gutted.
5: Absolutely gutted is an understatement.
6: There's too much defense, right?
3: The negative again, England go home.
7: Decent game. Shame about the result. There's always next World Cup. We'll have to go again.
0: Ja. Die eindigt toch opvol. Maar het is voor Argentinië de zege geworden. Sportief, maar ja, politiek heeft dat ook een lading. Hè?
1: Ja, want na afloop van de wedstrijd vierden de Argentijnen met een controversieel spandoek. Las Malvinas son Argentinas, de Falklandeilanden zijn Argentijns. De Wereldvoetbalbond FIFA die verbiedt nogthans politieke statements. En dus bestaat de kans dat er nog een sanctie volgt voor de Argentijnen. Die Falklandeilanden die staan al bijna 200 jaar onafgebroken onder Britse controle. Maar Argentinië vindt dus dat die eilanden eigenlijk Argentijns zijn. In 1982 was er ook de Falklandoorlog. Argentinië viel toen de Falklandeilanden binnen en het kwam toen tot een bloedige strijd met de Britten. En dat hadden de Argentijnen niet verwacht, dat zei Engeland-kenner Harry de Pape gisteren in Ter Zake.
8: Men had niet verwacht dat de Britten zouden reageren, want het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80, vroeg jaren 80, ook late jaren 70, had het economisch, sociaal ook heel moeilijk. En we dachten, ja, die Britten gaan niet reageren. En ja, Margaret Thatcher zat aan de andere kant van de oceaan en die heeft gezegd, dit accepteer ik niet, het is Brits grondgebied.
1: Ja, en de Britten wonnen uiteindelijk de oorlog en de eilanden zijn vandaag dus nog steeds Brits. Maar die rivaliteit tussen Argentinië en Engeland, die is na al die jaren zeker niet verdwenen, zegt de Pape.
8: De Argentijnen werden ook altijd afgeschilderd als de bedriegers door de Engelsen. En de Engelsen werden door de Argentijnen altijd afgeschilderd als de piraten. En dat leeft nu nog altijd. Hè. Nog altijd heb je zo die sfeer van Argentijnen zijn bedriegers. En de Engelsen, dat zijn piraten die onze eilanden gepikt hebben.
1: Ja. Het zit nog heel diep, hè?
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, inderdaad. Zeker ook bij die Argentijnen. En daarom was het voor hen ook zo belangrijk om gisteren te winnen van de Engelsen. Ook voor deze supporter, zijn vader heeft zelfs nog meegevochten in de Falklandoorlog. En hij zei dat deze wedstrijd de belangrijkste match ooit was voor het Argentijnse elftal.
9: Actually, this game is like bigger than the World Cup in Qatar. I'm a son of Mauricio Fernández Funes. He's a veteran of the Malvinas War. So for me, this is way bigger than anything. Beating England in the semifinals is a dream come true.
1: Ja, dus een hele politieke lading. Maar Argentinië mag zich nu dus opmaken voor een tweede WK-finale op rij. En zondagavond staan ze tegenover Spanje. Ja. Engeland neemt het dan zaterdag in de troostfinale op nog tegen Frankrijk voor de derde plaats.
0: Het einde komt echt in zicht. Wij kunnen zo meteen nog naar New York, naar Peter van den Bemt. En dit is Olivia Dien.

18 over 6 met de Baby Steps. Ook vandaag opnieuw warm en droog buiten. Het betekent dat we daar ook rekening moeten mee gaan houden. Hè? Zeker landbouwers weten dat er binnenkort of intussen al een oppompverbod is. Omdat we dus moeten voorzichtig zijn met water. Er is straks ook een bijeenkomst gepland van de droogtecommissie. Daar gaan wij uiteraard op vooruitblikken vanmorgen. Jeanne Mas is dit nog aan Rouge et Noir.

0: Alhoes et Noir.
1: De ochtend.
0: Op deze 16e juli, volop zomer dus. Hopelijk betekent dat voor u ook wat vertraging en tijd voor dingen die er door het jaar al eens bij inschieten. Of het nu een stapel boeken is of een lijst met podcasts die u wil inhalen. Wij hebben in elk geval elke week een tip voor u deze zomer voor een podcast voor onderweg, voor op vakantie of waar u maar wil. En deze is van Ilse Liebens.
2: Hey, ik ben Ilse Liebens en ik presenteer op Radio 1. Mijn podcasttip is Fela Kuti, Fear No Man.
3: Fela Anikulapo Kuti.
4: Anikulapo Kuti. I always get that. My tongue always trips over that.
5: Anikulapo Kuti.
6: The father of Afrobeat.
7: The black president. The chief priest.
2: Ik heb voor deze podcast gekozen omdat er gewoon heel veel in zit. Het is en muziek, het is en geschiedenis, het is en politiek ook. En het is gemaakt door Jad Abumrad. Hij vertrekt vanuit de songs van Fela Kuti om het verhaal te vertellen van Nigeria en dus ook van de Britse kolonisatie. Dus je komt veel meer te weten over de muzikale genie dat Fela Kuti was, want hij was de grondlegger van de Afrobeat.
8: Ostinato is going round and round.
9: The power of the musical ostinato.
8: Ostinato in Italian, by the way, means basically stubborn. The loops stubbornly repeat.
2: Maar hij was ook een activist, iemand die heel hard tekeer ging tegen de corruptie, tegen geweld in zijn land.
10: I consider music to be effective, like a weapon, to inform people. My music is like an attraction to inform people. It is the information side of the music that is important.
2: Waar bleef die man die wilskracht vandaan halen? Dat is de vraag die je stelt. Waarom was hij niet bang? Hè? Fela Kuti, Fear No Man, wel. Doorheen de aflevering, en het zijn er best wel wat, het zijn er 12, kom je te weten waarom hij was, wie hij was. Want je hoort de verhalen onder andere ook van wie zijn vader was. En de moeder van Fela Kuti. Oh my god, ik wist eigenlijk amper iets over haar, maar was een super indrukwekkende vrouw. Heel belangrijk ook geweest voor de vrouwenbeweging in Nigeria. En zo iemand zou gewoon al over die vrouw een podcast aan zich moeten maken.
11: She became reduced to Fela's mother. And so even when I would give talks in Nigeria, people would be surprised at all the stuff that I bring out. Because her activism has just really been forgotten. And, you know, so Fela stands out as this, this almost like this person without an ideological genealogy.
2: Met elke aflevering die volgt, krijg je meer begrip voor niet alleen de muzikant Fela Kuti, maar gewoon de mens Fela Kuti. En dan weet je ook waarom hij deed wat hij deed.
8: No matter what they did, he never backed down.
10: If you think I'm going to change or compromise, they're making me stronger.
12: I mean, he was wild. What a rebel.
8: So that's the question. How did he become that guy?
2: Dit kan je luisteren zonder ooit één song van Fela Kuti te hebben gehoord. Maar dat is op zich al bijna onmogelijk, want die man is ook zo vaak gesampled in allerlei hip-hop songs van Kendrick Lamar tot Nas en ik denk zelfs Missy Elliott ook. Dus waarschijnlijk ken je het zonder dat je het weet dat je het kent. The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon. You consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. Dat is misschien meer als een producer gedacht dan als een radiomaker. Dit moet zo duur geweest zijn om te maken. Dit is een reeks van 12 afleveringen. En hij heeft er 3 jaar aan gewerkt. Hij is onder andere in LA geweest voor interviews, in Londen, in Lagos. Ze hebben, ik denk, 200 mensen of zo geïnterviewd. Maar ja, daardoor heb je natuurlijk ook zo'n fantastisch resultaat. Tony Allen is er nog in te horen. David Byrne is geïnterviewd. Brian Eno. Barack Obama. Maar dat is ook zo goed gemonteerd. Heel muzikaal, zoals je zou hopen natuurlijk. Hè, in een podcast die gaat over de grondlegger van de Afrobeat. Maar het is heel bezwerend. Het pakt je echt mee. En het houdt je aandacht mede daardoor ook, vind ik, goed vast.
0: Goed gehoord, Ilse Liebens. Ik zet hem op mijn lijstje. Fela Kuti, Fear No Man, onze eerste podcasttip voor u van deze zomer.

0: Sonnestar en Big Wheel om 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen, dan hebben wij het overzicht voor u. We beginnen met het feit dat meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen.
3: Ja, Vlaams minister voor Welzijn Caroline Genee investeert 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. En daardoor kunnen er vanaf deze maand zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen enorm op. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Het gaat om opvangplaatsen die in 2022 tijdelijk erbij kwamen, omdat er toen niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Maar tegen eind dit jaar wil minister voor Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje.
0: Blijft spannend daar, ja. Met het weer wat minder. Hè?
3: Ja, het is vandaag nog zonnig en warm weer. 24 graden aan zee, maar tot 30 graden in het binnenland. Ook morgen nog tot 27 graden en vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. En vanaf het weekend wordt het dan koeler met meer wolken, maar de kans op neerslag blijft wel klein.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: David Bowie en Blue Jean. En kranten en websites halen wij erbij. Laten we eens met de tijd beginnen. Vanmorgen, Harry, brouwerij Heineken en Duvel Moordgat hebben hun oog laten vallen op de brouwerij Van Hagt.
1: Ja, de brouwerij Van Hagt staat te koop omdat de verkoop van hun bieren zoals Primus en Super 8 al een tijdje tegenvalt. En volgens de tijd zijn er dus veel geïnteresseerden om die brouwerij over te nemen. Zeker omdat ze daar in Hagt ook nog eens 200 horecapanden in hun bezit hebben over heel Vlaanderen en Brussel. En twee van de geïnteresseerden zijn dus hele grote namen uit de bierwereld. Heineken is op dit moment al de tweede grootste speler in België, dankzij haar dochterbedrijf Alkemaas. En Duvel Moordgat is de derde grootste speler. En nu is het dus afwachten wie het uiteindelijk haalt. Iets heel anders dan in Gazet van Antwerpen, want daar konden ze praten met een arbeider die gisteren in het ziekenhuis is beland nadat die chemische stof gelekt is uit die container in dat deurgangdok in de Antwerpse haven. En hij vertelt dat hij nog altijd heel veel pijn heeft aan zijn keel door die chemische stof. En het zal ook nog moeten blijken, vertelt hij, hoe groot de schade aan zijn slokdarm is. En dan vertelt hij ook nog dat de evacuatie in de haven nadien alles behalve vlot is verlopen. We werken dagelijks met giftige stoffen, zegt hij, maar er leek helemaal geen duidelijk plan. En hij beweert ook dat ze tijdens de evacuatie zelfs door de giftige wolk heen gereden zijn.
0: Daar is nog wat opheldering nodig. Vlaams minister Hilde Krevits, die wil strengere regels voor crematies.
1: Ja, het gaat dan over het feit dat elk jaar begrafenisondernemers gemiddeld zo'n 1700 crematies over de grens doen. Ze rijden dan met het lichaam naar bijvoorbeeld Nederland, omdat het daar goedkoper is om een lichaam te cremeren. Soms krijgen ze als Belgen zelfs extra korting. En voor sommige begrafenisondernemers in Limburg en Antwerpen rond de grens is het soms ook gewoon dichterbij. Maar Krevits wil daar dus komaf mee maken. Zij spreekt over crematietoerisme. Je mag een lichaam niet zomaar over de grens vervoeren, zegt ze. Maar de sector die is daar niet blij mee met die strenge regels die ze wil opleggen. Want zij zeggen dat de Vlaamse crematoria vaak te weinig flexibel zijn en dat de tarieven ook sterk uiteenlopen. En dan nog meer ministers in de krant vandaag, want ook Rob Beenders heeft een voorstel klaar. Hij wil ervoor zorgen dat mensen die slachtoffer zijn van phishing gemakkelijker hun geld terugkrijgen van de banken. Dat staat in het laatste nieuws. Nu weigeren veel banken om je geld terug te geven als je bijvoorbeeld zelf je pincode hebt gegeven aan de oplichters of als je op een link hebt geklikt. Maar Rob Beenders liever wil dat dat niet meer kan. Hij vindt dat je altijd je geld moet terugkrijgen als je te goeder trouw gehandeld hebt en dus gaat hij de wet opscherp stellen, zegt hij.
0: Oké, gaan we in de gaten houden. Redders dan, die trekken ook aan de alarmbel in de krant. Die zeggen ouders letten gewoon nog te weinig op hun kinderen.
1: Dat staat ook in het laatste nieuws van morgen. Verschillende redders vertellen daar dat ze merken hoe ouders de laatste jaren steeds meer vertrouwen op de aanwezigheid van die redders en dat ze niet meer voldoende zelf op hun kinderen passen. Vaak zitten ze in een beachbar of op hun gsm te tokkelen terwijl hun kind in zee gaat, vertelt een van de redders in de krant. En sommige kinderen moeten soms ook heel lang zitten wachten op hun ouders bij de redderspost, omdat die niet meteen doorhebben dat hun zoon of dochter weg is.
0: Ja. En het is warm, dus iedereen zoekt verkoeling. Ja. Er is best wel wat aandacht, hè, want er zijn veel gevolgen van de hitte.
1: Ja, in heel veel kranten. In Het Belang van Limburg bijvoorbeeld vertellen de landbouwers en de fruittelers dat ze met de handen in het haar zitten door de hete temperaturen. Ook De Standaard heeft het over de grote economische schade door de hitte. Europa leert hoe de hitte-economie eruit ziet. Zelfs de winkelrekken zijn leeg, want er worden zoveel flesjes gekoelde drank verkocht dat de leveranciers gewoon niet kunnen volgen. En het Nieuwsblad heeft een wel heel opmerkelijk gevolg, want er raken ook heel wat wedstrijdduiven vermist. Dit weekend was er nog een grote wedstrijd in het zuiden van Frankrijk. En zo'n 3500 Belgische duiven, die zijn dan ook in hete vrachtwagens naar daar gereden. Daar worden ze dan losgelaten. Het is de bedoeling dat ze dan terug bij hun eigenaar komen. Uh-huh. Maar uiteindelijk is amper een derde terug naar huis gevlogen. De rest is waarschijnlijk verdwaald geraakt, ergens uitgeput neergekomen of zelfs gestorven. En sommigen vinden dat die wedstrijden in dit soort temperaturen dat echte dierenmishandeling is. Maar volgens de krant hebben de fervente duivenmelkers daar geen oor naar.
0: Nee, dat tegendeel had verbaasd, maar in elk geval altijd een bijzondere wereld,
1: ja,
0: die een beetje open gaat in zomertijden. Hitte, daar hebben we het al vaak over gehad. Het is nog een tijd warm en misschien niet zo lang droog meer, maar in elk geval zijn er toch alarmsignalen en komt de Vlaamse Droogtecommissie voor het eerst samen.
2: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen.
1: De zeven tuinen van Klaas.
2: De ochtend.
1: Warm en droog buiten kunnen we kort over zijn. Het zal de komende dagen niet anders zijn. En in Zuid-Europa, daar is het gewoon nog een stuk erger.
3: In Frankrijk zijn er tegelijk waarschuwingen voor extreme hitte en voor zware onweerders met veel regen. Musea passen er hun openingsuren aan. De Loire, de rivier, staat op veel plaatsen gewoon droog. En er zijn daar zelfs kernreactoren stilgelegd. Nu, bij ons in Vlaanderen geldt al een tijdje code geel voor waterbeheer. Dat betekent concreet dat er een feitelijk en wijdverspreid watertekort is, zo zeggen ze dat dan officieel. Mm-hmm. En dat er dus al beperkingen zijn opgelegd. Enkele provincies hebben al een oppompverbod aangekondigd voor waterlopen waar het water te laag staat. En vandaag komt de Vlaamse Droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen om het dus te hebben over nieuwe maatregelen.
1: Wij kunnen praten met Ina van der Keelen. Goedemorgen, mevrouw Van der Keelen.
4: Goedemorgen.
1: U bent expert waterbeheer, ook klimaatwetenschapper aan de KU Leuven en het KMI. Die nieuwe maatregelen, die komen er, is dat de verwachting voor straks?
4: Dat is toch de verwachting als we kijken naar de huidige droogteindicatoren.
1: Ja, want die zijn alarmerend, hè? Hoe groot is dat tekort dan op dit moment aan neerslag?
4: Ja, inderdaad. Als we kijken naar de neerslag op basis van gegevens van het KMI, kijken we typisch naar de neerslag in de laatste 3 maanden en dan zien we dat er veel minder neerslag gevallen is dan normaal. Vooral in de kuststreken, de polders en het zuidoosten van België. Vooral sinds half juni is het eigenlijk heel droog, afgezien van de neerslag die we hebben gekregen van een aantal fikse onweersbuien, ja, die lokaal voor water hebben gezorgd. En we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
1: Ja, want daar zijn al extra maatregelen, een oppompverbod onder meer. Wat is er nogal?
4: Ja, er zijn natuurlijk nog andere maatregelen nodig. En die komen ook omdat we zien dat in de waterlopen de situatie zeer erg is. We zien daar een duidelijke daling van de debieten naar ongewoon lage waardes voor de tijd van het jaar. Zowel bij onbevaarbare waterlopen als ook in grote waterlopen zien we dat die waardes eigenlijk teruglopen tot uiterst lage, tot kritieke waardes. Bijvoorbeeld in de kleine en de grote neten, Demer, Maas, Dender, de IJzer. En er zijn verschillende maatregelen dat daarvoor kunnen genomen worden. Aha. Voorbeelden zijn, dat gaat allemaal rond het besparen van water en de beschikbare watervoorraden optimaal te benutten. Bijvoorbeeld een verdere captatieverboden voor landbouwers. Het verbod op leidingwater het gebruik van leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen, aanhangwagen, andere dingen. Ook het verbod op het bijvullen van zwembaden, het verbod op het sproeien van tuinen. Maar ook het gegroepeerd passeren door schepen. Om door sluizen te gaan, bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
1: Daar komt dan heel wat bij kijken. Is dat gebonden aan het opschalen ook naar code oranje of staat dat daar nog los van?
4: Nee, dat is daar inderdaad rechtstreeks mee verbonden. En is ook de droogtecommissie die die maatregelen zal bepalen en ook verder zal communiceren.
1: Ja, en controleren ook? Want bijvoorbeeld dat opomverbod dat nu al geldt, wordt dat gecontroleerd?
4: Het controleren valt denk ik niet rechtstreeks onder de droogtecommissie, maar het is natuurlijk belangrijk dat zo'n verboden ook gecontroleerd worden. En er wordt natuurlijk ook uitgegaan dat mensen goed reageren door spaarzaam te zijn met water.
1: Ja, en dat zal de komende tijd nodig zijn om daar spaarzaam mee te zijn. Ziet u het zover komen dat we ons ook zorgen moeten maken over drinkwater?
4: Drinkwater heeft natuurlijk de absolute prioriteit. Die maatregelen die worden genomen aan de hand van een afwegingskader. Drinkwater is eigenlijk pas het allerlaatste dat in gedrang komt. Dus daar moeten we ons niet rechtstreeks zorgen over maken op in dit geval.
1: Oké, dat is toch niet aan de orde op dit moment. Maar het is droog aanhoudend. We zien dat eigenlijk al een paar jaar terugkomen. Hè. Dat is bijna een zekerheid geworden intussen. Dan is het toch ook kwestie van ons daar beter aan te passen. Hoe zouden we dat kunnen doen?
4: Absoluut. En de maatregelen waar we nu over spreken zijn reactieve maatregelen die eigenlijk ja, op de huidige situatie zich rechtstreeks ja, moeten genomen worden. Maar het is eigenlijk belangrijk dat we doorheen het jaar ook proactieve maatregelen gaan maken door water eigenlijk zoveel mogelijk vast te houden als het valt. Het aanleggen van regenwaterputten, ontharding, gebruik van water, het regenwater in eigen huis enzovoort. De mogelijkheid creëren om water te laten incijpelen en eigenlijk die waterspons te vergroten. Want dat is eigenlijk ja, heel belangrijk dat we ons aanpassen. Want de droogte en zeker de hitte, ja, daar zien we duidelijk de rol van klimaatverandering in terugkomen. En terwijl het heel belangrijk is dat we ons moeten aanpassen aan de huidige klimaatverandering die we zien en ook in de toekomst, is het ook belangrijk om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken om eigenlijk erger te voorkomen en ook in te zetten op het stoppen met verbranden van fossiele brandstoffen.
1: Ja, dat blijft zaak. Is het intussen zo dat die droogte dat die blijvende schade aanricht? Of is dat iets waar de natuur zich elke keer van herstelt?
4: Het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang dat de droogte duurt, maar ja. We zien bij droogtes in het verleden dat het wel duidelijk effect was op de natuur, ook op de landbouw. We zien schade aan gewassen, lagere gewasopbrengsten, dus dat is zeker iets om waakzaam over te blijven.
1: En dus straks nieuwe maatregelen te nemen door de Vlaamse Droogtecommissie die voor de eerste keer dit jaar samenkomt. Dankjewel om daar met ons al op vooruit te blikken vanmorgen. Expert waterbeheer Ine van der Keelen.
4: Dank u.

0: The Bad Example and Ashes of My Heart. Het is rustig, maar wel opletten op de E17 richting Antwerpen. 10 minuten file van Waasmunster tot aan de Werken bij Sint-Niklaas Centrum.
1: De Ochtend WK.
0: We kunnen ze nog even gebruiken, die WK-jingles. Goedemorgen, Olivier.
2: Dag, Leen.
0: Want de tweede halve finale zit er intussen ook op Engeland-Argentinië. Zinderend, is
2: blijkbaar. Ja, een geweldige match, hoor. We hadden Frankrijk-Spanje eigenlijk verwacht, maar dit was de halve finale, finale to watch. Engeland kwam net na de rust op voorsprong via Aaron Gordon. Eigenlijk hadden de Engelsen zo het perfecte scenario in handen, maar ze zakten eigenlijk te diep in en riepen het onheil over zich af. Luister maar naar hoe verdediger Mark Gehi gelaten was na die match.
3: We should have carried on. We should have carried on pushing. Kind of felt like we scored and then the mentality was go back, defend.
4: Finally, there's been so much good in this tournament and over recent years in particular. Do you have the belief that this is the group to finally get over the line and win silverware for England?
3: I don't know. It's hard to think about the future right now. At this moment, it's just disappointment. That's all.
0: Ja. Leven moeten zakken.
2: Zegt veel, hè? De tussenvraag of deze groep, deze generatie, dan toch een prijs nog zou kunnen pakken, is eigenlijk heel makkelijk om te beantwoorden. Hè? Vol vertrouwen. Maar de teleurstelling is duidelijk zo groot. En dus zegt Gehi heel eerlijk dat hij het niet weet. Dat is toch wel tekenend. Ja. Maar ja, hij stond mee op het veld toen de Argentijnse golven hoger en forser werden. De Engelsen verzopen, maakten tactisch slechte keuzes, verdedigden naïef. En de Argentijnen werden op de vleugels van de man van het toernooi, Leo Messi, genomen. Eerst gaf hij de assist voor de gelijkmaker voor Enzo Fernandez. En in de toegevoegde tijd was er de center op het hoofd van Lautaro Martinez. Over naar de Argentijnse collega's.
5: Leo Messi, va Messi met el centro. Gol! Lautaro!
0: Ontlading.
2: Ja, ontlading in de 91ste of 92ste minuut. Emotionele collega van Televisión Efe en de man van de goal, Lautaro Martinez, ja, die was dat uiteraard ook. Want van de dag dat zijn papa hem voetbalschoenen kocht, droomde hij al van het maken van dit doelpunt.
6: La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida de que han llegado. Soy un hombre, disfruto de la vida.
2: Ja, dit verandert zijn leven, zegt hij, dat al zo mooi veranderd is door zijn kinderen. Hij is een fiere man die van zijn leven geniet. Mooie oprechte woorden.
0: Absoluut. En nu is het opladen. Ja. Zondagavond tegen Spanje.
2: Toch een geweldig affiche, hoor. En voor Lionel Messi vooral erg bijzonder. Speelt hij eigenlijk tegen zijn opvolger, tegen Lamine Yamal. En ook tegen het land waar hij zo lang gewoond en gespeeld heeft, opgegroeid is. En tegen een sterke ploeg waar hij zoveel mensen kent van zijn tijd bij Barça. De man van 8 goals en 4 assists op deze wereldbeker kijkt er naar uit.
7: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años en el Balsa. Nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: Speciale finale waar iedereen zal van genieten, belooft hij. Argentinië kan zichzelf opvolgen als wereldkampioen. Slechts 2 landen deden het hen ooit voor. Italië in 34 en 38 en Brazilië in 58 en 62. Afspraak met de geschiedenis dus voor Messi en co. En Spanje kan voor het tweede keer wereldkampioen worden. Zondagavond 9 uur onze tijd in het mooie MetLife Stadium in New York.
0: En daar is Peter van den Bemt al straks met hem ook nog even die match bekijken en vooruitblikken. En er is uiteraard ook intussen de Ronde van Frankrijk. Hè? Wat staat daar op de agenda vandaag?
2: Rit 12, opnieuw een vrij vlakke etappe. Kans op eerherstel voor Jasper Philipsen, die gisteren na een manoeuvre in de sprint eerst werd gestraft en gedeclasseerd. Dan weer werd dat teruggedraaid aan de analyse van die situatie. Kan je trouwens beluisteren of bekijken in onze dagelijkse Sporza Tour podcast. Dit keer met Christophe Van de Goor, José de Kouwer en Jan Bakelands. Maar vandaag dus alles te herdoen. Tabula rasa. En ik zei het gisteren ook al, het is nog een erg zeldzame kans dus voor de sprintkanonnen in deze Ronde van Frankrijk.
0: Ook iets om naar uit te kijken en te volgen hier op Radio 1 vanaf 1 uur. Dankjewel voor nu, Olivier.

0: Honda, the power of dreams. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie komt vandaag samen over mogelijk nieuwe maatregelen. Ook afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale na winst tegen Engeland. Goedemorgen. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het watergebruik, dat zeggen waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt ook de Vlaamse droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt experte waterbeheer Ine van der Keelen.
3: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog. En we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
2: Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld autisme en ADHD. Minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En ook in de hulpverlening die na zo'n test volgt, zal er extra worden geïnvesteerd, zegt de minister.
4: We gaan ook de vervolghulp extra uitbreiden, sneller organiseren. En we gaan dat doen via heel veel verschillende pistes. Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook hulpverlening in de huizen van het kind versterken. We gaan op alle mogelijke manieren zorgen dat kinderen sneller een diagnose hebben en ook sneller gepaste hulpverlening.
2: Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk waren bijgekomen, omdat er toen niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil Van Bossuyt alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet wel ouder zijn dan 18 en moet, als dat kan, de medicatie ook zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, die komen niet in aanmerking. Correspondent Frank Renaud.
5: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
6: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
5: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
2: Voor de 5e nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. Roel Pennemans, waar tegen waren die gericht?
7: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt dat daar de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten een nieuwe blokkade voor de scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
2: Roel, dankjewel. En soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30 moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Hij wil op die manier, naar eigen zeggen, de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteron

0: de rondbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg gisteravond Engeland met 1-2. Een verslag van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: Frankrijk en Engeland spelen zaterdag de kleine finale tegen elkaar voor de 3e plaats. Het weer warm en zonnig vandaag. 24 graden aan zee, zo'n 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten, kans op onweersbuien. Vanaf het weekend koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. De Vlaamse droogtecommissie komt straks samen om te bekijken of er waterbesparende maatregelen moeten komen. Dat was de opener van het nieuws. Sinds half juni is het erg droog in onze regio. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is er weinig regen gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
3: Goedemorgen. Zometeen duiken we de Brusselse politiek in. Maar eerst Suzanne Vega. Welkom bij de Ochtend.

0: Et voilà, Luca helemaal tot het einde. 10 voor 7, over 7 liever intussen.
1: De ochtend.
0: De onderzoekscommissie over de Anderlechtse Haard. Een aantal weken heeft die onderzoek gevoerd, Heidi, maar geen conclusies opgeleverd.
2: Die sociale huisvestingsmaatschappij kwam in opspraak na een reportage van Pano en het was vooral de voorzitter Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor de PS, die in het oog van de storm kwam te staan. Want uit het onderzoek van Pano bleek dat hij zich mengde in de toewijzing van sociale woningen.
0: Ja, en dat heeft dus geleid tot die onderzoekscommissie in het Brussels parlement, was dat hè?
2: Ja, die moest zich de afgelopen 6 weken verdiepen in die mogelijke wanpraktijken. Alleen verliep die hele onderzoekscommissie nogal chaotisch, want het begon al met de oprichting ervan. De PS verzette zich daar eerst hard tegen. En alles liep uiteindelijk ook af met een sisser, want alle oppositiepartijen die besloten afgelopen week om zich eruit terug te trekken, dus uit die onderzoekscommissie.
0: Een woelige week, dan is het tijd om de schade op te meten. Imen Belguenani, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent fractieleider voor Anders in het Brussels parlement. Uw partij maakt deel uit van de Brusselse regering. En Matthias van den Borre, ook welkom.
4: Goedemorgen.
0: U zit voor N-VA in dat Brusselse parlement. In de oppositie is dat in Brussel. Ik ga bij u beginnen, mevrouw Belguenani, want u heeft het voortouw genomen hè, om die commissie in het leven te roepen. U zei toen het zou laf zijn om niks te doen, maar nu eindigt die zonder conclusies. Is dat niet pijnlijk?
3: Ik weet niet wie zegt dat die zonder conclusies eindigt. Wat ik vandaag zie, is dat wij aanbevelingen op tafel hebben gelegd. Mijn partij alleszins. Ik heb vanaf het begin, het is dankzij onze partij dat er een onderzoekscommissie is gekomen. Ik heb die tekst neergelegd. Terwijl ik daar de volle laag heb gekregen van mijn meerderheidspartijen. Toch ben ik daarvoor doorgegaan. Omdat ik vond dat we daar iets voor moesten doen. We hebben ondertussen 50 mensen gehoord. We hebben 150 uur vergaderd. We hebben aanbevelingen die mijn partij op tafel legt en die de basis vormen voor structurele hervormingen. Dus als ik hoor dat het op een sisser afloopt, vind ik dat dat niet klopt. Als we naar de feiten kijken, als we naar de aanbevelingen kijken, zien we dat we daar echt veranderingen gaan teweegbrengen.
0: Meneer Van den Borre, u knikt. Ik zie dat toch anders, leid ik daaruit af. Heeft u geen nieuwe informatie gehoord uit dan die 50 mensen die toch gehoord zijn?
4: Ik weet wel wie het zegt dat er geen conclusies zijn. Dat is namelijk het verslag. Er wordt een verslag uitgebracht door die commissie. En het verslag is eigenlijk niet meer dan een paar blanco pagina's. En dat is toch wel ontstellend als we kijken naar bijvoorbeeld Samen Sociaal. De vorige onderzoekscommissie, dat waren die conclusies 150 pagina's. Met vaststellingen wat we allemaal hadden gehoord en welke lessen we daaruit moeten trekken. En natuurlijk ook de politieke verantwoordelijkheid van heer Mostefa, het hele systeem, wat er allemaal is misgelopen. Niet alleen fraude bij sociale woningen, maar het ging ook over vriendjespolitiek, het ging over onterechte benoemingen, ontslagen, het ging over intimidatie, het ging over gesjoemel bij overheidsopdrachten. We zagen daar echt wanpraktijken, bijna maffiapraktijken. En vandaag in het verslag staan er gewoon geen feiten opgesomd. Ik vind dat eigenlijk redelijk ontstellend.
0: U zegt dit was gewoon voor de bühne dan?
4: Ja, voor mij was dit eigenlijk niet meer dan een doofpotcommissie. Want uiteindelijk een commissie, onderzoekscommissie, die moet toch vaststellingen kunnen doen. En als dat niet gebeurt, wat zijn we dan met een verslag? Wat heeft die onderzoekscommissie dan eigenlijk opgeleverd? Twee dan die aanbevelingen. Ik vind die ontstellend zwak, eerlijk gezegd. Dat zijn geen systeemhervormingen. Dat zijn de bestaande procedures. Gaan we hier en daar evalueren, misschien een klein beetje aanscherpen. Maar fundamenteel, structureel, wordt hier niet hervormd.
0: Daar is duidelijk niemand aan tafel het over eens. Mevrouw Belguenani, u zegt er zijn wel aanbevelingen. Maar ik wil dan toch blijven hangen bij wat meneer Van den Borre zegt. Dat die Anderlechtse Haard, bijvoorbeeld, dat die gewoon nergens genoemd wordt. Hoe kan dat?
3: Maar sta mij toe om toch even te zeggen dat de houding van mijn N-VA-collega bijzonder laf en hypocriet is. En ik zal u zeggen waarom. Mijn collega had hier de rol van rapporteur binnen die onderzoekscommissie. Wat is de rol van een rapporteur? De rol is om op het einde van die commissie ervoor te zorgen dat er constataties zijn, dat er vaststellingen zijn en dat er aanbevelingen komen. Ik kan alleen maar vaststellen dat dinsdag in commissie, dat de N-VA van tafel is weggegaan, zijn seat at the table heeft leeggelaten, ervoor heeft gezorgd toen dat zij rapporteur waren, toen dat ze aan de knoppen zaten, dat zij die functie hebben losgelaten en nu aan de zijlijn zitten en schreeuwen dat het allemaal niet loopt zoals het moet lopen. U had, meneer Van den Borre, de rol de functie om die vaststellingen te schrijven. U had ervoor kunnen kiezen om te strijden voor die aanbeveling, ja, om te strijden voor die vaststellingen.
0: Ik ga meneer Van den Borre laten reageren, niet gebeurd. Want u bent opgestapt. Inderdaad, dat was misschien de te gemakkelijke stap.
4: Ja, dat is gewoon feitelijk onjuist. Het was mijn collega, Gilles Verstraeten, die rapporteur was. En inderdaad, hij is opgestapt uit het bureau als rapporteur. Dat niet als enige. Juist. Er waren drie rapporteurs die zijn opgestapt. Waaronder één iemand van de meerderheid. En dat is redelijk ongezien. Als politiek signaal heeft iedereen, van begin af aan hebben we dat gezegd, dit kan zo niet, dit loopt niet naar behoren. Die onderzoekscommissie, wij kunnen ons werk niet deftig doen. Wij hebben daar de tijd niet voor. De mensen die wel willen horen, die worden niet uitgenodigd. De documenten die wij vragen, die worden niet bezorgd. Wij hebben gewoon geen tijd om die documenten te bekijken.
0: Ja,
4: wij hebben
0: dat keer op keer aangegeven. Die zijn een uur voor de zitting overgemaakt aan de oppositie. Dat is misschien om problemen vragen.
3: Dat moet u niet aan mij stellen. Dat moet u stellen aan de diensten en aan de voorzitter van de commissie. Ik ben niet lid van dat bureau. Ik ben geen rapporteur. Ik ben lid met raadgevende stem in die commissie. Ik heb ervoor gestreden dat die commissie er komt. Uh-huh. Ik strijd er vandaag nog steeds voor, elke dag, dat die aanbevelingen der hervormingen er komen. En ik kan alleen maar vaststellen dat mijn collega van de N-VA aan de zijlijn is gaan staan en is beginnen schreeuwen. Dat is wat ik vaststel.
0: Oké, intussen zitten we dus wel met een eindrapport waar niemand echt tevreden over kan zijn, denk ik. En waar dan vooral, dat lees ik bij analisten, de PS beter van wordt.
4: Ja.
0: Maar ja, u zegt ja, waarom is dat zo?
4: Dat klopt. 1. Politieke verantwoordelijkheid. Wie neemt ze op? Wie wordt hier uiteindelijk benoemd als verantwoordelijke voor dit schandaal? Niemand. Niemand in de aanbevelingen staat, zoals u zegt, Anderlichtse Haard niet. Mostefa staat daar niet in, die naam staat daar zelfs niet in. De PS, die lacht gewoon met het parlement en met alle Brusselse instellingen. Zij herbenoemt de heer Mostefa als voorzitter van Anderlichtse Haard. En dat passeert allemaal. Ik vind dat een pure schande. Welk signaal wordt hier gestuurd in Brussel? We hebben een schandaal buiten proportie. En de verantwoordelijke, die wordt gewoon herbenoemd als voorzitter van die sociale huisvestingsmaatschappij. Ik kan dat niet pikken. Maar blijkbaar kan de collega van de meerderheid, de collega van Anders, die kan het wel pikken. Ik vind dat eigenlijk een puur schandaal op zich, dat dit zomaar verder kan blijven duren.
0: Ja, ik ga u dat voorleggen. Hè. Daar wordt hem effectief niks ten laste gelegd. Hè. Meneer Mostefa, vindt u dat een probleem?
3: Maar kijk, ik ga even de feiten op een rij zetten. Er zijn twee dingen waar dat wij voor strijden. Eerst en vooral heb je die aanbeveling. Die aanbevelingen waar dat wij van vragen, wat er nu op tafel ligt, een volledige depolitisering van de toewijzingen. We hebben gezien in de PANO-reportage dat volledig gepolitiseerd is. Wij zeggen een volledige depolitisering. Maar wij ook zeggen, we zeggen dat die toewijzingen, die afwijkingen die we geven, dat moet gebeuren op basis van objectieve criteria. Dat is wat wij neerleggen. Wat wij ook vragen is dat politici en medewerkers geen zicht meer hebben en geen toegang meer hebben op de lijst van mensen die op die wachtlijst staan. Wat wij ook zeggen is dat er sancties komen voor mandatarissen binnen die huisvestingsmaatschappijen die zich niet houden aan de deontologische code. Wij zeggen ook dat huisvestingsmaatschappijen financieel gestraft gaan worden als ze zich niet houden aan de regels. En daarbij, wat er ook gebeurt, want ik ben het totaal niet akkoord met wat mijn collega van de N-VA zegt, wij eisen vandaag dat er een regeringscommissaris komt die de volledige voogdij krijgt over de Anderlechtse Haard en die de stal volledig gaat opkuisen, ja, totdat de aanbevelingen in wetgeving zijn omgevormd.
0: U vraagt dat, is, dat u eist dat.
3: Dat eisen we.
0: Is dat iets wat u kan steunen vanuit de oppositie weliswaar dan?
4: Wij vragen al heel lang vanaf dag 1 eigenlijk natuurlijk dat er wordt ingegrepen, dat die Mostefa een stap opzij moet zetten en als hij het zelf niet doet, dat het wordt gedaan.
0: Maar is dat belangrijker dan dat er op de langere termijn eerlijker en rechtvaardiger regels komen?
4: Nee, de twee elementen natuurlijk. Maar daarvoor hebben we echt een fundamentele hervorming nodig van de hele sector. Vandaag zien we dat 11% van de gewestbegroting gaat naar sociale huisvesting. Maar kunnen we vandaag concluderen dat die middelen goed worden besteed? Ik denk het niet.
0: Ja, dus eerlijk u zegt dat gevoel van straffeloosheid, dat blijft hier hangen.
4: Absoluut, absoluut. En ook de systeemhervorming die we nodig hebben, die versnippering in die sector, die is ontstellend groot. Daar wordt niets aan gedaan. Dus nogmaals, het is veel te weinig, veel te weinig. We hebben geen politieke verantwoordelijkheid kunnen leggen waar ze hoort. En we hebben niet de systeemhervorming kunnen afdwingen die nodig is. Dus wat mij betreft is deze onderzoekscommissie een grote sof geworden en een doofpotcommissie geworden, waar uiteindelijk maar één partij bij gewonnen heeft en dat is de PS.
0: Ja, en mensen willen natuurlijk gewoon als ze recht hebben op een woning dat eerlijk gebeurt. Denkt u dat het vertrouwen hierdoor aangesterkt is? Het was al niet groot in de Brusselse politiek. Hoe ga je dat tegen met dit soort berichten?
3: Ik ben gestart met het vragen van die onderzoekscommissie, omdat ik die strijd wil aangaan tegen onrechtvaardigheid. Omdat ik die strijd wil aangaan tegen ongelijke behandeling. Ik kan alleen maar vaststellen...
0: Kunt u zeggen tegen mensen dat zal anders zijn na wat we nu besproken hebben en afgesproken?
3: Tuurlijk, er komt een depolitisering van die toewijzingen. Er komen objectieve criteria. Er komen financiële incentives om de kleinere huisvestingsmaatschappijen te fusioneren. Wat ik hier van mijn collega van de N-VA hoor, is gewoon onwaar. Als je naar de feiten kijkt, als je naar de zaken kijkt die op papier staan, dat is gewoon niet waar. En ik kan alleen maar vaststellen dat mijn collega deze onderzoekscommissie misbruikt voor politieke communicatie. En ik vind dat schrijnend, want dit werk vraagt serieus en vraagt dat alle partijen die zich willen inzetten voor sociale huisvesting, dat die aan de tafel blijven zitten en dat die blijven strijden. Mijn collega hiernaast is van tafel gegaan en blijft nu aan de zijlijn schreeuwen terwijl hij aan de knoppen zat, of zijn partij aan de knoppen zat, om die aanbevelingen en die vaststellingen te schrijven. Dat is wat ik vaststel.
0: Ik ga u nog laten reageren, meneer Van den Borre. U bent misschien te vroeg opgestapt. U had wel verantwoordelijkheid kunnen nemen.
4: Nee, ik denk eerlijk gezegd dat u oor eens te luisteren moet leggen, beste collega, bij wat ook anderen zeggen, wat ook mensen binnen het parlement zeggen, de diensten zeggen, maar ook de juridische experten die daar advies moesten verlenen. Die zeggen allemaal, dit was geen onderzoekscommissie, dit was eigenlijk een aanfluiting. Eerlijk gezegd, excusez-le mot, maar het parlement is te kakken gezet. Hè? Een onderzoekscommissie is het krachtigste instrument dat een parlement heeft om zich af te zetten tegen een regering, tegen wanbeleid. En wat is er het resultaat? Die conclusies zijn geschreven door de bevoegde staatssecretaris en gevalideerd door de regering. Het parlement is in geen enkel manier onafhankelijk kunnen werken. Het werk is gemanipuleerd geweest vanaf dag 1. En ik vind dat ontstellend, dat Anders dit spel meespeelt. Hè, zogezegd, onder de noemer Anders, ik moet zeggen, het is allemaal veel van hetzelfde.
0: Het is in elk geval iets waar jullie het duidelijk niet over eens zijn. Wij gaan dat nauwgezet opvolgen, wat daar nog verder van komt. En ik dank u allebei voor de komst naar de studio. Imen Belgenani, u zit in het Brussels parlement als fractieleider voor Anders. En Matthias van den Borre, u zit in datzelfde parlement voor N-VA. Dank u wel.
4: Dank u.
3: Merci.
0: Op de E17 richting Antwerpen een kwartier aanschuiven van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. En in Zandvliet is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Kanaaldok bij 3 Westkaai. En daar kan je maar moeilijk voorbij.

0: niets te vieren. Rihanna Fete van Camille Yembe.
1: De ochtend.
0: Het Wassalon, dat is een podcast van de Vlaamse overheid. Die gaat over jezelf kunnen zijn. Er komt veel kritiek op. Bevoegd Vlaams minister voor gelijke kansen, Caroline Gené van Vooruit, kreeg er ook vragen over in het parlement eerder van de week. En dan vooral over de kostprijs ervan, 800.000 euro. Goedemorgen, Maurits van der Heijden.
2: Goedemorgen.
0: Vlaams parlement zit voor de actiegroep Durf. U heeft de minister daarover bevraagd in dat Vlaams parlement. Wat is uw probleem met die podcast?
2: Wel, het zal u misschien verbazen, maar de gigantische kostprijs van 800.000 euro, dat is niet eens mijn grootste probleem. Het grootste probleem voor mij is dat de overheid dat natuurlijk helemaal niet moet doen. Er zijn al heel veel van die podcasts, ook trouwens podcasts die zelf door de overheid worden gefinancierd.
0: Ja.
2: En er is totaal geen noodzaak voor een agentschap binnenlands bestuur om dat nog eens op dezelfde manier te doen met een hoge kostprijs. Maar ik wist zelfs de kostprijs niet toen ik het in het parlement bracht. En natuurlijk is 800.000 euro is belachelijk veel geld. Ook ja, als je experten podcasts hoort, is dat veel te veel geld voor wat het is.
0: Mm-hmm.
2: Maar het grootste probleem voor mij, zelfs als die podcast maar 10.000 euro had gekost, dan had ik daar nog kritiek op gegeven.
0: Het
2: omdat
0: gaat
2: ik
0: over
2: vind...
0: het feit dat de overheid die maakt, zegt u. Want het is om gelijke kansen te bevorderen. Hè? Dat is voor veel mensen toch nog altijd geen realiteit. Moet de overheid daar dan niet gewoon op inzetten?
2: Maar ik denk wel dat er een rol te spelen is als het over gelijkwaardigheid van mensen gaat, uiteraard. Maar een podcast is daar denk ik al een bedenkelijke manier voor. Maar zeker het feit dat die al bestaan. Dat er al honderden gelijkaardige private podcasts bestaan. Maar ook podcasts bijvoorbeeld van de VRT. Weet u bijvoorbeeld dat de Vlaamse overheid nog niet zo lang geleden ook subsidies heeft gegeven aan Cavaria? Dat is een organisatie die ook strijdt voor gelijkwaardige kansen. Om ook exact hetzelfde te doen. Een podcastreeks maken. Die podcastreeks die heet Op een kruispunt. En zo zijn er nog honderden andere initiatieven.
0: Ja.
2: Dat is niet dubbelop, dat is trippelop. En ik vind dat de overheid eerst moet kijken naar bestaat het al? Wordt het al gedaan? Is het dan effectief? Maakt het iets uit? En dat is in dit geval overduidelijk niet zo. En dan komt er nog eens die gigantische kostprijs natuurlijk bovenop. Ja, en dat is helaas symptomatisch voor de Vlaamse regering. Het zit in het beleid vol van dat soort uitgaven.
0: De minister heeft gereageerd. Hij zegt, u moet dit ruimer zien. Past in een project van 3 jaar. Het maakt ook deel uit van een grotere bewustzijnscampagne. Dat verandert niks aan de zaak voor u.
2: Ja, dat is paniekcommunicatie, Caroline Gené, zoals we die kennen. De minister heeft pas de dag erna al die feiten benoemd. In het parlement heeft ze daar eigenlijk niks van gezegd. Dus in het parlement ging het uitsluitend over die podcast.
0: Ja.
2: Een dag later beweert ze dat daar een heel brede campagne rond zit. Ja, ik vind dat zeer bedenkelijk. Ik denk dat dat op zijn zacht gezegd een uitleg is achteraf om er toch iets of wat rechtvaardig aan te kunnen geven.
0: U zegt dat ze er een draai aan geeft, dat ze liegt?
2: Ja, liegen is een zwaar woord, maar inderdaad, een draai aangeven, dat is het minste wat je kunt zeggen. Dat hebben we trouwens ook gewoon van deze minister. Het is niet de eerste keer dat ze dit doet. Ik vind het ook heel straf dat ze mij dan beticht van extremisme. Iedereen die daar kritiek op geeft, die zou zogezegd tegen gelijke kansen zijn.
0: Mm.
2: Daar gaat het uiteraard niet over. Kijk, ze heeft dit gelanceerd. Ze heeft daar zelfs een persmoment over gedaan een aantal weken geleden. Ze heeft 800.000 euro voor een podcast gedaan, waarvan er al vele bestaan. Ja, ik vind dat je dan toch tenminste die dingen moet ownen en zeggen van, ik sta daarachter, oké, daar komt veel kritiek op, dan geeft ze daar een draai aan. Ik vind dat geen serieus beleid. En helaas, ik zeg dan nogmaals, dat is niet alleenstaand. Het Vlaams beleid zit vol met dat soort zaken. En als je weet dat het tekort dit jaar alleen al 3,66 miljard is, dat de schuld maal 3 is gegaan op enkele jaren tijd, dan worden mensen daar kwaad voor. En ik denk dat ze geen ongelijk hebben.
0: Oké, daar vindt u dus dat het geld niet naartoe moet gaan. Er komt intussen wel 119 miljoen euro voor Volvo Cars. In ruil dan investeringen in de fabriek in Gent. Dat is een som trouwens van de Vlaamse en de federale regering samen, voor alle duidelijkheid. Maar dat noemt u dan wel verantwoorde investeringen? Want dat zijn eigenlijk ook subsidies.
2: U volgt mij duidelijk niet zo goed in het parlement, want daar was ik enkele weken geleden ook heel kritisch over. En dat gaat dan inderdaad over de rol die de Vlaamse overheid vooral steeds meer speelt in de economie. Ik vind dat de foute weg. Ik ben daar heel kritisch over geweest. U mag er parlementaire verslagen op nagaan. Ik vind niet dat de overheid met subsidies moet strooien naar enkele bedrijven. Ik vind in de plaats dat de overheid een lastenverlaging moet doen voor alle bedrijven. En in de plaats geeft ze nu inderdaad miljoenen subsidies voor 0,0001% van de bedrijven. Terwijl ik vind, geef dat geld geef die middelen, maak daar een lastenverlaging voor 99,9% van de bedrijven van. Dus ja. die subsidies aan Volvo, ik vind dat absoluut geen goede zaak. U gaat me niet betrappen op enige inconsistentie als het over subsidiebeleid gaat.
0: Dat zet u op alle vlakken de regering onder druk. Dat is een rol die u ligt. Wil u in die rol blijven? Want voorlopig is durf een beweging, maar er zijn blijkbaar plannen om echt een politieke partij te worden.
2: Ja, ik ga direct op antwoorden, maar eerst en vooral, het is geen rolletje. Hè. Het is een absolute noodzaak. Hè. Het geld is op. Ik denk dat we dat nog steeds niet beseffen, maar we zitten in Vlaanderen, in België, bij de slechtste begroting van de eurozone. En ministers en helaas ook ambtenaren en instellingen, die blijven doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Dus het is absoluut geen rolletje.
0: Drukt u voortdurend op. Ja, maar dat zou u dan ook kunnen doen.
2: Het is pure noodzaak.
0: Vanuit beleid, als u echt een partij wordt, is dat het plan?
2: Ja, er is nog geen vastgelegd plan voor een partij te worden. Ik wil u gerust die primeur geven, maar dat is er op vandaag helaas nog niet. Het is wel zo dat we daarover nadenken en dat die vraag enorm groot is bij heel veel mensen. Dat is zo.
0: Mensen die hoopten op een doorstart van Lijst de Dekker, zijn dat uw gelijkgezinden?
2: Er zijn inderdaad ook mensen bij die vroeger bij de Lijst de Dekker, maar er zijn ook vele anderen bij. We hebben intussen meer dan 7000 supporters en heel veel mensen die ons passief steunen.
0: Hoe actief steunt Ginny Beels u?
2: Ginny Beels is langsgekomen op een podcast. Voor de rest wil ik u daar ook gerust een primeur geven, maar daar is geen vastgelegd plan voor. Ik kan u zeggen, er zijn heel veel mensen die ons steunen. Inderdaad, ook uit heel veel verschillende richtingen. Zelfs mensen uit andere partijen, zelfs uit linkse partijen, die ook vinden dat het genoeg moet zijn met het geld zomaar uit te geven, dat ook asociaal is om als overheid altijd subsidies uit te delen.
0: Maar het is nog te vroeg om er echt stappen in te zetten.
2: U weet als geen ander dat er voor een politieke partij in Vlaanderen een aantal drempels zijn. De partijfinanciering, de kiesdrempel, de aandacht tijdens verkiezingen tijd in de media ook. Dat speelt ook een rol. U weet ook dat niet-klassieke politieke partijen op het zachtst gezegd niet zoveel aandacht krijgen. Dus dat zijn allerlei drempels die je moet overwinnen. Ja. We gaan er enkel mee verder als we echt een reële kans hebben om die drempels te overwinnen. We zijn daarover aan het nadenken, maar daar is nog geen definitief besluit in genomen. Eens dat zover is, zal ik u zeker op de hoogte brengen.
0: We horen het graag. Voorlopig dus Vlaams Parlement zit voor de actiegroep Durf. Maurits van der Rijden, dank u wel.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Ruim 7:30 intussen. De Vlaamse droogtecommissie die komt straks samen.
3: En zij gaan bekijken of er nieuwe maatregelen nodig zijn door de aanhoudende droogte. Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Limburg is er weinig regen gevallen. In enkele provincies geldt er nu wel al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. Maar experts pleiten voor nog strengere beperkingen. Ook professor Ine van der Keelen deed dat hier daarnet.
4: Bijvoorbeeld een verdere captatieverboden voor landbouwers. Vooral ook het verbod op leidingwater voor het gebruik van leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen, aanhangwagen, andere dingen. Ook het verbod op het bijvullen van zwembaden, het verbod op het sproeien van tuinen.
3: Ja, dan naar het Midden-Oosten, want voor de vijfde nacht op rij hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. De doelwitten waren commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur genomen zijn. En Iran blijft op zijn beurt ook reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio.
0: En we kennen de finalisten op het WK voetbal.
3: Ja, want na Spanje heeft ook Argentinië zich geplaatst. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor te staan, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van.
0: Voor het weer is Jacot er vanmorgen. Dag Jacot.
5: Hallo, goedemorgen.
0: De zon is nog altijd de winnaar, hè?
5: Ja, klopt. Die droogte die blijft zeker voor Vlaanderen nog een paar dagen duren. Want vandaag opnieuw tropisch warm tot 30 graden. En ja, het is de laatste kans om hier een officiële hittegolf van te maken. Want als het vandaag officieel 30 graden wordt, dan is die hittegolf eindelijk een feit waar we het al zo lang over hebben. De laatste kans, want vanaf morgen wordt het frisser. Maar tot die tijd dus vandaag veel zon. Vanaf de namiddag misschien wel wat meer stapelwolken. En over het zuidoosten van het land, vooral provincie Luxemburg, verwachten we ook een aantal onweersbuien. De wind die waait zwak tot matig uit het noordoosten. En die zal morgen uit het noordwesten komen. Dat betekent ja, wat frissere, wat maritieme lucht. En dat zien we ook aan de temperaturen. Morgen nog maar een 26 graden in het centrum van het land. En naar zaterdag en zondag toe nog maar 2 of 23 graden. Maar dus telkens ja, met nog veel zon daarbij, een paar stapelwolkjes, maar voor Vlaanderen en Brussel dus nog geen regen.
0: We blijven wachten. Dankjewel, Jacot.
5: Alsjeblieft.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.
1: De ochtend WK.
0: Het is niet Engeland voor de eerste keer in 60 jaar, wel Argentinië dat naar de finale gaat van het WK voetbal voor de tweede keer op rij. En ze nemen het zondag op tegen Spanje, het orgelpunt van dat WK voetbal nadert. En dat mag stilaan wel, denk ik. Misschien ook voor Peter van den Bemt. Goedemorgen.
2: Ja, dat mag stilaan zeker wel. Ja.
0: Een goede avond laat voor jou. Jij zit in New York ondertussen. Het komt stilaan dichterbij. De WK-finalisten zijn bekend sinds gisteravond. En misschien hadden wij allemaal verwacht dat die wedstrijd tussen Argentinië en Engeland misschien de mindere halve finale ging zijn. Alle hoop op Spanje-Frankrijk gevestigd, bleek onterecht.
2: Omgekeerd inderdaad. Ik moet zeggen, het begin was wel zorgwekkend. Met al, ik weet niet hoeveel overtredingen na een minuut of drie. Al een beuk of twee van de Argentijnen om te laten voelen hoe zij die wedstrijd wilden aanvangen. Dus ik vond het eerste half uur te laks optreden van de scheidsrechter. Maar goed, na de rust is het echt wel een voetbalwedstrijd geworden. En Argentinië heeft misschien wel, haast zeker zou ik zeggen, zijn beste half uur van het hele toernooi gespeeld. En dus oververdiend gewonnen. En zonder een uitstekende Pickford en met wat meer meeval voor de Argentijnen, dat het ook een historische pandoering kunnen zijn voor Engeland.
0: Ja, de kranten zijn niet mild. Dat hadden we ook niet anders verwacht van de Britse pers. Maar ze schrijven ook dat Engeland misschien te bang was.
2: Wel, dat is gebleken, eerlijk gezegd. Ik vond dat niet in de eerste helft. Die was wat mij betreft een beetje gelijk opgaand. Maar voor mij vanaf het begin van de tweede helft was het Argentinië dat de wedstrijd in handen heeft genomen. Engeland dat toen al achteruit kroop, ging dan toch ineens met een goede tegenaanval op voorsprong staan. Maar ik heb gelezen net in een Engelse krant dat Engeland tussen het moment waarop ze op voorsprong zijn gekomen en het moment van de 2-1 wel geteld 12% balbezit heeft gehad. 12% Engeland heeft, en nadien ook Tuchel met de defensieve wissels, ja, Argentinië gewoon uitgenodigd in zijn eigen strafschopgebied, de druk over zich afgeroepen in plaats van door het vertrouwen dat het kon krijgen en de tik die misschien uitgedeeld was aan Argentinië daar gebruik van te maken om door te duwen, om Argentinië eventueel knock-out te slaan, hebben ze het omgekeerde gedaan. En natuurlijk heeft Engeland zo al twee wedstrijden overleefd in de vorige twee knock-out fases in Mexico. Heroïsche strijd was dat, maar goed, in andere omstandigheden, vijandig publiek en met een man minder uiteraard. En eigenlijk ook wel tegen Noorwegen, hebben we al gezegd vooraf dat Engeland die wedstrijd ook al eigenlijk makkelijk had kunnen misschien moeten verliezen. En goed, ik lees ook en ik ben het daarmee eens. Engeland heeft eigenlijk gespeeld, zeker naarmate de tweede helft vorderde, als een heel klein ploegje tegen een grote ploeg. En dat was het dan uiteindelijk ook wel.
0: Ja, ja, wat meegezogen in de strijd die Argentinië voerde, las ik ook. Sommigen zeggen dan ook, de Argentijnen zijn misschien wel wat over de grens gegaan qua intensiteit. Wat vind jij?
2: Maar in het begin van de wedstrijd vond ik wel, en nog een keer, daar is het lakse optreden van de scheidsrechter, of heeft hij daar ook wel schuld aan. In de tweede vond ik dat eerlijk gezegd, dat er weinig momenten waren waarbij je afvroeg of het nog wel kon. Nee, Argentinië heeft gewoon druk ontwikkeld, tempo ontwikkeld en heeft getoond dat het eigenlijk, wat mij in C verbaast, want op papier lijkt dat niet zo, een betere ploeg met betere individuele kwaliteiten was eigenlijk dan dat veel geprezen Engeland dat wij ook hoog hebben aangeschreven. En de sterspelers van Engeland gaven niet thuis. Kane speelde een non-wedstrijd. Bellingham, die voor mij een van de absolute sterren van het toernooi was, gaf niet thuis. En nog een keer, als je dan zo in een egelstelling kruipt en je kan dan toch Argentinië zijnde rekenen op het genie van Messi, die eigenlijk ook, laten we zeggen, 70 minuten redelijk onzichtbaar was, maar dan ineens toch een beetje opvallend zoals tegen Egypte toen hij van de rechterkant ging spelen, dat frappeerde me nu, dat hij daar dan de ruimte ging zoeken. Ja, die maakt dan toch nog een keer het verschil, nog een keer. Het was nu uiteindelijk met een doelpunt in de toegevoegde tijd, maar het verschil had al veel eerder kunnen gemaakt, was het een klein beetje mee had gezeten voor Argentinië. Dus het was een overrompeling uiteindelijk van Engeland, dat toch op een slimmielige manier is uitgeschakeld en dan worden er toch weer herinneringen opgeroepen in de Engelse pers aan al die halve finales en verloren finales van het Engeland onder Gareth Southgate, waar Engeland dan toch ook met deze, ja, op papier toch opwindende ploeg, het ontbreekt aan een echte winnaarsmentaliteit. En als het er dan op aankomt tegen sterke ploegen, tegen ploegen met wel, en dat is dan het grote verschil met Argentinië, de volle overtuiging om niet te plooien en tot helemaal op het einde te strijden voor de overwinning, wel dan buigt Engeland het hoofd, liever zo simpel is.
0: En ook voor de beste speler op dit WK, Lionel Messi. Want als we kijken, in totaal 8 goals, 4 assists. lijkt dat buiten kijf te staan.
2: Zeker de meest bepalende. Hij was in de vorige wedstrijd tegen Zwitserland helemaal niet bepalend en zeer onzichtbaar eigenlijk. Maar hij komt en dat maakt dat Argentinië dan nu al voor de zoveelste keer een comeback maakt op het einde van de wedstrijd. Komt dan toch, groeit in de wedstrijd. En als het er dan op aankomt, zijn er toch onvermoede krachten die hij nog bovenhaalt op zijn 39ste. 39 is hij. Hè. Dat is toch iets wat je ook nog eens mag onderstrepen. Dan komt zijn talent boven, zijn visie, zijn vista ook, zijn moment van Pasen, zijn uitstekende voorzetten. En nog een keer, het elftal trekt zich daaraan op, aan de wetenschap. Messi gaat nog wel iets doen. En heel vaak, en zoals in die wedstrijd van gisteren, doet hij dat dan ook.
0: En dat heeft hen in de finale gekregen, want het hele toernooi hebben we gelezen over de FIFA, over scheidsrechters die toch allemaal heel mild waren voor Argentinië, zelfs voortrokken. Daar blijft nu dan weinig van overeind?
2: In deze wedstrijd zeker wel. Nog een keer, in vorige wedstrijden begon het opgeteld toch een klein beetje veel te worden, maar in deze wedstrijd is daar helemaal geen sprake van geweest. Je zou kunnen zeggen aan degene die dan gezegd hebben, ja, in die vorige wedstrijden was er dit en was er dat. Ja, vandaag heb ik zo niets opgemerkt of niets onthouden waar je de indruk had, ja, Argentinië krijgt hier toch weer een klein streepje voor. Nee, helemaal niet. Argentinië heeft het gedaan op overgave, passie, winnaarsmentaliteit, enthousiasme en vooral ook, niet te vergeten, kwaliteit. Niet alleen van Lionel Messi, de pogingen van Fernandes, fantastische goal heeft hij gemaakt. Goede wissels van de coach, die de wedstrijd mee heeft doen kantelen. En Tuchel heeft met zijn wissels de wedstrijd ook mee doen kantelen. Maar helaas, voor Engeland naar de verkeerde kant. Dat is ook wat hem wordt aangegeven. Ook door de vervangingen trek je ploeg eigenlijk achteruit. Geef je ook een signaal van, we gaan nu proberen om de box te verdedigen. En ja, je kan natuurlijk zeggen, ze waren er bijna geraakt aan de verlengingen. Maar goed, dat Argentinië met deze prestatie Engeland uit de finale heeft gehouden, daar kan je toch als voetballiefhebber alleen maar blij om zijn, denk ik.
0: Absoluut. En dan is de vraag of Spanje wel het recept heeft, hè? Tegen die Argentijnse intensiteit. Hoe hard kijk je uit naar die finale?
2: Jawel, het wordt een zeer interessante wedstrijd. Hè. Het is toch een beetje een clash van stijlen, zou je kunnen zeggen. Hè. Argentinië dat niet noodzakelijk de bal wil of nodig heeft. Ze hebben hem nu heel veel gehad natuurlijk na die achterstand tegen Engeland. En Spanje dat wel graag wil. En Spanje dat op mij, wat we gisteren al hebben gezegd, indruk heeft gemaakt door de manier waarop het in principe toch de beste ploeg van de wereld eigenlijk onzichtbaar heeft geneutraliseerd. Door zijn passing game, door zijn positiespel, door de manier waarop het de bal kan monopoliseren en daardoor eigenlijk de tegenstander niet de mogelijkheid geeft om gevaarlijk te zijn. Dus het wordt een razend boeiende finale. Of het een heel goede gaat zijn, ja, dat zullen we moeten afwachten. We zaten er met die twee halve finales ook naast. Dus in principe wel, denk ik. In elk geval zal er veel emotie komen bij kijken, want dat is bij al die wedstrijden, maar echt allemaal, in de knock-outfase van Argentinië wel het geval geweest, waar ze toch altijd in delen van de wedstrijd, dan meestal op het einde, er nog een spectaculair vervolg aan breien. Dat was tegen de Zwitsers niet anders. Dus dat is wel iets wat we mogen verwachten. En natuurlijk met ook al die tienduizenden intussen, denk ik, Argentijnen daar in New York, zou het ook wel een geweldig feest. En ik wandelde hier net van Times Square naar mijn hotel. In een van die bars leek het alsof Argentinië al wereldkampioen was. Daar werd geweldig gezongen en gefeest. En we zijn toch al vele, vele uren na de kwalificatie van Argentinië.
0: Die gaan gewoon door tot zondag. En dan zullen we het moeten zien. Dankjewel, Peter van den Bent.

0: Bijna 7:50 met Bob Dylan en Knocking on Heaven's Door. Opletten in Zandvliet. Op de Scheldelaan richting Lillo is een ongeval gebeurd ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai, waar je maar moeilijk voorbij kan. En daardoor is op de A12 richting Nederland ook de afrit in Zandvliet dicht. Op de E34 richting Ranst is bij Oud-Turnhout de inrijstrook afgesloten door een ongeval. En op de E17 richting Antwerpen een kwartier aanschuiven van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel een kwartier erbij van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt gewerkt. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij. Dat is van Strombeek tot Machelen.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Het arbeidsauditoraat in Gent dat opende een strafonderzoek naar het lek in die container gisteren aan het deurgangdok in de Waaslandhaven. Daar was gisterochtend waterstoffluoride vrijgekomen en 186 mensen moesten nadien naar het ziekenhuis. Wij praten met Bart Gonnissen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent voormalig kapitein ter lange omvaart en u heeft vroeger ook met containerschepen gevaren, want er zijn wel wat vragen bij dat incident. We horen dat gelukkig niet vaak, maar hoe uitzonderlijk is dat, dat er zoiets gebeurt met een container?
2: Goh, ja, dat een container beschadigd wordt, dat is niet zo uitzonderlijk, maar dat het een container is met een heel gevaarlijke lading, dat is wel heel uitzonderlijk, hè. Als we gewoon even kijken naar het aantal containers dat in de haven van Antwerpen wordt behandeld ieder jaar, ja, dat zijn 13,5 miljoen containers. Dus ja, één container, dat is eigenlijk een heel miniem klein percentage. Dus het is echt wel heel uitzonderlijk.
0: Ja, met gevaarlijke stoffen geladen in deze, zijn die extra beveiligd?
2: Ja, er zijn enorme voorschriften, hè, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee. Dat is de IMDG-code, International Maritime Dangerous Goods Code. Die schrijft voor van hoe dat die moeten verpakt worden, waar aan boord van een schip dat die moeten eigenlijk geplaatst worden. Je kan niet, bijvoorbeeld zulke stoffen mag je niet in het ruim steken. Die container moet bovendeks staan, zodat er genoeg ventilatie is. Die moet ver verwijderd zijn van de accommodatie waar dat de bemanning slaapt. Dus er zijn een hele race voorschriften om zulke ladingen te behandelen. En die zijn heel, heel strikt, ja.
0: Oké, dus je weet ook als havenwerker altijd goed, ik ben die of die stof aan het verplaatsen, dat leidt niet tot verrassingen.
2: Nee, dat leidt niet tot verrassingen. En die code die schrijft ook voor dat die containers echt wel gelabeld moeten zijn. Ja. Dus er moet duidelijk aangegeven zijn dat die bijvoorbeeld in dit geval een enorm corrosieve lading is, ook een toxische lading. Dus dat is zeker aangegeven op de container. Het is dus heel duidelijk ook wel voor de havenarbeiders dat dit een gevaarlijke lading is. Ja.
0: Oké, en als kapitein weet je dat dan ook? Wat ik vervoer, ja, dat zeker staat overal goed aangegeven?
2: Ja, zeker. Dus als een schip, een containerschip wordt geladen, dan krijgt het schip een beladingsplan. Dus met exacte coördinaten waar de container komt aan boord van het schip. Men moet rekening houden met verschillende zaken. De stabiliteit van het schip. Men kan niet alle zware containers bovenaan zetten, want ja, dan komt de stabiliteit van het schip in gevaar. Men moet ook rekening houden met de volgorde van de havens. Je kan niet in de eerste haven al die containers beneden hebben staan, want dan moet je er eerst een hoop uithalen om ze dan er terug in te zetten. En dan het laatste is natuurlijk, de containers met gevaarlijke lading, waar moeten die staan? En dan ook rekening houden, er kan misschien een container zijn met een andere chemische stof die een hevige chemische reactie kan veroorzaken met de stof in container 2. Ja, dan moet je die ook natuurlijk scheiden van elkaar. Ja, dat is dus een gigantische puzzel. En dit was een schip dat maximaal 1400 containers kon vervoeren, maar er zijn ook de grote containerschepen die vervoeren 23.000 containers. Dus dat is een enorme puzzel waar men rekening moet houden met al die factoren. Maar het schip heeft dus wel een volledige lijst met welke gevaarlijke lading aan boord is en de exacte positie van die container.
0: Oké, maar er kan natuurlijk altijd iets lek slaan. Stel dat dit gebeurt op volle zee, wat zou dat voor gevolgen hebben?
2: Ja, eigenlijk zal men hetzelfde doen als wat men nu heeft gedaan. Hè, die container gecontroleerd laten verdampen. De stof die de waterstoffluoride verdampt bij 20 graden Celsius. Dat is dus niet zo warm. Dus die vloeistof die gaat verdampen. En op zee zal men hetzelfde doen, maar dan zal men zijn schip in een bepaalde richting draaien dat de wind die dampen wegblaast van de accommodatie van het schip. En dan gewoon afwachten tot eigenlijk heel die vloeibare lading volledig verdampt is. En dat is wat men nu ook hier gedaan heeft. En dit waterstoffluoride, is echt zulk, ik zou bijna zeggen, een smerig goedje. Men kan dat ook niet zo blussen, want dan maak je eigenlijk, je bluswater wordt dan eigenlijk een zuur. Dus dat kan je ook niet zomaar dan gewoon laten wegvloeien. Dus dan moet je dat bluswater gaan opvangen. Dat geeft dus een hele andere hoop problemen. Dus de veiligste methode is inderdaad gewoon die lading laten verdampen, de windrichting in de gaten houden en voldoende metingen doen rondom het schip en kijken van, ja, worden de concentraties niet overschreden.
0: Die metingen die hebben we gisterochtend kunnen volgen. Het is wel zo, u zegt, er zijn heel strakke procedures, dat we dan toch in de krant een getuigenis lezen van een dokwerker die zegt, ja, er was geen duidelijk evacuatieplan, terwijl je natuurlijk zo snel mogelijk weg moet. Ze hebben daar dan toch te weinig op voorbereid?
2: Ik ga me daar niet over uitspreken. Ik denk dat dat voor de terminal zelf is om nu een analyse te maken over wat er eventueel is misgelopen en wat er wel goed is gelopen. Hè. Dus ik ga me daar niet, over dit specifiek geval ga ik me daar nu niet over uitspreken. Het kan ook zijn in de emotie. Ik denk dat dat ook een heel emotioneel voorval is. Als je met zulke dingen bezig bent en dan plots word je opgenomen in het ziekenhuis met een chemische stof en eigenlijk een heel onzichtbaar ding eigenlijk. Dus ik ga me daar niet te veel over uitspreken of dat de procedures goed of niet goed gevolgd zijn.
0: Ja, en wat de oorzaak is, daar is het ook nog even naar gissen. Maar kraanoperatoren moeten wel snel werken. Hè? Tot 60 containers per uur verplaatsen lijkt me niet min. Kan dat veilig?
2: Dat kan zeker veilig. Hè. Zoals ik in het begin zei, 13,5 miljoen containers per jaar. En nu hebben we één ongeluk op al die jaren. Dus dat is op zich is dat een heel klein percentage. Maar het is inderdaad, het moet snel gebeuren. Zoals je zei, per kraan ongeveer 60 move, zoals men dat noemt, 60 containers per uur. Dus dat is één per minuut. Ja, maar onze dokwerkers zijn daar ook heel goed in. Hè. We zijn daar echt wel gekend voor in heel de wereld, dat onze dokwerkers daar zeer bedreven in zijn. Maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Ik hoorde verhalen dat het zou een twistlock zijn. Dat is zo, op ieder hoek van een container heb je een soort sleutel die containers op elkaar kan stapelen, dat die in elkaar verankerd zijn. Ja, dat is zwaar. Hè. Zo'n twistlock dat weegt 5 kilo als het een gewone twistlock is. Als die van een grote hoogte naar beneden valt, ja, dan heb je vlug een gat in een container. Of het kan zijn dat die twistlock aan een container is blijven hangen en die dan tegen een andere container tikt en dan een scheur maakt. Ja. Dus ja, het kan gebeuren. Maar het is echt een zeldzaam geval. En ik denk dat we daar nu ook niet te overdreven in moeten reageren. In dit geval natuurlijk. Het is een ernstig geval, maar het is een zeer grote zeldzaamheid.
0: En we gaan vooral afwachten wat dat strafonderzoek oplevert, want dat heeft het Arbeidsauditoraat in Gent wel geopend. Dank u wel voor uw kijk, Bart Gonnissen, voormalig kapitein.
2: Met plezier.

0: Nectarwood en Roses in the Dark. Het is tijd voor Nieuws van 8.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie...
2: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:00.

0: samen. Volgens Inne van der Kelen, expert waterbeheer aan de KU Leuven, is het neerslagtekort alarmerend groot en moeten we met z'n allen spaarzaam zijn met water.
1: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers. Vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen. Ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden. Het verbod op het sproeien van tuinen. Maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan. Bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
0: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in Nederlandstalige scholen in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft de strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest voldoende, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zulke testen lopen op. En er is ook alsmaar meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Genee.
2: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
0: In Dilse Stokkum, in de provincie Limburg, is de natuurbrand van gisteravond weer opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklaarderbos. Verschillende brandweerzones hielpen het vuur te bestrijden en de federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Vanochtend wordt er opnieuw nageblust, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus nu is daar weer een opflakkering bezig en zijn wij daar aan het nablussen. Dus dat gaat weer over ondergronds vuur, wat dan toch bovengronds weer komt. En daar zorgt voor kleine vlammetjes en ook die rokende, die smeulende aarde. De brand aan de Opglabekerzavel in Genk, die eigenlijk bijna gelijktijdig binnenkwam met de brand in Dilse Stokkum, daar zat maar een half uurtje tijdsverschil tussen, die is volledig geblust.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw twee mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten raakten tenminste 5 anderen gewond, bij wie een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. De stad Kharkiv in het oosten werd door Russische drones getroffen. En voor de 5e nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen Iran. Roel Pennemans, waartegen waren die gericht?
4: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt daar dat de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten opnieuw een blokkade voor scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran dan weer reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
0: Roel, dankjewel. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag van Bert Sterks.
5: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield de Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: En meteen na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift De Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse voetballers kunnen nu een sanctie krijgen, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag.

0: 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen nog tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Vanaf het weekend wordt het iets koeler en meer wolken ook, maar de kans op neerslag blijft klein. Moeten er extra waterbesparende maatregelen komen nu de droogte aanhoudt? Daarover buigt de Vlaamse Droogtecommissie zich straks. Experts pleiten alvast voor een strengere aanpak, zoals bijvoorbeeld het verbod op het wassen van auto's. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
3: Goedemorgen. 119 miljoen euro voor Volvo Cars. In ruil voor extra investeringen in die fabriek in Gent. Houdt dat die banen bij ons? We zoeken het uit zometeen.

0: Annabelle aan en So Lucky in Bed.
1: De ochtend.
0: Het was opvallend nieuws dat net voor het zomerreces kwam. De Vlaamse en de federale regering die een akkoord sloten met Volvo Cars dat de toekomst van de fabriek in Gent veilig moet stellen. En Volvo gaat dus extra investeren in de fabriek en krijgt daar in ruil 119 miljoen euro aan Vlaamse subsidies voor. En dat doet denken aan eerdere interventies van vroegere Vlaamse regeringen om die auto-industrie te redden. Alleen gingen de bedrijven waar het toen over ging toch allemaal weg uit ons land. Wij praten met hoofdeconoom bij Econopolis, Geert Noels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het is dus niet voor het eerst dat dit gebeurt. Was u verrast toen u het nieuws hoorde of had u toch een beetje een déjà vu gevoel?
2: Ik denk dat het in de lijn ligt met de verwachtingen natuurlijk. Het automobieldossier in Vlaanderen of in België is niet nieuw. Hè. In 1997 sloot Renault Vilvoorde de deuren en dat was een schok. 2010 was het Opel Antwerpen, 2014 Ford Genk en nog maar een jaar geleden sloot Audi Brussel in Vorst, zoals u weet. Dus het dossier volg ik toch al nu 30 jaar.
0: En u ziet dat dan af en toe terugkomen of dezelfde dynamieken. Als we het bedrag er even bij nemen, 119 miljoen lijkt niet heel erg veel. Heeft dat te maken met regels van Europa? Zou meer niet gemogen hebben?
2: Wel, er is natuurlijk heel veel weerstand tegen subsidies. En om eerlijk te zijn, ik zou ook liever hebben dat men de oorzaak aanpakt dan dat men subsidies tracht te verzachten. Maar je moet het ook zo zien, het is een groot bedrag, maar de toegevoegde waarde van Volvo is ook heel groot. De tewerkstelling is ook heel groot. De toegevoegde waarde ligt rond de 800 miljoen, de werkstelling rond de 6000. En dat is alleen direct. Indirect ga je naar bedragen die veel hoger liggen nog. Ga je in de richting van 0,8% van het Vlaamse BBP. Dus 95% van de productie is voor de export. Dus ook voor de export is dat heel belangrijk. Die 120 miljoen is gespreid over 10 jaar. Dan spreek je over 12 miljoen per jaar voor een toegevoegde waarde, direct en indirect. Daar is dat dan een procentje van. Ik denk dat dat een beetje de relativering is van de grootte van het bedrag en het belang ook voor Vlaanderen.
0: Uh-huh. En zegt u dan, zo'n injectie heeft echt wel nog zin? Want critici zeggen, dat is elke keer hetzelfde. Hè? Die auto-industrie, daar wordt altijd opnieuw geld in gepompt, maar eigenlijk is die ten dode opgeschreven in Europa.
2: Ja, in Europa is dat zeker niet juist. Hè. Er worden nog heel veel wagens geproduceerd in Europa. De fout die men maakt is altijd te denken, en dat was al in 1997 zo, dat wagens produceren een commodity is en dat dat weinig toegevoegde waarde heeft. Het tegenovergestelde is waar. En je ziet dat in China bijvoorbeeld het belang van de automobielproductie enorm wordt gekoesterd. Dat een sector is waar alle technologie via passeert, die echt ook maakt dat je kennis behoudt die ook voor andere sectoren belangrijk is, zoals we nu merken ook voor defensie. Je ziet ook aan Tesla dat wagens bouwen niet wordt beschouwd als iets van commodity, maar eerder van hoogtechnologische waarde. En dat is een fout die men in 1997 al maakte. En de reden waarom auto's minder in België worden gemaakt, maar trouwens nog altijd wel meer in Europa, want de productie verschuift dan dikwijls naar Oost-Europa, heeft te maken met handicaps. Niet alleen in dit geval loonhandicaps, maar ook de kostprijs van energie. En dus die subsidies die nu worden gegeven, zijn er voor innovatie en energie-efficiëntie. In feite voor de competitiviteit te verbeteren. En vergeet niet, als wij denken, wij doen dat niet, we doen niet meer mee dan aan dergelijke dingen. Er staan honderden anderen te wachten om die activiteit over te nemen. En die gaan veel meer subsidies nog geven. Dus ik denk dat we daar ook realistisch moeten zijn. Ik ben een zeer coole minnaar van dit soort beleid. Maar we moeten ons bewust zijn dat we beter die handicaps zouden aanpakken. Maar daar is helemaal geen politieke consensus over.
0: Nee, dus in afwachting, is dit dan hetgene waarmee het hopelijk toch nog even vol te houden valt? U zegt, Vlaanderen wordt op basis van die combinatie, zowel kennis als innovatie als uiteindelijk ook subsidie, dan toch gekozen door iemand of een bedrijf als Volvo. Er zijn garanties. Welke zijn die voor Vlaanderen dan?
2: Ik zou daar niet al te veel belang aan hechten. Want dat heb ik in het verleden nog gehoord, die garanties. Ja. Het zal uiteindelijk de sterkte zijn van de merken in de verkoop van de Geely Groep, die niet alleen Volvo omvat, maar ook bijvoorbeeld Polestar. En als die commercieel in Europa succes hebben, dan ziet het er beter uit voor Volvo. Het andere is dat eigenlijk er altijd Volvo's werden gebouwd, dat het nu eerder in de richting gaat van Polestar. Mm-hmm. Dat is in feite ook niet zo'n goede evolutie. Maar goed, het is wat het is. En ik denk dat de fouten van het verleden niet mogen herhaald worden, dat wij denken dat dit soort activiteiten behoren aan lage loonlanden met een focus op commodity. Maar dat het symptomatisch is voor Europa om dergelijke strategische sectoren te zien afkalven omwille van handicaps. En uiteraard dat China daar een heel grote rol in speelt en dat we na moeten denken hoe dat we daar een antwoord op bieden. Want we concurreren hier niet meer tegen Japan of Korea, maar tegen China, die in termen van productie zodanig een groot marktaandeel heeft veroverd in Europa. En niet alleen in de kleine auto's, maar ook in de grote auto's, in de elektrische wagen, je noemt het maar op, dat de concurrent wordt. En dan is het misschien nog geen slechte zaak dat we in Vlaanderen geconnecteerd zijn met een Chinese groep. En daar moeten we het beste van maken. Ook kijken hoe dat we in die waardeketen andere dingen naar Vlaanderen kunnen halen. Want een auto is meer dan vier wielen. En zelfs meer dan die belangrijke batterij waar dat de Chinezen een competitief voordeel hebben. Maar is ook heel veel software.
0: Ja.
2: Dus aan ons om niet de fouten van het verleden te herhalen. En subsidies zijn opnieuw niet het beste middel. Maar we moeten zorgen dat deze regio ook aan competitiviteit terug... dat ze daar sterker worden.
0: Nieuwe technologieën, innovatie. Maar in afwachting daarvan of in de ontplooiing die moet komen, is het toch ook vooral zaak van te vermijden dat er opnieuw een autofabriek sluit. U gaf bij het begin van het gesprek al aan dat dat al een paar keer gebeurd is in het verleden. Hoe zwaar zou dat vallen? Moest Volvo Gent dichtgaan?
2: Ja, ik heb u gezegd, hè, qua tewerkstelling zit je met meer dan 6.000. Ja. Indirect kan je in de automobiel toch een factor 2 of 3 toepassen. Dus dan spreek je over 20.000 jobs. In termen van toegevoegde waarde, export, is dat bijzonder belangrijk. Ook voor de haven van Gent natuurlijk. Dus dan vind ik dat voor een beperkt bedrag van iets meer van 10 miljoen euro per jaar, dat niet de eerste subsidies zijn waar je pijlen moet op richten. Ik heb jullie uitzendingen gevolgd. Er zijn denk ik, er is laaghangend fruit te plukken. Alvorens je de takken waar we op zitten zou beginnen afzagen.
0: Duidelijk. Dank je wel voor uw tijd van morgen. Geert Noos, hoofdeconoom bij Econopolis.
2: Graag gedaan.
0: Naar de weg dan, hè. In Zandvliet is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai. Kan je maar moeilijk voorbij. Op de E34 richting Ranst is bij Oud-Turnhout 1 rijstrook dicht. Daar is een ongeval gebeurd. Moet je een kwartier bijtellen vanaf Reti. En op de E17 richting Antwerpen 20 minuten erbij. Van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel dan 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar wordt gewerkt. En op de binnenring rond Brussel een defect voertuig bij Zellik. Dat staat op de rechterrijstrook.

0: Carcass van Kids With Buns. In Knokke-Heist is gisteravond een man gestorven. Die kwam in moeilijkheden in zee.
1: Ja, het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar wat wel al duidelijk is, is dat de man aan het zwemmen was in een verboden zone in zee. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar de man is ter plaatse overleden. En dat was niet het eerste zwemincident deze zomer. Ook in Gent kwam al een 19-jarige jongen om het leven nadat hij in de problemen was gekomen in een verboden zwemzone. En eerder deze week nog kwam in het buitenzwembad in Wetteren een jongen van 5 in de problemen. Hij werd in levensgevaar uit het water gehaald. En dan zijn we dus nog maar het begin van de zomervakantie.
0: We gaan praten met de voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie, Karel Lochem. Goedemorgen, meneer Lochem.
2: Goedemorgen.
0: Want wij spreken hier bij zo'n incidenten over zwemmers die in de problemen komen. Maar u weet wat er achter die woorden zit. Wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, in de problemen komen is een zeer ruim begrip, ja. Omdat mensen vaak niet echt weten wat de echte oorzaak is. Er zijn ook heel veel verschillende oorzaken. Maar wij spreken in feite van twee verschillende types verdrinking. Oftewel heb je een actieve en passieve verdrinking. Bij een actieve verdrinking zijn je zwemvaardigheden onvoldoende. Op het moment dat je aan het zwemmen bent en verdrink je. En bij een passieve verdrinking ben je eerder al bewusteloos vooraleer je effectief onder water verdwijnt. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Een persoon kan een hartprobleem hebben. De persoon kan gewoon te uitgeput zijn om verder te kunnen zwemmen. Maar ja, het gevolg is natuurlijk altijd zelfs een drama. Het verlies van een broertje, een zusje, een papa, een mama. En heel de familie, heel de omgeving. Iedereen is slachtoffer van de verdrinking. En dat kunnen we echt wel vermijden.
0: Ja, het zijn drama's inderdaad. U zegt, we kunnen dat echt wel vermijden als je dat zelf aan de hand hebt. Wat kun je dan doen?
2: Maar is dat vooral, denk ik, het moment zelf, nu, als je niet kunt zwemmen en nu in het water gaan, dan ga je niet veel kunnen vermijden natuurlijk. Ja. Maar moeten onze mindset gaan veranderen. In Nederland is iedereen doordrongen dat iedereen moet kunnen zwemmen. En dan zie je ook dat de ouders zelfstandig best wel veel centen uitgeven om een kind deftig te leren zwemmen. In Vlaanderen gaan we er steeds van onderuit van, ja, de overheid moet dat regelen en dat wordt ook zo voorzien. Maar onze maatschappij is zeer divers en mensen die pas op oudere leeftijd, plus 12 jaar, bij ons in scholen aankomen, ja, die hebben vaak niet zwemlessen gekregen met al gevolgen van dit.
0: Ja, dat zien jullie inderdaad maar al te vaak. Maar u zegt dan eigenlijk, we zijn gewoon te nonchalant?
2: We zijn zeker te nonchalant. We moeten er heel eerlijk zijn. We leven op ons eilandje vandaag de dag. We hebben alle mogelijkheden om elkaar in contact te komen. Oh, een klein moment schaafjes, die moeten tussenkomen. Mijn collega, zijn box staat hier aan. Oké, voilà. Nee, we zijn zeker te nonchalant. Dus mensen zijn ik. Ze zijn op een gsm bezig. Ze hebben wel kinderen, maar eigenlijk voor hun kinderen zorgen, dat is toch een stap te veel.
0: Ja, ziet dat u dat echt vaak? Want dat lezen we nu ook in de kranten, hè? Dat mensen inderdaad op hun gsm zitten of ergens op een terrasje in plaats van op hun kinderen te letten.
2: Ja, maar echt heel vaak. Ik kan dat niet begrijpen. Voor mij is dat iets. Ik heb zelf twee kinderen die volwassen zijn. Als zij klein waren, tot als ze zelf 1500 meter vlot konden zwemmen, dat ik gewoon 100% comfortabel. En zelfs dan nog altijd, was ik dichtbij, hou ik ze in de gaten. Of liet ik iemand anders die volwassen was, die mee was met hun in de gaten houden. Maar op het terras gaan zitten, gaan winkelen, liggen slapen, op een gsm bezig zijn, terwijl je kinderen hebt die in het water zitten. Waar zijn we mee bezig?
0: Ja, dat is inderdaad iets waar we vanaf moeten natuurlijk. Hè. U zegt, het is een stuk ook omdat we niet gewend zijn misschien aan zwemmen in open water, want dat is dan een groot verschil met Nederland. Hoeveel tijd vraagt het om die aanpassing te doen, om mensen daarvan bewust te maken van dit is echt wel iets anders dan in een zwembad duiken?
2: Maar ik denk dat we drie grote stappen niet mogen vergeten. Alle stappen is natuurlijk logischerwijze in het lager onderwijs krijgen ze het overlevingszwemmen, de basiskills. En als die basiskills goed aangeleerd geweest zijn, zoals flow to life, hè, binnenin, je krijgt een kramp, je kunt niet meer zwemmen, je legt die gewoon op je rug, je ontspant je legt je hoofd achterwaarts. En in feite, voor de meeste mensen kunnen ze zo mooi blijven drijven. Dus kan je dan ook niet verdrinken. Een tweede stap dat mensen moeten aanvaarden is, ja, mijn kind kan 100 meter zwemmen, proficiat, ze krijgen een diplomaatje. Maar je kind kan 100 meter zwemmen onder begeleiding van een redder of een lesgever op 25 meter bad, dus elke 25 meter korte pauze. In open water heb je dat allemaal niet. Het is troebel water, de afstanden zijn groter, je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. En dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons je kind leren zwemmen. Sorry. Dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet. En natuurlijk, ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. We moeten ze sensibiliseren. We moeten bewust zijn van We spreken van een stille dood.
0: Ja, het is iets om bij stil te staan. Ik denk dat veel mensen dat ook wel doen. Want velen denken dat ze kunnen zwemmen. Maar het is duidelijk, dat maakt u wel, dat dat niet overal kan.
2: Maar we zijn nu, 25 juli, binnenkort is het World Drowning Prevention Day. Dus de preventiedag voor verdrinkingen. We zien dat 1 op de 4 bijvoorbeeld die verdrinkt in Europa, dat dat gelinkt is met alcohol en drugs. We zien dat veel mensen door het warme weer, en dat is best wel begrijpbaar, ze verkoeling zoeken natuurlijk. Maar als ze, ja, ze zijn de hele dag in de druk in de weer. Je bent al vermoeid en dan ga je in het water. Maar eigenlijk ben je niet meer fit. Veel mensen gaan ook bijna nooit gaan zwemmen. Mm. Dus als je bijna nooit gaat zwemmen, dan kan je toch wel best begrijpen, als je dan een hele dag in het water, uit het water gaat, dat dat heel vermoeiend is. Redders hebben nu de handen vol met verloren gelopen kinderen. Kinderen waarvan de ouders er niet bij zijn. Ik heb het zelf gemaakt. Ik had een mama. Ze was daar 3 kinderen kwijt 's morgens. En mij veel beloofd van dank u wel, redder. Die is namiddag, het zal niet meer gebeuren. Maar dezelfde namiddag hadden we hetzelfde verhaal met dezelfde dame. Sorry voor de verwoording, maar voor mij verdiende die mama geen kinderen. Ik bedoel, als je maar zo op je kinderen let, dan ben je echt niet bezig met je kroost, met het belangrijkste wat je ook maar hebt. Wie checkt er jou? Dat is voor mij een hele belangrijke. Zorg ervoor dat je iemand hebt die jou in de gaten houdt. Ik geef zelfs zwemles aan de North Sea Lifeguards. En alle kinderen die bij ons in de club zijn, die werken met het systeem van een buddy. Ze moeten altijd per 2 werken. Er is altijd iemand die hen in de gaten houdt. Wij gaan altijd naar de redders eerst voor hem in het water gaan vertellen wat we gaan doen. En we komen ook nadien terug naar de redders om te zijn dat we ook allemaal uit het water zijn. Er zijn heel veel zaken waar mensen totaal niet bij stilstaan. En dat vind ik verschrikkelijk jammer, want het zijn echte drama's.
0: Absoluut. Jong geleerd, oud gedaan. En vooral aandacht voor elkaar en waakzaam blijven. Ik wens u een zo rustig mogelijke zomer. Maar u staat schrap, denk ik. Karel Logge, dank u wel. U bent voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
2: Ja, dat klopt. En dank u voor deze tijd. En ik hoop dat de mensen, ja, jammer voor de mensen die momenteel het slachtoffer al zijn geworden, maar ik hoop dat de andere mensen voldoende aangewakkerd zijn om, ja, hun kroost meer in de gaten te houden.
0: U heeft de boodschap kracht bijgezet. Dank u wel.
2: Dankjewel.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Bent van Looy.
3: Live van op het kunstenfestival Watu.
5: Zaterdagmiddag op Radio 1.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Goedemorgen, bijna 8:30 intussen. Experts pleiten voor strengere waterbesparende maatregelen.
1: Omdat de droogte maar blijft duren, vooral in de provincies West-Vlaanderen en in Limburg, is er heel weinig regen gevallen. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. Maar experts willen bijvoorbeeld ook een verbod op het vullen van zwembaden of het wassen van auto's. De Vlaamse Droogtecommissie komt straks samen om dat te bekijken. En wij konden daar straks ook al praten met experten waterbeheer in Van der Kelen.
0: Dat we zo meteen online zetten, dan kunt u dat herbeluisteren op VRT Max. We gaan ook naar het Midden-Oosten.
1: Ja, want de VS heeft de voorbije nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen doelwitten in Iran. Die waren volgens het Amerikaanse leger opnieuw gericht tegen commandocentra en infrastructuur die de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. Op zijn beurt blijft Iran ook reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de Golfstaten. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er nog 1-2 van. En Peter van den Bemt zag hoe Engeland zich plots helemaal liet overrompelen door de Argentijnen.
8: Ik heb gelezen net in een Engelse krant dat Engeland tussen het moment waarop ze op voorsprong zijn gekomen en het moment van de 2-1 wel geteld 12% balbezit heeft gehad. 12% Engeland heeft. En nadien ook Tuchel met de defensieve wissels. Ja, Argentinië gewoon uitgenodigd in zijn eigen strafschopgebied. De druk over zich afgeroepen in plaats van door te duwen.
1: Ja, en het is dus zondag Argentinië dat de finale speelt tegen Spanje.
0: En zo is dat. En tegen dan is het misschien iets frisser, Jacot. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, tegen zondag gaan we er toch een goede 7 graden afdoen. 8 graden misschien zelfs. Maar vandaag eerst nog 30 graden op het programma voor het centrum van het land alleszins. We krijgen een 24 graden aan zee. Er zijn wel al wat meer wolken. Vanaf de namiddag gaan we die in de vorm van stapelwolken zien verschijnen. Maar dus voor Vlaanderen en Brussel voorlopig nog geen neerslag. Voor het uiterste zuidoosten van het land zouden er wel wat onweersbuien mogelijk zijn deze namiddag. En de wind die waait zwak tot matig uit noordoostelijke richting. Vanavond en vannacht ook nog steeds kans op die onweersbuien voor het zuidoosten. Maar in de rest van het land wordt het een rustige nacht met licht bewolkt tot helder weer. Minimumtemperaturen rond een graad of 19. En dan morgen al een paar graden minder, want dan draait de wind van noordoost naar noordwest. Een frissere wind dus. Vochtiger ook, want we gaan toch wat meer wolken ook al zien. Maar nog niet meteen regen voor Vlaanderen en Brussel. Alweer onweersbuien wel voor het zuidoosten. En dus maximumtemperaturen tot 26 graden morgen. En dan in het weekend zitten we met maximumtemperaturen rond 2 à 23 graden. Zonnig weer ook, wel met af en toe wat stapelwolken. Maar dus voorlopig dit weekend ook nog geen neerslag.
0: Dankjewel, Jacot.
9: Alsjeblieft.
3: Radio 1.
5: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Edouard Désir et Le Vent nous portera.
1: De ochtend.
0: Gisterochtend hoorden wij turnster Nina der Waal hier. Had helemaal niet stilgestaan bij het feit dat het toen exact 1 jaar geleden was dat ze gestopt was met topturnen. Vandaag kan ik praten met gewezen veldrijder Eli Iserbiet. Ook hij stopt het afgelopen jaar, maar wel om volledig andere redenen, medische problemen. Verschillende operaties konden het probleem met een vernauwde bekkenslagader niet oplossen en het verdikt. En de beslissing was hard.
2: Afgelopen weken heb ik het nieuws medegedeeld gekregen van meerdere dokters dat het eigenlijk medisch niet meer verantwoord is voor mij om te fietsen, recreatief, sportief, op hoog niveau. Ik heb met jullie altijd de mooie momenten gedeeld, maar nu wou ik toch ook dit nieuws met jullie delen, dat het voor mij jammer genoeg niet meer mogelijk is om verder te gaan met mijn carrière.
0: Elisabeth, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dit was een ruim half jaar geleden. Begin januari was dat. Wat doet dat om dat opnieuw te horen?
3: Klein beetje kippenvel ook. Het is natuurlijk al veel gebeurd, veel gepasseerd. Het is al een tijdje geleden. Het voelt als een dag geleden en een eeuwigheid geleden. Ja. Dus het is wel een raar gevoel altijd.
0: Ja. We gaan zo meteen in op waar je nu bent. Maar toch even terug naar dat moment. Hè, want ik denk dat er een heel groot verschil is tussen zelf kiezen. Het is goed geweest of ik heb bereikt wat ik wilde bereiken en van een dokter horen. Voor jou stopt het hier, het is van moeten.
3: Ja, absoluut. En de weg daar naartoe, naar die beslissing en naar dat moment als eigenlijk voor u zitten en zeggen van hier stopt het, is eigenlijk een hele lange weg, ook een lange aanloop. Veel operaties, veel pijn, veel onzekerheid ook. En ja, uiteindelijk is dat een heel harde beslissing ook. Maar dan krijg je ook het gevoel van we sluiten hier eigenlijk een lijdensweg af. Dus is het toch wel dubbel ook.
0: Oké, maar ergens ook die hoop die misschien er altijd wel geweest is, die dan wel finaal de kop wordt ingedrukt. Van...
3: Ja, absoluut. Denk dat dat enige was, die hoop die mij zo ver gedreven heeft om te blijven proberen.
0: Ja, maar het lichaam, pijn te vertragen ook.
3: Ja, inderdaad. En het lichaam zegt op een gegeven moment ook stop. En ik zeg het, ik denk dat ik wel de limieten al getest heb van mijn eigen lichaam. En dat, dat ik achteraf niets te verwijten heb. En dat ik er alles aan gedaan heb om toch te proberen om het nog goed te maken.
0: Ja. Was er dan toch ook een beetje opluchting? Van ik mag de strijd staken, ik mag toegeven van ik heb alles geprobeerd en het kan echt niet.
3: Ja, vooral ook opluchting van ik hoef niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Ik hoef niet meer iedere dag op te staan en alles te voelen in mijn lichaam. Wat is slecht, wat is goed, hoe kan ik het beter maken? Want op den duur ben je alleen nog maar met dat bezig, 24 uur lang. En dan zal ik niet zeggen vereenzaam je een beetje, maar denk ik in je hoofd word ik een klein beetje gek. En dat was eigenlijk wel goed inderdaad om dat af te sluiten en vooruit te kijken. Ook samen met mijn vrouw hebben we dat wel goed gedaan om positief te blijven en nieuwe dingen op te zoeken.
0: Ja, en misschien dat extra palmares, of dat indrukwekkende in de verf te zetten, want het is wel wat, hè? Europees, Belgisch kampioen. Ik heb het even opgezocht ook. 54 overwinningen bij de beroeps.
3: Ja. Ja, ja,
0: welk gevoel hoort daarbij?
3: Dat is wel trots. Ik ben eigenlijk ben nu 28 jaar. Ik heb tot op mijn 27 wedstrijden gereden. Dus dat is een heel korte periode. En ik hoopte altijd om uiteindelijk aan die 100 te geraken. Maar ik denk dat ik daarvoor nog een paar jaar had moeten in de koers. Maar ik ben wel heel trots. En ik heb eigenlijk heel veel bereikt op een korte periode. En dat typeert mij ook denk ik wel een beetje om er altijd voor te gaan. En dan krijg je uiteindelijk wel een heel mooi palmares.
0: Ja, en dat primeert. Het feit dat dat gelukt is en niet de misschien boosheid van het had nog meer kunnen zijn. En ik had eigenlijk nog op die fiets moeten zitten.
3: Ja, ik denk ook dat ik wel redelijk positief ben ingesteld. En ik verspil niet graag tijd met wat als en misschien. En had het maar anders gelopen en een klein beetje zelfmedelijden. Dat wil ik echt niet. Soms zie ik ook wel filmpjes of zeggen mensen mij iets over vroeger. En dan denk ik ook van ja, dat is nu gepasseerd. Kijk nu vooruit. En misschien sta ik er iets te weinig bij stil hoe het was en hoe mooi het was. Maar ik denk dat dat wel een mooie plek zal krijgen ook later. Ja. Dat het nu nog misschien iets te vroeg is om te mijmeren over het verleden.
0: Misschien moet daar nog wat meer tijd over gaan. En betekent ook dat je wel iets aan het maken bent van dat leven na de fiets. Lukt het om iets actiefs te doen?
3: het was eigenlijk een weg waar ik veel dingen geprobeerd heb om te kunnen doen. Qua sport, omdat ik wel... Ja, je bent altijd sportman geweest van mijn 12 jaar. En dan is het wel moeilijk om je lichaam te zien achteruit gaan. Eerst is ook wel wat aanvaarden dat je niet veel kunt doen. Dus eigenlijk fietsen mag ik zeker niet doen. Door die plooibeweging in de lies. Omdat de liesslagader bekkenslagader is hetzelfde. Eigenlijk te slecht is. Lopen kan ik totaal niet. Omdat er te weinig bloed naar mijn linkerbeen gaat. Dus je moet dat zien dat die slagader eigenlijk voor een 4 centimeter 60% vernauwd is.
0: Ja.
3: Dus als mijn been plooit of zoals ik nu zit, komt er eigenlijk bijna geen bloed meer door. En dan voel je wel actief. Dus eigenlijk alles met mijn been is eigenlijk uitgesloten. Ja, ook wandelen is wel. Wandelen bergop gaat heel moeilijk. Maar dan zoek ik dingen die wel gaan en kan een klein beetje fitness doen boven lichaam. En ben nu aan het start-to-hoofdtraject aan het volgen. Ah. Dat is wel tof, omdat ik toch buiten kan zijn en die beweging lukt. En het is slaan op mijn bal, dus
0: het kan zonder pijn. Ja.
3: Het wringt natuurlijk wel, omdat ik wel heel veel littekens heb in mijn linkeronderbuik, mijn lies, mijn benen. Dus het wringt nog wel, maar ik ben comfortabel. En dat is ook iets wat dat ik moet mee leven, volgens mij, is ergens comfortabel worden in een oncomfortabel scenario.
0: Ja.
3: En dat is voorlopig de voorbije 6 maanden zo geweest.
0: Ja. En botst dat met competitief zijn? Want je zegt, ik wil er altijd alles uithalen. Start to golf, gaat het daarbij blijven?
3: Ja, het begint al. Dus eerst was het voor het buiten zijn en het rustgevende. Maar nu begint dat er toch al stiekem in te sluipen. En ik heb zo al 3, dat zijn kleine wedstrijdjes. Maar voor je handicap te verlagen. En ik voel toch wel dat terug begint. Dus,
0: maar ga je in de gaten moeten houden.
3: Ja, maar ik ga geen clubs kapot slaan of kwaad worden. Ik heb gezegd, alles, de carrière is gepasseerd, nu is het voor de fun. Dus een beetje competitiviteit mag er niet meer over gaan.
0: Oké, dat stimmt. We gaan ook even bij het wielrennen blijven hangen, want daar blijft u ook bij betrokken. Bij een makelaarsbureau voor renners.
3: Ja.
0: Wat doet u daar precies?
3: Ja, dat is eigenlijk... de hoofdbezigheid van het makelaarsbureau is wegrenners. Dus dat is eigenlijk ANJ Allsports. Dat is Alex Carrera, Johnny Carrera. En die zijn waarschijnlijk bij bepaalde mensen gekend als de manager van Pogacar. Ook Del Toro, Ciccone. En mijn rol is daar nu om het cyclocross gebeuren eigenlijk wat verder uit te rollen. Omdat het talent van morgen... In het wielrennen is eigenlijk een hybride renner. Hè. Dus misschien een mountainbiker, misschien een veldrijder die dan naar de weg gaat. En nu ook zien de managementbureau dat. En dat is eigenlijk een soort rennersmakelaar, moet je dat zien. Dus contracten, persoonlijke sponsoring, wedstrijdcontracten. En toch ook de renners begeleiden doorheen de carrière. Gevestigde waarden en ook heel jong talent. Want iedereen gaat wel al jong gaan zoeken, maar... het blijft nog altijd wel luchtig.
0: Oké, en u zegt dat is wat ik nu doe. Ziet u dat op termijn nog evalueren tot ploegleider, trainer misschien?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat... Ja, persoonlijk dat voor mezelf. Ik denk dat ik misschien iets te weinig geduld zal hebben om ploegleider of trainer te zijn. En ik vind nu, wat ik nu doe, een soort renners begeleiden op een andere manier wel heel tof. Omdat ik er zelf ook wel altijd mee bezig was. Ik heb altijd zelf mijn contracten onderhandeld. Ik heb eigenlijk nooit zelf een manager gehad. Ik vond dat heel tof. Het sluit ook een klein beetje aan bij de weinige studies die ik gedaan heb. Ik heb 1 jaar rechten gedaan. En ik zie mij meer in zo'n richting evolueren, denk ik. Dan echt een iets sportievere rol. Omdat ik vind dat dat ook gepasseerd is. En ik denk ook nu, deze paar jaar, voel ik dat wel aan als lastig om direct heel kort 1-op-1 met renners te werken.
0: Ja, omdat dat dan toch nog te dicht komt.
3: Want ja,
0: dat
3: absoluut.
0: Ging ik u ook vragen, als dat veldrijden volgt deze winter, gaat dat misschien toch ook wel wat moeilijker worden?
3: Dat denk ik ook wel. Eigenlijk het voorbije seizoen heb ik dat ook wel al gemerkt. De beslissing werd eigenlijk al genomen in november, begin december vorig jaar. En dan was het eigenlijk net de drukste periode in het cross ook, dus dat voelde heel moeilijk aan. In de kerstperiode was het ook niet anders. Hè. Als ze de tv opzetten of de radio aanzetten...
0: Geen ontsnappen aan, ja.
3: Dus, dat is heel moeilijk, maar ik denk nu in mijn actieve rol ook, als rendersmakelaar in de cross, kan ik daar zeker naartoe gaan en met een andere blik naar kijken. Maar ik denk niet dat ik spontaan de tv zou aanzetten als ik een uur vrij heb.
0: Nee, dat is nog te vroeg daarvoor. Ja, maar u vindt wel duidelijk uw draai in dat nieuwe leven na de fiets. Dank je wel om bij ons langs te komen vanmorgen. Heel veel succes, Elie Isabiet. Dank u wel.

0: The Opposite en Slapeloze Nachten. Toch nog even naar de weg. Het is best rustig op deze zomerse ochtend, maar wel opletten op de E34 richting Ranst. Bij Soersel staat een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Je staat daar 20 minuten in file vanaf het parkeerterrein in Gierle. Op de E17 richting Antwerpen een kwartier aanschuiven van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar wordt ook gewerkt. Op de binnenring dan een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de E40 richting Gent ook een kwartier aanschuiven. Dat is van Aalter tot Nevelen.
1: De Ochtend WK.
0: Nog even terug naar die halve finale op dat WK-voetbal tussen Argentinië en Engeland. Eindigde op 2-1 voor de Argentijnen en die vierde achteraf met een nogal controversieel spandoek. Las Malvinas son Argentinas stond daar op de Falkaneilanden, die zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en daar zit de FIFA allerminst op te wachten. Dus volgt er wellicht nog een sanctie. Professor sportrecht Frank Hendricks, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de KU Leuven. Verwacht u het? Nog een boete voor de Argentijnen?
2: Ik denk dat het er wel in zit. FIFA is altijd op zoek naar sancties voor mensen die de regels overtreden. Soms draait men ze terug, zoals we al gehoord hebben.
0: Ja.
2: Maar in dit geval wil men wel streng optreden, omdat men het ook in het verleden al heeft gedaan.
0: Ja, want de lijn is dan politiek mag niet...
2: Wel, de organisatie FIFA is natuurlijk zelf voor een stuk een politieke organisatie in de zin dat men ook een beleid en een politieke visie heeft, onder meer op wereldvrede en op mensenrechten en al wat daarbij komt. Maar tegelijkertijd wil men altijd de politiek uit de stadions weren. En ja. Dus ook wat betreft voetbal, ploegen en spelers worden dan vaak beperkt in hun politieke expressie.
0: Ja, maar dat is iets wat we inderdaad een aantal kanten hebben zien opgaan dit WK... Blijft wel altijd een heel gevoelige kwestie. Hè? Hoe komt dat toch?
2: Het is een gevoelige kwestie. Ik denk de oorsprong van de politieke neutraliteit, zoals die organisaties dat noemen, komt natuurlijk uit het feit dat ze zelf niet politiek willen gecontroleerd worden door overheden. En dus een ruimte van autonomie willen hebben. Maar ze hebben dat zelf ingevuld door ook wel beleidskeuzes en neutraliteit als principe te gebruiken om zelf aan politiek te doen. En dat is een grote paradox waarin ze zijn terechtgekomen.
0: Ja.
2: Langs de andere kant moet je ook wel snappen dat ze, wanneer het gaat over respect en fair play, dat een core business is. Dat wanneer het gaat over vermijden van haat of geweld of om de algemene veiligheid in stadions, dat men wel beperkingen moet hebben en daar een zekere hand op of over moet houden.
0: Ja, en dat is een dunne lijn, denk ik dan, met vrije meningsuiting?
2: Zeker, zeker. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich daar al zelfs over moeten uitspreken. Dat ging dan wel over een Kroatische voetbalspeler die in de stadions een fascistische oproep had gedaan via de microfoon. Wat dan uiteindelijk ook door de FIFA werd gesanctioneerd. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft inderdaad gewezen op die dunne lijn die ook wel kan bestaan tussen de vrije meningsuiting die wel degelijk bestaat. Maar in dit geval natuurlijk zeker ook het verbod van racistische of fascistische uitspraken te doen in een voetbalstadion.
0: Nou, oké, daar is het duidelijk wat de strategie is. Ziet u dat veranderen? Want u haalde het al aan, als een voorzitter zich ook politiek begint te mengen, dan schuift de lijn misschien wel op.
2: Ja, ik denk dat het lastig is voor FIFA om te blijven omgaan met die top-down approach. We hebben dat gezien in de discussie in het WK in Qatar, waar de One Love-armband ook werd gepromoot door een aantal nationale voetbalbonden. Een aantal voetbalspelers wilden ook die armband dragen om op te komen voor de inclusiviteit van de LGBTQ+-rechten. Dat werd dan verboden door FIFA. Men dreigde met sportieve sancties zelfs, waardoor spelers in de moeilijkheden kwamen, mocht men dat doen. En hier zie je dat eigenlijk FIFA wil een beetje rechter en partij tegelijk zijn in deze kwestie. En men zou beter een meer onafhankelijke mensenrechtentoets hebben, denk ik, op het beleid en op die neutraliteit van FIFA, wat er momenteel niet is.
0: Nee, maar Argentinië mag zich wel aan een boete verwachten, zei u. Heeft het al eens gekregen, denk ik, voor zo'n Falklandspandoek?
2: Ja. Er zijn al meermaals, niet naar Argentinië alleen, maar er zijn al meermaals inderdaad vanuit FIFA voor politieke manifestaties, zeg maar, of uitingen, zijn er al boetes opgelegd. En ik neem aan dat FIFA zit nu in een beetje een moeilijk vaarwater wat betreft ja, het eigen imago en het feit dat men ook allerlei verwijten krijgt naar hoe men omgaat zelf met mensenrechten en met ethische normen, dat men misschien dit wel als een case wil gebruiken om te tonen dat men ook iets wil doen in deze zin. Dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak, ja.
0: Heel helder, dank u wel daarvoor. Professor Sportrecht Frank Hendricks.
2: Dank u wel.
1: De ochtend.
0: We zetten op schrap voor opnieuw een dag van 30 graden en misschien wel meer. En er zijn wel wat mensen die last hebben van de hitte. Duiven die ondervinden ook gevolgen, dat lezen we in het Nieuwsblad vanmorgen. En er zouden heel wat duiven vermist raken. Er was een wedstrijd in Zuid-Frankrijk dit weekend en 3500 Belgische duiven die werden in de hitte in vrachtwagens naar daar gereden, dan losgelaten, maar nu is amper een derde terug naar huis gevlogen. Wij halen naar dierenarts Ruben Lankriet bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent gespecialiseerd in duiven, dus wij zijn bij u aan het goede adres. Hoe goed kunnen die hitte verdragen?
3: Duiven die kunnen relatief goed hitte verdragen. Nu bij die wedstrijd waar er sprake over is, zijn er wel andere factoren die er mede voor zorgen dat de duiven zo moeilijk naar huis geraken. Vooral het feit dat ze bij een heel sterke noordoostenwind gelost zijn. Waardoor er blijkbaar heel wat duiven waarschijnlijk over dat Atlantische Oceaan terechtgekomen zijn. Dus dat is al één iets. Ja, er is een voorbeeld van op de lossingsdag dat er op een boot een veertiental duiven landen en meer dan 100 kilometer op zee eigenlijk. We weten dat eigenlijk al, dat er inderdaad duiven daar opgewaaid zijn. Nu pas op, duiven kunnen soms nog veel en kunnen dikwijls wel met hun doorzettingsvermogen nog terugkeren. Maar de ochtend nadien was er ook heel wat onweer in Normandië, die ook sterk het oriëntatievermogen van duiven verstoort. De hitte heeft er ook mee te maken op zich, want er is wel een grens. En die grens ligt ongeveer ligt vanaf 40 graden is het eigenlijk moeilijk om nog duivenwedstrijden te organiseren. Maar wat de duiven dan doen, ze stoppen eigenlijk. Dus ze gaan rusten en dan vliegen ze verder. Dus het hoeft daarom niet een probleem te zijn dat de duif niet meer thuis geraakt eigenlijk.
0: Nee, dan is er eigenlijk gewoon geen wedstrijd. Maar we rekenen en hopen allemaal niet op 40 graden, maar er worden wel vragen gesteld bij deze hitte ook of dat nog wel verantwoord diervriendelijk is om die duivensport verder te zetten. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Wel, er is een grens, dus we moeten inderdaad, als de temperaturen naar 40 graden gaan, dan moeten we, dan kan een wedstrijd volgens mij op dat moment niet doorgaan of we moeten maatregelen nemen. Je ziet eigenlijk, er zijn eigenlijk wel veel voorbeelden van in de wereld waar men duivensport uitoefent, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Portugal en zo verder. Waar men de seizoenen verschuift, zodanig dat die grens van die 40 graden, dat die niet, dan laten ze geen wedstrijden doorgaan. Maar op zich, als het rond de 35 graden is, dan is er soms wel een trager verloop van wedstrijd, maar het is gewoon omdat de duiven stoppen. En wat je dan ziet, is dat ze 's avonds en 's morgens wel doorvliegen. Eigenlijk relatief goed naar huis nog kunnen komen.
0: Ja, meer dan die een derde die dat gedaan heeft bij deze wedstrijd. We zijn alweer heel wat wijzer geworden. Inderdaad. Dank u wel daarvoor, dierenarts Ruben Lankriet. En nog een fijne dag.
3: Graag gedaan. Dank u, graag gedaan.
0: We zijn geëindigd bij duiven, maar we hebben heel wat besproken deze ochtend. Er was onder meer die oproep om toch heel voorzichtig te zijn bij zwemmen in open water. Allemaal te herbeluisteren in de app van Radio 1.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Goedemorgen, het is 9 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het gebruik van water. Dat zeggen verschillende waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt de Vlaamse Droogtecommissie voor het eerst dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt experte waterbeheer Inne van der Keelen.
9: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog. En we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land.

0: In Knokke-Heist is gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. Eerder deze zomer kwamen nog meerdere mensen in de problemen in open water. De Vlaamse Reddingsfederatie pleit voor meer aandacht voor zwemmen in open water tijdens zwemlessen, want dat is helemaal anders dan in een zwembad. Dat zegt Karel Logge, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
1: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdienst raakten tenminste 5 anderen gewond, daaronder ook een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. Dat was het geval in de stad Kharkiv in het oosten. De Oekraïnse president Zelensky heeft intussen zijn populaire minister van Defensie ontslagen. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst, maar wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. De Engelsen kwamen in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten tijd nog 1-2 van. Meteen na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns." En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse spelers kunnen nu een sanctie riskeren, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden met kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
2: De winnende cijfers van de lottotrekking van gisteravond zijn 4, 5, 13, 14, 25, 26 en het reservegetal is 38. Er was ook een Joker Plus trekking en daarvan zijn dit de winnende cijfers. 9, 4, 9, 4, 4, 2 en het symbool is boogschutter. Je kan het betaalnummer bellen 0900 22 300 of alle uitslagen en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
3: Radio 1.
4: Voilà l'été.
3: Met Aiko Duister.
2: Een hele goede morgen. Geen testosteronmetingen. Het komende uur laten we ons daar vooral niet mee bezighouden. Zomer en muziek, dat zijn de ingrediënten die van tel zijn. Heel erg fijn dat je luistert. Dit is Voilà l'été op Radio 1. Hello.

Een hele goede morgen met Didi van de Algerijnse muzikant Galette. Kwam uit in de zomer van 1992. Werd dat jaar een nummer 1 hit in Zwitserland, Nederland, Egypte, Saudi-Arabië en ook in ons land. Op 16 juli 1966 werd de legendarische Britse bluesrockband Cream opgericht. Het power trio met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker bleef amper 2 jaar en 4 maanden samen, maar drukte in die korte tijd wel een enorme stempel op de rockgeschiedenis met een gouden en 2 platina albums. Dit is Sunshine of Your Love.

0: Ze stond lang in de schaduw van haar broers en onder streng toezicht van haar vader. Maar midden jaren 80 kon Janet Jackson steeds meer tonen wie ze was en waar ze voor stond. Dit was haar eerste nummer 1 in Amerika uit het album Control uit 1986. Ook een van haar eigen favoriete nummers, want ze is het altijd live blijven spelen. When I Think of You van Janet Jackson. Naar Antwerpen op de E34 ruim een half uur file rijden tussen Lille en Zoersel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E17 20 minuten van Waasmunster tot de Werken bij Sint-Niklaas. Naar Brussel traag op de E40 drie kwartier file van Aalter tot Nevelen. Daar is wel geen hinder meer. Op de E19 10 minuten van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar wordt gewerkt. Op de E429 richting Doornik vertraag je een kwartier bij Halle. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken. Je moet daar omrijden via de Budabrug.
1: Voilà l'été.
2: Radio

het jaar 2000 veranderde er veel voor Chris Martin. Tot dan was hij een bleke Engelse jongen met een goed gevoel voor melodie. Maar met de plaat Parachutes kwamen ze op nummer 1 terecht in de Britse charts. Tegenwoordig zit hij in een andere stratosfeer en is hij recent ook aangesteld als de musical director die de ego's van BTS, Madonna, Shakira en Justin Bieber allemaal een plekje zal moeten geven in de halftime show tijdens de finale van het WK dit weekend. Coldplay hoorde je met Don't Panic. Er is een nieuw nummer van Queens of the Stone Age en dat is best opvallend ingetogen geworden. Grotendeels ook op akoestische gitaar. Het heet Easy Street en het is een nummer dat gezongen wordt samen met de countryzangeres Nikki Lane. Dit is Easy Street, Queens of the Stone Age featuring Nikki Lane.

heerlijk nummer uit de zomer van vorig jaar. Wolf Alice met Just Two Girls. Op deze dag in 2007 schreven de White Stripes muziekgeschiedenis met het kortste concert aller tijden. Tijdens een optreden in Newfoundland speelden Jack en Meg White precies één noot, gevolgd door één slag op de cymbaal. En daarna verlieten ze het podium. Het Guinness Book of World Records erkende het optreden als het kortste liveconcert ooit. Dit zijn ze nog eens, The White Stripes en My Doorbell.

Het meest succesvolle nummer van de jeugd van tegenwoordig kwam in het najaar uit in november 2010, maar was jaren aan een stuk het best verkopende en ook meest beluisterde nummer van de groep. Het is ook nog altijd een hoogtepunt tijdens hun liveshow Sterrenstof. En daarvoor hoorde je My Doorbell van The White Stripes. Straks tussen 10 en 12 een nieuwe aflevering van De Zomer van. Vandaag ontvangt Annelies geluidskunstenaar Catharina Smets en die heeft Poolse roots en zoekt straks muziek en verhalen met een link met Polen. Heb jij iets met Polen of muziek uit Polen? Laat het dan zeker weten in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op 14 Max. Voilà l'été.

helemaal in de ban van een mysterieuze vrouw. Hij gelooft dat ze magische krachten heeft. En is helemaal door haar betoverd. Voodoo Lady van Ween komt uit de plaat Chocolate and Cheese uit 1994. We hebben nieuwe muziek gekregen van Tyler Ballgame. Een nummer dat hij schreef in een moeilijke periode. In de covid-jaren woonde hij namelijk terug bij zijn ouders. Hij twijfelde toen over zijn toekomst als muzikant. En pas toen hij terug naar L.A. verhuisde en weer begon op te treden tijdens open mic avonden, vond hij terug een beetje zelfvertrouwen. Dit gaat over hoe een muzikant opofferingen moet maken voor zijn muziek en alle worstelingen die daarbij horen. Live It Down van Tyler Ballgame.

0: Het is de signature song van Tracy Chapman. Ze schreef het toen ze amper 16 was. Ze zat toen op een kostschool waar ze zag dat veel van de rijkere leerlingen weinig belangstelling hadden voor de problemen van arme en werkende mensen. En dat maakte haar boos en inspireerde haar om dit nummer te schrijven. Talking about a revolution. En daarvoor hoorde je Tyler Ballgame met nieuwe muziek Live It Down. Hij speelt op 23 augustus op Pukkelpop. Door werken 10 minuten vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Op de N31 naar Zeebrugge bij Brugge Sint-Michiels. En op de E40 naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. In Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet omrijden via de Budabrug.
1: Voilà l'été. Radio 1.

het is al zo warm. Het is een van de iconische nummers met Jane Birkin in een hoofdrol. Het is vandaag alweer 3 jaar geleden dat ze overleed. Ze werd toen gevonden in haar woning in Parijs. Actrice, zangeres, songschrijver en stijlicoon Jane Birkin. Hier samen met Serge Gainsbourg en Je t'aime, moi non plus. Dit is Mama.

White Lines van Grandmaster Flash samen met Melly Mel en daarvoor Ongelooflijk van Mam. En het blijft een beetje een raar verhaal. 11 jaar geleden werd de sportwagen van Grandmaster Flash, die ook nog eens vol zat met waardevolle vinyls, die werd toen per ongeluk meegegeven aan een andere persoon door een parkeerhulp in Manhattan. De wagen was weg, dat was al een tegenvaller, maar vooral die kostbare platen, die waren heel veel waard voor hem en ze waren dus footsie. We gaan richting 10 uur met nog een eerbetoon aan Alan Vega, de frontman van Suicide. Hij overleed vandaag precies 10 jaar geleden op zijn 78ste. De debuutplaat van Suicide blijft een mijlpaal. Dit is Why Be Blue. Damn.

0: Suicide en Why Be Blue voor Ellen Vega, die vandaag 10 jaar geleden overleed. Zometeen de zomer van met Annelies Mons en met Catharina Smets. Blijf bij ons.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Jazeker, daar ben ik al. En we gaan naar Polen deze voormiddag. Dus als je nummers hebt die daarover gaan, als je er ooit geweest bent, je hebt daar iets meegemaakt en daar hoort muziek bij, laat maar weten via ons Radio 1 kanaal op VRT Max.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen geraakt toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
6: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden en was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest, doch de man is ter plaatse overleden.
5: Ook zijn nichtje van 15 was op dat moment in het water, maar zij kon nog gered worden. Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. De brand ontstond toen wellicht omdat een vlammenwerper mogelijk niet goed was aangesloten. De brandveiligheid krijgt bij de start van het festival morgen extra aandacht, zegt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
7: We hebben wel een risicoanalyse laten uitvoeren en hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn, maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken en we willen vooral zo veilig mogelijk festival organiseren.
5: Een man uit Genk in Limburg moet een boete van 8000 euro betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt.

0: Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moest vertrekken is niet duidelijk. En spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers die overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns". En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de Argentijnse kust. De spelers van de Argentijnse ploeg kunnen daardoor nu een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen. Dat zegt professor sportrecht Frank Hendricks van de KU Leuven.
1: Ik denk dat het er wel in zit. FIFA is altijd op zoek naar sancties voor mensen die de regels overtreden. De organisatie FIFA is natuurlijk zelf voor een stuk een politieke organisatie in de zin dat men ook een beleid en een politieke visie heeft, onder meer op wereldvrede en op mensenrechten en al wat daarbij komt. Maar tegelijkertijd wil men altijd de politiek uit de stadions weren. En dus ook wat betreft voetbalploegen en spelers worden dan vaak beperkt in hun politieke expressie.
0: De finale van het WK wordt trouwens nu zondag gespeeld tussen Argentinië en Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral dan in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Annelies Mons.
4: Goedemorgen. Ik heb er zin in vandaag, want we gaan het over Polen hebben. Over alle aspecten van Polen. Alle muziek uit Polen is welkom. Jullie zijn welkom. En mijn gast Katarina Smets is natuurlijk ook meer dan welkom. Hier is On My Radio.

0: Als je dat gevoel hebt dat het altijd de same old show is op je radio, dan kan je altijd podcast gaan beluisteren. En onder andere kan je dan naar de podcast luisteren van mijn gast van vandaag.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Catharina Smets.
2: Dag Annelies.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Prima. Ja? Prima,
0: ja. Heb jij al een leuke zomer gehad?
2: Ja, echt wel. Ja? Ik heb een field recording kampje gedaan.
0: Dat mag je meteen uitleggen. Waarom?

0: Ja. Voor mensen die niet weten wat dat is.
1: Ja, iets heel nerdy en iets in geluid. Dus het paste mij helemaal.
2: Field recording, dat zijn opnames in het veld, in het wild.
1: Van vogels, van mensen. En zo, er zijn een aantal mensen in de wereld die daarmee bezig zijn. En ik heb me daardoor laten opleiden.
2: Oké, heel leuk. Ja. Mm-hmm. Op kamp geweest al. Nu de zomer is nog redelijk lang. Wat voor vooruitzichten heb je nog?
1: Ik ga nog een beetje moeten werken. Ja. Ik ga onder andere ook mensen interviewen voor een podcast. Ik ga ook nog een andere geluidsopleiding doen. En ik ga ook nog op vakantie.
2: Leuk, een mooie mengeling van alles. Ja. Want ik zei, jij maakt podcasts, maar dat is niet alleen het enige wat jij doet. Want hoe leg jij het uit als iemand aan jou vraagt, wat doe jij?
1: Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Ik zeg altijd dat ik een kunstenaar ben die werkt met geluid. En vooral eigenlijk met narratief geluid. Dat wil dus zeggen dat ik vooral met audioverhalen aan de slag ga. Dus ik maak podcasts van mezelf of soms in opdracht. Maar ik maak ook voorstellingen. Maar de audio, mijn zelfgeschreven teksten, stukken van interviews en vaak ook live muziek aan bod komen.
2: Mm-hmm. Een soort live radiotheater.
1: Ja, eigenlijk echt het, wel. Ja. Soms komt er ook video bij. En
2: dat graag met alles. Maar het narratieve audio is wel een constante, hè? Want je geeft ook les. Mm-hmm. Dan gaat het ook daarover.
1: Ja, zeker. Ja. Wij geven les op dezelfde school.
2: Klopt.
1: Maar ik geef les bij verhalen en maken. En daar is eigenlijk auteurschap belangrijk. Hè? Dus of dat nu op papier is, in een boek, of in een podcast, of op het podium. Het gaat eigenlijk over hoe dat je in taal kan uitdrukken. Mm-hmm. Hele leuke opleiding.
2: Ja, hele leuke opleiding. Ik vind het ook. Ik had het ook heel graag zelf gestudeerd, denk ik. Ja.
1: Ja.
2: Maar nu geef ik les, dat is ook goed. Ik heb een stukje klaarstaan uit Nenia. Mm-hmm. Hoe leg je Nenia uit aan mensen?
1: Nenia, het woord Nenia zelf komt van het... het betekent rouwdicht of nachtvlinder. En ik heb Nenia gemaakt anderhalf jaar geleden ongeveer, samen met Revue Blanche. Dat is een klassiek ensemble van vier echt superfijne muzikanten. En de componist Frederik Nijrink. En we hebben al eens een voorstelling en podcast samengemaakt, Missia. En we wouden heel graag terug samenwerken. Maar toen is mijn moeder ziek geworden. Dus dat is mijn Poolse tak, mijn Poolse connectie. En was er eigenlijk geen ander thema dan dat speelde. Ik heb op heel veel begrip en collegialiteit van de muzikanten en van Frederik en van onze dramaturgen kunnen rekenen. En dan hebben wij daar rond eigenlijk gewerkt. Dus mijn persoonlijk verhaal is er een deel van, maar ik heb eigenlijk vooral mensen geïnterviewd die, waar ik naartoe ging met de vraag, wat nu? Mensen die ook een naaste hadden verloren. Het was eigenlijk een van de eerste keren dat ik niet echt wist van... Ik zat eigenlijk zelf met een vraag. En die ging dan stellen aan de interviewees. Dus, en al die dingen samen, dus een vijftiental stemmen, mijn eigen verhaal en de muziek van Frederik, dat is de voorstelling Nenia geworden.
2: Ja. We kunnen er oneerbiedig anderhalve minuut van luisteren. Heel goed.

Het is het verlangen naar een apparaat dat alles wat tijdelijk, vergeten, sterfelijk aan ons is, eeuwig kan bewaren. Herinneringsmachines, zoals de bandopnemer, het fototoestel, de radio. Er zijn trouwens mensen die geloven dat radiogolven nooit echt uitsterven. Dat geluiden verder en verder deinen de ruimte in. Als we er de juiste technologie voor vinden, als we een antenne kunnen bouwen die sterk genoeg is, zouden we de stemmen uit het verleden terug moeten kunnen halen. En zo het verleden zelf. Want die stemmen moeten toch nog ergens zijn. De eerste woorden van Adam in het paradijs bijvoorbeeld. Of jouw stem.

0: is maar een klein stukje uit Nenia, maar het zegt wel goed wat het is. Mm. En de sfeer en ja, hoe jij vertelt. En ook Polen is belangrijker in, omdat het natuurlijk over jouw moeder gaat ook. Mm-hmm. En dat is jouw Poolse connectie, want jouw moeder was Poolse, hè?
1: Ja, en, inderdaad.
0: En dat is dan ook waarom jij bij Polen uitkomt vandaag als thema?
1: Ja, toch wel. Het zou misschien met de leeftijd te maken kunnen hebben, maar er is zo'n punt waar je toch begint terug te keren naar je roots. Ik weet niet of jij ook herkenbaar vindt. Maar ik denk, het is altijd een aanwezigheid geweest. En ik denk ook sinds de dood van mijn moeder dat ik die ook ben beginnen terug toe te eigenen. Van oké, maar wat betekent het land eigenlijk voor mij? Wat betekent die identiteit eigenlijk voor mij? Want de tak die daar was, is zo goed als uitgestorven. Ik heb nog één oom en voor de rest heb ik vrienden en kennissen en collega's en zo die er wonen. Maar ja, dat is toch wel belangrijk dat zo'n plek dan toch iets anders wordt dan een jeugdherinnering.
0: Mm-hmm. Want dat is het wel. Je hebt er wel een groot stuk van je jeugd doorgebracht, van je leven doorgebracht.
1: Elke zomer zaten we daar. En dan, na een tijdje als mijn grootouders ouder werden, was het ook Pasen en Kerst. En ik heb ook een half jaar in Krakau gestudeerd. En ik passeerde er af en toe. Ik heb ook een voorstelling in Polen gemaakt. Over Polen. Dus bleef altijd wel opduiken. En nu dat ik geen evidente band meer met het land heb. Ik bedoel, ik moet niet meer op bezoek gaan per se. Dan is het ook wel interessant om na te denken. Wat is dat dan?
0: Ja, en wat betekent het nu voor mij op dit moment?
1: Want ik denk dat het ook wel misschien herkenbaar is voor mensen die zo een dubbele nationaliteit hebben. Dat er een risico is dat zoiets op een bepaalde manier nostalgisch versteend geraakt of zo. Of als je zo'n tweede generatie bent, dat het dan toch een ander beeld wordt. En ik vond het toch wel heel belangrijk om toch af en toe Poolse kranten te lezen, Poolse vrienden te hebben die wel in de realiteit staan.
0: Het niet alleen maar zo'n sepia-foto wordt van vroeger.
1: Exact.
0: Maar dat het nog altijd iets van nu is en van jou.
1: Ja.
0: En dat het levend blijft.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, snap
1: het is ook gewoon een heel leuk land.
0: Ja, voilà. Want het is wel een plek. Toevallig was iemand die hier was deze week. Die zei, ik ga op vakantie naar Polen. Maar je hoort dat niet zo heel vaak.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ja, de laatste tijd steeds meer.
0: Ja.
1: Ja, maar ik weet nog, toen wij klein waren, dan was dat echt, als je in de klas vroeg, waar ga je naar op vakantie? Ja, dan was ik zeker de weirdo.
0: Ja, die naar Polen ging.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je moet Polen pitchen als vakantiebestemming, laat ons daar beginnen vandaag. hoe zou je dat dan omschrijven? Natuurlijk, Polen is ook groot, hè?
1: Ja. Ik moet wel zeggen dat de steden zijn echt ongelooflijk mooi gerestaureerd de laatste tijd. En er is ook een hele grote diversiteit tussen steden. Dus je hebt zo het westen van Polen, waar je Wrocław hebt en Toruń. En dan heb je zo meer Warschau. Warschau is eigenlijk heel populair aan het worden als vakantiebestemming. En het heeft een enorme economische opgang gehad in de laatste 10 jaar. Dus alles is hoe zal ik het zeggen? Er zit enorm veel energie in het land, mm-hmm. vind ik. Dus je ziet musea die vernieuwd worden en mensen die er echt iets van willen maken. Ja, eigenlijk is het al bezig sinds de jaren 90, hè, sinds dat de muur is gevallen. En die energie die vind ik eigenlijk heel aanstekelijk. En mensen spreken, denk ik toch, relatief goed Engels in de grote steden. Het platteland, dat kan iets exotischer zijn, denk ik. Maar ook daar, dat heeft iets heel ongerepts. Wat betekent ongerept, hè? Dat is ook zo'n idee, hè? Ja. Maar ik vind het ook gewoon een heel ontspannen omgeving op een bepaalde manier.
0: Ja. Dus en bruisend en ontspannen toch?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: We hebben 2 uur om nog meer omschrijvingen te bedenken. En muziek natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want in deze wereld van algoritmes overal krijg je dan ook veel, bijvoorbeeld, Poolse muziek aangeleverd door jouw Spotify en dat soort dingen.
1: Ah, wel, ja. Ik heb nu wel bewust zitten zoeken. Maar ik moet vooral zeggen, mijn Instagram feed, dat is nu echt minstens 50% Poolse mopjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, kijk. Jij was op zoek naar Poolse kranten, maar de Poolse mopjes op Instagram minstens even belangrijk.
1: Ja.
0: Het internet weet dat goed, hè, dat je ermee bezig bent.
1: Zeker, ja.
0: We gaan naar Soutari luisteren. Hoe is dat bij jou gekomen?
1: Wel, ik was bewust op zoek naar... Eigenlijk heb ik gezocht naar wat zijn bands die zo Poolse volk op een nieuwe manier benaderen. En zo ben ik bij Soutari uitgekomen.
0: Oké. Okay. Ik vond het heel goed bij jou passen, omdat ik ga het heel luid opzetten in het begin, want het begint ook met een field recording.
1: Exact.
0: Van regen. Zullen we daar beginnen en dan zien we waar we vandaag uitkomen.
1: Ja.
0: Dus nu moeten we heel stil zijn voor de field recording.

0: Het voordeel is dat het veel gezongen wordt. Dus ik denk EJ Nedwedge zijn we ongeveer van Soetar.
1: Bijna.
0: Kijk, ik ga veel pogingen doen.
2: Maar ja, nog het is ook echt een hele moeilijke taal. EJ Nedwedge.
0: Oké, ja. Dat was redelijk dichtbij.
2: Ja, heel.
0: Het is wel echt een moeilijke taal, hè?
2: Het is, ja. Maar ja, het internet zegt dan dat het de moeilijkste taal ter wereld is. Maar ja, dat is het internet dat het zegt.
0: Ja.
2: Maar er zijn wel 9 aanvallen, geloof ik. En al die j-klanken.
0: Ja, veel medeklinkers.
2: Heel veel medeklinkers, ja.
0: Ja. Dat is er typisch aan. Je zei daarnet, het is folkmuziek, Poolse folkmuziek, maar wel van nu.
2: Mm-hmm.
0: Wat is daar nog typisch aan of kenmerkend aan dit?
2: Wel, wat ik leuk vind aan dit nummer is, het gaat over een beer die langzaam dichterbij komt en 's nachts een vrouw bezoekt. En het is niet helemaal duidelijk of het een man of een vrouw is. En dat zit zo helemaal in die mythologie, een beetje fantasy-achtige sfeer die je daar dan in kan horen. En ik denk dat er toch wel, er komt vrij veel horror en fantasy uit Polen. Of dat niet zo gek is, denk ik, door de toch nogal gruwelijke geschiedenis en ingewikkelde geschiedenis die het land heeft gehad. Maar ja, je moet maar zo denken aan zo films van Roman Polanski bijvoorbeeld, of The Witcher. Hè? Mm-hmm. Dus Andrzej Sapkowski, dat is de schrijver van The Witcher bijvoorbeeld. Of er komt ook veel science fiction uit. Hè? Dus Solaris is geschreven door Stanisław Lem. Dus ik denk al die lagen van mythologie, metaforen om dingen te kunnen zeggen die je anders niet mag zeggen. Ja, dat hoor ik daar toch ook wel een beetje in.
0: Ja, oké. Kijk, het gaat heel boeiend worden, daar zijn we nu al zeker van. Het doorwerken op de E17 naar Antwerpen nog 20 minuten extra tussen Vaasmünster en Sint-Niklaas. Op de N31 naar Zeebrugge 10 minuten bij Brugge-Sint-Michiels. Op de E40 naar Veurne ook tussen Gistel en Middelkerken. Andere vertragingen hier en daar zijn eerder klein. En in Vilvoorde is de Europabrug nog afgesloten. Voor werken in de richting van Vilvoorde, je moet omrijden via de Boeddhabrug.
3: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En dan moet het over Polen gaan. Dat hebben we te danken aan Katarina Smets. En Agata, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Agata.
4: Goedemorgen.
0: Jullie kennen elkaar, hè?
2: Wij kennen ook, dat is mijn alleroudste vriendin.
0: het spijt me, Agata, maar mag ik jou vragen naar jouw achternaam? Want ook die heeft iets te veel medeklinkers om voor mij om het vanzelf te kunnen.
4: Ja, Włodarska.
0: Włodarska. Hoe kennen jullie elkaar?
2: Agata, ga jij het vertellen?
4: Ik ga het vertellen, Katarina. Ik ben op mijn 5 jaar verhuisd met mijn ouders voor het werk van mijn mama. Van Warschau naar Leuven. En dan die eerste maanden, ik denk dat het 4 maanden waren, heb ik op de Steinerschool gezeten in Leuven. En Katarina zat toen in mijn klas, samen met nog een ander Pools meisje. En ik kon toen uiteraard geen Nederlands. Dus zij was eigenlijk mijn eerste weg naar het Nederlands. En via haar heb ik het leren kennen ook. En was zij mijn brug op dat moment.
0: Ja. Mm. Het lijkt me wel heerlijk om dan op een plek terecht te komen waar jullie toch met z'n drieën waren die iets konden delen.
2: Maar ik heb dus geen herinnering aan het derde meisje, Agata.
4: Dat was Eva.
2: Oh, echt? Ah ja, natuurlijk. Ja. Alles komt terug.
0: Ja. En herken je dan wat Katarina zegt over een band met Polen hebben? En over, ga jij bijvoorbeeld nog ook veel terug naar Polen?
4: Ja, zeker. Wij gingen ook, zoals Katarina vertelde, regelmatig naar mijn familie. Bij ons was dat meestal altijd met kerstmis. En in de zomer kwam mijn oma dan een maand naar ons. En dat is eigenlijk heel lang gebleven, totdat mijn oma gestorven was. En dan heb ik ook, wat Katarina had ineens gevoeld, ook als ik zwanger werd, dat steeds belangrijker werd. Ik had zelf het gevoel van, bij mij heeft het echt te maken met de familiegeschiedenis, dat ik zo voelde dat ik een verdriet met mijn meedroer dat niet van mij was. En dan heeft mij dat eigenlijk teruggetrokken naar Polen en heel hard met naartoe getrokken om te kijken van wat is er in onze familiegeschiedenis gebeurd. Hoe komt dat daarvan? Waar liggen die roots? Wat doet dat met mij? En dan ben ik ook een paar keer alleen naar Warschau geweest, vooral naar Warschau. En later ook terug naar Gdynia, waar mijn oma woonde. En dan ben ik ook met Katarina 2 jaar geleden teruggegaan. We hebben ook, als wij 18 waren, een reis gemaakt, zowel bij haar als bij mijn familie. Dus dat is eigenlijk, dat is een constante in mijn leven. Ik denk dat er niet veel dagen voorbij gaan dat ik niet aan Polen denk of dat mijn gedachten daar niet naartoe cirkelen.
0: Mm. Je ziet dat natuurlijk niet, maar Katarina is heel erg aan het knikken de hele tijd. Het is heel herkenbaar voor jou, Katarina.
2: Zeker. En Agata maakt er ook trouwens heel mooi werk over. Er is nu een tentoonstelling van Agata die loopt in twee bronnen in Leuven, in de bibliotheek. En heel veel dingen zijn herkenbaar. Natuurlijk, onze familiegeschiedenissen zijn een beetje anders. Hè? Dus Agatha, ik weet niet hoeveel ik erover mag vertellen, maar je hebt een hele interessante familiegeschiedenis. Dus ja, jouw grootvader, eigenlijk jouw achternaam is eigenlijk niet jouw eigen achternaam. Jouw grootvader heeft ondergedoken gezeten en heeft de naam van een Pool aangenomen. Jouw grootvader was Joods. En heette eigenlijk Ernst. En nu heet hij, dus eigenlijk jouw achternaam, dat moet ook heel bijzonder zijn. En
4: ja, klopt. Hij is streng. Smerig. En hij was kunstenaar. En hij heeft dan effectief na de Tweede Wereldoorlog ook alle zijn naam weggewist van zijn schilderijen. En is met Wodarski, want dat is een man, dus dat verandert de laatste letter, is met die achternaam verder gegaan. En dat wist ik wist dat wel ergens, maar niet heel bewust. Dus dat is ook wel iets in die zoektocht dat ze terug naar boven is gekomen van... Ja, bijzonder. Ook dat onze familie vanaf een bepaald moment met een andere achternaam is verder gegaan. En ik ben ook de laatste in lijn. Na mij heeft stop de lijn.
0: Mm-hmm. Ja. Dat krijgt allemaal een andere betekenis naarmate je zelf ouder wordt, kan ik me voorstellen.
4: Ja,
0: en dan, als jullie ook nog het werk delen, want jij bent dan beeldend kunstenaar, jouw grootvader ook, dat is ook iets bijzonders, lijkt mij.
4: Ja, dat vond ik ook. En bij mij is het wel wat later gekomen. Ik maak vooral collages en mijn oma maakte dat bijvoorbeeld ook. En ik vind dat wel heel schoon hoe dat dan toch op een bepaald moment dat terugcirkelt. En dat je dat besef hebt. En dat je ook op die manier, want ik heb mijn grootvader nooit gekend, op die manier toch verbonden bent met wat er was.
0: Ja, snap ik. En muziek, speelt muziek daar ook een rol in?
4: Wel... ik denk op zich voor mij meer het beeldende en het visuele. Maar ik had dit nummer wel specifiek gekozen omdat mijn ouders, die hadden lang platen bewaard, die in Warschau in hun appartement hadden staan. We hadden thuis geen platenspeler. Wij hadden er op een bepaald moment wel eentje en dan heb ik een heel veel platen gekregen. Waaronder dus twee van de Vistula River Brass Band. Waar ik al in het begin gewoon aangetrokken was door de mooie cover. Ik voel dat als ik dat opleg, komt er wel een hele wereld naar boven en kan ik daar helemaal induiken. En wat ik het zelf het moeilijkste vind aan in twee landen opgroeien of tweetalig opgroeien, is dat je altijd een soort gemis hebt. Je hebt altijd een gemis naar wat je eerst hebt gekend. Ook in taal mengelt zich dat door elkaar. Maar er is ook een stukje mezelf dat ik voel dat ik hier in België niet opgevuld krijg. Dat kan enkel in Polen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet... altijd of heel vaak over en weer reizen. Ik doe dat één keer per jaar meestal. En op die momenten vind ik dat wel heel fijn dat die muziek er is. Omdat dat mij helemaal terugbrengt en dat ik daar helemaal beelden bij krijg. En toch dat stuk wat ik mis op een bepaald moment even kan vullen zonder mij te moeten verplaatsen.
0: Mm-hmm. Ja, ook hier is Katharina erg aan het kijken. Ja, dat gemis, dat de eeuwige magneet die in de andere richting trekt. Dat denk ik dat heel aanwezig is. Hè? En als muziek daar dan een rol in mag spelen. We gaan het voor jou spelen, Agatha, denk je wel, om erbij te zijn vandaag.
4: Graag gedaan, dank jullie wel.

0: dankzij Agatha Vlodarska hier Vistula River... Dat vind ik dan ineens moeilijk. Vistula River Brass Band en Copenhagen.
1: De zomer van 2026.
0: En we hebben het de hele voormiddag over Polen, dankzij Catharina Smets en ook dankzij Nancy. Goedemorgen, Nancy.
2: Goedemorgen.
0: Ook jij hebt een liefde voor Polen, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Waar komt die vandaan?
2: De vader van mijn dochter kwam uit Polen.
0: En heb je hem hier in België leren kennen?
2: Hier in België, ja, inderdaad. Ja, hier in België en zo dan ook het land leren kennen.
0: Ja, en ik hoorde jou al half zeggen dat je het een fantastisch land vindt.
2: Ja, inderdaad. Het is ondergewaardeerd. Ik weet dat het na de val van de muur mensen een bepaalde idee hebben gekregen door de Polen die naar hier zijn gekomen. Maar als je daar bent, het is echt een fantastisch land. Mooie cultuur, mooie landschappen, mooie natuur. Lekker eten, veel feesten. Heel gezellig.
0: Mm-hmm. Ja. En heb je dan een favoriete plek in Polen?
2: Meestal naar de familiekant, maar het wordt ook tijd om andere delen te ontdekken. Ja, dus
0: ja, snap ik.
2: Meestal familiaal gezien.
0: Ja, het is natuurlijk, we hebben het al gezegd, een groot land, hè, Catharina. Dus dat is zoals vragen, wat is de favoriete plek in België? Dat kan ook van alles zijn natuurlijk. Welk liedje heb je gekozen, Nancy?
2: Ik heb voor Spiko Ganje Spie van Kaja en Blikovic gekozen. Wij vonden dat zo'n mooi lied dat onze dochter naar haar heb vernoemd.
0: Naar Kaja.
2: Kaja.
0: Ja, ja. Oh, prachtig. Je zei ook meteen, Catharina, toen ik het zei, Kaja, dat is een populaire zangeres in Polen.
3: Ik denk het wel, maar ik denk dat Nancy, dat jij haar beter kent. Ik ben soms iets minder mee met wat dat er vandaag nog in Polen...
2: Ik denk dat ze nu al een beetje minder vaak gedraaid wordt, maar als op feesten en zo toch nog altijd. Het is nog altijd een gevestigde naam, ook op festivals en zo, denk ik, dat ze toch nog wel... Ze is niet vergeten, volgens mij, nee.
0: En het liedje zelf, wat is er zo mooi aan?
2: Het is een Roma-achtig lied. Dus het is heel... het heeft zomerse vibes, het heeft zo... Het is melodisch, dus gewoon een fijn lied.
3: Zeg, Nancy, maar jouw uitspraak was heel goed, hè, van Spiko Ganje Spie. Je spreekt dan ook Pools.
2: Ja, inderdaad.
3: Oh,
2: ja.
3: Heel fijn. Ja. Was het moeilijk om het te leren?
2: Weet u, vroeger ging dat allemaal veel vlotter. Dan absorbeer je taal veel meer. Dus
0: snap ik.
2: En het is ook een heel lyrische taal. Ik vind dat als je het vertaalt, dan wij doen dingen en zeggen dingen. Zij hebben voor al die dingen van waar wij het woord doen voor gebruiken, echt wel een ander woord dat ze ook effectief gebruiken. Ik vind dat bij ons die woorden meestal zo gewoon in boeken of in teksten komen, maar zij gebruiken die ook echt. En dat maakt de taal wel heel mooi en lyrisch.
0: Ja, en rijk lijkt me dan een heel veel woorden, schat.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja.
0: En wat wil Spie... Kochani? Nee. Wat wil het zeggen?
2: Kochanje, Spie.
0: Ah, Kochanje,
2: Slaap, lieveling, slaap, schatje, slaap.
0: Oh ja, dus het is ook een slaaplied, maar je zei het is wel wat opzwepend van melodie, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, want ik kan me voorstellen, Kaja, het is geschreven K-A-Y-A-H, dat niet meteen een courante naam was. Was dat, als jullie dat gingen aangeven aan het gemeentehuis, was dat dan meteen oké?
2: Okay, nee, we hebben toen de cd meegenomen, om een beetje te bewijzen dat die naam wel degelijk bestond. Nu, dat was op zich geen probleem, maar als het hier in België werd, de naam werd gegeven, dan was het anders geschreven en wij wouden het zo.
0: Oké, fantastisch.
2: Met de hash op het einde.
0: Met de hash op het einde. We gaan er naar luisteren. Nancy, dankjewel om erbij te zijn, hè?

0: Spi Kochani Spi van Goran Bregovic en Kaya. Het was zo'n mooi nummer voor Nancy en haar man dat ze hun dochter vernoemd hebben naar de Kaya.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Catharina Smets. Catharina, we gaan luisteren naar een nummer dat je in een film hebt leren kennen, in Call Me By Your Name.
2: Ja.
0: Dan zijn we even niet in Polen, maar in Italië.
2: Mm-hmm.
0: Maar het hoort er toch bij, want wat is de titel van het lied?
2: Radio Varsavia.
0: En Varsavia, dat is?
2: Warschau, Radio Warschau. Maar ja, ik kende het nummer en dat is zo'n nummer dat ik gewoon... De soundtrack van Call Me By Your Name is supermooi. En pas na een tijd dacht ik, tja, waar gaat dit eigenlijk over? En toen dacht ik, er is een geschikt nummer om mee te nemen naar Annelies.
0: Okay. Want waar gaat het dan over?
2: Wel, het is een nummer uit 1982. En het is vrij cryptisch. Het gaat over ja, mensen, eigenlijk ook wel vluchtelingen en mensen die opgevangen worden en zo. Het is... ja, het gaat ook over mensen die zo doen alsof ze elkaar niet verstaan. Het gaat over deserteurs. Ik denk dat je er veel dingen in kan lezen. Ofwel is het super specifiek. Maar het speelt zich af in 82 op een moment dat er ook een staat van beleg was in Polen. En als ik herinner mij nog dat mijn grootouders daarover vertelden. Want ik voelde, was dat geen enge tijd? En ze zeiden ja, dan ging alles weer op de bon. En ja, was er ook weer een avondklok hè, en een militair bestuur en zo. Het was het moment dat het communisme weer... ja, eigenlijk veel strenger de banden aan trok, omdat Solidarność aan het opkomen was. Dus zij wilde, hè, Lech Wałęsa was Solidarność, groeide en groeide. En ik denk dat het communisme al zo wat ja, serieuze scheuren begon te vertonen. En het is ook een moment waarop mijn onkel, de broer van mijn moeder, is gevlucht uit Polen. Hij was getrouwd met een Oost-Duitse. En hij is dan op een visum, hij is de Peter van mijn broer, hij is dan op een visum voor een paar dagen naar België mogen komen, met een klein rugzakje. En hij is niet teruggekeerd. Dus hij is met zijn vrouw naar zo'n vluchtelingenhuis in West-Duitsland gegaan. En hij heeft daar een leven opgebouwd. Mm. En hij vertelde mij nog dat hij toch wel de eerste jaren echt het gevoel had dat de telefoons werden afgeluisterd. En dat hij heeft toch eens een keer bezoek gekregen van een vreemde man in een zwart kostuum met een aktetas. Dus ze zaten echt met angst. En dan denk ik, ja, die tijd is toch allemaal niet zo lang geleden.
0: Nee, helemaal niet.
2: Ja, ja, en dan is het heel snel veranderd natuurlijk. Hè, eind jaren 80, begin jaren 90. Maar ja, die sound van dit nummer doet mij toch echt wel denken aan Koude Oorlog en zo. En ja, je mag ook niet onderschatten hoe grijs Polen was eind jaren 70. Dus mijn moeder is in 78 op een stage vertrokken naar België. Men heeft zo mijn vader leren kennen. Maar ja, dat moet echt een donkere tijd geweest zijn.
0: Hmm.
2: Zo, en dat klinkt er toch wel wat in door.
0: Ja, ja, ja. En praatte jouw moeder daar dan over? Over hoe en waarom het Polen van toen?
2: Ik denk dat ik daar... Ja, af en toe wel. Ik weet wel dat het echt niet makkelijk was. Dus dat ook het aanpassen. Ik denk dat je dan... Je moet je voorstellen dat je echt uit zo'n... uit een wereld komt waar alles grijs is. Ook als ik vriendinnen hoor, hè, die mijn leeftijd hebben, maar zich nog die begin jaren 80 herinneren. Er was geen kleur in het land. En dan kom je opeens in zo'n soort van land van melk en honing in de jaren 80 in België terecht, waar dat dan zogezegd alles mogelijk is. Maar, dus ik denk dat die clash wel heel groot moet zijn geweest. Vooral mijn grootouders vertellen. We hebben eigenlijk ook verteld van hoe dat het in Polen was in die tijd. Ja. Ik denk dat mijn moeder ook heel erg bezig was met een nieuw leven op te bouwen in België. Wat ik mij wel nog herinner is dat we altijd koffie en bier en nylonkousen en kleren en zo meenamen. Ja, tot echt wel 89 namen wij echt wel spullen mee. Echt zelfs begin jaren 90 nog.
0: Ja. En herinner jij je dan nog hoe het was om dan... Want van welk jaar ben je?
2: Ik ben van 84, ja.
0: Dus heb je nog eerst herinneringen van dan op bezoek gaan? Of?
2: Toch wel, ja. Ik herinner mij vooral strenge grenscontroles. We gingen dan met de slaaptrein. En dan was het echt zo, op de grens was al lichten aan. En mijn moeder die zo zei van... Zeg dat we niks aan te geven hebben. Want die vraag kwam dan, hebben jullie iets aan te geven? We hadden niks aan te geven. Die sfeer herinner ik mij nog. Maar voor de rest eigenlijk heb ik me nooit onveilig gevoeld. Ik was dan natuurlijk nog wel klein, hè.
0: Ja.
2: Ik heb nog een vage herinnering van de muur die viel.
0: Ja.
2: Op het nieuws.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is zo, ja, dat een ding was. Ik vind het wel jammer dat ik het mij niet beter herinner. Want het was wel cool geweest. Ja,
0: ja, ja, snap ik. We gaan luisteren naar Radio Varsavia.

0: Franco Battiato, dat is Italiaans, want we zijn bij de film Call Me By Your Name, maar we zijn vooral in Warschau, dat vind je dan weer in de titel. Catharina Smets, we hebben het ook over Amatorski en over Inne IJzermans, want jullie zijn goede vriendinnen. Hè?
1: Dat is zo. We, hebben eigenlijk, we waren eerst collega's, maar dan zijn we onvermijdelijk ook eens naar Polen gegaan voor een project. En we zijn eigenlijk beginnen praten omdat de naam van haar band, Amatorski, ja, een van mijn eerste vragen aan Inne ooit was, waarom heet jouw band Amatorski? Omdat het, ja, het klinkt heel Pools. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk vernoemd naar de film Amator van Krzysztof Kieślowski. En ook heel die wereld van die films, heel dat metaforische, sprak haar heel erg aan.
0: Mm-hmm. Ja. Dus ze had al een liefde voor Polen, voordat ze jou kende, maar dan gaat ze met jou naar Polen, dan kan dat niet anders dan alleen maar groter worden, die liefde.
1: Absoluut. Ja, wederzijdse liefde, ja.
0: En hoe is dat dan voor jou om iemand uit deze wereld mee te nemen naar Polen? Want ik kan me voorstellen dat het een rare verhouding is. Je hebt die twee werelden die jij goed kent, maar die elkaar niet goed kennen.
1: Hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk heb ik een bepaald beeld van het land. Of ik ga ook naar op zoek naar heel specifieke dingen. Ik denk dat dat ook zo'n beetje is zoals Agatha. Van, ik ben vooral opgegroeid met verhalen. Mijn beide grootouders waren echt verhalenvertellers. Dus het is eigenlijk die kant en die talige kant en zo die ik heel belangrijk vind. En ik denk dat ik dan dat heel graag wil laten zien. Of ik wil dan heel graag laten zien van ja, het ziet er nu zo uit. En het is natuurlijk al allemaal gigantisch veranderd. Maar weet dat dit en dit en dit hier gebeurd is. Dus ik denk dat voor mij altijd heel belangrijk is om context te kunnen geven. Mm-hmm. En dat het een land is dat je op dit moment kan je denk ik er heel vlot reizen. En is het een heel toegankelijk land en heel mooi. En kan je gaan shoppen en feesten en alles. Maar ik denk dat je het niet mag vergeten dat het niet zomaar ons gegeven is. Ja. Dat het zo toegankelijk is.
0: Ja, ja, dat de geschiedenis altijd in het achterhoofd mag blijven.
1: Of een beetje wel. Ik wil daar ook natuurlijk niet te hard zo de nadruk op leggen, want dat is het ook al wel lang geleden. Maar mensen hebben echt wel serieuze dingen meegemaakt in het land ook. Dus dat is zoiets dat ik wel heel graag mee wil geven altijd. En ik denk dat iemand als Inne daar zeker gevoelig aan is. Ook als ze ja, bijvoorbeeld die films van Kieślowski goed kende. En wat ik ook heel leuk vind aan de muziek van Inne en aan de tekst van het nummer wat we zullen luisteren, is dat er ook heel veel, ja, een soort van mythologie in zit, hè, of beeldspraak. En er zit een zinnetje in dat ik zelf heel leuk vond. En dat is, I hear a piece of me. En ja, ik hoorde een stukje van mijzelf eigenlijk ook in de muziek van Inne. Dus het zal ook wel gewoon een persoonlijke connectie geweest zijn.
0: Alle stukjes kloppen. Dan gaan we er zeker naar luisteren. Tot aan het nieuws van 11 uur is dit Amatorski.

0: ondertussen ook wat Poolse les. De klemtoon ligt altijd op de voorlaatste lettergreep, dus Warszawa. Bij Amatorski. Zelfs mag ik nog eens oefenen, want met dezelfde titel heeft David Bowie ook een nummer. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 11 uur.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
10: Richie, citroen uit framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie, Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
12: Sleep Life.
14: Sleep Life.
15: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
15: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen gekomen toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone waar geen redders toezicht houden. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
18: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden... en was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest, doch de man is ter plaatse overleden.
17: Ook zijn nichtje van 15 was op dat ogenblik in het water, maar zij kon gered worden. De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij verschillende bedrijven in de luchtvaartsector en heeft internationale ervaring. Ze heeft onder meer de Italiaanse maatschappij ITA Airways in de Lufthansa-groep gebracht. Dezelfde groep waar ook Brussels Airlines toe behoort. In verschillende steden in Oekraïne zijn er demonstraties tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïense president Zelensky dat ontslag terugdraait. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst als defensieminister, maar hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikte zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. In Zuidoost-Azië zijn mogelijk meer dan 500 bootvluchtelingen van de Rohingya-minderheid verdronken voor de kust van Myanmar. Dat berichten twee agentschappen van de Verenigde Naties. Eind juni zouden twee boten met telkens meer dan 250 migranten aan boord vertrokken zijn naar Indonesië of Maleisië, maar al snel raakten ze spoorloos. Wellicht zijn de schepen gezonken door het slechte weer. De Rohingya zijn een islamitische minderheid die al jarenlang vervolgd worden in Myanmar. De spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren mogelijk sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns." En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De spelers kunnen daardoor een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA...
8: Go Yellow!
19: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Amai, dat is internetjes.
19: Info op telenet.be.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 1, live.
3: Zien dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak.
4: Warm en zonnig vandaag, 24 graden aan zee, zo'n 30 graden maximum in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten. Kans op onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
5: De zomer van 2026.
2: Met Annelies Mons.
6: En Catharina Smet. En David Bowie.

0: David Bowie is er ook bij vandaag met Warszawa. Warszawa. Klemtonen zijn niet mijn specialiteit, dus mijn pols, dat is een proces vandaag. David stuurt in onze Radio 1-app. Ik wist niet zo goed wat ik met het thema van vandaag moest verwachten, maar er gaat een hele wereld voor mij open. Sabina Jakiela, die stuurt ook: wat een feest van herkenning vandaag, want het is heel bijzonder hoe lang ik mij als half Poolse de raren heb gevoeld en verlangde naar een vliegvakantie naar Kreta in plaats van altijd naar Polen op vakantie. En dus ze vindt het heel fijn om dat vandaag ook van jou te horen, Katharina. Hmm. Om maar te zeggen, mensen zijn heel blij dat jij er bent en ik ook.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Sophie, die stuurt ook in onze Radio 1-app. Ja, we waren op vakantie in 2015 in Polen. En toen is er een everzwijn onze caravan om 11 uur 's nachts geramd. En de voorkant van de caravan was eraf. En onze spullen lagen overal. Gelukkig hebben we dan van de campinguitbater een paar shots vodka gekregen om te bekomen. en daarna zagen we overal stambeelden van everzwijnen. Ben jij al eens een everzwijn tegengekomen in Polen?
2: Ja, zeker. Maar op een zekere afstand wel. Ja, ik heb ze wel 's nachts gehoord, ja.
0: Ja, dat heb ik in Frankrijk ook wel al meegemaakt.
2: Ze zijn alomtegenwoordig. Ja,
0: ze zijn overal. Want we hadden het al over jouw band met Polen. Die hebben we het de hele voormiddag, want jouw moeder was Poolse. Je gaat er nu nog regelmatig naartoe. Mm-hmm. Je hebt ook een stuk grond in Polen.
2: Dat klopt, ja. Ik heb samen met mijn broer inderdaad een stuk grond geërfd. En nu moeten we nadenken wat we ermee gaan doen.
0: Ja, en neem ons eens mee naar dat stuk grond. Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, het is eigenlijk de plek waar mijn grootouders en mijn moeder dan in de zomer naartoe gingen. Hè. Dus die woonden in de stad, maar van mei tot oktober zaten ze in Fjauki, heet het daar. Fjauki is eigenlijk, dat is de naam van viooltjes, heet het daar eigenlijk. Dus de naam zegt het al, het is een best een lieflijke plek. Heel glooiend. En het is ongeveer op 1,5 uur rijden van Torun. Dat is ook een stad, vrij centraal gelegen stad. En ja, het is een dorp van ongeveer 60 huizen, 3 kilometer breed. En ja, ik heb daar inderdaad elke zomer gezeten, tot mijn 15, 16 jaar. En nu nog altijd soms. Mm-hmm. En er is één heel groot meer waar ik dan met de lokale kinderen ging zwemmen. Ik heb er dus nog een aantal vrienden aan overgehouden die uit een totaal andere wereld kwamen. Mijn vriendin, die ik nu nog in april ben gaan bezoeken, die woonde naast ons, maar die hadden bijvoorbeeld geen stromend water thuis. Die gingen effectief nog met de waterput aan de slag. En dat is totaal veranderd. Ik heb nu in een bed mogen slapen dat nog veel chiquer is dan mijn bed, met zo verschillende manieren dat je zo het kunt afstellen en zo. Dus dat wij gewoon helemaal niet hebben. Dus ik wil maar zeggen, van die wereld is zo veranderd.
0: Op een half mensenleeftijd, want zeker, je hebt het meegemaakt, wat een verandering. Ja,
2: ja en nu is het echt zo'n, ook nog altijd, er wonen nog een aantal boeren die ik nog ken. Maar het is ook een soort van tweede verblijfsplek geworden, hè, waar mensen uit Warschau een zomerhuis hebben en zo. Maar nog altijd, ook al zoals ik zei, van het is belangrijk om eigenlijk die veranderingen ook te zien, dat het niet zo'n soort van versteende nostalgiefossiel wordt, maar dat je ook gewoon ziet van wat is er aan de hand en wat is ook de schoonheid van die verandering. En ik voel me daar nog altijd enorm thuis.
0: Ja, ja. Je bent daar ook een soort local in de zomer.
2: Ja, gek genoeg wel, ja, want ik ben daar toch een derde generatie en ik kwam nu ook weer iemand tegen in april die zo naar mij glimlachte en ik zo, ja, hallo. En die bleek me dan heel goed, ik weet wie dat je bent. En ik zo, wie zou dat... Ja, en dan, als ik dan zo vertelde aan de buren dan later van, dat is die en die en die natuurlijk. Ja,
0: ja met 60 huizen kent iedereen elkaar ook wel natuurlijk.
2: Ja, ja, maar mijn grootouders en mijn moeder waren heel graag gezien in de streek. En dat neem je dan toch mee, dat is toch niet echt vervangbaar of zo. Nee. Dus ja, ik zou er toch graag naartoe willen gaan terug, wie weet.
0: En is er dan al een soort van plan met de grond die je daar hebt? Of niet?
2: Ja, ik ben in gesprek met mijn broer en mijn papa. Ik zou heel graag een stukje willen rewilden. Dus zeker met de droogte en alles wat er in de natuur gebeurt, zou ik heel graag een stuk met beleid teruggeven aan de natuur. En wie weet ook zo'n zomerhuisje zetten. Hè? Mm-hmm. Het is echt in the middle of nowhere, maar dat heeft tegenwoordig wel ook een aantrekkingskracht natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan is het woord deconnecteren, komt er dan, waar er dan nog niet zo heel lang geleden geen stromend water was.
2: Ja, maar deconnecteren, dat klinkt nu wel leuk, maar ondertussen krijg ik dan, ik heb het ongelooflijk druk als ik daar ben, want er komt constant iemand op bezoek.
0: Ja.
2: Maar ook dat is wel echt heel leuk. Want je komt er dan toch thuis op een manier, mensen zijn niet bezig met wat ik hier doe of zo. Alles is enigszins abstract. Ik kan hoogstens zeggen van, ah ja, ik werk dan voor de radio of ik doe iets voor podcast, maar voor de rest is dat toch abstract of zo. En dan is het gewoon, wat gaan we eten, wat gaan we drinken?
0: Ja, wat wel toch bijzonder is, waar je dan elke dag zo hard mee bezig bent hier, dat dat dan helemaal op de achtergrond verdwijnt, toch?
2: Je bedoelt zo het de kern van het leven, hè?
0: Ja, omdat ik ga zelf altijd naar dezelfde plek in Frankrijk op vakantie. En mm-hmm. Er is niemand die weet dat ik voor de radio werk. Dus mensen weten niet per se dat mijn man muzikant is. Je bent daar gewoon Annelies en Niels. En ze kennen onze kinderen. Maar hier ben je zo bezig met, ah ja, en dan ga ik dat doen. Als het gaat over teruggaan naar de essentie, mensen koppelen dat misschien aan telefoons. Maar het gaat misschien meer daarover, van je identiteit mag gewoon weer zijn wie je bent en niet wat je doet.
2: Absoluut. En wat vertel je en hoe ga je met mensen om? Daar gaat het dan toch het meeste over. Mm. Wat is je gemeenschappelijke geschiedenis? En welke mopjes kan je vertellen?
0: Vooral dat. Ja. Die Poolse mopjes van op Instagram, die gaan nog wel komen.
2: Het is toch, ik moet zeggen, ik heb over Instagram, ik kan er echt heel veel slechte dingen over zeggen, maar het verbindt toch wel, omdat je dan toch, ja, ik ben dan toch zo'n soort van millennial, oude millennial. En dan zo die humor of toch zo bepaalde herkenbaarheden die dan toch via zo'n Poolse weg bij mij terechtkomen, opeens voelt je dan toch gezien of heb je toch een gemeenschappelijke herinnering. Mm-hmm. Dat is dan wel geestig.
0: Ja, snap ik. Mm-hmm. We gaan naar muziek terug, want die is er deze voormiddag zeker ook bij. En dat heeft alles met Polen te maken ook. Nu gaan we wel naar Kiev, want dat is de titel van het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Waarom heb je dit ook meegebracht?
2: Wel, het is, ik heb een soort van geheime liefde voor de iets hardere muziek ook wel. En ik had dit nummer, hoe had ik dit leren kennen? Ik denk eigenlijk ook gewoon via internet of zo, via de algoritmes. Maar dit nummer is gemaakt door een producer, Apache, die ik hem juist uitspreek, dat trouwens een Belg blijkt te zijn, John de Boek. En die is geboren in Brussel, maar die woont nu in Canada. En die heeft samengewerkt met Alina Pash, wat een Oekraïense muzikante, zangeres, producer is. En die hebben dit nummer opgenomen. Niet echt opgenomen, maar ze hebben de clip van dit nummer opgenomen in Kiev. En met een volledig Oekraïense crew en zo. En natuurlijk, ja, Oekraïne is een buurland van Polen. Dus je voelt ook echt heel erg, in Polen voel je heel erg de aanwezigheid van de oorlog. Mm-hmm. Ik geloof dat er nu meer dan 2,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Polen zijn. Dus dat is tussen de 7% en 8% van de bevolking. En zeker als je door Warschau rondloopt of zo, dan hoor je ook echt wel mensen Pools spreken met een Oekraïens accent. En bijvoorbeeld in winkels of in de horeca of zo word je dan wel vaak bediend ook door mensen met een Oekraïense achtergrond. En ik denk dat er heel veel solidariteit is. En natuurlijk ook, ja, er zijn ook, natuurlijk ook spanningen. Mm-hmm. Maar er is wel een gemeenschappelijke vijand.
0: Ja. En komt dat dan ook door tot in het dorp dat nu in mijn hoofd Viooltjes heet?
2: toch wel. Want ik weet dat er een klereninzameling was. Ja. 2 jaar geleden. Ja. Dus mensen zijn er wel mee bezig.
0: En ook voor jou, want voor ons was het, toen die oorlog begon, was dat al heel dichtbij. Maar ja, dan is het voor jou nog een stuk dichterbij, denk ik.
2: Zeker, ik was wel serieus van mijn melk toen ik dit hoorde. En dan begin je natuurlijk manisch het nieuws te volgen. En ik denk dat wij in Polen heel veilig zitten. Hè. Natuurlijk is er wel onrust aan de grens en zo. Maar ja, het komt dan wel dichterbij. En cultureel zitten Polen en Oekraïners wel dicht bij elkaar. Dus je voelt je wel geraakt. En ik had ook wel wat Oekraïnse kennissen. En dan schrik je wel. Dan komt het wel heel dichtbij.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Daarom is het er ook bij, deze Kiev. Wow.

0: Hoe zei je dat, het iets hardere genre? Het is wel fantastisch om te horen. Apache en Alina Pash samen met Kief. Doorwerken, 25 minuten vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En op de E40 naar Veurne, 10 minuten tussen Gistel en Middelkerken. Andere vertragingen hier en daar, die zijn maar klein.
1: Radio 1.
0: Frederik Dane die stuurt in onze Radio 1-app. Ja, ik wil even inpikken op de uitzending over Polen vandaag, want mijn vrouw is Poolse. En Polen zijn ongelooflijk gastvrije mensen. Mensen verbazen zich hierover, maar als wij bezoek krijgen, dan moeten mensen echt mee eten. Niemand gaat ooit een Pools huis verlaten met honger.
2: Mm-hmm. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Het zijn clichés, maar de clichés zijn waar.
0: Ja.
2: Ik vraag mij ook af, moeten mensen ook hun schoenen uitdoen ten huize van...
0: Ah, dat is een goede vraag. Frederik, je mag er nog op antwoorden.
2: Of... Want bij ons zijn er gastensloefjes.
0: Ah ja, dat heb ik nu in mijn huis ook wel.
2: Ja, kijk.
0: Gewoon cultuur eigenlijk. Ja. Maar ja, terecht ook. Hè. Ik vind schoenen uit... Maar het is wel zo, op sommige plekken is het wel dwingender dan op andere plekken.
2: Zeker. Je hebt op verschillende manieren bedacht. Hoe kan ik het vriendelijk vragen dat mensen zich eigenlijk niet aangevallen voelen? Ja. Zo, meestal stel ik, welke sloefen wil je graag? En dan omzeil ik gewoon.
0: Dat is dan echt zo de meest Vlaamse manier om zo... Ik wil zeker niemand schofferen, maar ik kan dan toch... De schoenen uit. Ja,
2: zeker, en dan kunnen ze kiezen tussen heel Pools of IKEA.
0: Ja, kijk, voilà.
2: Ja. De Poolse sloefjes minder meestal wel.
0: Ja, Poolse sloefjes, gastvrije mensen, vooral lekker eten veel. Mm. We zijn nu al 1,5 uur over Polen aan het praten. Het is tijd dat we eens naar Polen bellen.
2: Zeker.
0: Dat gaan we nu doen, want we bellen met John Beecham. Goedemorgen, John.
3: Ja, salutjes vanuit Warschau. Ja.
2: John, hallo.
3: Hi.
0: Jullie kennen elkaar, hè?
2: Ja, John. Ja,
3: cheest.
2: John is een goede vriend van mij ondertussen.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Ja.
0: En jullie delen ook werk, want jij bent ook met audio bezig, John?
3: Ik ben een audiomaker en woon in Warschau. Ik woon al bijna 25 jaar in Polen. En mijn moeder is Pools, mijn vader Brits. Momenteel ben ik doctoraatstudent aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau. En aan de KU Leuven, waar ik onderzoek doe naar de klanken van industrieel erfgoed. Sorry.
2: Okay. Ja. Ja, in Polen, hè?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Dus John die neemt allemaal oude machinerie in verlaten fabrieksgebouwen in Polen op en doet ook interviews met mensen daar ter plaatse.
3: Ja. Ja,
2: maar John, jouw Nederlands is zo goed. Echt waar.
3: Ah, nee. mijn Nederlands is niet zo goed, dus sorry daarvoor. Ik ben ook de Engelse stem van de metro in Warschau.
2: Dat is waar, ja.
3: Ja, ik zeg dingen als convenient change to suburban trains. en noem stations als Dworzec Gdański of Świętokrzyska. De echte Poolse namen die voor iedereen moeilijk uit te spreken zijn.
2: ja, het is echt wel een plezier om in Warschau rond te rijden.
0: Ja.
2: En dan te weten dat John de haltes doet. Ik vind het altijd heel leuk hoor, John, om jou te horen op de metro.
0: Ja, snap ik.
3: Ja. Veel mensen luisteren naar me zonder te weten wie ik ben. En ik geniet van die anonimiteit.
0: Snap ik, ja. En wat voor stad is Warschau voor jou?
3: Warschau voor mij... Okay, so hold on one moment.
2: Może po polsku, możemy też... Możesz mi powiedzieć po polsku i to ja ci przetłumaczę.
3: No jasne. Znaczy w ogóle Warszawa jest dla mnie fantastycznym miastem.
2: Mm-hmm.
3: Warschau musste sich selbst nach der Oorlog opnieuw uitvinden. Het moest weer worden opgebouwd. En nu, als lid van de Europese Unie, is het een zeer welverande stad en een geveilde plek om te wonen en te werken.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Moet er nog iets vertaald worden, Catharina van Netten?
2: Ik had gehoopt dat... ik zei van, ik kan jou voor jou vertalen, hè, als je in het Pools wilt vertellen. Maar het is heel leuk om met John rond te lopen in Warschau, want je hebt er ook zo'n geschiedenis mee. We hebben vooral rondgelopen in Praga Północ. Dat is ook zo nog een heel authentiek stuk. Oh ja, authentiek, wat is authentiek?
3: Ja.
2: Maar een heel... Maar
3: voor mij, Warschau is het nieuwe Berlijn en er gebeurt veel op artistiek gebied.
2: Mm-hmm.
3: Het is een prachtige stad om in te wonen. Er is zoveel energie, zoals Catharina er al zei.
2: Ja, dat klopt wel. Mm-hmm. Het is ook gewoon heel leutig. En John heeft ook heel veel audiogidsen gemaakt, dus ook een soort van... van, hè, je hebt veel audiogidsen gemaakt in Warschau. Dus stiekem, als je dus rondloopt in Warschau, dus heel veel kans dat je Johnson's stem tegenkomt.
0: Ja, dus bij plekken waar je kan luisteren naar informatie over de stad, die zijn dan van John vaak.
2: Oh. Dat is zo, hè, John? Ja.
3: Jeszcze raz przepraszam, kompletnie
2: już tego
3: nie zrozumiem.
2: Za często zasłyszymy twój głos też w mieście, bo też zrobiłeś audio guide, nie? Z historią Warszawy.
3: Zrobiłem 3 takie spacery po Warszawie.
2: W 3 wandelingen gemaakt in Warschau. Ja,
3: Unseen się nazywa.
2: Unseen, ja, het ongeziene Warschau.
0: Ja, kijk, dus je kan niet naar Warschau gaan zonder John tegen te komen.
2: Eigenlijk niet.
0: Hey, we will all be seeing you in or hearing you in Warschau, John.
3: I hope so.
0: Welk liedje mogen we voor jou draaien? Welk nummer?
3: Voor mijn muziekstuk heb ik iets gekozen dat meer aansluit bij de aarde en rituelen. Het heet Klutsche, oftewel sleutels in het Nederlands. De band heet Sabatini. Voor mij het brengt de Slavische melancholie schitterend naar voren. Het is een lied over vergeten, over het verbranden van je dromen. In oude heidense rituelen worden beelden vaak bij een river verbrand. Dit lied gaat daarover. Het is een echt Poolse klank. Misschien niet zo sommers, maar wel een geweldig geluid.
0: We kijken ernaar
3: uit. Het is een echte Poolse klank. Ja.
2: Okay. Ja, melancholisch en er wordt iets verbrand bij een rivier. Voilà, ja, we zijn
3: Ja, tuurlijk.
0: John, dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Salutjes.
2: Salut. Cześć.

0: Sabatini is dit. Ik herhaal het nog eens, want Conny van den Berg die stuurt al... Oh my, wat een fantastisch nummer. Ik ga Sabatini zeker opzoeken. Ik ben het helemaal met je eens. Oh, het gaat over een sleutel, of dat is toch de titel? Kluzne? Nee, Kluze.
1: Kluze.
0: Kluze. Het Pools... Ik ga het niet pretenderen van het te kunnen binnen een half uur. Maar het is heel leuk vooral om het Pools te horen. Het was heel leuk om jullie Pools te horen praten ook.
1: Ja, ik denk dan ook van... Ik spreek ook wel Pools met een accent, hè. Dus ik denk aan al die Polen die nu aan het luisteren zijn.
0: Die zijn allemaal blij dat het een keer 2 uur op de radio over Polen
1: ook
0: gaat,
1: waar.
0: Denk ik.
1: Ook
0: dat
1: waar.
0: Denk ik vooral.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Catharina Smet. Over Polen gaat het vandaag dus. En Niels van Pamel is er ook bij vandaag. Goedemorgen, Niels.
3: Goedemorgen. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wat heb jij met Polen?
3: Ik had heel weinig met Polen, eerlijk gezegd. Maar sinds een aantal jaren heb ik dus een Poolse vriendin. En sinds dan is mijn wereld opengegaan. En sinds 7 maanden is er nu ook een babytje bijgekomen. Dus nu is het zeker heel belangrijk om die Poolse cultuur beter te kennen en begrijpen.
0: Ja, proficiat. Dan heb jij een half Poolse dochter. Hoe heet ze?
3: Tola.
0: Tola, ook een Poolse naam?
3: Ja, we moeten zoeken naar een naam die hier uit te spreken valt. Maar ik wou echt wel een Poolse naam. Ze gaat waarschijnlijk veel Vlaamser opgroeien dan Pools. Dus vond ik het wel belangrijk dat ze echt de taal meekrijgt, maar ook echt een Poolse naam heeft. En zo toch wel een beetje dat het Poolse echt meekrijgt.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, en jouw vriendin spreekt dan ook Pools met haar?
3: Ja. En met elkaar praten wij Engels, dus dat gaat nog een complexe puzzel worden later.
0: Ja, Catharina, je hebt ook altijd Pools met je moeder gesproken?
1: Zeker, en dat land wel.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er echt alle vertrouwen in. Mijn broer is nu ook getrouwd met een Poolse die in België woont. En mijn nichtje wordt ook tweetalig opgevoed. En dat komt helemaal goed.
0: Ja, helemaal. Dat lijkt mij net heel mooi van het zo ook door te geven en zo te delen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Niels?
3: Ik wou dat het een heel romantisch verhaal was, maar eigenlijk is het via Bumble.
0: Kijk, ook romantisch, hè?
1: Dat is ook romantisch.
3: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Absoluut.
3: Het zorgt ervoor dat mensen die niet per se bound waren om elkaar misschien te ontmoeten in het echte leven, dan toch
0: elkaar
3: leren kennen op die manier.
0: Zeker. En de echte romantiek komt na de ontmoetingen. Dat is het belangrijkste. En die baby is er een resultaat van. Is muziek ook belangrijk voor jullie allebei? Of Poolse muziek?
3: Eerlijk gezegd is muziek vooral voor mij belangrijk. Ik ben muzikant. Mijn vriendin luistert ook wel naar muziek, maar dus, ik denk dat het een minder grote plaats in haar leven inneemt. Maar dus binnen mijn zoektocht naar zo, hoe kan ik zelf mij een beetje indulgen in Poolse cultuur... Ben ik op zoek gegaan naar zo Poolse jazz, Poolse obscure muziek, omdat, ja, ik moet eerlijk zeggen, zo het stereotype van in Polen luisteren ze allemaal naar Kate Ryan en naar Denzel. Was dat er bij mij ook een beetje in. En ik heb nu ook echt ontdekt dat er zo'n mooie wereld, zo'n mooie muziek leeft, dat wij gewoon hier in België niet kennen. Hè. En hetzelfde gaat over, hetzelfde over het eten. En er is zo, ik heb dan zoveel mooie dingen aan het ontdekken. En het nummer dat ik nu wil voorstellen is inderdaad ook zo eentje dat ik heb ontdekt door zelf op zoek te gaan.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ik heb ook ontdekt dat dat wel echt een effect op mijn dochter heeft, bijvoorbeeld.
0: Ja?
3: Je leest dan in die boeken van, ja, als je dochter... Tijdens de zwangerschap kun je vanaf maand 5 al... kun je kinderen al muziek in contact brengen. En je zegt, oké, ik ga dat doen. Dus ik ben daar zo sinds maand 5 mijn Poolse jazzlijst op de buik aan het leggen. En dan zeggen ze, ja, blijkbaar zullen kinderen het dan later herinneren. Mm. En wat blijkt nu? Een aantal weken geleden, dus nu 7 maanden, moest ik van... Dus nee, naar Afliegem rijden, waar ik woon. Een uurtje rijden. En na een kwartier begon ze te huilen. Ik was alleen aan het rijden. Ik dacht, oh nee, de hel. Ik leg dat nummer op. En instant kijkt ze naar... Ik heb ze daar achteruit, kijk, spiegeltje voor je baby oogcontact te maken. Zie ik ze zo kijken, zo heel geïntrigeerd door die muziek. Leunt ze een beetje achteruit, begint ze te chillen en binnen de 5 minuten was ze aan het slapen.
0: Mm.
3: Dus dat nummer heeft echt wel een effect op haar. En nu blijf ik dat proberen en het werkt keer op keer.
1: Ja, die Poolse jazzlijst die wil ik ook wel.
0: Ja, stuur maar door.
3: Ik zal nu meteen doorsturen.
1: Maar er is heel veel mooie Poolse jazz, gek genoeg.
3: Wauw.
1: Ja, hè?
0: Ik vind het ook wel heerlijk om te horen dat jij er ook zo mee bezig bent. Want je hoort vaker het verhaal van degene met de roots die elders liggen, die het bewust wil doorgeven. Maar ik vind het heel mooi om te horen dat jij er zo actief mee bezig bent, Niels.
3: Ja, dankjewel. Ja, mijn vriendin is daar niet zo mee bezig, maar ik denk dat dat met een tijd wel zijn vruchten gaat afwerpen. Hè, want je wilt inderdaad, bijvoorbeeld de grootouders van spreken enkel Pools. Ja, dat is superbelangrijk dat wij allemaal een beetje Pools leren. Hè. Dat is niet evident.
0: Mm. zeker. Goed bezig daar. Ik ben heel benieuwd naar de Poolse jazz. Dus ik ga hem opzetten. En nog eens proficiat met jouw Tola ook.
3: Dankjewel. Dag.

0: zijn zeven werelden in elkaar. Het is fantastisch om te luisteren. Paysage, denk ik. P-E-J-Z-A-Z.
1: Paysage. Landschap.
0: Ah, landschap, voilà, daar waren we. Dankzij Niels en dankzij Catharina Smets, want jouw thema is vandaag Polen. Naar wat gaan we nu luisteren dat jij gekozen hebt, Catharina?
1: Als ik het goed heb, gaan we naar Do Ciebie Kasiuniu van de Warsaw Village Band luisteren, of in het Pools Kapela Swsi Warszawa.
0: Oké. Okay. En waarom moest dat stuk, of moet dat erbij zijn?
1: Die band is eigenlijk best bekend in Polen, dus ook echt wel een soort van knallende folkband. Maar die heet Do Ciebie Kasiuniu. We rijden naar jou, Kasia. En Kasiuniu, zo noemde mijn grootmoeder en mijn moeder mij vaak. Hè. Dus eigenlijk is het een verkleinwoord van een verkleinwoord van Katarina. Dus Katarina wordt Katarzyna, dan heb je Kasia, dan heb je Kasiuniu. Dus diminutief op diminutief. En wat ik nog heel ontroerend vond aan Niels, hè, die belde. Zo ook wel, ja, het aanleren van een taal. Ik ben ook mijn moeder heel erg dankbaar dat ze het toch heeft doorgezet. Ik ben ook naar een Pools schooltje gegaan in de jaren 90 in Brussel. Dan neem je toch wel allemaal mee. En zo'n ouder die doorzet om een kind een taal te leren, daar ben je later echt heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Ja. Dus daar zit, het heeft er los vast mee te maken. Maar dit is eigenlijk een soort van trouwfeestlied. Ik vind de volk uit Polen vind ik ook echt wel echt heel leuk. Die kan ik ook echt wel luid opzetten thuis.
0: Ja, ja, ja. En als het dan, je zegt, ik ben zo blij dat ze heeft doorgezet voor dat Pools. Het gaat heel vaak over tweetaligheid hier in de maatschappij. Of dat dan goed is of niet. Jij ziet dat dan vooral iets als een... Ja, dat je gewoon een extra... En...
1: Zeker, ja. Ik heb nog een verleden als germanist. En ik weet nog dat onze prof taalkunde ook zei, want het is heel belangrijk dat een kind creatief leert zijn in een eigen taal, wat dat die taal dan ook is. Dus als een ouder het meest comfortabel is in een bepaalde taal, dan moet hij die taal aanleren. Maar ik heb dus ook naamvallen geleerd. En ik denk dat Nancy het was, die zei van er zijn zoveel verschillende woorden voor eenzelfde concept. En al die dingen neem je toch ook wel mee. Dat taal veel creatiever kan zijn. En ja, dat is ook een van de redenen waarom kinderen Latijn leren op school bijvoorbeeld. Of nog Frans of zo. Dat je dan toch een besef hebt van taal kan zoveel modulairder en anders en zo zijn. Mm-hmm. Ik schrijf af en toe in het Pools. Voor Nenia heb ik het gedaan. Wat dat dan een soort van dadaïstisch ding wordt. Nee, dat is heel gevoelsmatig natuurlijk. Maar ja, sommige mensen hebben die ervaring denk ik ook. Dat als je in een andere taal schrijft, dat dan heel bevrijdend kan zijn. Mm-hmm. Ook.
0: Ja, dat je gewoon in een andere plek in je hoofd terechtkomt. Waar het dan iets anders mag zijn.
1: Absoluut, ja.
0: En ik kan me ook voorstellen voor Nenia, als het over je moeder gaat, dat het niet anders kan dan in het Pools schrijven sommige stukken.
1: Ja, dat is ook natuurlijk een band die we heel erg deelden, zij en ik. En bijvoorbeeld ook gewoon het woord Kasiuniu, dat roept bij mij zoveel op. Dat is mijn naam, maar dat is ook mijn naam uitgesproken door twee mensen die ik heel graag zag.
0: En dit zit ook hierin.

0: hebben al zoveel verschillende dingen uit Polen gehoord vandaag. Dat is er fantastisch aan. Misschien mag jij hem afkondigen, Katarina, omdat het zo bijzonder is voor jou.
1: Do ciebie kasiuniu van Kapela Wsi Warszawa.
0: Doorwerken, een kwartier vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En 20 minuten op de E40 naar Veurne tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar de kust 20 minuten tussen Drongen en Nevelen door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Oostkamp een aanrijding op die linkerrijstrook. Andere vertragingen zijn klein. Maar er staat wel nog een voertuig met pech op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Annie Cordy-tunnel op de rechterrijstrook.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Katarina Smet over Polen. En we zijn er ook nog met reacties van jullie, want iedereen is heel blij. Vivian stuurt een prachtige uitzending over Polen. Een wereld gaat open, zeker ook op muzikaal vlak. Van de dochter van vrienden die Slavische talen studeerde en een tijdje in Warschau woonde, hoorde ze al hoe fantastisch die tijd was. Dus ze kan nu helemaal niet wachten om naar Polen te gaan. En Karin stuurt ook, ja, ik ben in België geboren, maar mijn beide ouders zijn Pools en naar België komen. Dus ze vindt het ook fantastisch om naar te luisteren. Mm. En Jeroen, die is er nog bij vanochtend. Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt Pools gestudeerd, hè?
3: Dat klopt. Ik heb Oost-Europese talen en culturen gestudeerd aan de Universiteit in Leuven. Dus Russisch, maar ook Pools. En nadien. Ja,
0: sorry. Ja, nee. Meeste mensen gaan niet specifiek voor die talen. Van waar kwam die fascinatie?
3: Dat is eigenlijk als ik als klein jongetje beelden zag op tv van de betogingen in Polen, van de verboden vakbond Solidarność. Ik was altijd gefascineerd door wat er op die spandoeken stond. En ik ben altijd gefascineerd geweest door taal en ik wilde gewoon verstaan wat daarop stond. En vandaar is eigenlijk mijn fascinatie voor Oost-Europa gekomen.
4: Mm-hmm. Vind ik een hele mooie insteek.
0: Ja. Zeker. En dus, je hebt vandaag ook al gehoord hoe fantastisch we het hier vinden en daar ben je het mee eens?
3: Ik ga daar 100% mee akkoord, ja. Ja. Polen is een fantastisch land.
0: En wat vind jij er dan zo fijn aan?
3: De diversiteit. Ik denk ook de clash tussen oud en nieuw. Ik heb zelf een jaar in Krakau gestudeerd. En zeker ook de laatste jaren is de stad enorm aan het moderniseren. Maar ja, je had daar nog de hele oude kraampjes. En dan hypermoderne winkelcentra, genre Weinigem, maar dan maal twee of maal drie. Dus en cultuur en muziek en literatuur, ja. Ja, prachtige stad en prachtig land.
0: Ja, alles heeft het.
4: Ja, die shoppingcentra, ja. Dat is echt iets typisch, hè? Dat is zo, ik denk, het kapitalisme heeft erin geknald in de jaren 90. En opeens, dus ik heb daar effectief gigantische shoppingcentra gezien opeens. En die dubbelheid. Ja, het kapitalisme heeft er ook wel wat veroorzaakt ook. Hè. Dus heeft in het begin ook wel de kloof tussen mensen die mee konden met de nieuwe wereld, zeg maar. En de mensen die niet mee konden met dat wilde kapitalisme. Heeft die even heel groot gemaakt. Hè. En dan heeft ook Polen ook een heel aantal jaar een regering gehad die extreem conservatief was. Waarschijnlijk ook daardoor. Ja, mensen waren ook wel voor een heel groot stuk, konden niet mee.
0: Ja. Ik hoorde jou daarnet, Jeroen, ook muziek zeggen. Welke plaat mogen we voor je draaien?
3: Voor mij mag het Dwanaście Grosze van Kazik zijn. Kazik is de zanger van een bekende Poolse groep, Kult. Maar dat is een solo-nummer. En zelfs mijn broer kende dat nummer. Mijn broer had niks met Polen of niks met Oost-Europa. Maar hij is ooit op uitwisseling gegaan op mijn aanraden. Dan toch voor Oost-Europa gekozen. Dus samen met een paar mensen van zijn jaar naar Polen gegaan. Poznań bezocht, Krakau, Warschau, Zakopane. En hij was vertrokken met alle mogelijke clichés over Oost-Europa. Het is daar koud, alle vrouwen hebben een snor, noem maar op.
4: Oh my God.
3: Maar hij is teruggekomen met hele mooie verhalen. En de vrouwen zijn mooi, hè. Dat heeft hij ook vastgesteld. De Polen zijn heel gastvrij. En hij kwam terug ook met Dwanaście Grosze van Kazik. Wat de meeste Polen wel zullen kennen, denk ik.
0: We gaan er onze uitzending mee afsluiten. Dankjewel, Jeroen. En fijne zomer nog. En veel pret in Polen.
3: Dankjewel.

0: Waar gaat het over hier bij Kazik?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nummer niet kende, dus ik was nu volop aan het luisteren. Er zijn mij een paar dingen zo... het is heel erg... die dat heel herkenbaar is. Maar het eerste dat in mijn hoofd opkomt, is ook zo, het is een beetje Krapul in Akse. Ja. Heb je dat nog van vroeger?
0: Ja, ja, dat is
1: ja,
0: wel.
1: Zo van... Zo'n beetje hooligan. Een beetje hooliganachtig, zo'n beetje losers, die is ook zo van alles aan het doen zijn. En mijn moeder steekt me tegen en het stinkt daar en zo. Ja. Dus, maar ik heb nu maar heel... We waren aan het babbelen nog, dus ja, ik heb een beetje geluisterd. Maar ook wel heel veel scènes die heel herkenbaar zijn.
0: Ja, zeker. En ook samples die herkenbaar zijn. Ik hoorde Funkadelic en Deadlight en zo. Dat klinkt dat altijd meteen zomers. Mm-hmm. Celine die stuurt nog, ja, wisten jullie dat volgend jaar de World Jamboree doorgaat in Polen? Dus als mensen met een scouts-affiliatie zin hebben om naar Polen te gaan, dat kan volgend jaar. Dan gaan er heel veel Belgische mensen naar Polen gaan. Sowieso gaat nu het gaat een soort vlucht zijn in de
1: toeristencijfers. Oh nee, wat heb ik gedaan?
0: We geven nog mee. Dit najaar, Nenia, hadden we het daar straks over. Speel je in waar?
1: In Kortrijk, in de concertstudio op 24 oktober.
0: Voilà, kijk, dan kunnen ze naar jou komen kijken. Blij dat je er hierbij was vandaag, Catharina.
1: Ik vond het super fijn.
0: Ik ook.
1: Cinco je parta.
0: Dankjewel, dat klinkt toch dan veel leuker. Morgen ben ik hier met Jolien Vermeijlen. Hebben we het over doorzetting. En Kobe Ilse die is er zo meteen over YouTube. Wat ging ik nog zeggen? Ah ja, dat de suggesties dan al welkom zijn. Als het over doorzettingsvermogen gaat, over dingen die je zelf opzet. Als je het moeilijk hebt en je wil opgeven, maar je wil eigenlijk niet opgeven. Dat mag al komen.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Ben van Looy.
2: Live van op het kunstenfestival Watu.
4: Zaterdagmiddag op Radio 1.
5: Annelies, hoe vaak gebruik je YouTube?
0: Dagelijks, denk ik.
5: Dagelijks, denk ik. Ja? Ik denk heel veel mensen. Dus we moeten het erover hebben in Weet ik Veel. In de zomer van Weet ik Veel. We gaan het dus over YouTube zo dadelijk na het nieuws.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Door het droge weer van de afgelopen weken is in Vlaanderen code oranje van kracht. Het Europees Hof voor Justitie keurt de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten goed. En in Oekraïne is er protest tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. Goedemiddag. Door het droge en warme weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist, die voor het eerst dit jaar samen heeft gezeten. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Op dit ogenblik is er nog geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid vraagt wel om verstandig om te gaan met water en verspilling tegen te gaan. Een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of vullen van zwembaden komt er niet. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens van CD&V.
7: Rond onze drinkwatervoorziening hebben we de voorbije jaren bijzonder veel investeringen gedaan. Maar als gevolg dat we vandaag die leveringszekerheid kunnen garanderen voor elk gezin. Maar we roepen wel op om zuinig te blijven. En we zien ook dat de Vlaming ook wel gevolg geeft aan die oproepen. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Dat stemt ons tevreden en we willen de Vlaming echt wel aanmoedigen om zuinig te blijven omspringen met het drinkwater.
6: De droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op de binnenwateren. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde bijvoorbeeld, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren en dat heeft ook economische gevolgen, zegt Luc Heerts van de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
8: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
6: Op de verschillende waterwegen zullen schepen ook in groep door de sluizen moeten. Op die manier beperk je het open- en dichtgaan van sluizen en gaat er ook minder water richting de zee. Op drie stroken op het strand hebben wetenschappers van ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, matten gelegd die als woonplek voor strandwormen moeten dienen. Met het testproject willen ze vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu al moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Maar door zandwormen zou dat dus minder nodig zijn, zegt Greet Riebels van het ILVO.
9: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
6: De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij

0: De premier Sanchez in Spanje de gedoogsteun nodig had van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de conservatieve oppositie was woest en trok naar het Hoge Rechtshof en het Europees Hof. Het Europees Hof oordeelt nu dat die amnestieregeling niet in strijd is met Europese regels en dat er ook geen sprake is van misbruik van overheidsgeld door de separatisten. En Puigdemont was om die laatste reden door het Spaanse Hoge Rechtshof veroordeeld en dus uitgesloten van de amnestie. Hij kan nu dit Europese arrest gebruiken om in beroep te gaan tegen die uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Want Puigdemont, ja, je weet, die verblijft al sinds 2017 in België nadat hij uit Catalonië is gevlucht. De kans dat hij kan terugkeren is nu dus een stuk groter geworden.
1: Oké, Mieke, dankjewel. In verschillende Oekraïnse steden zijn er demonstraties omdat president Zelensky de populaire minister van Defensie wil ontslaan. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
2: President Zelensky is opnieuw zijn regering aan het herschikken. Zijn premier moet opstappen, maar nu blijkt ook dat zijn populaire defensieminister Fedorov zijn ontslag krijgt. Fedorov is nog maar 6 maanden minister, maar voor veel Oekraïners is hij verantwoordelijk voor de recente militaire successen van Oekraïne tegen Rusland. Dat zegt ook Jan-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
3: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. Dat is een manier om misschien Rusland economisch te breken. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar, omdat Rusland economisch in elkaar stort.
2: Daarom zijn er dus honderden Oekraïners in steden als Kiev, Lviv of Kharkiv op straat gekomen. Zij noemen het ontslag een schande en eisen dat Zelensky dat ontslag terugdraait.
1: Roel, dankjewel. Het weer, het blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, blijft wel droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Vanaf zaterdag wat minder warm, dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat ook het droge en warme weer. Vanaf nu geldt in Vlaanderen code oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Maar een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of het vullen van zwembaden, dat komt er niet. Meer op vrtnieuws.be.
4: Eerst verkeer op de E40 naar de kust. Een half uur file rijden tussen Drongen en Nevelen door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Oostkamp een aanrijding op de linkerrijstrook. Door werken 10 minuten vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn klein. En er staat ook een voertuig met pech op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Anicordie-tunnel op de rechterrijstrook. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet omrijden via de Boeddhabrug.
5: Radio 1.
6: Weet ik veel.
5: Met Kobe Ilse.
4: Ja, bijzonder goedemiddag. We moeten het eens over YouTube hebben, hè, want we zitten er denk ik allemaal wel dagelijks op. Misschien, dagelijks is misschien wel heel veel, maar wekelijks toch zeker. Om iets op te zoeken, om een liedje te beluisteren of om een episiotomie te bestuderen. Weet je wat dat is?
7: Nee, nooit.
4: Dat bestaat. Dus, kijk, ik heb hier de schuif openstaan. Bijvoorbeeld om YouTube. Hè? Ja. Dus dit is een filmpje. Al 7,6 miljoen keer bekeken over een episiotomie.
7: Wauw, ja. Geen idee.
4: En zo zijn er dus miljarden, miljoenen filmpjes over. Weet je trouwens wat een episiotomie is?
7: Nee.
4: Dat is de knippen bij een bevalling.
7: Okay.
4: Ik had gewoon iets random ingetypt en dan vind je daar.
7: Je vindt alles op
4: alles.
7: Klopt, bijna alles. Ja.
4: Ik ga je eerst introduceren, want de mensen weten natuurlijk niet wie er bij mij zit. Matthijs van Mierlo van The Gaze. Dat is ook een YouTube-kanaal, maar je hebt ook lang hier op VRT gewerkt als creative, hoe heet dat?
7: Als digital creative.
4: Digital creative.
7: Ja, klopt. Ja, en ik heb hier gewerkt en videoreeksen gemaakt, YouTube-reeksen gemaakt voor Clara, voor Sporza, voor VRT Nieuws.
4: Niet over episiotomie.
7: Nee, helaas. Of gelukkig. Maar op een gegeven moment begonnen bij mij wel te kriebelen. Ik kende YouTube, ben een grote fan van YouTube altijd geweest. En dan ben ik zelf ook begonnen met een YouTube-kanaal.
4: Ja.
7: The Gaze, de blik in het Engels. En ik probeer eigenlijk een beetje het stof te blazen van kunst, hè, van schilderkunst.
4: Cool.
7: Maar ook ja, film, visuele cultuur eigenlijk in de brede zin van het woord. Maar vooral oude schilderkunst.
4: Ja?
7: Dat doe ik met shorts, met korte video's op Instagram, op TikTok, op Facebook. Maar ook met langere video's op YouTube. Ja.
4: Even heel kort in het

0: probeer ik over kunst uit, ja, over Bosch, kunst uit te leggen op muziek. Meestal is het gewoon ik die het vertel. En ja, ik probeer er wel wat schwung, wat humor in te stoppen, zodat het een beetje entertainend wordt ook.
1: We gaan er reclame voor maken, The Gaze op YouTube. En dan kom je eigenlijk onmiddellijk uit bij YouTube. Hè, wat we al gezegd hebben over de knip bij de bevalling. Ik heb gewoon iets heel random gekozen. Maar alles staat op YouTube. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Elk onderwerp, elk thema, eender wat, je typt het in en je vindt het terug. Ook bijvoorbeeld Vlaamse televisie van vroeger. Ik weet niet hoe het met de rechten zit en zo, want dat is ook nog een
0: verhaal.
1: Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar er staat zo belachelijk veel op. Hebben we enig idee van hoeveel data dat is? Hoeveel terabytes video daarop staan, weten we dat?
0: Qua terabytes is moeilijk om te zeggen. Ik heb wel een paar cijfers. Een cijfer uit 2019, dus ondertussen zal het al meer zijn. 500 uur video per minuut wordt er geüpload. Dus dat is eigenlijk per dag een mensenleven aan video dat wordt geüpload op YouTube. De cijfers die meer recent zijn, uit 2025, dat YouTube heeft gegeven, is 20 miljoen video's per dag.
1: 20 miljoen video's per dag.
0: Klopt. Het is een waanzinnige berg waardoor je er ook alles op vindt. Alle genres, alle stijlen, alle onderwerpen. Het is een gigantische speeltuin. Van kantklossen tot sport, tot documentaires, tot entertainment. Maakt niet uit, je vindt er alles.
1: 20 miljoen gedeeld door 24. Dat zijn er 833.333 per uur. Gedeeld door 60. Dat zijn er 13.888 per minuut, gedeeld door 60. Dat zijn er 231 per seconde. We zijn al een paar minuten bezig, dus er zijn ondertussen weer al tienduizenden of de honderden.
0: Die berg wordt altijd maar groter.
1: Jezus.
0: Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel een systeem nodig om uit die berg de goede dingen eruit te pikken. En dat is dan dat YouTube-algoritme waar we het ook nog wel over zullen hebben.
1: Zeker. We moeten daar ook heel eerlijk in zijn. Er staat belachelijk veel brol ook op, hè.
0: Het zal wel zijn. Ja,
1: er staan fantastische dingen op, maar het is ook een vergaarbak van non-talent, hè?
0: Ja. Omdat het zo toegankelijk is. Hè. Het enige wat je moet doen is een video maken en uploaden. En je staat op YouTube en je kan potentieel een
1: publiek bereiken.
0: Is het echt
1: zo simpel? Dus iedereen kan zelfs een filmpje van zijn kat die aan het slapen is, gewoon uploaden en kan.
0: Absoluut. Ja, dat kan zeker. Het enige dat je nodig hebt is een Google-account. Hè. Je moet kunnen inloggen op YouTube en dan is het gewoon op upload klikken. Bestandje kiezen en je bent vertrokken. Ja.
1: Zullen we het ook eens bij de luisteraar leggen van, hebben jullie iets ongelooflijks gezien op YouTube? Ja. Een geweldige cover gehoord van een bepaald nummer? Laat dat gerust weten via de Radio 1-app. Is dat nog altijd? Binnenkort is het de VRT Max-app moeten krijgen, maar vanaf nu is het nog altijd de Radio 1-app. Stuur de link zeker door, dan checken we het. Want we hebben veel inspiratie nodig, omdat het zo gigantisch groot is. En weet je, het meest beluisterde of het meest bekeken filmpje, muziek dan? Welke videoclip van welk nummer is het meest bekeken? Matthijs, weet je het?
0: Baby Shark.
1: Is het Baby Shark?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Dat is een kinderliedje, hè?
0: Ja.
1: Maar dat gaan we niet draaien. Ik had het al. Sorry.
0: Er luisteren niet veel peuters naar, weet ik veel.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Nee. Dat is, daar kunnen we moeilijk 3 minuten mee vullen op de radio. Maar bijvoorbeeld 9 miljard views.
0: Ja.
1: We zijn met 8 miljard op deze planeet. Dus elke mens op deze planeet heeft dit eigenlijk, als je het zo zou, in theorie alles bekeken.
0: Ja.
1: Dit nummer, onze redacteur Jules is grote fan trouwens ook. Despacito.
0: Ja, absoluut. Nummer 3 in het totaal van de meest bekeken video's aller tijden.
1: Voilà. Welkom bij Weet Ik Veel.
2: Fancy.

0: Een van de meest beluisterde nummers op YouTube, Despacito van Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. En wat ook geweldig bekeken is en bijzonder grappig is, Charlie Bit Me, een van die legendarische YouTube-clips.
1: Charlie bit me.
2: Zo stoem.
3: Blijft goed. Het is denk ik 889 miljoen keer bekeken.
2: Hoeveel?
3: 889 miljoen.
0: 889
3: miljoen. Maar het blijft grappig.
0: Heerlijk, heerlijk. Het gaat over YouTube vandaag. Je hoort ook de stem van Matthijs van Mierlo, zelf een creator, The Gaze. Gaan we het straks nog over hebben. Maar je zei het er net, hè, toen ik Despacito aankondigde, zei ja, nee. Want eigenlijk het muziekje dat het meest beluisterd is al 17 miljard keer weergegeven, zie ik hier net. Ik ga het even opzetten, hè. Eerst krijg je natuurlijk van die ellendige dingen. En dat hoort er ook bij YouTube. Dit is het, Baby Shark. 17 miljard keer. Je ziet een animatie van een onderwaterwereld. Oké.
3: Ja. En nu zit dat voor de rest van de dag in je hoofd.
0: Baby Shark, 17 miljard. Ja, kinderen natuurlijk, dat werkt
3: kinderen
0: altijd.
3: Kinderen houden van herhaling. Dat wordt eindeloos afgespeeld. Ook in kleuterklasjes en crèches. Dus ja, dan kom je aan zo'n cijfers.
0: Is dit waarom YouTube is uitgevonden? Virale filmpjes over Charlie Bit Me, hè, wat een amateurvideootje is in een auto. Grappig. Je hebt legendarische catfails. De katten die zich misrekenen en dan op de grond storten. Je hebt die Baby Shark filmpjes 17 miljard keer bekeken. Mm-hmm. Is dat de reason why dat dit platform is opgericht?
3: In eerste instantie niet. Nee. YouTube is in 2005 opgericht als dating site.
0: Och.
3: Ja, klopt. Dus dat is heel, heel
0: als
3: raar.
0: Als dating site?
3: Ja, dus het idee van de oprichters was, er waren drie mannen die werkten bij PayPal. En die dachten, we gaan een videospeler bouwen, want daar was stilaan wel nood aan. De breedbandverbindingen die begonnen te komen, het internet werd sneller, dus dat kon. En daarvoor was het internet vooral een plek van tekst en foto en heel weinig video. Dus ze dachten, we gaan een videospeler bouwen, maar we willen daar wel iets aan koppelen en we gaan er een datingsite van maken. Het idee was dat je dan een video van jezelf kon uploaden, waarin je jezelf voorstelt voor potentiële datingkandidaten, om een date te scoren. Maar dat werkte niet. Niemand wilde dat doen, daar waren de geesten op dat moment blijkbaar nog niet rijp voor. Ondertussen is dat anders, maar niemand wilde dat doen. Dus hebben ze dat laten vallen en zijn ze...
0: Zat het dan toch de software, zat het de infrastructuur gemaakt om video online te zetten?
3: En ze hadden een goede speler, dus ze zegt, dan gaan we daarop focussen.
0: En dit was de allereerste video.
4: Ja. All right, so here we are, one of the elephants.
0: Ook dat is weer, je hoort het direct, slechte kwaliteit. Het is een van de oprichters die in de zoo is, hè?
3: Ja, klopt. In de zoo van San Diego staat hij. Dus een video, heel lage resolutie, heel kort, denk 20 seconden. En hij zegt daarvan, ik sta hier voor een olifant. En heel bijzonder aan een olifant is dat hij een lange slurf heeft. Einde. Dus dat is echt puur een video om het te testen en om online te gooien. Maar het is nu wel...
0: Een classic, hè?
3: Een classic en een stuk cultuurgeschiedenis, mogen we toch wel zeggen. In zover zelfs dat het Victoria and Albert Museum in Londen heeft die originele webpagina met die video gekocht.
0: Och.
3: Die heeft die code eigenlijk gekocht, heeft die video gekocht. En nu kan je daar in het museum gaan kijken naar de versie van YouTube zoals het er toen uitzag in 2005. Kan je naar die video kijken. Het is een stuk cultuurgeschiedenis geworden. Hoe dat het ook draait of keert. Het is net zoals de eerste foto of de eerste tv-uitzending, toch wel een belangrijk moment.
0: Is de layout
3: moment
0: zo veranderd? Want ik kijk nu naar de huidige layout, wat iedereen denk ik wel kent. Was het vroeger zo anders?
3: Ja? De basis, de structuur is ongeveer hetzelfde, maar het zag er wel anders uit. Hè.
0: Facebook is ook niet meer te vergelijken met vroeger en nu. Je zegt drie mannen, hè?
3: Mm-hmm.
0: Die vanuit het PayPal-tijdperk komen. Ja. Dat is natuurlijk ook een bedrijf van Thiel en Musk. De twee mannen die nu met xAI en SpaceX ook bezig zijn.
3: Mm-hmm.
0: Dus het zat wel al in die club. Dus er zat toch wel een soort gegronde ambitie achter, denk ik dan.
3: Ja, er is veel talent bij PayPal vertrokken. En ze hun eigen ding gaan doen. En die drie hoorden daarbij. En ze zijn eigenlijk in een... in een appartementje, denk ik, boven een pizzeria begonnen. Heel basic.
0: Verhaal,
3: ja, echt het cliché verhaal. Inderdaad, met ambitie. Dat waren computerwetenschappers, webdesigners. Met het idee, er is een soort van gat in de markt. Er is nog geen goede videospeler. Er waren er een paar, maar die waren nog niet zo helemaal...
0: VLC herinner ik mij uit die tijd. Maar VLC... dat was software dat je moest downloaden. Hè?
3: Ja,
0: dit is echt een streaming service.
3: Online, in je browser.
0: Ja,
3: dat was nog redelijk nieuw. Je had Vimeo, ontstond ook rond die tijd. Google... video, maar dat marcheer was ook niet echt alles. Dus zij hadden echt wel een goede speler ontworpen. En ja, het duurde dan ook niet lang voordat op de radar kwam van Google.
0: Ja, want dat moeten we er wel bij zeggen. Nu, eerst nog even, ik ga dat hier even intikken. Dat is het leuke aan een radio maken met YouTube open. Lieve kinderen, zo klonk het internet. Als je wou surfen, klonk dat vroeger zo, hè? Dat moest je inbellen.
3: Klopt, ja.
0: De mensen weten dat niet meer. En dan kreeg je dit, hè. Heerlijk.
3: En dan was je vertrokken.
0: Waar is de tijd? Maar dan was je vertrokken.
3: Ja,
0: tegen
3: dag.
0: Een tempo. Ja. Een foto werd zo eerst in pixels gegeven.
3: Klopt.
0: En dan zitten we in de periode eind 1990, begin 2000.
3: Zoiets,
0: en dan kwam inderdaad die breedband. Want YouTube was 2005, zeg je.
3: Ja. Ja, dus dat was echt het moment waarop die breedbandverbindingen in de huishoudens stilaan terechtkwamen.
0: Want je hebt om video te streamen, heb je wel wat.
3: Ja, je hebt
0: snelheid nodig, hè? Natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Dat gaat niet zomaar. Maar dan nog in het begin waren ook die breedbandverbindingen, ja, die konden nog geen 4K-video zoals vandaag trekken. Mm-hmm. Uiteraard, dat bestond nog niet.
0: Je zei het zelf al, hè? Dus die drie hebben dat opgericht. Was de bedoeling om een datingsite te maken. Dat mislukt. Ze gaan er dan gewoon wat video's op posten. Was het onmiddellijk een groot succes?
3: Eigenlijk wel. Ja, dus de eerste virale video's, zoals die Charlie Bit My Finger, die komen uit die periode. En dat was ook echt de motor van de groei van de early YouTube, zal ik zeggen. Mm-hmm.
0: En dan, je hebt het al gespoild, de grote overname.
3: Ja.
0: Wanneer was dat dan?
3: Een jaartje later.
0: Amper een jaar later.
3: Eind 2006. Want ja, zo'n website draaiende houden kost geld. Dus er verschenen al redelijk snel advertenties op YouTube. Rond de video's dan vooral, nog niet in de video's. En ja, dat kwam wel op de radar van Google. Zij zagen daar ook de dollartekens. En zij zeiden tegen de jongens van hier is, wat was het, 1,6 miljard dollar. Wij willen dat kopen. En die mannen zeiden, oké, all yours, verkocht. Ze zijn dan wel aan boord gebleven als werknemers bij YouTube. Maar vanaf dan was YouTube van Google en dat is het nog altijd. Ja.
0: 1,6 miljard.
3: Koop je.
0: En ze waren met drie.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Ik zou mijn rekenmachine weer kunnen bovenhalen.
3: Ja, achteraf gezien wel een koopje, want ik denk dat ze nu 20 miljard dollar omzet draaien per jaar. Dus ja, het is een goede zet geweest van Google.
0: Ja, en als je dan kijkt naar toen... Allee, Google was op dat moment echt een zoekmachine.
3: Mm-hmm.
0: Ik denk dat Google Maps en zo ook wel wat opkwam. Dus je voelde wel dat Google wat begon te experimenteren met iets anders dan gewoon het witte balkje waarin je kon zoeken op het internet.
3: Mm-hmm.
0: Wat denk jij dat de incentive op dat moment was voor Google om dan een videostreaming website...
3: Dollars, geld. Google is in de kern is het een advertentiebedrijf. Een bedrijf dat advertentieruimte verkoopt. En een goede plek om advertenties te verkopen is video. Hè. Net zoals op tv reclameboodschappen worden getoond, kan dat ook perfect rond een video op het internet en in een video ondertussen ook. Hè. Iedereen weet als je naar een YouTube-video kijkt en je bent niet geabonneerd op YouTube, want je hebt ook betalende abonnementen.
0: Ja, dat kregen we al in de mailbox, dat voor heel veel mensen een grote bron van ergernis is.
3: Ja, dan krijg je reclame te zien om de zoveel tijd, omdat Google een bedrijf is dat winstgevend wilt zijn. Nu, het mooie is wel, zeker voor mensen als ik die video's maak, is dat YouTube, Google, deelt de helft van de reclameinkomsten met makers.
0: Daar wil ik graag naartoe straks, maar we gaan eerst nog eens luisteren. Klopt het dat er een banjo-cover van Sweet Dreams van die Rhythmics online staat?
3: Zonder twijfel.
0: Je hebt gelijk. Ja. En dat ding is ook al een paar honderdduizend keer beluisterd en bekeken. Okay. Dus dachten we doen daar de Radio 1-luisteraar toch ook wel een plezier mee, zeker?

0: weet ik veel, gaat over YouTube vandaag. En daar vind je de meest wonderlijke zaken. Het is ook een grote inspiratiebron voor elke weet ik veel. Ik ga altijd eens kijken over het thema van de dag, wat daar op YouTube van te vinden is. En geregeld belandt er iets in de show. Dit zijn de Eurythmics. Of nee, dit is natuurlijk niet de Eurythmics. Dit zijn amateurs die ergens in een schuur wat banjo's hebben gevonden en dan Sweet Dreams gaan naspelen en dat filmen en het online zetten en misschien wel wereldberoemd worden, want dat is natuurlijk met heel veel artiesten al gebeurd. Hè. Zo dadelijk gaan we het erover hebben dat dat echt een platform is dat heel veel mensen gelanceerd heeft. We praten erover met Matthijs van Mierlo in weet ik veel, dus over YouTube. Maar jammer genoeg ook nog eerst even dit. Op de E40 naar de kust, een half uur file rijden tussen Drongen en Nevelen door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Oostkamp een aanrijding op de linkerrijstrook. Door werken 10 minuten vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Brussel is de Belliard-tunnel gesloten richting E40. Er staat een voertuig met pech op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Anicordie-tunnel op de rechterrijstrook. Nog een defect voertuig op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom bij Leugenberg op de rechterrijstrook. En in Vilvoorde is de Europabrug afgesloten voor werken in de richting van Vilvoorde. Je moet omrijden via de Boeddhabrug.
1: Weet ik veel?
0: Weet ik veel over YouTube vandaag. En Matthijs had nog een suggestie voor geweldige muziek die je kan vinden. Het is niet alleen banjo-covers die er zijn, je hebt ook de fluit, de blokfluitcovers.
2: Valse blokfluitcovers.
0: Bijvoorbeeld deze van Titanic. Jezus. Dit staat dus online.
2: Ja.
0: Hoeveel is dit? Dit is 1,2 miljoen keer bekeken.
2: Ja. Het is zo slecht dat het goed wordt. Hè?
0: Matthijs, mag ik dan een filosofische vraag stellen en zeggen, de mens heeft te veel tijd? Het feit dat YouTube zo groot kan worden met dit soort toestanden, dan hebben wij toch allemaal te veel tijd?
2: Ja, tijd voor ontspanning, denk ik. En entertainment, ja, die tijd moet er ook zijn. En tijd is wel hetgeen waar YouTube om strijdt. Ze willen onze aandacht, onze tijd. Want dat brengt geld op.
0: Ja. Ja. Wacht, nu komt er een heel moeilijk stuk, denk ik. En gedaan. Het is goed.
2: Mooi geweest, ja.
0: Wat is, hè, want je zei het er net al, je bent zelf creator. Google gaat reclame verkopen tussen die filmpjes. Dat weten we allemaal. Of je moet zo'n premium abonnement kopen, maar dan ben je weer aan het betalen voor een abonnement, zoals Spotify, zoals de andere zaken. Dus de meesten doen dat niet. En je zegt van, ja, Google gaat dat delen met de creators, de mensen die dus die content online zetten. Hoe werkt dat precies?
2: Wel, dus als ik een video online zet, ik upload die op YouTube, die begint een publiek te bereiken, hopelijk. Mm-hmm. Dat is dan altijd de vraag. En dan verschijnen er ook advertenties in die video. Dat weten we allemaal voor de video, tijdens, daarna, eronder zelfs. Ja. Op verschillende plekken. En iets meer dan de helft van de opbrengsten gaan naar mij. Dus er zijn weinig bedrijven die dat zullen doen, denk ik. De helft van hun omzet delen met andere mensen.
0: Maar ja, ze leven natuurlijk ook van jullie, hè? Van jullie creators. Klopt. Want zonder content geen bezoekers.
2: Nee, het is een wisselwerking. Ik heb een platform nodig om een publiek te bereiken. En YouTube heeft makers, heeft content, heeft video's nodig om advertenties op te plaatsen.
0: En zelfs als je wekelijks of tweewekelijks, zeg maar wat, upload, moet je niet betalen voor de ruimte die je inneemt. Want dat moet ergens op een harde schijf gezet worden. Dat moet ergens bewaard worden, gebackupt worden, onderhouden worden. Dat kost jou niks.
2: Mij als maker kost dat niks. Ja, ik moet die video's wel maken, dat kost wel iets natuurlijk. Maar om te verschijnen op YouTube niet. Hè. Dat is anders dan vroeger. Vroeger, als je als videomaker een publiek wou bereiken, had je een tv-zender nodig of een studio of whatever. Nu moet je gewoon een video maken. En gewoon, ik zeg niet dat dat makkelijk is. Je moet een goede video maken, die uploaden, en dan bestaat de kans dat je een publiek bereikt. En dus iets verdient. Ja.
0: Mm-hmm. Mag ik dat vragen? Wat verdien je? Kan je zeggen, 1 miljoen views is zoveel, 10.000 views is zoveel? Kan je dat 1-op-1 zo berekenen?
2: Nee, dat niet. Dat verschilt enorm. Qua niche bijvoorbeeld, maar ook waar je publiek woont, hoeveel geld ze hebben. Om een concreet voorbeeld te geven, iemand die video's maakt over bijvoorbeeld beleggingsadvies. Die maakt video's voor een publiek met geld. Want dat zijn mensen die willen beleggen en die hebben geld. Dus dat publiek is wel iets waard voor adverteerders, voor financiële instellingen. Dat zijn interessante video's om hun advertenties in te tonen. Die klanten zijn meer waard Of potentiële klanten zijn meer waard dan bijvoorbeeld mensen die, ik zeg maar iets, kijken naar kunstvideo's. Omdat die meer, ja, die hebben geld om te spenderen. Dus die reclameruimte is duurder. Dus makers van financiële video's verdienen, dat zijn eigenlijk de grootverdieners op YouTube als ze hun publiek bereiken. Hè.
0: Dus zeggen, je moet die bitcoins kopen, je moet dat doen, die memecoins, daarmee zou je wel wat advertentiegeld kunnen op.
2: Klopt. Als je video's goed zijn, als het algoritme je oppikt en als je een publiek bereikt, dan ga je er wel wat aan verdienen.
0: Nu zeg je iets interessants. Wat is het algoritme dat je moet oppikken? Want ja, je hebt er net al gezegd, hoeveel waren het er per dag? Veel, hè?
2: Veel, ja. Ja, ik denk, was het 20 miljoen video's per dag?
0: Voilà, dus je moet opvallen als creator.
2: Om uit die berg te springen, opvallen. En dat werkt inderdaad via een algoritme. Nu, ze zeggen altijd het algoritme, maar dat zijn veel verschillende, kleinere algoritmes. Je hebt een algoritme voor de homepagina van YouTube. Je hebt een algoritme voor dat balkje naast de video's. Je hebt een algoritme voor de shorts. Hè, voor de korte. Dus dat zijn heel veel verschillende algoritmes. Ja. Die op verschillende manieren werken. En om dat uit te leggen is het ook interessant om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten verkeer. Dus je hebt zoekverkeer. Mensen die op YouTube komen, een zoekterm intikken. En dan een lijst met resultaten krijgen. En dan is er een algoritme dat de volgorde van die lijst bepaalt. Hè. Bovenin staan dan zogezegd de beste video's. En dan hoe dieper dat je gaat, hoe minder relevant. Dus dat is een algoritme, dat is een soort verkeer. Maar je hebt ook het suggested traffic, zoals ze dat dan noemen. En dat zijn de video's die je gesuggereerd krijgt, zonder dat je zoekt. Hè. Als jij YouTube opent, krijg je eigenlijk een soort menukaart op de homepagina van allemaal thumbnails, hè, de kleine afbeeldingen en de titels. En daar kan je uit kiezen. En dat...
0: Zeker als je altijd inlogt met je eigen profiel. Klopt. Die onthoudt welke films of video's. Bijvoorbeeld, ik vond het fantastisch tijdens het WK. Je werd wakker 's ochtends en Sportza had die samenvattingen voor u klaargezet op YouTube. En op den duur weet dat algoritme dat en wordt dat automatisch aangeboden. Wat bijzonder handig is.
2: Ja, want Google kent jou natuurlijk. Hè, op basis van jouw zoekopdrachten, niet alleen op YouTube, maar ook op Google Maps en op Google.
0: Tuurlijk.
2: Ze weten wie je bent, wat je interesseert. Dus ze stellen zo'n menu samen van allemaal video's. En dat zijn dan thumbnails en titels. Dus ze kennen jou. Dus dat is een van de stukjes data die ze gebruiken om die menulijst samen te stellen. Maar dan nog, ja, welke video's gaan ze kiezen? Als jij van voetbal houdt, ja, welke voetbalvideo's gaan we dan nemen? En dan kijken ze naar de data van de video's zelf.
0: De meest bekeken, de meest gewaardeerde.
2: De meest gewaardeerde, maar ook en vooral welke video's worden het langst bekeken. En wat is de kijktijd, zoals ze dat dan noemen. En de retentie, hè? Hoe lang blijven mensen naar een video kijken.
0: Okay.
2: En meestal als je een video opent, kan het zijn dat je hem helemaal uitkijkt. Maar heel vaak ben je na een minuut weg, omdat dat het toch niet is wat je verwacht. Mm-hmm. Of je vindt het niet interessant. En dat noemen ze dan de retentie. Hoe lang kan een video de aandacht van een kijker vasthouden? Daar krijg ik als maker ook alle mogelijke data over. Ik krijg grafiekjes, retentiegrafieken, waarin ik kan zien hoeveel mensen mijn video uitkijken. En hoe hoger...
0: Dat is inderdaad, sorry dat ik je ontbreek, dat is heel confronterend. We krijgen het ook van YouTube over de, weet ik veel, podcast of de verrekijkerspodcast. Dat is bij momenten dat bijzonder confronterend hoe snel mensen weg zijn. Hè?
2: Ja.
0: Want ik heb mij laten vertellen dat je blijkbaar, dat de gemiddelde Vlaming zit ongeveer 25 minuten in de wagen om van en naar het werk te rijden. Dus heel veel podcasts hebben een soort 25 minuten publiek. Na 25 minuten zijn ze op hun bestemming en is het bye-bye en luisteren ze eigenlijk nooit meer verder.
2: Absoluut.
0: Je denkt dan altijd van shit, het was niet interessant, maar blijkbaar is het gewoon iets heel praktisch.
2: Tuurlijk, onze aandachtspannen wordt enorm bepaald door de situatie. Ja. Of als je op een smartphone kijkt of op een tv, is ook
0: heel
2: een totaal andere context.
0: Tuurlijk.
2: Je aandachtspannen voor een tv is veel groter.
0: Mm-hmm.
2: Dat zie ik ook in mijn video's. Hè. YouTube op tv is tegenwoordig alom is er gewoon, dankzij smart tv's.
0: Mm-hmm.
2: De YouTube-app is standaard geïnstalleerd, dus mijn video's worden heel vaak op tv gekeken en ik zie daar dat die retentie hoger ligt.
0: Ah ja, want je zit in je zetel.
2: In je zetel, op gemak.
0: Tuurlijk.
2: Zappen is veel moeilijker. Als je op een smartphone zit, moet je maar met je duim swipen en je bent weg.
0: Ja.
2: Dus dat wordt daardoor allemaal beïnvloed. En die data gebruikt dat algoritme dus om te kijken van deze video is goed of niet goed, tussen aanhalingstekens.
0: Mm-hmm.
2: Dus de retentie is een ding. De click-through rate is ook nog zo'n term die heel belangrijk is. Dat is hoe vaak wordt er op zo'n thumbnail en titel geklikt. Dat is eigenlijk, die thumbnail en titel dus kan je vergelijken met de cover van een boek of een affiche van een film.
0: Ja, en daar wordt meer en meer tijd in gestoken. Heb ik de
2: indruk.
0: Zeker als je naar echt de content creators gaat, de Mr. Beasten van deze wereld.
2: Ja, en mezelf ook. Ja,
0: ja.
2: Dat
0: is belangrijk, hè?
2: Tuurlijk. Ze zeggen altijd, YouTube is een kijkplatform. Maar eigenlijk is het een klik-en-kijkplatform. Want vooraleer dat je aan het kijken bent, moet je wel een keuze maken. Hè? Dat is niet zoals op TikTok waar de video's je in je gezicht worden geduwd. Jij als kijker hebt nog wel...
0: Ja,
2: jij moet
0: iets kiezen.
2: Net zoals op Netflix.
0: Je moet verleid worden.
2: Je moet verleid worden.
0: Terwijl TikTok, je scrolt inderdaad gewoon en het wordt je in de schoot geworpen.
2: Ja, en je swipt weg als je het niet interessant vindt.
0: Ja.
2: Dat is op YouTube dus wel anders. Dus die thumbnails zijn belangrijk. Dus je moet wel een goede verpakking hebben van je video. En heel veel makers, en mezelf vaak ook. Het eerste wat ik doe, is... Ja, ik kies een onderwerp als ik een video ga maken. Maar het eerste waar ik over nadenk is... Wat wordt mijn haakje, zal ik zeggen, in die thumbnail, in die titel? Hoe ga ik dat opbouwen? Hoe ga ik mensen verleiden op een eerlijke manier? Want clickbait, ja, heeft geen zin, want dan zijn mensen direct weg. En dan wordt die retentie weer slecht. Dus je moet dat op een goede manier, een gezonde manier doen. En dan, vanaf dat ik dat weet, begin ik mijn scenario te schrijven en mijn video te maken.
0: En je kiest er ook niet de meest evidente onder, het lamrots. Ja, zeg. Hè?
2: Ja.
0: Ik denk niet dat dat qua zoekterm heel hoog scoort, hè, op YouTube.
2: Dat valt nog best mee, hoor. Lamgods is wel een heel populair kunstwerk, maar dan nog moet je wel goed nadenken van, ja, hoe ga ik dat hier, hoe ga ik mensen binnentrekken? Want ik wil ook wel mensen bereiken die misschien in eerste instantie daar niet in geïnteresseerd zijn, of die denken dat ze daar niet in geïnteresseerd zijn. Dus die wil je ook verleiden. Dus ja, daar moet je mee spelen.
0: Hoeveel volgers heb je op dit moment dan? Weet je dat van buiten?
2: Op YouTube?
0: Ja?
2: Op YouTube 115.000 abonnees. Ja, op andere platformen is al samen alle platformen opgeteld 1,4 miljoen.
0: Wat blieft?
2: Ja.
0: Als tv-maker dromen wij ervan, hè? 1,4 miljoen. Ja. Dat is Tom Waas, hè?
2: Ja.
0: Veel meer mensen komen daar niet meer boven. Voetbal, België, 1,5, 1,6 miljoen. Hè?
2: Ja, wauw. Ja, ik knijp mezelf ook nog elke dag in de armen, hoor. En
0: wat verdien je daarmee, Matthijs? Kan je daar echt van leven? Ben je rijk?
2: Ik ben niet rijk, maar ik kan er wel van leven. Maar mijn voornaamste bron van inkomsten zijn wel shorts. Zijn korte verticale video's op Instagram, TikTok enzovoort. En ik werk samen met musea, met culturele instellingen. En ik maak samen met hen... video's over kunstwerken, over expo's. En daar verdien ik mee.
0: En is dat dan omdat dat een niche is? Omdat dat inderdaad die niche van kunst is dat je goed scoort? Want ik kan me voorstellen, Matthijs gaat naar de zoo, zoals het allereerste filmpje. Daar gaan mensen niet minder naar kijken, denk ik dan.
2: Het is inderdaad een niche. Het is ook de manier waarop je het vertelt, natuurlijk.
0: Ja.
2: En er zijn heel veel niches die heel populair zijn. Elke niche kan op het internet een groot publiek bereiken. Ik doe het ook allemaal in het Engels. Waar mijn bereik
0: natuurlijk... Average Rob doet dat ook, hè?
2: Ja, dus
0: dat is slim, hè?
2: Dan heb je potentieel een veel groter publiek.
0: Ja. Weet je wie dat ook doet? Is Céline Dept.
2: Dept, ja. Ja. Klopt, ja.
0: Dat is, of haar video met Ronaldo was blijkbaar op dit moment een van de meest bekeken video's op YouTube wereldwijd.
2: Ja.
0: Ze heeft er ook een met Messi gemaakt.
1: I don't think I ever feel this nervous in my life. What will the security do? Will Messi look at me? Will I get pushed away? I didn't have time for questions. I tried to meet Messi at the bus. I missed the arrival of the bus. I was here at the beginning of the game. Messi looked at me at the warming up. He even looked at me during the game. And now we're here again. And then this happened. Lionel Messi reached out to give me a handshake. As a long-life football fan, this is one of the best experiences in my life.
0: Mag ik eerlijk zijn, dat is geen perfect Engels.
2: Nee.
0: Dat is, die film, ik heb dat bekeken, dat is niet zo heel goed gemaakt.
2: Mm-hmm.
0: Geen afbreuk aan het succes, nee. Ik ben niet, maar... TV-makers zijn met droneshots bezig en met twee camera's en een mooie montage en het moet raccord zijn en het mag niet springen, de jump, dat is uit een boze.
2: Ja.
0: Dit is heel authentieke video, wat vertraagt, wat versnelt, wat geluidseffecten erop, maar dat is au fond als product niet heel afgelikt. Is net dat wat belangrijk is? Dat het een soort authenticiteit heeft?
2: Dat is het, hè. De persoonlijkheid van Céline komt heel goed over. Zij kan heel goed vertellen. Ze voetbalt zelf ook heel goed. Ze maakt gewoon heel fijne filmpjes die een groot publiek bereiken, puur omwille van haar persoonlijkheid. En zo is dat heel vaak. En de truc is dan, of het idee erachter is dat mensen naar jouw video gaan kijken, niet alleen omwille van het onderwerp waarover je praat, maar ook gewoon omwille van jouw persoonlijkheid.
0: Ja.
2: Mensen kijken naar Average Rob ook gewoon omdat dat een leuke, grappige kerel is. Niet alleen omwille van de onderwerpen waarover hij praat. Ik bedoel, je kan niet geïnteresseerd zijn in frieten en toch graag naar Average Rob kijken, terwijl dat frieten voor hem ondertussen heel... Nou, snap je? Dus persoonlijkheid is heel belangrijk.
0: En nu gaan we een naam lanceren en ik denk dat de Radio 1-luisteraar gaat denken, hoe de F is dat? Nochtans, dat is een van de bekendste mensen ter wereld. Mr. Beast.
3: I just bought this grocery store and I have a big surprise for everyone. Hey, everybody!
4: Mr. Beast in here!
3: Attention, everybody! You are now in a Mr. Beast video. Whichever one of you leaves this grocery store last wins that $250,000 right there. This is going to be interesting. I don't know any of these people. They're not my friends. They're just random shoppers. And I'm sure they have a lot of questions. Let's go talk to them.
4: Heel druk mm-hmm. maakt die ding. Wat is het? Hij wandelt de supermarkt binnen. Hij gaat op de kassa staan en hij roept voor alle mensen op dat moment aanwezig. Zo gezegd niet gestaged, maar verdenkt ze ervan om dat wel te doen. Maar bon, hij roept wie het langst in deze supermarkt blijft, maar niet een uurtje, hè? Wie gewoon het langst hier blijft, krijgt $250,000. Die mensen blijven daar dagen zitten, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is MrBeast. Dat is een fenomeen, de grootste YouTuber.
4: 508 miljoen volgers.
2: Ja, en dat cijfer heeft hij bereikt door echt enorm in te zetten op, wat we daarnet het erover hadden, die retentie. Mensen vastpakken bij hun nekvel vanaf seconde 1 in de video, met alle trucken van de voor, door snel te praten, door de montage, door ook het format, het idee dat erachter zit van mensen in de supermarkt droppen en geld als soort van incentive. Je gebruikt alle trucken van de vorm om die retentie zo hoog mogelijk te houden, waardoor dat 60%, 70%, 80% van mensen die beginnen kijken de video uit. Ja, en dat vindt YouTube natuurlijk fantastisch. Hoe langer mensen op YouTube blijven, hoe meer advertenties, hoe meer het op...
4: Dus met zijn alle video's respect, worden... Ja, ik snap het wel, maar zet dit op VRT1, dit haalt geen 200.000 kijkers, denk ik. Als tv, hè? Misschien ben ik naïef, ik ben een oude tv-maker, hè? Dus misschien ben ik nostalgisch aan het mooie afgewerkte product, maar dit is zo flashy, zo druk,
2: dat
4: je zou denken van dit, alleen gewoon op VRT1,
2: mm-hmm.
4: dat zou niet zou werken. Maar...
2: Ja, dat, omdat VRT heeft een bepaald publiek, maar het mooie aan YouTube is, bijna iedereen zit wel eens op YouTube, dus iedereen kan daar zijn publiek vinden in eender welke stijl. Zeker in deze stijl. Ja.
4: Weet je dat? Is dat voornamelijk toch? Zijn dat echt voornamelijk jonge mensen? Want ik kijk bijvoorbeeld naar Danny, onze technicus, die flapperde met zijn oren toen de naam MrBeast viel. Hè?
2: Mm-hmm.
4: Ken je die Danny? Nee, voilà. Danny is eind de 50, denk ik, zoiets. Iets jonger. Iets ouder. Die kent onze moeder.
2: Nee,
4: met alle respect,
2: dat klopt.
4: Kent en toch 508 miljoen mensen.
2: Ja, er is een hele generatie mee opgegroeid, MrBeast. En dat is een andere generatie, dus daar zal dan wel een kloof zitten.
4: Ja.
2: Toont ook dat het internet dat vooral bestaat uit bubbels. Al is MrBeast wel een heel grote, de grootste bubbel van allemaal, denk ik.
4: Mm-hmm. Wat verdient die man daarmee?
2: Ja, die is, dat kan je wel zeggen, rijk. Maar die investeert ook heel veel van zijn opbrengsten opnieuw in video's en nieuwe formats.
4: Ik heb me laten vertellen dat de snelst, of de, hoe zeg je dat, dat er nooit in de geschiedenis online iemand zo snel miljardair geworden is dan MrBeast.
2: Dat zou kunnen, ja. Dat weet ik nu niet van buiten, maar inderdaad...
4: Het gaat al over geld, zeg.
2: Ja, en hij heeft ook producten. Hij verkoopt, wat is het, MrBeast chocoladerepen, geloof ik. Hij heeft ook een show op
4: Prime.
2: Ja, dus hij heeft dan ook de stap gemaakt naar andere streamers. Wat eigenlijk niet nodig is, want YouTube is op dit moment de grootste streamer van allemaal.
4: Mm-hmm.
2: Maar toch doet hij dat, omdat hij daar ook geld mee verdient, natuurlijk.
4: Weet je wie er een vermogen van 250 miljoen euro heeft opgebouwd met YouTube?
2: Geen idee, nee.
4: Ooit begonnen op YouTube met slechte covers in zijn living. Ken je het?
2: Nee.
4: Matthijs.
2: Sorry.
4: Allee!
2: Een gat in mijn
4: kop. Justin Bieber.

0: Justin Bieber begonnen. Dus op YouTube opgepikt door, hoe heet die man nu weer? Allee, ik weet het niet meer. Ludacris, dacht ik. Ja, en daar kunnen, hebben ze samen dit nummer mee gemaakt. Okay. Baby van Justin Bieber. En weet ik veel over YouTube, dus...
1: Weet ik veel?
0: Mijn gast is Matthijs, zelf iemand die YouTube-content create. Een digital creative of een content creator.
2: Ja, er zijn veel manieren om het te omschrijven. Ja, videomaker. Maar,
0: videomaker en succesvol. Check zeker The Gaze, want hij doet echt heel leuke dingen. Maar YouTube heeft natuurlijk ook een keerzijde. Ik zei het daarnet al, je vindt zelfs heel veel Vlaamse televisie van vroeger. Je vindt zo goed als alle muziek. Mm-hmm. Het is onwaarschijnlijk hoeveel muziek er ook op YouTube
2: staat. Ja, muziek is heel belangrijk.
0: Muziek, geluidseffecten, als je zo eens een montage maakt en je zoekt een geluidseffect. De kwaliteit is niet altijd even goed, maar toch. Het staat vol met recepten, met schoonheidstips, met alles. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet altijd originele content van de mensen die dat online zetten.
2: Nee, inderdaad.
0: Begrijp je mijn vraag?
2: Ja, copyright.
0: Copyright.
2: Is of was, maar is nog altijd een probleem. Van in het begin was dat een probleem, omdat mensen inderdaad muziek begonnen te uploaden op films of series. En ja, dat is natuurlijk, daar zijn rechten op. Dat heeft men redelijk snel opgelost door te gaan samenwerken met platenmaatschappijen, met studios. En wat men doet is, stel dat ik een video maak en ik zet daar muziek van Justin Bieber onder, dan zal YouTube dat onmiddellijk detecteren. En dan gaat, en dan krijg ik niet meer de reclameopbrengsten. Dan gaan die naar, wat is het, Universal? Ik weet niet wat de platenmaatschappij is. Maar dan gaat die naar de platenmaatschappij van Justin. 100%.
0: 100%. Dus welke videocontent daar dan bovenop ligt op die muziek, dat maakt niet meer uit.
2: Maakt niet uit. Ik heb muziek gebruikt, ook al is dat maar 10 seconden, 20 seconden, dat wordt opgepikt en dan ben ik het kwijt. Dus wat voor mij de oplossing is, ik heb bijvoorbeeld een abonnement op een platform dat rechtenvrije muziek, waar je dat kan downloaden. Dus ik gebruik die muziek om eronder te zetten. Hè. Oude muziek, klassieke muziek is ook vaak, heb je ook vaak rechtenvrije uitvoeringen van enzovoort. Dus daar zijn oplossingen voor. Hetzelfde voor video. Ik kan geen films. Enfin, ik kan wel beelden van films gebruiken, maar ook dan gaat het naar de tv-studio als ik te lange fragmenten gebruik. Ja.
0: Dus er zit een soort. Ja, hoe moet je dat? Moderatie op?
2: Ja.
0: Is dat AI of zijn dat mensen ergens op een redactie die dat dan allemaal zien passeren?
2: Dat is AI. Dat is vooral AI die dat automatisch detecteert. En ze hebben dat probleem, dat copyright-probleem, eigenlijk niet echt opgelost, want er staan nog altijd veel illegale muziek en films op YouTube, maar ze hebben het gemonetized, het probleem. Ze hebben er een met geld opgelost. Door
0: want natuurlijk als Universal, we weten niet of Universal de maatschappij van Bieber is, maar toch, stel dat Bieber bij Universal zit, dan vind ik dat misschien niet zo heel erg dat jij die muziek gebruikt op jouw video, want ze krijgen de royalties en dan is het goed.
2: Dan is het oké. Okay, dan is iedereen blij, behalve dan dat ik geen reclameinkomsten meer uit mijn video kan halen.
0: Wat mij wel opvalt, en ik asking for a friend natuurlijk, een blote borst vind je daar niet op, hè?
2: Nee.
0: Of heel weinig piemels, YouTube?
2: Of het zou op een schilderij moeten zijn, als het binnen de kunst is.
0: Maar dat was mijn vraag, want jij maakt content over schilderkunst. Daar passeert wel al eens een lid.
2: Ja, dat passeert inderdaad. Die detectiesystemen kunnen ondertussen ook wel het onderscheid meestal maken tussen echt naakt, en dat wil YouTube natuurlijk niet, het wil geen porno-site zijn, er zijn andere platformen voor. Tussen echt naakt en tussen... geen idee. En schilderkunst. Dus dat onderscheid maken ze wel en dat wordt gedetecteerd.
0: Dus je bent nog nooit in de problemen gekomen als er ergens een borst in een schilderij en je laat dat zien, dat je dan een mail krijgt van deze content is niet volgens de waarden en normen van het platform, bla bla bla.
2: Soms zitten er wel foutjes in, dat het wel gedetecteerd wordt, foutief gedetecteerd, maar dan kan ik nog altijd appealen, een beroep aantekenen en zeggen van dit is een schilderij. En dan gaat dat wel naar een persoon die checkt dat en dan zegt het is toch oké.
0: En extreem geweld, ik heb de indruk tegenwoordig in het Instagram-algoritme, als je daar begint te kijken, bij de reels, daar zie je schietpartijen, daar zie je arbeidsongevallen met de meest brutale beelden. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat dat op YouTube niet is. Dat dat nog een vrij veilige
2: relatief veilig
0: omgeving is. Ja. Vergis ik mij.
2: Ja, daar zijn ook veiligheidssystemen ingebouwd. Vangrails eigenlijk een beetje. Hè. Ook nog niet zo heel lang hoor. Want zo extreme content, hate speech, polariserende dingen hebben heel lang redelijk vrij bestaan op YouTube. En dan heb ik het niet over geweld, hè, want dat wordt wel opgepikt. Echt zo de... Maar YouTube heeft heel lang een beetje achterover geleund en dat aangekeken, terwijl dat extremisme wel wat opkwam, fake news ook. Tot op een gegeven moment in 2017 de adverteerders begonnen af te haken. En zeiden van ja, kijk, wij willen onze advertenties niet zetten op een video over waar racisme in zit.
0: Bijvoorbeeld de IS-video's in de tijd, die werden gedeeld, de meest brutale. Mm-hmm. Hoe mensen in de oranje overal, journalisten, werden afgemaakt. Dat vond je toch niet op YouTube, hè, zo'n zaak. Had ik de indruk.
2: Jawel, maar dat wordt dan ook onderdrukt. Hè. Dus je moet daar een onderscheid maken. YouTube heeft zijn regels, zijn guidelines die je moet volgen. En als die regels gebroken worden, dan wordt de video wel verwijderd natuurlijk. Maar je hebt ook heel veel grijze zones. Bijvoorbeeld de complottheorieën horen daarbij. De maanlanding is niet echt gebeurd of de aarde is plat. Ja. Dat zit zo wat brokkend aan schade. Ja, het ondermijnt de wetenschap een beetje, maar dat zit in een grijze zone. Vrije meningsuiting zit daarin. Dus dat bestaat nog wel op YouTube, maar dat wordt onderdrukt. Mm-hmm. Dat komt in de zoekresultaten gewoon lager. En als je er dan toch naar kijkt, staat er een labeltje bij. Van
0: dat is natuurlijk een heel moeilijke discussie, hè, want inderdaad, JFK, de geesten zijn aan het rijpen. En ik heb zelfs een Bjorn Soenens al eens horen zeggen van ja, wat daar precies gebeurd is, we weten het nog altijd niet. Snap je? Dat is, mm-hmm. Ga je dat dan censureren?
2: Moeilijk, hè?
0: Ja.
2: Ja, dus, maar dan heb je die systemen van onderdrukking. Als je dan zoekt naar is de aarde plat, krijg je eerst video's die dat op een wetenschappelijke manier zullen benaderen. En pas heel diep vind je dan de echte video's van de Flat Earth Society. En
0: wat
2: dan
0: ook de regel van het internet is, hè, dat iedereen eigenlijk zijn ding daar kan doen.
2: Ja, dat is
0: waar. Ook een moeilijke discussie. Hey, mm-hmm. De X-discussie of de Twitter-discussie, mag iedereen daar zomaar zijn gal spuwen? Ja, hè?
2: Ja, eigenlijk. Allee,
0: eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, doe maar.
2: Die grijze zone is heel breed. Alleen denk ik dat je als platform wel de nodige waarschuwingen moet toevoegen. Wat je ook vaak ziet, is bijvoorbeeld onder zo'n video's dat er dan een linkje staat naar Wikipedia. En naar de website waar het wetenschappelijk wordt uitgelegd, mm-hmm. hoe het in elkaar zit. Dus ja, kijk.
0: Zullen we nog heel kort kijken? Oh nee, kijken niet. Luisteren naar 5 mensen aan 1 gitaar.
2: Oké.
0: En die spelen een heel bekende hit, allemaal met hun 10 handen dus, op diezelfde gitaar. Je moet het eigenlijk zien. Want het is goed.
2: Ik ben benieuwd.

0: is echt de moeite, check dat is. Want het is heel speciaal, die 10 mensen op die ene gitaar. De ene klopt erop, de andere speelt de melodie, de andere zingt. Het is echt straf, check het op YouTube. We laten het rustig lopen op de achtergrond. Want eigenlijk, Matthijs, we gaan ongetwijfeld mensen geïnspireerd hebben om video of content creator te worden. Mm-hmm. Hoe begin je eraan? Geef eens wat tips.
1: Ja, de tip die ik altijd geef is gewoon doen. En niet twijfelen. Als je de ambitie hebt om video te maken, maak een video. En meestal als je aan iets nieuws begint, het eerste dat je maakt gaat niet goed zijn. Maar dat is niet erg. Doe het gewoon. Maak het. Upload het. En als dat dan slecht is, ja, de algoritme zal het dan niet oppikken, dus dan zal niemand het zien. Dus maakt niet uit. Dus maar, maak gewoon dingen, word beter.
0: Maar wat
1: dan
0: maak je? Snap je? Wat werkt goed? Werkt de Crazy Cat filmpjes werken uiteraard. Ja. De failed filmpjes. Als je iemand van een ladder valt, dat vinden we allemaal hilarisch. Dat checken we allemaal heel graag. Mm-hmm. Welk thema? Want jij bent dan voor de kunst gegaan, wat helemaal niet zo evident is.
1: Ja, bij mij was dat een persoonlijke keuze. En ik denk dat dat bij iedereen wel belangrijk is, dat je vertelt over iets waar je iets over te vertellen hebt. Waar je graag over praat, waar je een passie voor hebt, waar je veel over weet.
0: Dus ik zie Caro hier al zitten van sport. Dat zij zou perfect over sport, over tennis. Ja, want ze is tennisexperte. Dat zou bij haar kloppen.
1: Ja, ik denk het wel. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ja. En dat is misschien soms ook een zoektocht. Hè? Misschien begin je met video's over sport en dan na 10 video's denk je, ik ga iets anders doen. Maakt niet uit, probeer dingen. En op een gegeven moment, als je dat lang genoeg doet, want YouTube is een spel van geduld en doorzettingsvermogen.
0: Is het waar?
1: Ja, je kan. Het idee dat je na één dag de 100.000 subscribers hebt, meestal niet. Tenzij dat je waanzinnig veel geluk hebt. Op TikTok en zo kan dat vaak wel.
0: Dat is meer hypegevoelig.
1: Dat is sneller, is meer hypegevoelig. YouTube is echt een spel van geduld en doorzettingsvermogen. Blijven gaan. En dan op een gegeven moment komt er die ene video die wel marcheert en dan ben je vertrokken. Ja.
0: En moet je daar heel veel geld in investeren? Want je ziet de meest uiteenlopende kwaliteit qua montages, qua beelden.
1: Dat moet niet, nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, echt niet. Je kan dat heel simpel doen als je verhaal goed is. Als je goed kan vertellen. Als je een connectie kan maken met een publiek. Dat is vaak voldoende. En dan de kwaliteit, dat kan nog evolueren. Mijn eerste video's waren qua kwaliteit ook iets minder dan nu. Dus dat evolueert gewoon.
0: Want ik zag over laatst een ranking. Ze vroegen dat aan middelbare schoolkinderen, denk ik. 14, 15 jaar. Wat wil je later worden? En content creator stond op 1.
1: Ja.
0: Kan je dat voorstellen?
1: Ik kan dat zeker voorstellen, ja. Dat is een ambitie van veel jonge mensen. Maar ik denk dat we... Ja, YouTube is ook een plek waar heel veel creativiteit leeft. Waar heel veel makers begonnen zijn. Al stoemelings eigenlijk. Gewoon dingen proberen en dan stoemelings bekend zijn geworden.
0: Ja, nu dat zegt. Er is toch een nieuwe horrorfilm, Obsession, dacht ik. Dat had een budget van $1 miljoen en dat heeft 400 miljoen opgebracht. Ja. Puur door zijn ervaring qua storytelling op YouTube. Hè? Ja, dus het is inderdaad ook een soort academie. Hè?
1: Ja, klopt. En storytelling ligt aan de basis van die retentie. Hè, waar mensen hun aandacht vasthouden. En dat geldt niet alleen op YouTube, maar dat geldt ook als je een boek schrijft. Of als je een tv-programma maakt of een podcast. Je moet gewoon een goed verhaal vertellen, meeslepend zijn. En dat is iets dat je kan leren.
0: Mm-hmm. En je kan er geld mee verdienen, heb ik al geleerd vandaag.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar is daar echt van te leven? Ik ga echt niet naar jouw loon hengelen. Maar...
1: Nee, maakt niet uit. Dat hangt er vanaf. Je hebt op YouTube, we hebben het over Mr. Beast gehad, dat zijn echte extreme, maar je hebt een heel grote middenklasse, hè, van makers met 50.000 tot, laten we zeggen, 500.000 abonnees. Zij kunnen van die advertentieinkomsten denk ik niet altijd leven, omdat je dan ook elke video moet aan succes hebben en een kijkers bereiken. Maar er zijn nog andere manieren om dan een inkomsten te... Je kan merchandise maken of je kan sponsorboodschappen zelf brengen in je video. Dus
0: dan ben ik ook weg. Dat ze dat beginnen doen. Maar goed, ik ga u danken voor uw tijd en ik maak nog graag reclame voor The Gaze, het YouTube-kanaal van Matthijs van Mierlo over kunst onder andere. Zeer de moeite, check het zeker eens. Dit was Weet ik Veel. Morgen gaat het weer over iets heel anders. Heel graag tot dan en vind u veel plezier met Sportza Tour. Bye bye.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We moeten verstandig omgaan met drinkwater door de aanhoudende droogte. En het Europees Hof ziet geen probleem in de Spaanse wet die zegt dat Catalaanse politici niet vervolgd moeten worden. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Die code moet de watervoorraden beschermen. Er is op dit moment liever geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid raadt wel aan om verstandig met drinkwater om te gaan en verspilling te vermijden. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
7: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn nog voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, op lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
6: Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor het wassen van auto's of het vullen van zwembaden komt er dus voorlopig niet. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren. En dat heeft dan weer economische gevolgen, zegt Luc Geerts van de Federatie van Transportorganisatoren in de Binnenvaart.
8: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
6: Op verschillende waterwegen moeten schepen ook in groep doorsluizen om er zo voor te zorgen dat er minder water naar zee stroomt. Op 3 stranden in Oostende, Middelkerk en Knokke-Heist hebben wetenschappers 3 stroken op het strand gelegd die als woonplaats moeten dienen voor strandwormen. Met dit testproject wil het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Zandwormen kunnen dat tegengaan, zegt Greet Riebels van het instituut.
9: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
6: Het Europees Hof van Justitie verzet zich niet tegen de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Die wet zegt dat honderden Catalaanse politici en sympathisanten niet vervolgd zullen worden voor het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Mieke Strings, welke gevolgen heeft deze beslissing nu voor de leider van de Catalaanse separatisten, Puigdemont, die in ons land verblijft?
10: Wel, het is toch wel een overwinning, want de kans dat hij uiteindelijk kan terugkeren naar Spanje wordt nu een stuk groter. Puigdemont vluchtte na die onafhankelijkheidsverklaring naar België, omdat hij vervolgd werd, maar uiteindelijk besliste de linkse premier Sanchez om amnestie te verlenen, want hij had de gedoogsteun nodig van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de rechtse oppositie was woest en probeerde die wet op alle mogelijke manieren aan te vechten. Puigdemont werd uiteindelijk veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld en daardoor uitgesloten van die amnestie. Maar hij ging in beroep bij het Spaanse grondwettelijk hof en dat wachtte op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om een oordeel te vellen. En dat oordeel is nu dus positief uitgevallen. Puigdemont werd uiteindelijk veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld en daardoor uitgesloten van die amnestie. Maar hij ging in beroep bij het Spaanse grondwettelijk hof en dat wachtte op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om een

0: de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar, omdat Rusland economisch in elkaar stort.
1: President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom de populaire minister weg moet, is niet duidelijk. En in Algerije, in het noorden van Afrika, zijn vannacht zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Er vielen daar ook 19 gewonden. Het is niet duidelijk hoe oud de slachtoffers zijn, maar er zijn waarschijnlijk kinderen bij. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft wel droog. Na de middag opnieuw meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we zo'n 22 graden in het centrum. Dit nieuws begon met de aanhoudende droogte. De droogtecommissie roept code oranje uit voor heel Vlaanderen. Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor tuinen en zwembaden komt er voorlopig niet. Maar de Vlaamse overheid vraagt wel om spaarzaam te zijn met drinkwater. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
3: Een heel goede middag. Ook in rit 12 zal er op het einde gespurt worden, net als gisteren dus. En toch was het gisteren niet de traditionele massasprint, want we kregen namelijk een verrassende winnaar.
4: En Werenskult, die komt er nu over. Philipsen, die gaat naar het wiel van Werenskult. Die rukt zich nu los. Waar is Merlier? Merlier is nergens te zien. Werenskult, of komt Philipsen te laat? Kan die er nog overkomen? Of is het Werenskult die gaat halen? Het is een Werenskult die het haalt.
5: It means everything. It's my biggest win so far. And I just have to let it sink in and... Then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
4: Søren Bergskult wint deze etappe in Nevers.
3: En de nummer 3, dat was eerst Jasper Philipsen, daarna dan toch weer even niet en daarna weer wel. Eerst werd Philipsen gedeclasseerd, maar na overleg kwam de jury terug op dat besluit en dus was er opluchting bij ploegleider Christophe Rothoft.
6: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien en dat vind ik ook wel... bijzonder fair dat ze hun fout toegeven, want het is zo gemakkelijk om te zeggen we blijven bij ons standpunt, het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan, dat was zeer aangenaam.
7: Ja kijk, misschien geeft het Jasper Philipsen nog wat extra brandstof voor vandaag, in wat waarschijnlijk, dat mogen we wel zo zeggen, al de laatste kans van deze Tour zal zijn voor de rassprinters. Het zou zeker kunnen dat dat voor extra nervositeit zal zorgen bij de mannen die nog niet hebben gewonnen. Wij gidsen je hier op Radio 1 met heel veel plezier door een nieuwe namiddagkoers in de Ronde van Frankrijk. Welkom bij Sportza Tour.

0: Alsof het nog niet warm genoeg is, you can leave your head on van Joe Cocker.
1: Jasper Philipsen die begint dus straks aan deze rit in de wetenschap dat hij nog niet uitgeteld is voor de groene trui. Christophe van de Goor en Jan Baaklands, onze commentatoren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Christophe, jij zei gisteren nog in onze podcast die wij elke dag na de rit opnemen, er zijn jaren geweest dat er gezegd werd, wij zijn de baas en dat is het. Dus, met andere woorden, deze keer goede punten dan toch nog voor de jury?
2: Ja, die houding die ze gisteren hebben aangenomen was eigenlijk alleen maar en is alleen maar toe te juichen. Nu ja, de beslissing op zich, op basis van twee kleine feitjes, was zo opzienbarend eigenlijk al, dat daarvoor iemand declasseren, ja, ik denk niet dat er iemand ooit in de wielerwereld mee zou akkoord zijn kunnen gaan. Dus ze hebben dat ook wel nadien, de stormloop aan berichten die ze gekregen hebben, aan woede ook, van ploegleiders, van berichtjes op social media, die was amper te overzien. Dus dan sta je eigenlijk ook wel met de rug tegen de muur. Maar laten we ons positief houden. We hebben in het verleden vaak gezien dat zij beslissingen in de Tour, maar ook in andere wedstrijden, waarvan je zegt van jongens, moet dit nu? Dit is wel heel streng, de letter van de wet. Denk ook eens aan de geest van de wet. Ze hebben daar heel vaak, is mijn ervaring toch in 30 jaar, een heel starre houding, onverzettelijke houding in gehad. En dat was gisteren veel beter. Dus dat valt ook alleen maar toe te juichen. En laat ons heel eerlijk zijn, het vergrijp. Ja, als Philipsen zich niet het schoudertje zet of een elleboog om zich recht te houden, denk je dat hij tegen de grond ligt. Dus zo moet je het bekijken.
0: Mm-hmm. En hoe gaat dat eigenlijk na de koers? Want Christophe Roodhoofd, ploegleider bij Alpecin Premier Tech, is dan in het busje van de jury geweest na de koers. Mag iedereen daar op zich zomaar binnenlopen of hoe werkt dat dan?
2: Wel, dat busje eerst en vooral staat heel dicht bij de regiewagen van televisie. We zien dat ook ieder jaar in het voorjaar bij de klassiekers. Hè. Dat is een VAR-busje, is eigenlijk nog niet zo groot. Ze hebben een luifel bij vaak om een beetje de vensters af te schermen. Want binnenin, het is eigenlijk echt een VAR-busje. Zoals een VAR-room van het voetbal dat we zien. En ze staan dan dicht bij televisie om dan de verbindingen te krijgen met kabels die getrokken worden om de feeds, de TV-feeds van de motoren, van de aankomst, de vaste camera's, om die allemaal binnen te krijgen. Dus ze kijken op veel meer ingangen dan wij kijkers op één beeld krijgen. Dat is ook nodig om nadien in moeilijke gevallen ook beslissingen te kunnen nemen. En kan iedereen daar binnen? Ja, dat is mijn ervaring tijdens de wedstrijd. Dat is altijd dicht. Dan kan je daar zomaar niet openschuiven en zeggen, hallo mannen, hier is Christophe of Jan. Nee, dat gaat niet. Maar na een wedstrijd, ja, komen de commissarissen wel naar buiten en kan je die gewoon aanspreken. Je moet ook ergens een punt hebben om een klacht in te dienen. Dat is nog altijd een mogelijkheid en dat gebeurt of zou daar kunnen gebeuren aan dat busje. Ik herinner mij de laatste keer dat we daar zelf bij gestaan hebben. Dat was in Bordeaux toen Bourlaar. Dat was met Girmay, hè Jan? Ja. Met Girmay en Cavendish. En Vinokuro stond daar toen ook. Dus dat was een akkefietje tussen beide heren. En dan is daar een discussie. Wat wel is vaak zo is, en dat stemt mij ook gelukkig dat gisteren die beslissing teruggedraaid is. Heel veel van die commissarissen doen natuurlijk ook, zijn ook bang voor het gezag boven zich in Aigles. En trekken dan heel vaak de paraplu open. Interviews, oeh, dat is heel moeilijk, wij mogen daarover niks zeggen. Dus daar heerst wel een angstcultuur, is dat niet. Pak mij niet op die woorden, mochten er commissarissen zijn die luisteren. Maar wel een enorme voorzichtigheidscultuur. Ze zijn bang om iets verkeerds te zeggen of uitleg te geven. Zeker on the record. Off the record kom je wel als iets te weten. Maar dan is het heel vaak van, je hebt het niet van mij. En dat vind ik ergens wel jammer. Dat men nog altijd bang is om die openlijkheid en die openheid te hanteren of te gebruiken. Dat zou eigenlijk wel moeten kunnen in 2026. Maar goed, dat is een beetje, dat zijn wat onze ervaringen concreet in de koers met het VAR-busje en de UCI.
1: Nog één vraagje over dat thema, die declassering van Philipsen. Zou het ergens kunnen dat het meespeelt waarom ze die beslissing in eerste instantie nemen, dat Philipsen de perceptie wat tegen zich heeft?
2: Jan?
3: Goh, ondertussen is die storm toch een beetje gaan liggen en zou ik denken van niet.
2: Voilà, dat is kort.
1: Dat is kort, ja.
3: Ik kan
1: er
3: weinig meer aan toevoegen.
2: Nee, maar dat is wel in het verleden.
3: Ja, dat is zeker een probleem
2: Jasper
3: geweest.
2: Disaster, zoals hij geframed is in de Netflix-serie natuurlijk.
3: Ja. Want er was geen nieuw seizoen waar dat er ook geen nieuwe polemieken gestart zijn. En er is ook geen enkel incident geweest het afgelopen jaar. Zelfs sinds de Ronde van Frankrijk heeft Philipsen eigenlijk altijd recht toe en recht aan gewonnen. Dus het zou me verbazen. Het geheugen is ook vaak kort bij heel veel sportvolgers en commissarissen. Dus dat vandaag of gisteren meespeelde.
2: Voilà, dat is duidelijk. Hè. We gaan er straks aan beginnen, hè, want het is weer een late start. Heb ik wel nog een vraag voor jou. Wat doen de coureurs dan in de voormiddag? Slapen ze ook langer of niet? Want dit is wel een lange voormiddag. Oké, je moet de verplaatsing maken naar de start en je voorbereiding. Maar is het dan toch langer in bed blijven liggen tot 9:30? Of hoe marcheert dat?
3: We zijn nu toch al ver in deze ronde van Frankrijk. Dus vermoeidheid begint toe te slaan. Er zijn er die zeker langer kunnen slapen. Ja, je hebt natuurlijk altijd vroege vogels. Ik denk dat het ideale momenten zijn om voor de oudere renners dan al eens te bellen met het thuisfront. De kinderen aan de telefoon te vragen. Misschien wat tijd om wat actieve recuperatie toe te passen, wat stretching die anders zeker ja, bijna niet meer in het plaatje past. Ja. Dus dat soort dingen. En we weten natuurlijk ook niet, maar ja, vandaag is het een heel korte verplaatsing na de start, dus dat helpt ook. Dat zorgt nog voor nog meer vrije tijd in die voormiddag, want soms is het misschien wel een late start, maar moet er nog 2 uur in de bus gereisd worden richting die start. En ja, ik noem dat bezwaarlijk rusttijd.
2: Nee, dat is waar. Voilà. Misschien wel vandaag alle kaarten op de Merlier. Caro en Gert, want zijn vrouw Cameron van den Broeke is samen met zoontje Jules in de Tour. Zij zijn te gast bij Vive le Vélo, dus dat wordt toch een extra motivatie, denk ik, voor Tim Merlier. Hè.
1: Ja, en ze zijn al gespot door Christophe Meul daar, dus waarschijnlijk gaan we haar ook nog wel horen in deze uitzending. Tot straks, mannen. Tot start straks. Om 2:40.
2: Ja.
0: Naar Antwerpen. Intussen 10 minuten extra op de E313 vanaf Ranst en op de A12 in Wilrijk moet u uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten vertragen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is de Beliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.

0: 7 Sound, een samenwerking tussen Oscar en de Wolf en S10.
1: Elke dag pikken wij er hier één renner uit. Een renner uit de Tourpeloton die een bijzonder verhaal heeft dat van ver of dichtbij te maken heeft met de etappe van vandaag. Enfin, ik zeg wij pikken er iets uit, maar eigenlijk is het Hannes Tanguin. U kent hem intussen als onze vaste tipgever. En Hannes kiest vandaag voor een ploegmaat van de man in de groene trui met Speders.
2: De tip van Tahon.
0: Er zijn een paar zekerheden in het leven en één daarvan is dat je elke dag hier bij ons een tip van Tahon kan krijgen van Hannes Tahon, een van de wielerbreinen van de redactie. Dus wij spitsen de oren weer, Hannes. Wie is jouw tip van de dag?
3: Hey Caro, mijn tip van de dag is Matias Vacek. Dat is de Tsjechische kampioen van Little Trek. En hij is eigenlijk een grote fan van een radiozender hier op de VRT.
0: Hier op de VRT?
3: Ja.
0: Oké, dan hoop ik dat het Radio 1 is.
3: Ik moet je helaas teleurstellen. Het is niet Radio 1, maar het is wel M&M.
0: Oké. Okay.
3: Dat kan er ook door, hè?
0: Kan er zeker ook door, ja. Zeker. Hulde aan de collega's daar.
3: Voilà. En Vacek luistert niet naar het boeiende advies van Sexual Lotte, maar hij is wel verzot op de M&M Party Playlist.
0: Hoe komt hij daarbij uit?
3: Wel, Edouard Teuns, Edouard Teuns, die is daar wat DJ op de bus van Little Trek. Die legde die afspeellijsten af van M&M en sindsdien is Vacek elke training, voor elke wedstrijd, M&M partymuziek door zijn oren.
0: Oké, okay, zalig. Wat is zo zijn favoriete nummer bijvoorbeeld, weet je dat?
3: Ja, hij is vooral fan van Dimitri Vegas en Like Mike. Zo'n beetje opzwepende muziek natuurlijk.
0: Kijk, en ook nog Belgisch. Dus hij is echt punten aan het scoren hier.
3: Ja, in de tourmanager iets minder. Maar, en als Vacek Parijs niet haalt, dan kan hij nog altijd naar Tomorrowland. Hè, want het laatste weekend van de tour treden ze daarop in Boom, zijn muziekidolen. Dimitri Vegas en Like Mike.
0: Ja, eigenlijk dat soort muziek trouwens, Hannes. Is dat het soort muziek dat je vaker tegenkomt bij ploegen?
3: Ja, ik heb een rondvraag gedaan. En bij Soudal Quickstep is het ook wel Tomorrowland muziek die door de boxen knalt. Daar is het DJ Kiki. Louis Vervaeken legt die muziek altijd op.
0: Oké. Okay.
3: Motivatiemuziek. DJ Kiki, ik weet niet of je die kent, Caro?
0: Nee.
3: Ik ook niet.
0: Maar ah, oké.
3: Okay. Het is een Nederlandse, dat weet ik.
0: Okay.
3: Van 30 jaar of zo. Maar voor de rest heb ik niet meer research gedaan. Dus, en dan bij Alpecin Premier Tech was het wel jarenlang Camille Dont die daar de grote lieveling was. Van Mathieu van der Poel, Jonas Ricaert, Jasper Philipsen. Maar daar zijn ze geswitcht. Daar zijn ze geswitcht naar DJ Nina Black.
0: Hannes, jij zit in de commentaarkabine altijd, hè, bij Renaat en bij José. Je hebt een rondvraag gedaan bij de mannen in het peloton, waar luisteren die naar? Hoe zit dat bij jullie in de commentaarkabine? Ik heb het gevoel, want je hebt mij gezegd dat je dat wilde delen met ons, dat je je hart een beetje wilt luchten.
3: Ja, het is muziek van een ander niveau en ik vind het zeker niet slecht.
0: Oké.
3: Mijn mama en papa luisteren er ook naar, maar het is mijn velo van Willem Vermanderen, die gisteren de schijf van de dag was.
0: Mm-hmm.
3: Maar in het verleden moet ik wel toegeven dat het ook Camille Dont was met vuurwerk. Renaat was daar verzot op.
0: En jij?
3: Ik ook wel een beetje. Maar José iets minder. Dus Renaat draaide dat tot grijs eigenlijk, totdat José er nog meer grijs haar van kreeg.
0: Je hebt het nu met ons gehad over de favoriete muziek van Renaat en José, maar wat is die van jou eigenlijk, Hannes?
3: Dat blijft een groot geheim, Caro. Soms moet je niet alles prijsgeven.
0: Ah, jammer. Ik kom proberen. Dankjewel, Hannes, voor de tip van vandaag.

0: Spanish Harlem, Aretha Franklin.
1: Benieuwd of we straks voor een vliegende start gaan op het circuit, autocircuit van Magny-Cours. Toch wel een bijzondere plek, denk ik, om een toeretappe te starten. Vandaar gewoon Maarten van Gramberen op de motor. Een heel goede middag. Een heel algemene vraag ook voor jou. Hoe is het daar?
2: Goed, warm was het wel. Ik heb de indruk dat het asfalt op zo'n racecircuit nog net iets meer opwarmt dan het gewone asfalt. Ik weet dat het gewone asfalt van de gewone wegen, dat die temperatuur kan stijgen tot wel 70 graden. Dat leek nu 80 graden. Dus we hebben al gezweet, maar we zijn op dit moment een rondje aan het rijden op dit circuit van Magny-Cours. Rustiger dan de Formule 1-piloten destijds, moet ik zeggen. Ik denk dat het record van Schumacher is. En die reed 1 minuut en 15 seconden over dit circuit. Wij rijden hier nu op ons gemakje 50 kilometer per uur. En voor ons rijdt Sebastian Timmerman. Dat is onze collega van NOS, van de Nederlandse radio en televisie. En het doet deugd om hier rond te kunnen rijden. Want dan krijg je natuurlijk de wind die door jouw motorpak gaat. En dan voelt dat verfrissend aan. Ik kijk even naar de tribunes die hier staan. Echt daar aan de start. Daar zit wat volk. Maar dan staan er ook nog flink wat tribunes op andere plekken op het circuit. En daar zit eigenlijk nauwelijks iemand. Maar goed, en in de lucht, als we kijken naar boven, dan zien we toch wel dreigende wolken. Ik hoor nu door Radio Tour zeggen, hou jullie klaar voor de start. Maar ik zie wel wat dreigende wolken. Nog niet aangekondigd, althans, in het communiqué van ASO, van de tourorganisatie. Maar er hangen toch wel wat dreigende wolken. Nu, ik hoorde van mijn collega Pieter van Wallinghem gisteren op de motor dat het deugd deed dat het wat begon te regenen. Dan wordt je pak wat nat en zo. En dat zorgt dan weer voor verkoeling. Want dat kunnen we met z'n allen wel gebruiken. Het is een mooi circuit, maar het was blijkbaar een beetje saai. Dat Formule 1 circuit, dat vonden de rijders toch. En het is ondertussen afgevoerd. En Schumacher die had hier een record, niet alleen van het snelste rondje, maar die heeft hier ook 8 keer gewonnen op hetzelfde circuit. En dat is ook een record blijkbaar. En de renners hebben gisteren, dat weten jullie, ook een record neergezet met die meer dan 50 kilometer per uur. Vandaag zal het wellicht ook wel snel gaan als de wind in de juiste richting staat. En dat lijkt zo te zijn. Maar toch net iets meer gekarteld. Net iets meer bergop. En de laatste 20 kilometer heeft een percentage van 1% dat lichtjes naar beneden loopt. Dus daar zullen de snelheden ook wel echt heel hoog liggen. Wij zijn op dit moment van het circuit gereden. Als je dus start, zoals wij nu net hebben gedaan, voor het peloton uit, dan kan je niet meer opnieuw komen aanpikken. Ook niet op dit circuit. Maar wij gaan nu ergens wat verkoelen. Zoeken, een boom opzoeken en daar wachten tot de renners ons passeren. Dan sluiten we aan achter het peloton. Hebben we altijd de renners voor ons. Dat hebben we het liefst, want dan zie je wat er gebeurt. Lekke banden of technische dingen of wat dan ook. Voilà, de hand gaat in de lucht van de gendarmerie. Ze zijn allemaal vriendelijk voorlopig toch nog. En dat gaan we zo proberen te houden. We hebben ons hier langs de kant gezet. En laat het parcours en laat het peloton liever nu maar komen. En dan sluiten wij achteraan aan.
0: Zeg Maarten, en nog een klein vraagje voor jou. Je zei in het begin, ik heb een rondje gereden, of we zijn een rondje aan het rijden op het circuit. Heb je dat dan gewoon puur voor het plezier gedaan? Je dacht, ik ben daar nu toch, dan is het wel zo leuk om daar eens een rondje te maken?
2: Nee. Ja, dat zou je kunnen denken. Hè. Nee, wij vertrekken altijd. Wij staan altijd met motoren opgesteld. Een meter of 100, 200 voorbij de startlijn. Dus wij volgen dan altijd, als we even voor het peloton uitrijden, volgen wij altijd het parcours. En de renners die gaan nu zelf ook één rondje afwerken op dat parcours. Dus we hebben gewoon het parcours gevolgd dat de renners zo meteen gaan afleggen. En daarom hebben we daar een rondje op kunnen rijden. Het heeft iets apart, maar dat hebben we nogal eens gemerkt op een ander circuit waar we een paar jaar geleden ook waren toen Jacobsen heel zwaar ten val kwam. Zo'n circuit, dat asfalt, dat lijkt super glad, maar dat is niet. Dat is eigenlijk vrij ruw, omdat de banden van de snelle auto's die daarover rijden en destijds van de Formule 1-wagens, dat die heel veel grip zouden hebben. En ik weet dat Jacobsen toen viel, helaas, op dat circuit en dat hij heel zwaar geschaafd was. Echt brandwonden door te vallen op dat ruwe asfalt van zo'n Formule 1-circuit.
0: Oké. Dankjewel Maarten, straks horen we jou natuurlijk nog terug. De officieuze start is intussen gegeven en het was mooi Gert, want het was echt zoals in de Formule 1, de rode lichten die uitgingen en dat werden dan de groene lichten.
1: Ik heb wel gemist wie er op de pole stond, eerlijk gezegd. Misschien de man die nu
0: Pogacar in zeker of zo.
1: Ja, of misschien de man die nu in beeld is op de beelden die wij hier al binnenkrijgen.
0: Vijstroffer. Die zal zich wel weer willen mengen in die vlucht.
1: Wie weet.
0: Voor de dag.

0: Manhattan, Kabul van Renault en Axel Red.
1: Oplichting dus gisteravond bij Alpes in Premiertek, want Jasper Philipsen werd dan toch niet gedisqualificeerd en blijft in de running terecht. Zo is al herhaaldelijk gezegd voor de groene trui. Ploegmanager Philip Roodhoofd kreeg vanmiddag Christophe Meul op visite.
2: Philip Roodhoofd, er is veel over gezegd en geschreven, maar wat ik me dan afvraag, hoe groot is die impact nu op een ploeg?
3: Goh, impact was toch wel vrij groot en vooral gisteren omdat we totaal geen idee hadden wat er mis was eigenlijk of waar Jasper een fout had begaan. Dus dat was wel even schrikken, maar dan hebben we de juiste beslissing genomen om toch verhaal te gaan halen en dan moeten we ook heel blij zijn dat de jury ook open stond voor een dialoog erover. En het zijn alleen maar domme mensen die nooit van mening veranderen, zeggen wij. Dus ze hebben dat ook ingezien en dat is uiteindelijk op een nette manier gelopen. Waardoor de impact dan weer ineens positief was. Want het ging van oké, sprint, maar niet gewonnen naar ongeloof en ontgoocheling. En dan toch wel van oké, oef, nu kunnen we, hier kunnen we mee verder. Want dan was het wel ineens weer een derde plek. Nog steeds de punten voor groen. En Jasper die uiteindelijk een goede sprint had gereden.
2: Het is ook wel een prestatie, denk ik, om de jury om te praten in de Tour.
3: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het niet ompraten geweest is, maar ik denk dat eigenlijk de jury voor zichzelf gerealiseerd heeft dat ze een overhaaste beslissing genomen hadden. En ze zullen ook wel ingeschat hebben, duidelijk makende over welke fase het ging, dat andere mensen natuurlijk ook die fase gaan analyseren en bekijken. En dat de schade eigenlijk het kleinst was door te zeggen, oké, ja, we hebben ernaast gekeken. Eerder dan te volharden in de boot zetten en dan te zeggen en dan vast te stellen dat niemand die beslissing begrijpt. En dat dan mee te slepen de volgende dagen.
2: Die eerste declassering en die gele kaart, is dat een gevolg van de perceptie, Jasper Philipsen, van de reputatie, de akkefietjes die er in het verleden geweest zijn?
3: Het is natuurlijk moeilijk om dat te zeggen voor ons. En we gaan ervan uit dat altijd objectiviteit de basis is voor beoordeling. Maar iedereen weet ook, ja, je sleept dingen mee. Dat is niet alleen voor Jasper zo, dat is in het algemeen, in alle sporten, in alle dingen zelfs. Dus misschien heeft het meegespeeld, maar dan stiert het hen des te meer dat ze geluisterd hebben naar de argumentatie van Frederik en Christophe. En dat ze op hun vragen, mogen we dan zelf meekijken naar de beelden? En dat ze daar dan hebben ingezien, we hebben de Zwarte Piet aan iemand gegeven die hem toch niet verdiende vandaag.
2: Hoe zit Jasper nu in de bus? Met een frisse kop?
3: Toch wel een pak beter natuurlijk dan gisteren. En ik herhaal, hij was sowieso ontgoocheld dat hij de sprint niet gewonnen heeft. Maar door dan de bijkomende disqualificatie en gele kaart en dat dan omgedraaid is, heeft toch ook wel zijn gevoel bij die sprint veranderd, denk ik.
2: Maar is zijn snelheid terug?
3: Ik denk dat iedereen gezien heeft dat hij gisteren wel een goede sprint gereden heeft. Of dat dan voldoende is om in een later stadium vandaag of later in de Tour te winnen, dat moet dan blijken. Maar het was alleszins een goede sprint.
2: We zijn halfweg de Tour en dit zou dan zomaar eens de laatste sprinterskans kunnen zijn. Geloof je dat?
3: De kans is reëel, dat is duidelijk. En er zijn dan natuurlijk nog één of twee kansen waar het eventueel mogelijk is. Maar het is een beetje zinloos om daarover te speculeren. Dat gaan we dan wel zien. Maar het is heel duidelijk dat vandaag wel een sprintkans kan zijn. En wellicht een sprintkans is. En we gaan vooral proberen daar iets mee te doen.
2: En dan na vandaag kijken of Groen nog kan?
3: In normale omstandigheden zal Groen na vandaag nog wel kunnen, maar dat niet makkelijk is met degene die er vooral mee bezig is, ook en Pedersen, dat is natuurlijk ook een zaak. Maar zoals we gisteren gezien hebben nog, je moet toch blijven geloven in het tegendeel. En de jury die op zijn stappen terugkeert is compleet onwaarschijnlijk. En dat is ook gebeurd, dus we blijven geloven in ritwinst in Groen. En wat dan ook tot op het moment dat het mathematisch niet langer kan.
2: Succes daarmee, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Mathematisch is het nog mogelijk. Dat klinkt als voetbal. Goed, we prikken meteen door naar onze commentatoren Christophe van der Goor en Jan Bakelands. Want de officiële start van rit 12 wordt zo meteen gegeven.
4: Wat een timing. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en top. We zijn vertrokken voor deze etappe. Rit nummer 12 van Magny-Cours. Het autocircuit, Formule 1 circuit, is nog niet zo lang geleden dat ze daar gestopt zijn met de grote prijs van Frankrijk in Nevers, Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône. En dan wordt het meteen al gedemarreerd. Daar straks was Christian Prudhomme. Hij had zijn raampje naar beneden gedaan, achteraan, passagierszetel, links achteraan, al aan het lachen. Al aan het lachen, excuseer, met Baptiste Vaistrofert, want die kwam al naast hem rijden, naast de Fransman. Landgenoten van elkaar natuurlijk. En hij glimlachte. Ja, ga je weer proberen het aan te vallen? Ja, natuurlijk. We zien vooraan Jasper Stuyven, Sylvain Didier, Jonas Ricard, Louis Vervaken. Een beetje dezelfde namen als gisteren. Tim Welles ook, die heel vooraan zit. Mark Hirschi schuift naar voor. En ja, dit is misschien wel... Nee, misschien. Dit is wellicht de laatste sprintkans, beste Jan, van deze Tour. Ja, toch?
5: Er zal misschien nog gesprint worden, maar het zal niet meer zo talrijk zijn als dat het vandaag zal gebeuren. Ja, er zal misschien de rit van morgen zie ik ook nog wel 40, 50 man sprinten.
4: Ja, toch? Ja. Ook richting Belfort, omdat we daar nog één... Ja, we hebben natuurlijk de Ballon d'Alsace die we over moeten. Tot daar aan de voet zal het nog niet echt veel koers zijn. Of misschien net wel om weg te geraken in de vlucht van de dag. Maar er gaat, ja, ik geef je wel gelijk.
5: Iedereen.
4: Een rest van 40, 50 man die de ballon wel overgeraken waarschijnlijk.
5: Ja, het wordt een rit waar het heel moeilijk is om afstand te nemen in het stuk voor de Ballon d'Alsace. Voilà. Dus, en dan op het einde zou Little Trek bijvoorbeeld wel een strak tempo kunnen rijden op die Ballon d'Alsace. Wat het mogelijk maakt om iedereen te ontmoedigen om aan te vallen en een sprint met Pedersen. Ik wel mogelijk.
4: Zo is het, ja. Het was wel mooi natuurlijk om te vertrekken op dat autocircuit van Magny-Cours. Zoals gezegd, een paar jaar geleden. En we hebben daar minder goede herinneringen aan. Omdat we toen helemaal als commentatoren weggestoken waren op het circuit Paul Armagnac in Nogaro was dat. Dax. Daar woont toen Jasper Philipsen in 2023. En we zijn nog wel eens een aantal keer op een autocircuit geweest. Ik vind het altijd wel mooi. Het heeft iets unieks natuurlijk, iets aparts. En we zagen hier heel duidelijk op Magny-Cours aan de curves en de bochten dat het nog zeer goed onderhouden was en absoluut niet, want dat kan je natuurlijk ook wel tegenkomen van die vervallen circuits. En een van de mooiste herinneringen waarin Wout van Aert ook een geweldige hoofdrol speelde, het WK in Imola natuurlijk, daar waar Ayrton Senna verongelukt is in het coronajaar. Dat was ook prachtig daar in Italië. We zijn vertrokken in deze etappe, vrij kort, een kleine 180 kilometer, meteen al een aanval dus van Vaistrofert. De Bahrein-jongens komen naar voren. En over Bahrein gesproken, Matej Mohoric is toch ook niet meer wat hij geweest is, zei Jan?
5: Ja, dat is al een paar jaar aan de gang.
4: Ja.
5: Maar ja.
4: Ex-winnaar van Sanremo, rit in de Tour.
5: Ja, het verschil is heel groot. De definitieve knak moet er gekomen zijn ongeveer rond de laatste unbound die ik reed. Hij startte daar ook en nadien is hij in de Tour gestart. Maar die Tour, dat deed echt pijn aan de ogen. Zijn niveau was abdominabel te noemen.
4: Ja, voilà. We zijn vertrokken. Het is wachten op de vlucht van de dag. De eerste aanvallers hebben we intussen al gekregen. En Baptiste Vaistrofert probeert het nog eens een tweede keer op weg naar Chalon-sur-Saône.

0: grab our stuff and go back in
1: reverse.
0: Grab our stuff and go back in
2: reverse. Hear Me Talking van Marble Sounds.
3: Twee ritten heeft hij al gewonnen in deze ronde van Frankrijk. Tim Merlier. Komt daar vandaag nog een derde bij in? De mannen hebben het al een paar keer aangegeven. Wat misschien de laatste echte kans is op een massaspurt. Tim Merlier hier bij onze microfoon of voor onze microfoon.
4: Tim Merlier, je stopte gisteren toevallig achter de streep net naast ons. En er kwamen een paar stevige vloeken naar buiten. Hoe frustrerend was het gisteren?
5: Ja, natuurlijk. Als je de sprint niet gereden hebt, ben je natuurlijk gefrustreerd. En dan heb ik het even losgelaten, maar ik denk dat het wel nog meeviel, dacht ik. Nee.
4: Viel mee, zeker. Is dit de allerlaatste kans voor jou? En is het all-out? Ja, sowieso is het all-out. Maar is dit de laatste kans voor jou in de Tour?
5: Ja, die kans is bestaande. Het is de Tour. Niks is voorspelbaar in de Tour. Ze rijden super rap. Er zijn geen rusten gedaan in de Tour de France. En gisteren ook 50 en zoveel gemiddeld. Het is absurd hoe rap ze kunnen fietsen tegenwoordig.
4: Hoe schat je de finale in? Er is nog een dubbele scherpe bocht eigenlijk tussen de 2 en de 3 kilometer.
5: Ja, dat was gisteren ook en daarna ging het tempo eruit. Dus misschien ook wat regen in de finale. Dus ja, dat zijn omstandigheden die belangrijk zijn. De positie zal daar sowieso belangrijk zijn en dat zullen veel ploegen weten ook.
4: Je lead-out, de normale lead-out, Bert van Lerbergen, zegt vandaag in de krant. Ja, eigenlijk met een echte lead-out win je vaak niet, omdat je dan de sprinter zelf dan niet goed kan timen. Heeft hij te veel geheime prijs gegeven en heeft hij gelijk, Tim?
5: Ja, maar nee, maar ik denk wel dat ik weet wat hij bedoelt. Maar ik denk, samen met Bert al van op de kop gewonnen, meermaals zelf. Maar ik begrijp wat hij bedoelt, maar hij heeft... Niet verwoord dat helemaal duidelijk is, denk ik.
2: Het is file rijden naar Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar is het 20 minuten extra. En op de E313 vanaf Ranst 10 minuten erbij. En ook 10 minuten op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas door Werken. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is de Belliaart-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring.

0: Quando Chego. Het gaat misschien tegenstrijdig klinken wat ik zeg, maar Maart van Gramberen op de motor die ging op het autocircuit daarnet minder snel waarschijnlijk dan dat hij nu gaat.
1: Helemaal correct, Caro. Ik kijk eens naar de snelheidsmeter op onze motor. 60 km per uur, terwijl het peloton nu een bocht maakt naar links. Gevolgd door meteen een bocht naar rechts. En het is heel lang gerekt peloton. Echt, het strekt zich uit over misschien wel 150, 200 meter. Zo lang is het peloton allemaal netjes achter elkaar. En dan weten we met z'n allen wat dat betekent. Dat het heel snel gaat in deze etappe. We draaien op dit moment ook wel weg. Ik heb één regendruppel gevoeld. We draaien op dit moment ook wel weg van het slechte weer. De dreigende wolken, de onweerswolken. En ginderachter in de verte is het ook flink aan het regenen. Dat zien we, daar draaien we dus nu van weg. Het peloton nu helemaal voor ons. Links al die kleuren, het is toch wel mooi. Allemaal nu op de pedalen gaan staan. Optrekken na een bocht van wel 90 graden. En vaart maken. Het is vaart maken. Het is proberen weg te komen, weg te geraken. Want misschien, ook al denken we dat het een massasprint zal worden. Heel misschien hebben de vluchters toch nog ergens een kansje in deze Ronde van Frankrijk. Want heel veel kansen krijgen ook zij niet meer. En misschien is dit ook wel de allerlaatste kans voor de sprinters. En dus zullen die ploegen de boel toch wel proberen samen te houden. Maar je weet maar nooit. Ik kijk nog even naar onze snelheid. 63, 64 kilometer per uur op dit moment. Wij hangen een meter of 50 achter het peloton. Maar onze commentatoren Jan en Christophe, die hebben zicht op wat er vooraan gebeurt en wie er daar probeert weg te geraken. Wie is dat op dit moment, Christophe en Jan?
2: Wel, Jonas Abrahamsen die probeert. En wat mij ook al opvalt, Jan, dat is dat Jasper Stuyver al een paar keer heel goed vooraan zit. Hè? Die hangt en zit een beetje op vinkentouw. Nu, als je... Gaan we er misschien gemakkelijkheidshalve of te makkelijk vanuit dat het vandaag een sprint wordt? Want het is niet biljartvlak. Het gaat de hele dag op en af. Misschien... Allee, bedoel... Je kijkt nu een beetje wantrouwig en argwanend naar mij. Maar ik heb ook nog Thijs Sonneveld vandaag in zijn podcast. En zij hebben bijna 90% van het parcours gereden. Het is geen meter vlak. Het is de hele tijd op en af. Anders kan ik niet verklaren dat Jasper Stuyven vooraan zit. Waarom zou hij zich met deze debatten moeten mengen en moeien als hij straks de sprint moet gaan aantrekken voor Tim Merlier? Dan rijdt hij nu niet vooraan.
3: Ja, maar wat hij doet kost niet heel veel kracht. Het is meer positioneren en meeschaven eventueel als het echt gevaarlijk wordt, als de groepen groot worden. Ik denk dat ze gisteren ook gekeken hebben naar Alpecin en gezien dat dat toch wel interessant was om af en toe er wat tussen te gaan rijden. Ik denk dat dit een 100% kans op massasprint is, maar... Binnen de ploegen wordt stilaan ook wel de rekening gemaakt. En iedereen begint te zien, ja, er is nog een dikke week toer over. Nog 10 dagen toer over. Heel veel ploegen die nog met lege handen staan. We kunnen meegaan in het verhaal van de sprintersploegen. En gewoon er een halve rustdag weer van maken. En op het einde gaan we dan sprinten. Of toch proberen om eventueel voor een ander scenario te gaan met een ontsnapping. En ik denk dat dit een beetje meespeelt. Dat iedereen toch stilaan wat nerveuzer wordt. Want wat er nog aankomt, ja... Dat is niet weggelegd voor heel veel renners.
2: Nee, dat gaat weer alleen maar voor de wereldtop zijn. Ja,
3: ja, dat is vooral voor wie heel goed bergop kan. En dan weten we vaak wie dat gaat zijn.
2: Ja. Achteraan in het peloton Egan Bernal. En ik heb info opgevangen dat hij niet al te best zou zijn. Een beetje ziekjes, de ex-winnaar. Ze rijden nu met z'n vieren weg. Onder meer een man van Movistar. Dat is Hesman die meegaat. Asparren wordt ook gemeld. En dan maken ze een mooie curve zo dadelijk in de buurt van de autoweg. Heel mooi beeld zo net. Het peloton aan de linkerkant aan het rijden. En rechts op de autostrade kwam dan een ploegbus van NSN voorbij. De chauffeur kon nog net wuiven. Mike Teunissen, die herkennen we bij het kwartet. Dat probeert te ontsnappen op weg naar Chalon-sur-Saône. Nog 165 kilometer.
4: Langs al onze wegen en ontvouwt zich kunst.
5: In klanken, woorden en beelden.
4: Altijd verrassend, altijd scherp.
5: In een trillend landschap onder een lode zon.
4: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
6: Culture Club Zomer met Ben van Looy.
4: Live van op het kunstenfestival Watoe.
6: Zaterdagmiddag op Radio 1.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: Mannekes,
11: Pompie,
10: morgen
11: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
10: En het is nog nee tegen BTW.
11: Weten we.
10: Maar niet voor iedereen, hè.
11: Weten we.
10: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
11: Weten we.
10: Waar gaan we dus naartoe morgen?
12: Naar Gamma.
10: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
11: Weten we.
13: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2+.

0: alles begint bij luisteren.
1: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Er komt nog geen verbod op het gebruik van drinkwater voor tuinen en zwembaden, maar de Vlaamse regering vraagt wel om spaarzaam te zijn om de watervoorraden te beschermen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
2: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, nog lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
1: In Deelse Stokkem in Limburg is de natuurbrand onder controle. Het vuur ontstond gisteravond. De brandweer was tot middernacht bezig met blussen. En vanochtend flakkerde het vuur weer op. Maar nu is de brand dus onder controle. Minstens 40 aren is verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De kustreddingsdienst roept ook opnieuw op om altijd te zwemmen in een bewaakte zone met redders. Gisteravond is een Fransman van 44 gestorven in Knokke-Heist omdat hij in een onbewaakte zone in zee in de problemen kwam. De stroming in zee is verraderlijk, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
3: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
1: En in verschillende Oekraïnse steden protesteren honderden mensen tegen het geplande ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. President Zelensky herschikt zijn regering en de minister van Defensie, die nog maar een half jaar minister is, zou moeten gaan. Hij is nogthans populair bij de Oekraïners omdat hij het leger moderniseert en hij het gezicht is van de succesvolle drone-aanvallen tegen Rusland. Journalist Hans-Jaap Melissen denkt dat een conflict met de legerleiding de aanleiding is voor zijn dreigend ontslag.
4: Er zijn spanningen geweest tussen de minister van Defensie en de legertop. Zeker de hoogste generaal Sirski, die ook volgens die mensen aan het demonstreren zijn. Hij staat voor een wat meer ouderwetse oorlog. Als je dan een minister van Defensie hebt die toch een ander plan wil trekken, dan kunnen daar spanningen ontstaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit heeft ook met corruptie te maken en moeilijk zaken doen. Maar goed, dat weten we niet.
1: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, het blijft wel droog. Na de middag meer zon bij nog 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
0: Sportza Tour.
5: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Billie Eilish met Lunch.
1: Voor we straks die massaspurt krijgen in Chalon-sur-Saône, willen een aantal jongens zich ongetwijfeld nog in de kijker rijden in rit 12 van de Tour. En we gaan hen ook de aandacht geven die hen toekomt en die ze verdienen. En Christophe en Jan, is er al een groep weg ondertussen?
2: Nee, nog altijd niet. Zo net kregen we een aanvalspoging van twee lotto-mannen, Vaistrofair en Lian Slok. Ook Vlad van Mechelen zat daarbij, Brent van Moer. Leek wel een aardig groepje hardrijders, maar die werden meteen weer ingerekend. En nu weer een aantal, een kwartet dat probeert weg te rijden. En heel opmerkelijk, Casper Asgreen is daarbij. Dat is niet zo opmerkelijk, beste Jan, maar Paris-Peintre. De jongen die een vlakke rit, net als gisteren, de hele tijd meespringt. Leg mij dat eens uit, als ex-tourrenner.
3: Ja, ik denk dat hij gewoon zijn goede ingesteldheid wil tonen aan zijn ploegmaat. En ja, in de lead-out is hij van geen waarde.
2: Nee.
3: Kan hij weinig doen, maar in de aanvangsfase mee die vlucht controleren, filtreren en kijken wie er wegrijdt, dat kan hij wel van belang zijn. En ja, ik vind wel dat hij dat heel goed doet, okay. Net als gisteren.
2: Ja. Krijgt zo'n jongen dan niet de directieven om zich te sparen om bergop nog een etappe te winnen in de laatste week? Want daarvoor is hij toch meegekomen. Dat is vorig jaar op die Mont Ventoux. Dan moet je... Ik snap je helemaal hoor, maar, ja. Maar evengoed zou de ploegleiding kunnen zeggen, hou je koest tot de laatste week en dan probeer je ritje te pakken.
3: Ja, maar ik denk anderzijds dat het wel aantoont dat de sfeer bij de Soudal-Quickste ploeg goed is en dat ze voor elkaar iets willen doen. Kastanjes uit het vuur halen en dat hij ook wel beseft van, ik word soms geholpen om door een ploegmaat die mij echt in de ontsnapping brengt, er naartoe rijdt en mij daar afzet.
2: Ja, ja.
3: Ik wil mijn steentje bijdragen, ook op het vlakke, als ik Tim Merlier eventueel een dienst kan bewijzen door te zien welke ontsnapping dat er wegrijdt.
2: Zeg nog een vraag. Je zou het kunnen dat de sprintersploegen echt wel vermoeid zijn door het hoge tempo, de zware ritten doorheen de bergen. Of laten we zeggen de geaccidenteerde ritten zoals naar Le Lioran. En dat andere ploegen daarvan willen profiteren. En vandaar zo attractief koersen gisteren en vandaag in het begin van de rit. Of is dat te ver gezocht?
3: Ik denk dat dat te ver gezocht is, want we hebben gisteren ook gezien, als er een ploeg niet thuis geeft, dat er wel altijd een andere ploeg met een winnaar die eigenlijk 0% kans heeft, toch daar is om steun te verlenen aan bijvoorbeeld Soudal-Quickstep. Dus ja, het gat dat door de ene ploeg gelaten wordt heel vaak opgevuld door een andere. Ik denk gewoon dat er rekening gemaakt wordt en dat iedereen ziet, als we hier niet opletten, gaan we met lege handen naar huis. En we kunnen nu wel heel gezapig richting Chalon-sur-Saône rijden. Maar, en dan Melier of een andere sprinter nogmaals een rit zien winnen. Maar we kunnen ook proberen van het parcours gebruik te maken. En we hebben het net aangestipt dat het niet het makkelijkste parcours is. Het is geen lastig parcours, maar het glooit toch heel de tijd. Het nodigt aan om er een vluchtkoers van te maken. En ik denk dat we het meer in die optiek moeten bekijken.
2: Ja. Voilà. Maarten zit intussen bij ons op de motor. En Maarten, misschien een vraag voor jou. Hoe vaak heb jij gisteren ook en voor Vive Velo, voor het nieuws, voor het journaal, hoe lang heb jij of hoe vaak heb jij de sprint herbekeken? Ik vraag het omdat ik het zelf nog 10 keer gedaan heb. En van die 10 keer eigenlijk denk ik iedere keer, die zee aan de rechterkant die gaat zich nooit meer openen voor weer een skuld. Hij heeft echt ongelooflijk veel chance en geluk gehad. Dat gaat nooit nog eens een keertje gebeuren. Hè?
4: Nee. Dat is waar. Maar soms moet je ook geluk hebben. Hè? Je moet geluk hebben in het leven. Je moet geluk hebben in de koers. Soms om te winnen, tenzij dat je Tadej Pogacar heet. Dan heb je eigenlijk geen geluk nodig om te kunnen winnen. Links van ons op dit moment een heel mooi beeld. Een kudde koeien. Het zijn kalfjes eigenlijk die een ferme sprint aan het trekken zijn. Wanneer ze dat hele tourcircus zien voorbij komen. Ook opvallend altijd de bordjes langs de kant van de weg. Wat zagen we daarnet? Vas-y Lenny. Heel groot spandoek. Dat gaat dan om Lenny. Martinez, een van de Franse chouchous. Maar ook een bordje. Wout, reviens vite. Kom snel terug naar de Ronde van Frankrijk. En die Wout, dat is natuurlijk Wout van Aert. En dat zie je elke dag in elke etappe, in alle talen. Een bordje voor Wout van Aert. Hij is toch zo populair bij de Fransen. Dat hebben we al een paar keer aangegeven. Maar het is

Zo, zelfs als hij er niet is, is hij nog de populairste van allemaal. Wood, zoals hier allemaal zeggen. Als hij naar het startpodium gaat in al die rondes van Frankrijk, dat hij er wel bij was, dan gaat het volume van het publiek altijd flink de hoogte in. Wat kunnen we nog meegeven hier van op de motor? Wel, ik zie recht voor ons toch dreigende onweerswolken. Daarnet zagen we zo'n bliksemschicht recht naar beneden gaan. Laat ons hopen dat we daar met z'n allen niet moeten doorrijden op dit moment. Maar wij zitten wel safe, denk ik. Want achter mij zit er ook een grote ex-renner op de motor. En dat is niemand minder dan Romain Bardet. Die zit achter ons. Het is een lange kerel. En als die bliksem dan inslaagt, hopelijk op niemand van ons. Op een auto misschien, want dat is een kou van Faraday. Maar dan zitten we toch safe met Romain Bardet. Ik zag hem daar straks zijn motorpak aantrekken. Die Romain Bardet. Hij was al echt een spring aan als renner, graadmager. Wel, hij is volgens mij nog magerder nu dan dat hij destijds was als klimmer en als chouchou van de Fransen, die er wel een paar keer in geslaagd is om op het podium te geraken. En vandaag is hij voor de collega's van Eurosport de analist met uitstek op de motor, maar nog altijd graad en graad mager. De helikopter hangt hier vlak boven onze tempo. Is hier net iets rustiger, hebben wij de indruk tussen de bossen. Ik weet niet of dat te maken heeft met een groep die dan toch al is gaan aanvallen. Maar dreigende onweerswolken, dat kunnen we wel meegeven. Eén bliksemschicht hebben we nog maar gezien. En hopelijk blijft het voor iedereen hier achteraan het peloton bij die ene schicht.

0: Shout van Tears for Fears. Het peloton heeft intussen toch een beslissing genomen, blijkbaar, Christophe.
1: Shout-out voor Baptiste Vastrofer, want de Fransman mag helemaal alleen wegrijden. En net zoals een paar vorige week, ja, zou je dat echt graag doen. Jongens, toch, het is echt ongelooflijk. Terwijl Evenepoel een plasje aan het maken was. En de man voor hem, die van Ineos ook. En daar waren toch wel wat edele delen te zien nog. Die de camera capteerde. Snel wegkutten, what's in a name. Maar Baptiste Vastrofer, die krijgt meteen 1,5 minuut van het peloton. Blok gaat erop. Ze rijden met 7-8 man breed over de weg. En dus wordt het een heel lange dag. Voor ons, voor de volgers, voor de kijkers, maar ook voor Baptiste Vastrofer. 148 kilometer nog, tenzij straks over 15 kilometer gaan we natuurlijk sprinten met de tussensprint. Die ligt vrij vroeg in het parcours, dus daar gaan we ons wel kunnen aan verwarmen.
2: Sportzatour. Het was daar straks een mooie start op het autocircuit van Magny-Cours. We hoorden daar straks Maarten van Gramberen op de motor daar lekker rondcruisen. Maar Christophe Meul, die zit ook in de Tour voor ons. Christophe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hebben jij en jouw compagnon David dat circuit toch ook eens te voet dan afgestapt? Of misschien, wie weet, de motor van Maarten geleend?
3: Nee, maar helemaal afgestapt niet. Maar we zijn uiteraard wel eens gaan kijken. Hè. Als je daar komt, dat is toch een plek met geschiedenis. En ook al ben ik persoonlijk zelf niet de grootste autosportliefhebber, maar toch, dat is een plek, daar is veel gebeurd. Daar zijn grote namen gepasseerd. Je kan daar dan eens binnen, dan moet je dat toch wel doen. Dus we hebben dat gedaan. En ja, dat is toch wel indrukwekkend. Hè. Zo'n start grid, of hoe heet dat dan? Dat is plezant. Hè. Je ziet dan nog zo de vakjes staan waar dan die Formule 1-auto's in der tijd gestart zijn. Die lichten hangen daar ook nog. Het geeft toch wel een speciale sfeer, moet ik zeggen. Maar als ik eerlijk ben, doet bijvoorbeeld de velodroom in Roubaix doet mij meer persoonlijk dan zo'n autocircuit.
0: Dat is wielergeschiedenis natuurlijk. Hè. Aan de andere kant, Christophe, ik denk wel in het peloton, als ik denk aan Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, er zijn wel wat liefhebbers van mooie auto's natuurlijk, hè, sportieve auto's.
3: Ja, het zal wel zijn. Ik denk dat Mathieu daar wel zijn ogen de kost gegeven heeft. Ik heb dat ook snel even aan de bus gevraagd over hoe dat dan gaat bij Mathieu. Tegen wie kan hij daar dan over babbelen? Maar Jasper Philipsen bijvoorbeeld, daar gaat hij met die autopassie niet terecht kunnen, want ik heb mij laten vertellen dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd is. En ik citeer zijn vrouw, hij kent daar veel te weinig van om erover mee te praten. Dus Mathieu zal dan een ander slachtoffer moeten zoeken in het peloton om over snelle wagens en circuits te babbelen. Maar die zullen er ook wel rondfietsen, denk ik. Ja.
2: Ja, Christophe, het is natuurlijk best wel logisch dat jij zegt dat jij net bij die ploeg bent geweest. Jasper Philipsen wil natuurlijk graag winnen vandaag, maar het ging ongetwijfeld ook over gisteren. Wij hebben jou al bezig gehoord met ploegmanager Philip Roodhoofd over wat er gisteren allemaal gebeurd was. Hoe liep Jasper Philipsen er zelf eigenlijk bij?
3: Vanmorgen had ik de indruk terug vrij sereen. Ja, je moet natuurlijk ook wel, Caro, je moet dat toch proberen ergens een stukje van je weg te duwen. Want als je daar dan mee gaat rondrijden, dan vreet dat weer energie. Dus hij moet dat toch ergens een plekje proberen geven. Zal dat ongetwijfeld ook doen. En dan is het ook wel handig, en dat is dan niet toevallig, denk ik, hè, dat zijn vriendin Melanie in de buurt is. Hè, want je ziet dat toch wel, dat op momenten dat het moeilijk is, dat zij dan gesommeerd wordt in de buurt van de bus of even langs moet om met hem te babbelen. Dat is toch wel belangrijk voor een renner, dat je over die negatieve gevoelens dan, dat je die kan delen. Hè. Als het goed gaat, heb je eigenlijk weinig mensen nodig. Hè. Maar als het slecht gaat of als het wat moeilijker wordt, ja, dan kan je die steun wel gebruiken. Dus het is wel handig dat de familie of de vriendin hier dan is. Hè.
2: Zeker, ik kan me ook voorstellen dat het, naast dat het natuurlijk moeilijk is voor Philipsen zelf, maar dat dat ook voor zijn omgeving moeilijk is als het even allemaal niet loopt.
3: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Je ziet dat soms wel, hè, dat de familie daar ook wel onder leidt. Hè. Die topsporter zelf, ja goed, die is dan straks weer bezig met het volgende, maar die familie ondergaat dat natuurlijk ook allemaal. En ik heb even met Melanie staan babbelen vanmorgen. Ja, die hebben weer niet de gemakkelijkste avond gehad gisteravond. Hè. Dan gaat de kraan open op social media en dan komen er vervelende reacties en dan moet je die gaan liggen monitoren. En hoe je draait of keert, iedereen is bereikbaar tegenwoordig, dus die boodschappen komen aan. Dus ik weet het, iedereen mag een mening hebben over de koers, over een atleet, over een wielrenner, helemaal correct. Maar die toon, alsjeblieft, ik zou zeggen, als er nu luisteraars zijn die zich daar ook wel eens schuldig aan maken, pas daar toch mee op, want dat komt echt wel aan. Het zijn sterke mensen, maar het zijn ook wel gewone mensen.
0: Dat zijn mensen, inderdaad, die topsporters, goeie en wijze raad van Christophe Mulck. Ik heb nog één vraag voor jou. We hadden daarnet, Christophe, een interventie van Maarten van op de motor. En hij zei, kijk, daar zie ik één bliksemschicht en ook wel heel donkere wolken. Wat zie jij nu op dat vlak, waar jij bent?
3: Regendruppels op de ruit. Ik weet niet of jullie het interview met Tom Steels al gegeven hebben, maar wij gaan ook vaak, zoals je zegt, van het kamp Philipsen naar het kamp van Merlier. En dan praten we met Steels. En Steels is een weerkenner, dus die had ons vanmorgen al gezegd, jongens, let op, het gaat beginnen regenen, kijk. En hij heeft nog maar eens gelijk. Dus inderdaad, het is niet alleen grijs, hier en daar ook nog wat blauwe lucht, maar ja, toch wel regendruppels nu op de ruit. Dus ja, hij zei ook in de late namiddag nog meer kans op regen. Dus dat zou wel eens een impact kunnen gaan hebben op de wedstrijd straks.
0: Ja, maar voorlopig geen gedonder waar jij bent.
3: Hier geen gedonder, maar zoals je weet, Gert, dat is heel lokaal.
0: Juist.
3: Het perfect mogelijk dat het hier 5 kilometer verder wel van dat is. Maar dan houden we jou op de hoogte, hè, zoals altijd.
0: Zeer goed, zeer goed. En zoals je zelf al aangaf, we kunnen ook altijd raden bij Tom Armand Pien Steels. Want naar die naam verwees je gisteren ook in dit interview. Dankjewel, Christophe Meul.
3: Graag gedaan.
4: In the month of December, when nature is low, I have that big feeling.

0: die hebben zich vergist van maand, maar wel een mooi nummer nog, The Sands. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is de Beliard-tunnel gesloten richting E40. Het gaat er moeizaam vanaf de kleine ring. En ook de Jubelpark, de Wettunnel, zo is het, zijn afgesloten.
1: Sport de Tour. Arno Delis die is uit de Tour moeten stappen, dat weten we intussen. Maar bij Lotto Intermarché zijn ze niet bij de pakken blijven zitten. Want na de opgave van hun kopman hebben ze Huub Aerts, een Nederlander. En dat is echt wel een mooi alternatief gebleken in de sprints voor die ploeg. Hij doet het echt goed. 24 jaar en wie weet wat hij vandaag laat zien.
2: Huub Aerts, je hebt ongetwijfeld met de ploeg de finale bestudeerd. Wat hebben jullie daaruit geleerd?
3: Dat het weer een vrij snelle finale gaat zijn met wat obstakels. Dus het zal iets uitgestrekter zijn vandaag. De snelheid zal hoog liggen. Misschien dat er wat teams controle willen gaan nemen en het tempo hoog willen leggen. Gisteren was het eigenlijk tegenovergestelde, waar het helemaal breed uitging. Dus de zaak is weer om gewoon heel alert te zijn in het moment en snel aan te kunnen passen. En tot nu toe gaat het wel goed.
2: Je bent eigenlijk bijna per ongeluk sprinter geworden in deze Tour. Want de eerste keer toen je vierde werd, trok je eigenlijk de sprint aan voor Jeno.
3: Ja, klopt. Het was inderdaad niet echt de bedoeling. Sowieso in de eerste plaats was het voor Arno bedoeld. Die natuurlijk heeft op moeten geven. En toen die eerste dag, de eerste sprintdag, toen raakte ik Jeno kwijt. En zat ik zelf eigenlijk heel goed voor een mooi resultaat. En ben ik er vol voor gegaan. En toen hebben we nog eens met de ploeg naar gekeken en de volgende kans aan ons beiden gegeven. En toen heb ik weer laten zien dat het me opnieuw kon lukken. En gisteren dus eigenlijk ook weer een sterke sprint gereden. En laten zien dat het ook echt op de krachttakken wel uit kan komen.
2: Eén ding, je hebt eigenlijk een bijzonder verhaal 4 jaar geleden met die blaasontsteking die bijna helemaal fout afliep. Kan je dat eens even uitleggen?
3: Goh, om dat nu helemaal uit te gaan leggen is niet echt een moment, maar het komt er wel op neer dat ik toen wel een echt een dieptepunt in mijn leven eigenlijk had. En dat wielrennen daarin, de rode draad was om me zeg maar houvast te geven. En dat het me ook wel een ander perspectief heeft gegeven in mijn motivatie om prof te worden. En in die zin ben ik toch wel heel erg veranderd. En ik denk dat het ook wel bijdraagt aan dat ik nu hier ben. Omdat ik een andere manier van waardering heb gekregen voor de sport. En mezelf nog steeds aan het uitvinden ben.
2: Ja, want het is bijna fataal afgelopen toen.
3: Goed. Ik
2: ben er nog.
3: Ik wil niet te veel meer over hebben, maar ik ben blij dat ik hier ben. Ja.
2: Oké, dankjewel. Veel succes.
1: Ja, Huub Aerts, hou hem toch maar in de gaten vandaag. Hij was al vierde in Pau, zevende in Bordeaux en gisteren in Nevers werd hij vijfde.

0: gaan Baptiste Weisstrofer rustig zijn ding laten doen. Hè. Caro, die man moet trouwens, als hij het volhoudt, over goed een week in Parijs toch echt aanspraak kunnen maken op de supercombatief.
1: Superstrijdlust, ja. Superstrijdlust. Dat denk ik wel, met alle inspanningen die hij nu levert in die vlakke etappes. Het is lovenswaardig.
0: Ja, het zal wel zijn, zeker wel. Goed, zo dadelijk de tussenspurt. Maar daarvoor nog even naar wat er achteraan in het peloton te beleven valt en gebeurt. Maarten op de motor.
2: Peloton à très vive allure, zo zeggen ze dat dan door Radio Tour. Het peloton dat vaart maakt, de snelheid zit erin. Dat heeft natuurlijk te maken met die tussensprint die er zit aan te komen over een kilometer of vier. Ook opvallend in deze rit, en dat hebben we de voorbije dagen ook meer dan eens gezien, zijn het aantal lekke banden. Flink wat lekke banden. Daarnet ook Emil Verstringen, lekke band, achterwiel, kreeg dan ook heel snel een nieuw achterwiel. We hebben hem nog niet echt gezien. Voilà, hij knalt hier ons op dit moment voorbij. Klein beetje aerodynamisch tussen de wagens van de wagen van Bora gaat hij naar de wagen van Miltrek. En zo gaat hij snel opnieuw kunnen komen aansluiten. Emil Verstringen, vorig jaar een van de revelaties in deze ronde van Frankrijk. In deze Tour hebben we hem nog niet echt vaak gezien. Maar misschien heeft dat ook met de warmte te maken. Want veel renners halen echt niet hun normale niveau als ze te kampen krijgen met die extreme hitte. En het is natuurlijk ook een veldrijder. Wat de onweersdreiging betreft, daar hebben we goed nieuws. Want we zien voorlopig de wolken net iets blauwer, net iets lichter worden. En we hebben gelukkig maar één bliksemschicht gezien. Nog 3 kilometer staat hier een bootje. Nog 3 kilometer voor het peloton dan. Tot aan de tussensprint, de enige tussensprint van de dag. En dus kunnen we daarvoor naar onze commentatoren, naar Jan en Christophe.
3: Het is nogthans, ja, het gaat een dikke 3 minuten zijn. 3,5 voor alleen het peloton is het aan te komen. Want de voorsprong voor onze Fransman, wiens naam natuurlijk niemand nog gaat vergeten na deze ronde van Frankrijk. Baptiste Weisstrofer, Fransman van Lotto Intermarché, 2 minuten. Hij komt dadelijk voorbij bij die tussensprint van de dag. Jan, kader dit nu eens een keertje. De jongen is al een paar keer gaan aanvallen in deze Tour. Heeft 1 rit bijna de hele dag alleen voorop gereden. Een keer met Otruba, de Tsjech van Kakarural. Is dat dan, ja, gaat zoiets in het hoofd zitten en denken van oké, wat doe ik hier eigenlijk? Een koers winnen, dat gaat sowieso niet. Dus rijd ik maar de hele dag voorop en plezier ik mijn bazen. En verzeker ik hier mijn toekomst? Of wat is dit?
4: Goh, ik denk dat het de smaak te pakken heeft. Doordat de media er een soort gimmick van gemaakt heeft. En altijd ook komt aan. En ja, hij weet dat het anders moeilijk wordt om als een held onthaald te worden. En nu wordt dat toch wel gebeurd. Na de koers wordt hij altijd om zijn mening gevraagd. Of toch tenminste om een interview. En ik denk dat hij... Ja, dat zich dat imago wil aanmeten. En dat past hem ook wel. Het is waar hij het beste kan, die lange ondernemingen. En
3: straks criteriums rijden.
4: Inderdaad, hij valt hier heel veel namen kent.
3: De grote man van de strijdlust. Want als je nu dit ziet, na 2 weken... zou de toerorganisatie nog durven iemand anders de superstrijdlust te geven aan het einde van de ronde?
4: Dus ja, zeker. Allee, ik hou er zelfs geen rekening mee dat hij nog maar in overweging genomen wordt. Het zou straf zijn. Allee, combatief ben je, maar dan moet het ook tot succes leiden. Hè. Dit is combatief, Attack TV.
3: Dus je duikt het er helemaal aan. Ja?
4: Absoluut, ja. Anders zou Guillaume van Kerkelijk een paar jaar geleden het ook hebben kunnen geven.
3: Dat is waar, die reed
4: of Johan Alfredo. Dus voor mij, ik neem hem zelfs niet in overweging daarvoor. Het is knap en het zorgt voor wat verstrooiing terwijl we hier richting sprint gaan.
3: Ja, voilà, we moeten weer bij de zaken blijven met Little Trek natuurlijk. 2 man met Quinn Simmons net voor Mats Pedersen. Dan wordt Philipsen, opletten Philipsen, want die is nu met Girmay een elleboogje aan het uitdelen. Dan moeten ze toch gaan opletten. Girmay en Philipsen die denken, oké, er staat een camera boven ons. Die laat dan nu Girmay passeren en het wiel kiezen van Mats Pedersen. We zitten op 400 meter van de sprint. Die wordt dan nog door Vácek aangetrokken. Na Vácek hebben we de Amerikaanse kampioen. Dat is Simmons. Die gaat nu op de pedalen staan. Zittend op zijn zadel Mats Pedersen. In het wiel van Pedersen, Biniam Girmay. Dan Philipsen, dan Kanter. En dan doet ook Merlier nog eventjes mee. Dus we gaan zien wat dit nu geeft. Nu komt de Pedersen vanuit het wiel van Simmons. En dan gaan ze alle 2 naar rechts. En de beensnelheid bij Philipsen. Die wordt tegen de nadarrekken gezet door Pedersen. Dat was van de lijn afwijken, meneer Pedersen. En dan komt hij er nog eens langs. Of net... Ja, dat is bijna een fotofinish tussen Philipsen en Mats Pedersen. Maar dat was wanneer ze het gisteren hadden over een declassering. En dit zeg ik niet kijkend door een Belgische bril. Maar eigenlijk vrij objectief. wanneer er gisteren discussie was bij de UCC-commissaris wat betreft Jasper Philipsen. De manier waarop Pedersen nu van zijn lijn afwijkt en de deur toedoet, ook al geven ze elkaar nu een vuistje en een high five, dat was toch niet oké, hè? Hij voelde hem komen.
4: Ja, het is wel vaak een gegeven dat ze zeggen dat de man die eerst vertrekt de lijn mag kiezen, een kant mag kiezen. En ja, als je dat die bril bekijkt, dan kiest Pedersen duidelijk om naar rechts te gaan. En ja, dan valt er weinig op aan te merken.
3: Ja, dit mag dus wat hij doet nu. Pedersen doet gewoon helemaal...
4: Kiezen. Je mag een kant kiezen. Wat nu niet zou mogen, is terug naar links keren.
3: Ja, okay.
4: Maar dat doet hij niet. Okay. Maar hij snijdt natuurlijk Philipsen wel de pas af.
3: Ja, voilà. Je mag dus... dat wist ik niet. Dus dat stel dat je in het midden aan het sprinten bent, dan moet je niet het midden houden, zeg jij nu. Dan mag je gewoon naar rechts gaan of naar links. Een kant kiezen.
4: Je mag een kant
3: Want dan wijk je toch van je lijn af.
5: Ja,
3: meneer Jan, wat is het reglement? Ik vraag het aan jou.
4: Op het moment dat hij de kant kiest, is Philipsen er ook totaal nog niet langs. Hè. Dus de tweede beweging naar rechts is ietsje violenter. Maar ik denk dat we er allemaal veel te veel achter gaan zoeken. Dus het is een beetje de deur dicht doen.
3: Ja.
4: Maar dat mag. Je mag de deur dicht doen.
3: Oké, goed. Dan ben jij... veel zachter dan ik misschien, denk ik. Ja, goed. 130 kilometer nog, dat mag, hè. Meningen mogen verschillen. 130 kilometer, we hebben Vice Trofair, 1 minuut 20. Ja, door de versnelling van het peloton, daar kan hij in zijn eentje natuurlijk helemaal niet tegenop. Hebben we maar 1,20 meer de voorsprong voor de Fransman. Maar nu is het geen peloton dat stil aan het vallen is. Nee, die van Total Energie, die denken, weet je wat, misschien kunnen wij... Die kloof nog dichter, gaan we ook aanvallen. En dat doen ze maar liefst met z'n tweeën. Dan glipt ook Pascal Enkhoren nog mee namens Tim Merlier. En iemand van FDG die meeglijdt. Adam Yates die zit dan op de eerste rij. Die geeft nog een drinkbus. Is aan het praten ook met zijn mannen. Wat moeten we doen? Sylvain Dillier zit daar en de grote Kees Bol. En dan laten ze dit viertal rijden voorlopig. Nee, dan komt er weer een reactie van iemand van Lotto. Die counters. Iemand van Pinarello die probeert mee te gaan. Het is nog niet gedaan. Vice Trofair zou nog wel eens volk kunnen verwachten straks op weg naar Chalon-sur-Saône.

0: Classic Fantastic van Fun Lovin' Criminals. De Tour de France laat ons elk jaar opnieuw de prachtigste plekken van Frankrijk ontdekken of herontdekken. Dat kan ook natuurlijk. En ook vandaag is het weer de moeite. En u weet het, wij hebben intussen een persoonlijke gids voorzien. Dat is eigenlijk al heel de Tour zo. Iemand die je in geuren en kleuren komt vertellen welke plekken zeker eens een bezoekje waard zijn.
1: Route touristique.
2: En onze persoonlijke gids, dat is natuurlijk onze Frankrijk-kenner Steven de Kranen. Bonjour Steven.
3: Bonjour Caro, voilà.
2: Je komt net terug uit Frankrijk,
3: ik
2: dus dat Frans zit er helemaal verser in.
3: Verser in, dus ik ben blij terug te zijn altijd. Maar welkom Frankrijk terug. Is ook altijd een verademing, ook al is het er inderdaad heel heet.
2: Ja, en bedankt om zo snel terug te zijn, hè, want hoe laat ben je geland?
3: Ongeveer, denk ik, 1:15, zoiets. Ja.
2: Ja, en nu ben je al hier, helemaal live bij ons in de studio. Voilà. Hoe was het eigenlijk?
3: Zeer goed. Het was in Nice, het was de herdenkingen natuurlijk, beladen sfeer, maar natuurlijk na 10 jaar zie je ook wel hoe de mensen daarmee kunnen omgaan. En dan de avond zelf was het de wedstrijd Frankrijk-Spanje. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat de reacties van de Franse supporters zeer goed meevielen. De meesten erkenden wel dat Frankrijk een slechte wedstrijd had gespeeld en Frankrijk op basis van die wedstrijd niet naar de finale kon. Ze gunden het Spanje ook wel. En er waren veel mensen die relativeerden. Die zeiden van kijk, we staan op een plaats waar 10 jaar geleden iets heel anders is gebeurd. Voetbal is de belangrijkste bijzaak in de wereld. Mm-hmm. Laat het ons zo houden. We hebben een mooi toernooi gehad. Er komt nog een wedstrijd tegen Engeland nu. Maar het is jammer. Maar het is ook niet meer dan dat.
2: Nee. Inderdaad. En wij gaan het over route touristique hebben. Ook altijd leuk. En er valt opnieuw best wel wat moois te zeggen natuurlijk over de route van vandaag. Laat ons bij het begin beginnen. De start. Die was op het circuit Magny-Cours. Een plek die autosportgeschiedenis ademt natuurlijk.
3: Ja, en toch opvallend. Want dat was in een tijd toen ik jonger was en nog actiever Formule 1 volgde. Ik weet niet waarom, maar ik vond dat spannend met Alain Prost, Nigel Mansell. Ik vond dat bijna heroïsch. En vandaag de dag moet ik eerlijk zeggen dat ik Formule 1 amper nog volg. En Magny-Cours kwam er altijd in voor. Wat die grote prijs van Frankrijk. Je had natuurlijk Monaco, wat natuurlijk de grote prijs is die iedereen kent. Maar als je dan kijkt dat die grote prijs daar enkel maar verreden is tussen 1991 en 2008... dan is dat niet zo lang geweest. Mm-hmm. Er is ook maar één Franse coureur die daar gewonnen heeft, Alain Prost. Mm-hmm. De recordhouder is daar met kop en schouders Schumacher. Maar voor de rest was er een ander parcours in Frankrijk. En dat lag meer in het zuiden. Meer van de streek waar ik ongeveer vandaan gereisd ben. Maar de Var. En dat heette dan het circuit Paul Ricard.
0: Mm-hmm. Jazeker.
3: En dat was voor Magny-Cours en net na Magny-Cours op het officiële parcours voor de Formule 1. Maar sinds enkele jaren staat Frankrijk zelfs niet meer op de Formule 1 agenda. Dus om maar te zeggen, het is een plaats met geschiedenis, maar ja, de kostprijs is sowieso zeer hoog. Frankrijk heeft ook heel moeilijke wetten soms qua reclame, waar ook de Formule 1 wereld en vooral de Formule 1 bobo's zich aan storen. Dus het verdwijnt wat een beetje in de nevelen der tijd voor de Formule 1, want er zijn natuurlijk nog andere races daar.
2: Ja.
3: En het is blijkbaar een heel snel circuit. Want ik las ergens dat het zelfs als aankomstplaats voor de renners te gevaarlijk was.
2: Ja, inderdaad.
3: Omdat de snelheden daar te hoog zouden zijn.
0: Ja, klopt. Helemaal. Paul Ricard, Magny-Cours, geen plaats meer in de Formule 1-kalender of op de Formule 1-kalender. Maar autosportliefhebbers die zullen de start vandaag in de Ronde van Frankrijk dan toch misschien met net iets meer aandacht hebben gevolgd dan anders. Van de start verhuizen we naar de finish, Steven. Want de mensen die van fotografie houden bijvoorbeeld, die gaan in Chalon-sur-Saône misschien wel hun hartje kunnen ophalen. Moet je eens uitleg bij geven?
3: Ja, dat is ten eerste een heel mooi fotografiemuseum, maar laten we zeggen, een van de grondleggers van de fotografie, het wordt toch zo beschouwd, is vandaar afkomstig. Nicifor Niepce heet die. En die heeft, de meesten gaan er toch vanuit dat hij dan toch de man is die de eerste foto genomen heeft, die naam waardig. En we spreken dan al over 1826, wat heel vroeg is. En het ging vooral om een proces, om die belichtingstijd zodanig te krijgen dat je natuurlijk iets op een gevoelige plaat kon vastleggen. En hij heeft dus een eerste beeld gemaakt. En toepasselijk, hij noemde het ook heliografie, wat eigenlijk een beetje stond voor schrijven met de zon. Omdat natuurlijk de mate van het zonlicht bepaalde wat er tevoorschijn kwam als afdruk en als blijvend bewijs van die momentopname. Maar dat was zeker in die tijd, en laten we zeggen tot op vandaag, als we zien hoe belangrijk foto's nog altijd zijn, was dat een eerste stap in een fantastische fantastisch proces natuurlijk.
0: Want ik wist niet, Caro, wist jij dat we zo ver terug moeten gaan in de tijd al voor wat je de allereerste foto zou kunnen noemen, 200 jaar geleden dan?
2: 1826.
0: Ja, wat zien we daarop?
3: Wel, het heet Le Point de Vue du Gras. En Le Gras, dat was de plaats waar hij woonde. Ja, op zich, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn dakraam opengedaan en heeft gewoon een foto genomen van wat hij zag. En je ziet eigenlijk twee daken samenkomen met daartussen een plat dak. Je ziet een paar lijnen, maar natuurlijk, als je weet, het zijn daken, zeggen inderdaad, dit is een beeld van een dakterras van daken ergens in Frankrijk. Maar er valt niet veel op te zien. Waarom niet? Ja, hij heeft het denk ik meer dan 6 uur, tussen de 6 uur en 20 uur, daar zijn ze het nog niet over eens. De specialisten moeten belichten om uiteindelijk die foto te krijgen. Dus de minste beweging kan je daar natuurlijk niet op vastkrijgen. Personen was heel moeilijk nog in die tijd, maar het heeft wel een hele ontwikkeling gemaakt.
0: Maar wel intrigerend, en ik heb hem hier voor mij. Ja, je ziet er wel iets op, toch?
3: Ja, je ziet.
0: Als eerste poging.
3: Je zegt een heel oude foto, maar om nu te zeggen dat je onmiddellijk ziet wat het is, dat daken, ja.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Peloton zit vandaag dus ook in de Bourgogne. Een van je favoriete streken in Frankrijk, Steven, zeg maar. Veel mensen zullen de Côte d'Or ook zeker kennen als ze naar het zuiden rijden.
3: Ja, ik vind het een leuke streek. Waarom? Iedereen spreekt altijd over de Provence. Ik vind dat de Bourgogne ook een eigen aparte stijl heeft. Ook fantastisch pittoreske dorpjes. Ook heuvels die heel mooi zijn. Het ligt ergens in een landschap waar Frankrijk echt ademt. Maar het is ook een streek waar we denk ik heel snel doorrijden. Voor veel Belgen is het misschien af en toe de tussenstop tussen, laten we zeggen, ons land en het diepe zuiden of de Côte d'Azur. Dan stoppen ze eens in de buurt van de Bourgogne of in Dijon of
0: Bonn.
3: Of in Bonn. Dat zijn klassiekers, maar het zijn vooral die dorpjes ertussen. En bijvoorbeeld Buxy ben ik ooit tijdens een verkiezingscampagne gaan logeren. En het was een fantastisch dorp waarin je denkt van Louis de Funès. Herinner u de film La Grande Vadrouille? Ja. Is ook wel ergens daar Meursault en daar gepasseerd. Dus het is een stukje Frankrijk dat nog heel veel tijdloosheid uitademt.
0: Oké. Doet ons inderdaad terugdenken dan aan Louis de Funès en Bourville. Was het in La Grande Vadrouille zijn ter sprake gekomen nu jij het had over de Bourgogne. Morgen ben je weer van de partij, Steven.
3: Ben ik weer van de partij.
0: Schitterend. Ademe.
2: Steven kan je rekenen.
3: Ademe.
2: Ademe. Op de Antwerpse ring richting Gent is het een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Brussel zijn de Belliard-tunnel richting E40, maar ook de Jubelpark en de Wettunnel weer open.

0: Mocht je me ooit verlaten, dan zal ik me echt laten gaan. Mocht er echt geen manier om het goed te maken bestaan.
1: Mooi nummer, mooie tekst, maar zo kennen we hem. Bart Peters.
2: En wij gaan nog eens terug naar Christophe van de Goor en Jan Bakelands. Want een opvallend momentje met Petersen blijkbaar.
3: Zo net ging hij naar de jurywagen, dus niet aan de linkerkant achteraan waar Christian Preud'homme zit, maar wel bij de UCI-voorzitter van de wedstrijd. Dus voorlopig nog, hij kan er eigenlijk alleen maar op wijzen dat hij misschien wel gedisqualificeerd wordt, hè, voor hetgeen wij ook aangaven en wat door de man naast mij helemaal tegengesproken werd, Jan Bakelands. Hij week duidelijk van zijn lijn af, maar ik denk dat hij verhaal is gaan halen of gewoon ja, ergens iets moet gehoord hebben. Vooralsnog geen officiële mededeling daarover dat die punten zou kwijt zijn omwille van dat manoeuvre in die sprint. Maar waarom ga je anders achteraan verhaal halen bij de juryvoorzitter? Ja, dat zou ik dan ook niet begrijpen, Jan. Er is maar één ding dat erop kan wijzen. Maar we horen nog niks officieels.
4: Nee, nog niks bevestigd. Ja, dat is
3: zou je het dan zelf hebben aangevoeld van, om zich te gaan verontschuldigen bij voorbaat?
4: Maar ik denk dat hij geluk had met Philipsen, die hem direct de hand schudde na de sprint. Zodat het al pas leek of dat hij er geen graten in zag. Maar ja, dat is het probleem met reglementen. Hè, dat de manier waarop die worden toegepast in het wielrennen is sowieso niet altijd consequent. Mm-hmm. Waardoor er een grijze zone ontstaat en ruimte voor interpretatie en dat is hier ook weer het geval. Hè.
3: We hebben intussen vier leiders, want drie jongens hebben zich gevoegd bij Vastrofair vooraan. Dat zijn Matteo Vercher, Ewen Kostiou en misschien wel de bekendste naam Damiano Caruso. Caruso een jaar of vijf geleden in zijn gezegende jaar 2021. En dat was eigenlijk al op leeftijd, want Caruso is 38 intussen. Dus vijf jaar geleden ook al een 33er. Toen eindigde hij tweede in de Ronde van Italië en won daar toen ook een etappe. Damiano Caruso rijdt voor Bahrein. Heeft een halve sleeve getatoeëerd op zijn onderarm. Niet helemaal een lange sleeve tot aan de elleboog, zoals Bradley Wiggins. Wat zeg je?
4: Het is eerder een band. Hè?
3: Het is een bandje, ja, inderdaad. Jij een tattoo, Jan?
4: Nee. Ik heb geen tattoos.
3: Nee, omdat je niet wil, omdat je niet mag van thuis? Of beide?
4: Gewoon omdat ik schrik heb als ik ouder word, dat ik niet meer achter de keuze sta.
3: Ah, zo ja, ja. Het is niet dat je dan dat het vel een klein beetje gaat verschrompelen, dat de tekening niet meer zo mooi is. Dat is niet de gedachte.
4: Nee, in tegendeel. De tekening wordt dan vaak mooier doordat alles verweert. Dat is toch niet zo mooi als een beduimeld boek uit de bibliotheek dat duidelijk gebruikt is. En tegen dat we allemaal ouder zijn, zijn we ook duidelijk gebruikt en afgeleefd.
3: Voilà, een pleidooi voor tattoos op latere leeftijd. Nee, maar dat is zo. Ja, Thomas de Gent heeft mij ooit gezegd, die heeft een schorpioen aan zijn enkel tot aan de kuit. En ja, een jeugdzonde noemde hij dat. Inderdaad, ja, je mag er geen spijt van hebben. Maar goed, ja, je doet dat in. Ik heb er ook geen. Ik kan er niet over meepraten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat wel een bepaald ogenblik, een bepaald punt in je leven doet met een reden. Of ja.
4: De Duitser Andreas Kleuren, die bij mij reed in de Radiocheck, of ik reed bij Kleuren, ja. Om het zo stellen, 2 jaar toen, die had een of andere afschuwelijke duivel op zijn borst getatoeëerd staan. En ja. Hij zei dat dat een beslissing was geweest toen hij op vakantie was in Thailand en in beschonken toestand een tattoo parlor was binnengestapt.
3: Amai. Ja, en als
4: zag er zo uit ook.
3: En als jij deel uitmaakt natuurlijk van wielerclub Wattage ook met Tom Bonen. Bonen heeft er ook een geweldige op zijn rug natuurlijk. Heb je die al een paar keer mogen aanschouwen?
4: Nee, meestal. Maar nu ga ik binnenkort. Je opent de deur voor mij op vakantie met Tom op congé PJ. En daar denk ik wel dat ik meer dan voldoende zijn hert dat zijn op zijn rug getatoeëerd staat kunnen aanschouwen.
3: Voilà. Inderdaad.
4: Maar sommige tattoos vind ik heel mooi. Hè. Ik snap ook wel waarom mensen er zitten.
3: Ja, ik ook, absoluut. Ja, als je er één zou, en dan ronden we dit thema af, als je er één toch zou zetten ooit, wat zou dat dan zijn? Ergens een beeld in. Ooit over nagedacht of totaal niet?
4: Nee,
3: overval
4: nee,
3: ik jou daarmee?
4: Over nagedacht.
3: Nee. Oké. Ja, sorry, dan blijft het hierbij. Misschien mag je daar eens over nadenken.
4: Ik ga
3: erover
4: denken.
3: Ja, Gert Geens die vraagt om af te ronden. Misschien moeten we hem ook eens vragen of hij een tattoo heeft voor later. Maar goed, we gaan richting de klok van 3. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Heb je een tattoo, Gert?
1: Ja, zeker. Ergens op mijn lichaam. Hartje, Love Sports Tour. Of misschien is dat iets voor later. Dat zou ook wel kunnen. Nee, misschien nog even jongens. Gewoon JJ Kale. En dan reclame nieuws. En dan jullie weer.
3: Dat is heel goed.

0: Carry On. En voordoen is ook wat medespelers ze gewoon mag doen. Want ze hebben er dus naar gekeken. Hij heeft een waarschuwing gekregen. Dat was het van de jury. Maar zijn punten blijven staan.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom Odell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het gemeentehuis van Alke in Limburg liggen sinds vandaag rouwregisters voor de 4 mannen van een Alkes metaalbedrijf die omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Het gaat om een van de zaakvoerders, een man van 46 en 3 personeelsleden van 44, 36 en 23 jaar oud. Heel wat mensen zijn al iets in de rouwregisters gaan schrijven.
4: Eén daarvan was mijn buurman. En voor mij is het gewoon heel erg het gevoel van dat de goede mensen het eerst gaan. Een beetje het onrechtvaardigheidsgevoel. Ja, en dat greep natuurlijk aan.
5: Ik heb ook in de liften gezeten gehad. Want die maakte onderdelen van mij. Ik kan het moeilijk geloven wat er gebeurd is. Volgens mij is de lift nooit in orde geweest. Want anders kan dat normaal niet gebeuren. En dan zou ik nog iets willen schrijven aan Flip, zijn compagnon. Hij de moed moet hebben om verder te gaan.
3: Zaterdag is er ook nog een stille waken in Alke om de slachtoffers te herdenken. De grote containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet volledig heropstarten, dat meldt de haven van Antwerpen. Eergisteren ontsnapte daar een giftige stof en 150 mensen moesten door het inademen van giftige gassen even naar het ziekenhuis. Intussen is iedereen wel opnieuw naar huis. De luchtkwaliteit werd vandaag gemeten en die kwaliteit is nog niet zoals het hoort. Daarom blijft de veiligheidszone van kracht en blijft een deel van de terminal dus dicht. Voor de rest verloopt alles vandaag wel weer normaal in de Waas. In Deelse Stokkum in Limburg is de natuurbrand onder controle. Er is wel 40 aren natuur verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting. En de kustreddingsdienst roept opnieuw op om altijd te zwemmen in een bewaakte zone met redders. Gisteravond is een Fransman van 44 gestorven in Knokke-Heist omdat hij in een onbewaakte zone in zee in de problemen kwam. Door de wind is de stroming op zee verraderlijk, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
3: Het is opnieuw een zonnige zomerse dag bij temperatuur tot 30 graden. Morgen ietsje frisser, dan halen we nog 28 graden in het centrum. De dag start dan ook met wolken, maar na de middag opnieuw volop zon. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we zo'n 22 graden in het centrum. En wolken en opklaringen wisselen elkaar dan af. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Welkom bij Sporza Tour. Nog meer dan 100 kilometer in rit 12. Vier leiders met anderhalve minuut op het peloton, maar normaal gezien wordt dit gewoon een massasprint. En bij de tussensprint daar straks was er wel al wat te doen net rond Mats Pedersen, de groene man. Die week daarvan zijn lijn af. Dat was vervelend voor Jasper Philipsen, maar Pedersen wordt niet gedeclasseerd. Dat weten we nu dus. Hij is even moeten gaan praten met de jury, maar een declassering, daar is geen sprake van. En Maarten van Gramberen op de motor. Jij bent even je oor te luisteren gaan leggen bij de ploeg van Philipsen.
1: Ja, we zijn even langs de wagen gereden van de sportieve baas van Alpecin Premier Tech. Dat is Christophe Roodhoofd. Even het raam naar beneden en we zeggen, ja, wat gaan jullie doen? En ze zeiden, we zijn het aan het bekijken, maar ze stelden zich vooral vragen bij het werk van de jury. Ja, waarom heb je een jury als je dit ziet? Dit was heel duidelijk, gaven zij aan, een fout. En dan moet de jury ingrijpen, dat doen ze niet. En het is eigenlijk helemaal niet onze verantwoordelijkheid om dan naar de jury te moeten stappen. Dat moeten ze eigenlijk zelf doen. Dat was zo'n beetje het verhaal van Roodhoofd. Dat is eigenlijk hetgeen dat hij wilde aangeven. Ze hadden eigenlijk verwacht dat de jury zelf tussen beiden al was gekomen. En dat is dus blijkbaar nog altijd niet gebeurd. Dat is een beetje het verhaal van Roodhoofd. Ik kan me daarbij aansluiten. Ondertussen kan ik ook nog meegeven dat we over een wegdek rijden dat een klein beetje nat is. En dat heeft een geur en dat heeft zelfs een naam. Zo'n nat wegdek, dat heet petrichor. Dat is eigenlijk de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. En daarvoor, de betekenis van dat woord, moeten we het Oud-Grieks binnenduiken. Dat petra betekent steen. En die ichor van die petrichor, dat is in de Griekse mythologie het bloed van de goden. Dus eigenlijk ruikt het hier onderweg naar het bloed van de goden.
2: Ik snak daarnaar.
0: Ja, ik vroeg me af of dat stinkt eigenlijk, bloed van de goden.
1: Nee, het stinkt niet, maar het geeft zowel een typische geur, terwijl hier een pak Belgen, een Belgische vlag, de lucht insteken, terwijl wij hier passeren met onze motor van Sporza. Ik vind dat een typische zomerse geur. Het is eigenlijk de geur die je ruikt wanneer het op een bloedhete dag geonweerd heeft. En je komt dan buiten en je gaat dan een wandelingetje maken. Dat is die geur. Dus als dat ook de geur is van het bloed van de Griekse goden van weleer, dan vind ik dat hun bloed echt een geur heeft. Terwijl het bloed dat wij mensen hebben, dat heeft eigenlijk geen geur. Maar mijn onkel Mark, dat was een laborant en die heeft mij ooit eens gezegd dat hij in het labo wel eens bloed heeft moeten onderzoeken van iemand die zwaar alcohol geïntoxiceerd had. En dat bloed, dat rook zelfs naar alcohol. En dat gebeurde uiterst zeldzaam. Dat wist hij mij te vertellen. Dus ons bloed heeft eigenlijk geen geur, maar dat van de Griekse goden wel.
0: Informatief intermezzo. Dankjewel, Maarten.
2: We zijn 3 uur voorbij en net na 3 uur zetten we hier meestal een megafoon aan onze mond. Hè. Doe mee aan onze Sporza Tour quiz. Afspraak zo rond 4:30 en je kan dan nog altijd een officiële groene trui uit de Tour winnen. Of hij een geur heeft, dat weet ik niet. Maar het is wel heel mooi, denk ik, als je die kan aantrekken voor een fietstocht. Heb je interesse? Schrijf je dan snel in via de Radio 1-pagina op VRT Max of laat een bericht achter

0: Caravaan, dat is een woord dat je ook heel vaak hoort in de Ronde van Frankrijk. En die Ronde van Frankrijk reist dit jaar van Barcelona naar Parijs. Maar met onze Tour d'Amour leggen we een ander parcours af, langs de meest tot de verbeelding sprekende amoureuze avonturen van de Fransen.
1: Tour d'Amour.
2: Ja, en als je daar dan een reeks over maakt, dan mogen Edith Piaf en bokskampioen Marcel Cerdan daar zeker niet in ontbreken. Het sprookje dat tragisch zal eindigen wordt hier verteld door Dirk Velge, die enkele jaren geleden nog het prachtige boek De Ziel van Parijs heeft geschreven.
3: Ze heeft verschillende liefdes gehad, maar de enige echte was toch eigenlijk Marcel Cerdan. Een bokser die geboren is in Algerije. Pas op, Algerije toen was nog Frankrijk. Hè. Maar zijn familie verhuisde al snel naar Marokko, naar Casablanca. En als bokser maakte hij het natuurlijk eerst in Noord-Afrika en dan natuurlijk in Frankrijk. En verder in Europa onder de bijnaam Le Bombardier Marocain. En geleidelijk aan bokste hij zich een weg naar de top. En nu komen we eigenlijk op een moment dat ze elkaar leren kennen. Dat moet geweest zijn in 1946, nog schoorvoetend. Want Edith Piaf kwam juist uit relatie met Yves Montand.
4: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: En dan leert ze in Le Club des Cinq, in de Faubourg Montmartre, leert ze Marcel Cerdan kennen. Maar de echte vonk slaat pas over in de twee jaar daarna, 47 en 48, waar ze eigenlijk elk om hun redenen, zij voor haar concert en hij voor het boksen, naar de Verenigde Staten gaan. En ze zijn dus vaak samen in de Verenigde Staten. Nu moet je weten, Marcel is getrouwd met Martinette Lopez en heeft drie kinderen, maar die wonen in Casablanca. En dus ja, dat houdt hij eigenlijk een beetje voor bekeken. En ja, ze beleven eigenlijk samen een sprookje. Want wat gebeurt er eigenlijk? Die jaren 47 en 48, dat zijn zowat de mooiste jaren van hun leven. Omdat Marcel wint bekers, wint medailles. En zij ziet haar platenverkoop stijgen met La Vie en Rose, met L'Accordioniste, met een aantal andere liederen. Maar vooral begint ze ook te corresponderen. Gezien ze elkaar niet altijd kunnen zien, begint ze ook te corresponderen. En uit die brieven blijkt toch wel echt een diepe liefde, dat het geen vluchtige affaire is. En ze schrijft dan ook een ongelooflijk mooi stuk. Misschien haar mooiste lied, Hymne à l'amour. De liefde voor Marcel Cerdan. Dus het lied dat Céline Dion gezongen heeft van op de Eiffeltoren bij de opening van de Olympische Spelen in 24.
5: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
3: Natuurlijk, hier is het letterlijk van toepassing. Mooie liedjes duren niet lang. Want wat gebeurt er dan? In 1949 zijn ze weer vertrokken, is zij althans weer vertrokken naar Amerika voor een reeks concerten. Marcel zit op dat moment wel in Frankrijk. Hè. In 1948 heeft hij het wereldkampioenschap behaald. Ze zijn ontvangen door de Franse president Vincent Auriol. Er zijn banketten georganiseerd, optochten in Parijs. En dus dat hebben ze nog samen meegemaakt. En het is pas daarna natuurlijk dat aan het liedje een einde zal komen, wanneer zij in 1949 hem vraagt van: kijk, je bent zo ver van mij, ik zou graag dat je mij komt vervoegen in Amerika. Oké, er wordt alles in gereedheid gebracht voor de boot. Nee, niet de boot, dat duurt te lang. Neem het vliegtuig, dan ben je sneller bij mij. Marcel laat het zich in twee keer zeggen. En op 28 oktober 1949 stapt hij op de vlucht 009 Orly, New York. Alleen, hij komt nooit aan. Hij komt nooit aan, want zijn vliegtuig is boven de Pico del Redondo, een San Miguel in de Azoren, is zijn vliegtuig neergestort. Alle 48 inzittenden zijn dood. Wanneer Piaf dat nieuws verneemt, besluit zij toch van op te treden. Het is een ongelooflijk moedige beslissing. Ze treedt op, maar voor het concert begint, houdt zij een kleine toespraak, vertelt ze aan het publiek: kijk, voilà, ik ga deze avond toch optreden. En ik draag het concert eigenlijk op aan Marcel et à lui tout seul. Daarna vervalt Edith eigenlijk toch wel in een heel moeilijke periode. Alcohol enzovoort, het gaat wat naar af. Kent ze nog, leert ze nog andere liefdes kennen? Ja, maar het wordt nooit meer dat. Het sprookje was gedaan en ze is daar wellicht nooit volledig van hersteld.

0: Voor één keer mag ik eens een naam van ons beiden spreken, Gert. Dit is een prachtig nummer van Edith Piaf.
1: Oh, zeker.
0: À l'amour. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 15 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Het gaat ook traag richting Antwerpen op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. Er is hinder op de E40 ook richting Gent bij Aalter door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En in Brussel staat er ook een defect voertuig aan de uitrit van de Kruittuintunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
2: Sporta Tour.
1: Daar is het dus wat lastiger, maar hoe goed gaat het vooruit in de Tour, Christophe van der Goor en Jan Bakelands?
3: Vrij goed moet ik zeggen, want we zitten met een gemiddelde snelheid van 49,8 per uur. Dat is bijna zo snel als gisteren, toen het de snelste gereden etappe ooit was in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. 95 kilometer nog en het peloton houdt de vier vooraan. Echt wel binnen schot en ook onder schot. We rijden dus naar het oosten in Frankrijk, op weg naar Chalon-sur-Saône. Om je gewoon proberen een idee te geven. Echt in het midden van Frankrijk. Een pennetrek boven Lyon. Wat flirtend aan de rechterkant met het Juragebergte. Onder het park van de Morvan door. Daar zitten we ongeveer. Ja, het meer van Genève is eigenlijk op de keper beschouwd. In vogelvlucht niet zo heel ver. Vooraan nog eens de namen. Caruso als bekendste naam. Weistrofer. Uiteraard Costiou en Verchet. Drie Fransen en een Italiaan. Op weg naar Chalon-sur-Saône. Het peloton onder leiding. En ja, ik trap een open deur in natuurlijk. Pascal Eenkoren voor Tim Merlier. Die van Alpecin Primertec. Die laten zich ook niet onbetuigd. En die gaan ook mee helpen vooraan. Goed, Jan, dat geeft mij eens de kans om de vraag der vragen te stellen. Mensen, wanneer ik ga boodschappen doen in het Groot Warenhuis, krijg ik minstens, ik zal niet zeggen één keer per rayon, maar toch per gang, maar toch één keer per winkelbeurt de vraag van een geïnteresseerde wielerfan. Meneer, leg mij eens uit waarom ze zo snel rijden vandaag de dag. Ieder record wordt gebroken. Ja, en dan kom ik ook af met de clichés van beter materiaal, aerodynamica, de voeding, dat soort dingen. Maar wat moet ik eigenlijk echt, wat is het juiste antwoord om te zeggen tegen de mensen? Want ze rijden echt wel bijzonder snel. En zij die het heel goed volgen, zeggen ja, maar ja, vroeger in de EPO-periode, die records die worden ook allemaal gebroken. Hoe kan dat, meneer?
4: Ja, dit zijn etappes bij uitstek waar toch wel de aerodynamica zijn rol speelt. En waardoor de renners ja, een stuk sneller zijn geworden. Er is veel meer aandacht vergeleken met vroeger voor de kledij. Dat die niet flappert. Er wordt gekeken naar stoffen die sneller zijn dan anderen. Er wordt gekeken naar stoffen die snel zijn in een bepaalde snelheidsvork. We hadden het daar straks nog over. De fietsen zijn een pak verbeterd. En dat maakt in totaal ja, dat dit snellere ritten zijn. En daarnaast ook het scenario waaraan dat die rit zich ontvouwt. Dus er wordt geen voorsprong meer weggegeven zoals vroeger. 5 minuten wordt niet meer gegeven. Ze worden direct kort gehouden. Wat eigenlijk zeker nu ertoe leidt dat ze vooraan aan blok rijden. En achteraan rijden ze daar ook ja, bijna aan blok achter. Met dat verschil dat er een onuitputtelijk reservoir aan renners is die de achtervolging kunnen gaan leiden achteraan. En vooraan ja, zijn ze met 4 en vallen ze op de duur stil.
3: Gisteren zag ik Koen de Kort in de avondetappe en die is een beetje de materiaalman bij Little Trek. En die had het over aerosokken, die hoog opgetrokken sokken. Waarvan er zelfs een aerodynamisch verschil is bij een snelheid van 40 of in de sprint 70 km per uur. Dus deze of geen renner heeft meer baat. Ik zal maar zeggen, Quinn Simmons, die nooit een massasprint rijdt, doet de sokken aan voor 40 per uur. En Pedersen in de massasprint de andere sokken. Gaat het echt zo ver?
4: Dat denk ik wel, ja. Op sommige vlakken zal dat wel spelen. En dat zal dan ook weer over te hevelen zijn. Bijvoorbeeld naar de pakken of de truitjes die dat ze dragen. Die dat dan in functie van wie welke rol in een wedstrijd vervult. Kunnen geoptimaliseerd worden. Of in functie van het type wedstrijd. Bij een tijdrit zien we andere stoffen naar voren komen. Alleen toch bij de betere ploegen die het zich kunnen permitteren. Dan bijvoorbeeld bij een bergrit. Waar koeling en ventilatie misschien net belangrijker is dan absoluut voor de snelst mogelijke stof te gaan.
3: Ja. Okay. Was jij een goede wielrennende basketter? Gooide jij de bidons goed in de daarvoor voorziene, uitgevonden door kinderen in elkaar geknutselde ringen?
4: Dat is iets van de latere jaren, ja? Hè? Die blikvangers.
3: Ja, nooit meegemaakt?
4: Goh ja, eigenlijk vooral op training stonden die dingen daar.
3: Dat is
4: dan
3: waar, gooi
4: ik meestal mijn bidons niet weg. Maar ja, in mijn tijd was dat toch nog minder aanwezig. Maar het zijn sympathieke acties van die kinderen. Ook slim om de renners de kans te geven hun bidons op een ecologische manier van eigenaar te doen veranderen.
3: Zo is het, want zo net, en vandaar de vraag ook, zagen we een heel... Ja, een grappig momentje met Lipovic, hè, de ploegmaat zeg maar, van Remco Evenepoel. Die echt wel een zeer brede driepunter misgooide in zo'n blikvanger. En dan ging hij even tegen de cameraman roepen van dat is waarom ik gestopt ben met biathlon. Maarten, krijg jij, we horen het Karel Bertelen ieder jaar weer zeggen, hè, wanneer het zo heet is, dan gaan ze even langs bij de ploegleiders en dan krijgen ze een koud blikje cola, frisdrank of water. Ga jij vaak iets vragen?
2: Nee, maar dat komt omdat mijn motaar Tom Klaas, die heeft nu ook zoiets van ijs in zijn motortas vooraan zitten. Die pakt altijd wel voldoende drinken mee en voorlopig komen wij toch nog wel toe met een flesje water of drie. Soms is daar zelfs sportdrank bij, dan worden we echt verwend door Tom. Dus dat is meer dan voldoende, maar de mannen van Shimano, onder meer Patrick, die vorig jaar zo wereldberoemd werd door snel de ketting erop te leggen van de fiets van Pogacar toen hij tegen de vlakte ging. Die komt ook altijd zeggen, mannen, als jullie wel moeten drinken, rij zeker langs de neutrale wagen van Shimano en jullie krijgen frisse drank. Dus dat is zeker het probleem niet. Er ook verzorgers langs de kant van de weg die altijd zeggen, mannen, als jullie dorst hebben, kom even langs ons en dan krijgen jullie ook iets. Maar dat is voorlopig niet nodig en dat is vooral in deze etappe niet echt nodig. Want als ik kijk naar de temperatuur, 29 graden. Zo koud heb ik het nog nooit. Dat is relatief natuurlijk, maar ik heb het altijd koud, zeker in de veldritten. Zo koud en zo fris, laat ons zeggen, heb ik het nog nooit geweten in deze Ronde van Frankrijk. Dat komt ook wel omdat het zachtjes is beginnen regenen. Meer en meer druppels die vallen op ons en op de rug van de renners. Dus het is frisser en frisser aan het worden door de regen. Daarnet kwam de topfavoriet misschien voor straks ons ook heel even voorbij gereden. Dat was Timmerlier. Vriendelijk als hij is altijd heel even de hand omhoog steken naar ons wanneer hij ons passeert. We zien hem natuurlijk wel vaak ook voor Vive le Velo 's avonds wanneer we een interviewtje moeten doen. Hand in de lucht. En dat betekent dat hij zeker ook nog wel overschot heeft. En intussen is hij daar opnieuw kunnen komen aansluiten in de start van het peloton. En wat je daarnet vertelde, Christophe, die vraag van hoe komt het toch dat ze zo snel rijden? Ja, ik denk dat elke wielerjournalist die vraag wel eens krijgt. En wat die aerodynamica betreft, mensen geloven dat misschien niet, maar ja, hoe sneller je gaat, hoe belangrijker die rol van de aerodynamica. Ik schaf mij om de paar jaar ook een nieuwe fiets aan. En met mijn nieuwe fiets verpulver ik altijd mijn record op mijn plaatselijk rondje. En mijn benen die worden niet beter, maar mijn fiets die wordt beter. En ik moet daar weinig moeite voor doen. Dat duidt er echt op dat die fietsen sneller worden. En vergeet echt niet, die voeding, dat wordt dan zo gezegd. Maar dat is ook gewoon zo. De samenstelling van de soorten suiker in zo'n gelletje, dat is echt veranderd. Vroeger konden ze daar maar één soort suiker in steken. Nu steken ze daar verschillende soorten suiker in. En hebben ze gemerkt, als je die mengt, dat er twee verschillende mechanismes zijn om die suiker op te nemen in jouw lichaam. Dus kan je veel meer suiker opnemen in jouw lichaam. Veel minder, of veel meer liever dan vroeger. In 2019 pakten renners soms maar tot 30 gram koolhydraten per uur. Nu zitten we in 2026 en gaat het naar 140. En dus beschik je diep in de finale nog altijd over alle suikers. Dat heeft er zeker en vast ook mee te maken. Ik ga ondertussen wel het scherm van mijn helm naar beneden moeten doen. Want het begint stilaan pijpenstelen te regenen. En in het Frankrijk, in het Frans, hebben ze daar een uitdrukking voor. Il pleut, qu'on fâche, qui pisse.

0: Someday Somewhere van Jungle. Het is 3:30 geweest.
1: Sportzatour quiz.
2: Dus dringend tijd om te quizzen. Kandidaat nummer 1, dat is Jelle. Jelle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jelle, hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
3: Het is een werkdag vandaag, dus het loft zit op dichtbij, maar het is er nog niet, dus vandaag is het werken.
2: Ah, oké. Hoe lang moet je er nog op wachten?
3: Tot vanmorgenavond, dus dat is wel.
2: Oké, bijna zover. En vandaag quizzen, dat is een ideale pauze dan?
3: Ja, zeker en vast, ja.
2: Oké, ken je eigenlijk ook iets van Formule 1, Jelle? Want dat ga je ook nodig hebben in deze quiz.
3: Ik volgde het vroeger wel, nu wat minder. Maar we zien wel wat er gevraagd wordt. Dus,
2: ja, inderdaad.
3: Ja, we hebben het vertrouwen in.
2: Dat is heel goed. Wel een extra uitdaging voor jou, Jelle. Want verrassing, je neemt het op tegen een duo. Jawel, dag Stien en Jan.
4: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Jullie zitten samen in de wagen. Wie gaat het woord voor?
4: Ik zal het woord voor.
2: Jan dus, voor alle duidelijkheid.
4: Ja, top.
2: Oké, en jullie zitten in de wagen. Vertel eens, waar komen jullie vandaan?
4: Ja, we hebben vandaag een lange autorit van de Provence terug naar huis.
2: Oké, en jullie zijn daar ook gaan fietsen, heb ik begrepen, hè?
4: Ja, klopt. Ik heb de man van toe opgereden en Stien heeft mij bevoorraad met een verse bidon water onderweg.
0: Knap. Van welke kant, Jan?
4: Ik ben via Stoe gereden.
2: Ja,
4: dat
2: hebben we
4: eigenlijk al gedaan.
0: Ja, ook al gedaan. Ja, dat wordt dan wel eens de makkelijke kant genoemd. Maar op de Van Toek bestaat er eigenlijk geen makkelijke kant. Dus knappe prestatie vind ik van Jan. Heel mooie tocht.
2: Ja, en ik hoor het dus al, Jan. Een groene trui, daar zouden we jou heel blij mee kunnen maken.
4: Zeker weten.
2: Dan zit er maar één ding op natuurlijk. De quiz winnen. Maar beginnen gaan we doen bij Jelle. En ik zei het dus al, Formule 1. Hou je klaar. Vraag 1. Het circuit van Magny-Cours, dat was de startplaats van vandaag. Dus uiteraard zit het in onze quiz. Wanneer was er voor het laatst een grote prijs Formule 1? Was dat A in 2008, B in 2009 of C in 2010?
3: A, 2008.
2: 2008 was inderdaad de laatste keer dat er daar een grote prijs Formule 1 gereden werd. Vraag 2. Welke piloot heeft het record op dat circuit, dat van Magny-Cours? Hij won er 8 keer. Is dat A, Lewis Hamilton, B, Michael Schumacher of C, Fernando Alonso?
3: B, Michael Schumacher.
2: Ik vind dat jij je zeer vlotjes, Jelle, door de Formule 1-vragen alvast gesparteld, wilde ik zeggen. Maar dat is eigenlijk een fout woord, want je bent zo vlot.
0: Hij heeft zijn pole prachtig verzilverd in deze quiz. Inderdaad. Maar de finish, ja, die ligt nog wat verder natuurlijk.
2: Ja, die ligt nog wat verder,
0: Jelle.
2: Want we zitten nog maar aan vraag nummer 3. Als je daar straks hebt geluisterd naar onze route toeristiek met Steven de Kranen, dan weet je dat de fotografie zijn oorsprong kent in de aankomstplaats van vandaag, Chalon-sur-Saône. De oudst bewaarde foto ter wereld is daar namelijk gemaakt. Uit welk jaar is die foto, Jelle? Is dat A, uit 1726, B, uit 1826 of C, 1926?
3: Nou, wat hokken, ik denk B, 1826.
2: Ja, bij twijfel moet je blijkbaar altijd B zeggen. En dat klopt toch voor vraag 3 hier. 1826 is inderdaad een juist antwoord. Zo zitten we al bij vraag 4. Gisteren werd een record verbeterd. Dat van snelste toerrit in lijn. Wat was de gemiddelde snelheid tijdens de 11e rit, Jelle? Was dat A, 49,9 km per uur? B, 50,9 km per uur? Of C, 51,9 km per uur?
3: We gaan opnieuw voor B gaan. 50,9 km per uur.
2: En dat geluid betekent dat het opnieuw juist is. Je zit al aan 4-4. Stien en Jan, de moed niet verliezen natuurlijk. Maar het is een sterke kandidaat die jullie tegenover jullie hebben. Volgende vraag. Vraag 5. Jelle dus opnieuw. Kun je mij de naam geven van de renner die dus de geschiedenisboeken zal ingaan als winnaar van die snelste toerrit ooit in lijn?
3: Søren Werens Kilt van Unox.
2: Oh, de ploeg krijg je zelfs gratis en voor niks bij. 5-5. We gaan naar vraag 6. Intussen, Søren Werens Kilt, je kende zijn naam misschien al, want hij won vorig jaar al zijn eerste Vlaamse klassieker. Welke koers was dat? A, Omloop het Nieuwsblad. B, Keurne-Brussel-Keurne. C, Dwars door Vlaanderen. Maar ik denk dat je het al gezegd hebt.
3: Ja, A, Omloop het Nieuwsblad.
2: 6-6. Maar de belangrijkste vraag, Jelle, die komt nu natuurlijk, dat weet je. De zevende en de laatste, die moet ook juist zijn. Klaar voor?
3: Ja hoor.
2: Met overtuiging, dat is goed. Zevende vraag. Welke renner die ook meerijdt in deze Tour en al een ritzege pakte, won dit jaar Omloop het Nieuwsblad?
0: Nog drie tellen.
2: 3, 2, 1. Ah, het komt niet op tijd. Ah ja, Jelle. Dat betekent dat de beurt naar Stien en Jan gaat. Die komen voor het eerst aan het woord. En als dit juist is, is de groene trui voor hen. Zeg het maar, Jan.
4: Dat was Mathieu van der Poel, denk ik.
2: Ik hoor hier al blijdschap op de achtergrond. Het klopt inderdaad. Mathieu van der Poel won dit jaar Omloop het Nieuwsblad. Meteen bij zijn allereerste deelname. En ongelooflijk. De zevende vraag. Het woord was eindelijk aan jullie. En je moet dan scherp zijn, hè? Dan moet je toeslaan.
0: Ja, dat is zeker waar. En ze hebben maar één keer moeten antwoorden. Maar ik vond het wel knap dat ze het wisten. Want
2: inderdaad.
0: Zo'n ding is niet zo makkelijk te reproduceren.
2: Nee. Ja, Jelle, sorry. Je hebt echt enorm sterk gekwist. Het is jammer voor jou natuurlijk dat het dan net bij die slotvraag moest mislopen. Ja. Maar het zat te ver weg misschien?
3: Ja, ik kon er niet op komen. Dus. Ik had met lier in mijn hoofd, maar dat kon niet zijn. Dus ik kon niet op Van der Poel komen. Ja, nee. Niks aan te doen.
0: Maar je gaat toch de analen in van heel goede, steengoede quizsters, zelfs in deze Sportsa Tour quiz. En we gaan jou toch ook nog iets extra's gunnen. Want jij mag onze volgende plaat kiezen. Je hebt de keuze tussen deze twee Franse nummers.

0: boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille.
1: Chacun fait ce qu'il plaît van Chagrin d'Amour. En dan Charlotte Trenet natuurlijk met ongetwijfeld het oudste nummer waaruit we jullie tijdens 3 weken Sportsatour laten kiezen. Want Boom is al opgenomen in 1938. Jelle, wat wordt het?
2: Ik ga voor het tweede nummer gaan.
1: Charlotte Trenet uit 1938. We gaan er naar luisteren en aarzel niet om je nog eens kandidaat te stellen. De tour is nog niet voorbij. Goed?
2: Ja, ga ik zeker doen. Dank u wel.
1: Dag.
3: La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac piquent.

0: van Charlotte René Caro. Als we hier naar buiten kijken, de VRT-toren nog altijd in de stralende en blakende zon. Met ongetwijfeld behoorlijk hoge temperaturen, prachtig zomerweer, dat zeker wel. Maar in de Tour de France hebben ze dus vandaag een lichtjes ander beeld. Christophe van der Goor en Jan Bakelands, hoe lang moeten ze nog fietsen in dat regenachtig weer?
1: Dat is een heel goede vraag. Vooralsnog heten wij Christophe en Jan en nog niet Bram. Dat weet ik eigenlijk niet, beste Gert. Ja, je kan kijken naar de wolken en de weersvoorspelling, maar zelfs daar kunnen we dan niet met een zekerheid van uitgaan.
0: Misschien heb ik mij niet helemaal juist uitgedrukt. Ik vroeg gewoon, hoe ver is het nog tot de finish? Dat was eigenlijk een beetje...
1: Okay. Ja, ik verstond echt van hoe lang buien nog hangen. Maar dat is op zich geen gekke vraag, Jan. Want ja, ik heb maar echt bij de nieuwelingen en de juniors gereden, jij een hele carrière. Maar als fietser ontwikkel je daar eigenlijk wel een neus voor, hè? Toch? Als je ziet wolken in de verte hangen. Andere mensen zouden zich daar nog geen vragen bij stellen. Maar daar straks ook zagen we al in het begin van de uitzending ergens een donker gordijn. Als renner ben je wel een beetje gekwalificeerd om daar rondheen te fietsen. Om in te schatten, is dat een felle bui of niet? Dat vingerspitje gevoel, had jij dat ook?
2: Ja, wel een beetje wel. Ja. Je beseft al snel van dit kan lang duren. Dus het loont de moeite niet om te gaan schalen. Of je ziet, dit is maar een bui. Maar wel een hevige. Je kan beter ergens onder een boom kruipen of onder een afdakje. En inderdaad, als je de wolk ziet hangen, dan probeer je daar natuurlijk wel rond te navigeren.
1: 80 kilometer nog, Gert, om op je vraag te beantwoorden. We zitten op de tweede code van de dag. Dat is er eentje van vierde categorie, de Côte de Cuzy. Straks komt er nog diep in de finale nog eentje van vierde categorie. Dus een paar punten te rapen. Kijk, en we zijn net voorbij de top met het kwartet aan de leiding. De top van dat heuveltje. En het lijkt er toch op dat zij straks weer in betere weersomstandigheden mogen gaan rijden. Al gaan ze nu wel behoedzaam in die afdaling. Behoedzaam, waarom? Omdat de kant van de weg die nog een beetje kan schuilen onder de bomen, die ligt er droog bij. Maar aan de buitenkant van de weg dan weer niet. Daar natte vlekken. En dat is misschien het moeilijkste als coureur om dat in te schatten?
2: Het moeilijkste is inderdaad wanneer het niet regent of maar heel rustig regent. Ja. De baan wordt niet proper gespoeld. Dus zoals hier, wat de mensen niet kunnen zien natuurlijk, maar waar er zo'n dun laagje water nog ligt, dat kan je echt heel moeilijk inschatten hoe glad dat het gaat zijn. Want vaak hebben de auto's daar ook wel wat een beetje lekkende olie achtergelaten of zo. En dat kan spekglad zijn.
1: Ja. Hoe zit dat tegenwoordig met de brillen? En misschien is dat een heel gekke vraag, maar vroeger had je zonnebrillen. Dat was één kleur. En dan waren die lichtschakeringen in een afdaling in beboste gebieden eigenlijk niet ongevaarlijk. Hè? Donkere plekken. Maar vandaag de dag, echte moderne zonnebrillen, die glijden zelfs mee in functie van de lichtschakeringen.
2: Ja, je hebt heel goede zonnebrillen momenteel. Hè. Je hebt fotochromatische glazen, die is inderdaad...
1: Come again?
2: Fotochromatische glazen. Okay. Dus dat zijn glazen die zich aanpassen aan de lichtsterkte. Die worden helderder in schaduwrijk gebied. Mm-hmm. En die worden donkerder bij heel zonovergoten omstandigheden. En dat is vaak wel makkelijk toch in terrein waar er heel vaak tussen verschillende begroeiingen gekoerst wordt. Of als het de start is en het is een beetje bewolkt, zoals vandaag het geval was, dan zijn dat wel ideale keuzes.
1: Vier man aan de leiding. En dat zijn Caruso, Verstraeven, Costieu, Verchier. 50 seconden nog maar op het peloton. Gert en Caro, fotochromatisch, zegt Jan. En niks is toeval. Steven de Kraan had het daar straks al over de uitvinder van eigenlijk de fotografie. Die van Chalon-sur-Saône is. Dus toeval bestaat niet. Alles komt gewoon bij elkaar, altijd.
3: Toeval bestaat niet. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 15 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval.

0: We hebben u rustig even laten meewiegen met Chapel Roan en The Subway.
1: Jasper Philipsen, we hebben het logischerwijs al een paar keer over hem gehad, maar de Vlam van Ham is niet de enige rappe Limburger in de Ronde van Frankrijk. Er is ook nog Milan Fretin. Die reed gisteren zijn beste uitslag tot nu toe, vierde plek, en dat zal ongetwijfeld naar meer smaken.
2: Milan Fretin, gisteren heb je ervoor gekozen wat meer zelf je positie te kiezen, niet echt met een volledig sprinttreintje te werken. Is dat ongeveer het plan ook vandaag eigenlijk?
3: Oh ja, dat was niet het plan natuurlijk, maar ja, er was niet veel ruimte. En op een paar moment zag ik ruimte op rechts. Het was al een risky move om op rechts op te schuiven. Dus dan doe ik het liever alleen. Anders heb je het risico dat je vast komt te zitten door eigen ploegmaat. En uiteindelijk denk ik dat ik in een heel goede positie terechtkom. Het was gewoon een beetje pech dat Olaf niet beslist om het wiel te volgen van Bolkees. Maar goed, uiteindelijk ben ik wel blij met die top 5 al. Dus we doen iedere keer een stapje beter. Dus hopelijk vandaag een stapje beter en ben ik wel content.
2: Hoe zie je die finale van vandaag? Er zijn nog twee scherpe bochten op 3 kilometer te gaan.
3: Ja, ik denk dat we eerst en vooral niet te veel mogen vooruitkijken. Ik denk het zal eerst een zware koers worden. Ik verwacht een heel zware strijd voor de vroege vlucht. We gaan er ook alles aan doen om iemand mee te hebben. Hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf welke ploegen. En dan na 70 kilometer begint ook wel het zware werk met wat... Ja, veel heuvelzones en ook daar oppassen natuurlijk. Met op 20 kilometer van de meet een klim van 2,6 kilometer. Dus daar zie ik wel liggen. Mathieu kan er misschien wel eens op forceren. Dus we zullen eerst afwachten en eerst proberen de koers te rijden. En als we daarover komen, dan kunnen we, ja, dan kunnen we ons focussen op een sprint.
2: Als het tot een sprint komt, helpt jouw BMX-verleden dan eigenlijk in die sprint?
3: Ja, dat is altijd een goede vraag natuurlijk. Inderdaad, ik denk wel vanaf kleins af aan heb ik dat stuurkunsten en dat kort op elkaar rijden heb ik wel onder de knie. En dan ook een beetje met piste rijden. Dus dat is misschien wel iets wat mij geholpen heeft naar aanloop naar mijn carrière. Alhoewel, het is wel een heel lange tijd geleden.
2: We hebben ook gehoord dat er een Gens AI-bedrijf jullie meehelpt om tactieken te bepalen. Is dat ook gebeurd voor het bepalen van de sprinttijd bijvoorbeeld? Of weet je daar niet van?
3: Dat weet ik niet. Dat kan zijn dat de trainers dat gebruiken, dat weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk wordt dat een plan vooraf gemaakt. En uiteindelijk, wij sturen als renner, dan ik stuur zelf ook wel altijd een beetje bij hoe ik het graag zie. Dus AI of niet, het kan wel helpen, maar uiteindelijk is het nog altijd waar je zelf goed bij voelt.
2: Tot slot, hoe hard kijk je er naar uit van nog eens rustig te kunnen gaan vissen? Want dat is je hobby, hè? Na de Tour misschien nog eens op je gemakje.
3: Ja, sowieso na de Tour. Het is lang geleden, ook voor de Tour, met al die voorbereidingen. Het is er niet van gekomen, dus... Maar goed, ik ben er nog niet echt mee bezig. Ik ben hier nog graag en ik bekijk het nog altijd dag per dag. Ik probeer niet te veel de dagen af te tellen. Ik weet wel, vandaag een vlakkere sprint. Morgen relatief rustig met de laatste klim op het einde. Kan ik rustig aandoen. En dan kan ik alweer beginnen uitkijken naar de rustdag. Dus de dagen gaan wel voorbij.
2: Oké, komt in orde. Dankjewel, Milan.
0: Misschien kan hij dan even gaan vissen op de tweede rustdag. Dat is volgende week maandag. Maar nu mag Milan Fretin in elk geval hoopvol uitkijken wel naar de finish straks in Chalon-sur-Saône na zijn goede prestatie van gisteren. Wij nu nog even naar Maarten van Grandbeere op de motor.
4: Met wat nieuws over het weer. Daarnet, toen het hard aan het regenen was, toen keken we naar de thermometer op onze motor en dat was de laagste temperatuur die we al gezien hadden in deze Ronde van Frankrijk. 24 graden was heerlijk, moet ik zeggen. Voelde ook lekker fris aan en dan rijden we gewoon een paar kilometer voort en wat zien we dan? Dan merken we aan alles dat de temperatuur weer flink de hoogte is ingegaan van regen. Geen sprake meer, droge wegen en een temperatuur van 36 graden. Dat voelt opnieuw heel erg warm aan en ik heb daar eigenlijk nog een vraagje voor Jan Baak. Jan, die natuurlijk ook in allerlei soorten weersomstandigheden heeft gereden. Jan, is dat vervelend als renner als het dan plots gaat van 24 naar 36 graden? Of maakt het allemaal niet uit en wordt een beetje regen in zo'n etappe als vandaag net als aangenaam ervaren voor de renners?
5: Vandaag denk ik dat dat geen probleem is. Ik denk dat dat net heel verfrissend is geweest. En ik zag in de start ook veel renners die weer in druk in de weer waren met bidonnen om zich te koelen. Ook al was het dan niet eens heel warm. Dus ik denk vandaag dat het een welkome bui was om zich af te koelen. En dat ze blij zijn dat het nu gewoon droog is en dat ze opdrogen in de lucht.
6: 70 kilometer nog in deze etappe. We zitten een paar minuten voor 4 en ja, 43 seconden. Maar hoe komt dit, Jan? Willen ze dan toch? Want ik vond het een heel interessant interview zo net bij en met Milan Fretin. Willen de Van der Poels van deze wereld misschien dan toch nog iets proberen in die finale met dat bergje, dat kaske, zoals jullie coureurs het dan noemen?
5: Ja, het nodigt daartoe wel uit. Maar dan zou ik zeggen, zeker bij die sprintersploegen, laat dat gat net iets groter zijn. Want nu zijn dat, hey, nu vormt die kopgroep eigenlijk de ideale springplank, omdat ze echt binnen schot zijn. Dit kan je met één streep dichttrekken op zo'n heuveltje. Terwijl als dat nog een minuut 20 is, wordt dat toch al een pak moeilijker.
6: Dus dan schuilt er toch wel iets achter het feit dat het peloton deze mannen zo binnen schot houdt.
5: Ja, ofwel zijn ze vooraan echt gaan temporiseren. Iets trager rijden. Allee, ja, het is relatief natuurlijk. Maar de algemene gemiddelde is wel iets gezakt ten opzichte van dat straks. Er is er ongeveer drie per uur af. Ze zijn gaan temporiseren omdat ze voelen achteraan dat de controle te streng is van het peloton. Dat ze te kort worden gehouden.
6: Ja, maar 48,5 meer op dit ogenblik is toch traag, hè?
5: Ah, ik zei daarnet, de procycling staat 46.
6: Ja, dat is traag, hè, Jan? Ja.
5: Nee, helemaal niet traag. Maar het lijkt hier toch wel dat ze vooraan niet meer aan blok rijden. In de hoop dat het peloton dichter komt en dat de koers zich terug opent. Dat er mannen proberen er naartoe te springen. Omdat ze weten dat het peloton echt zijn snelheid aan het aanpassen is aan hun bewegingen. En ja, dat het gewoon te veel krachten kost om dat hoge tempo te blijven ontwikkelen. Zeker gezien de lange afstand hier nog rest tot aan de finish.
6: Ja, en het kan niks met het parcours te maken. Want toen ik daar straks in het begin van de show zei, ja, het is nooit echt vlak. Het gaat telkens op en neer. Keek je naar mij om te zeggen van, ja, een gelaatsuitdrukking, wat zegt die nu? Het is vandaag wel een vlakke etappe. Maar je ziet het ook aan de gedragingen van de vier vooraan van het peloton. Het is golvend. Het is meer dan golvend.
5: Ja, maar het is bijna zoals het overal in Frankrijk is.
6: Dat is waar,
5: ik ken in Frankrijk weinig plaatsen waar het perfect vlak is, zoals wij die in Vlaanderen wel kennen.
6: Nee.
5: En
6: Ardennenrit in de Ronde van België is eigenlijk een etappe zoals vandaag, min of meer. Hè?
5: Ja. Ja, een makkelijke Ardennenrit die kan hiermee vergeleken worden, inderdaad. Ja, zeker.
6: 69 kilometer nog, 43 seconden, maar de voorsprong nog van het kwartet. Zij zijn bijna uitgezongen, hun liedje is uitgezongen, Damiano Caruso. Toch wel een naam, Vaistrofair, Costieu en Verché. Ja, die Caruso die heeft een heel lange carrière. Al eerst bij Liquigas destijds. Toen denk ik zelfs nog aan het einde eventjes een ploegmaat geweest van Frederik. De ploegleider bij Alpecin Premier Tech. Daarna naar BMC gegaan. En nu al jaren, sinds jaar en dag, sinds 2019 in dienst van Bahrein. Voilà. 69 kilometer, zoals gezegd. 43 seconden. George Bennett al de hele dag aan de leiding. Toch de laatste 2 uur. Hij in dienst natuurlijk van zijn mannen bij NSN. In dienst van Binyam Girmay. Die daar straks toch wel de duimen moest leggen voor Pedersen en Jasper Philipsen in de sprint van de dag. Want echt goed aan het sprinten is Bini Girmay niet. Ze zitten daar bij dat team NSN ook nog altijd op hun honger. Sylvain Dillier zit vooraan, Pascal Eekhoorn. We zien Jasper Stuyven, Louis Vervaken, Valentin Paré-Peintre, Ilan Valwilder. Al die jongens, net als Dylan van Baarle, in dienst straks voor Tim Merlier. En de gele man, hij is aan het lachen met Niels Pollitt. En wanneer Niels Pollitt lacht, ja, dan weet je dat echt heel goed natuurlijk. De mond helemaal open bij de Duitser. Het gaat weer golvend omhoog. George Bennett nog altijd aan de leiding. Hij groeit nog wat water op 68 kilometer van de streep.
7: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
8: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda. The power of dreams.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Brusselse politieinspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst en mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Mobiliteitsorganisatie Touring merkt dat er tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie veel meer mensen pech hebben met de auto. Het gaat vooral om batterijproblemen of problemen met de koeling en de airco. De stijging komt volgens Touring vooral omdat meer mensen kiezen voor een vakantie dicht bij huis en door de hitte, zegt woordvoerder Danny Smagge.
15: Er zijn nog heel veel mensen die kiezen voor de auto omdat ze in de buurlanden blijven of in eigen land blijven. En de auto wordt ook nog altijd beschouwd als een flexibel middel om te kunnen schakelen wanneer dat er bijvoorbeeld iets gebeurt in het buitenland of in het land van bestemming. Dus heel wat mensen kiezen voor de auto. Maar nu door de uitzonderlijke hitte die we kennen, zien we natuurlijk dat ook de pannes navenant stijgen.
14: Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde. In Italië is de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer en het onderhoud van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen en 43 mensen kwamen toen om het leven. Dat waren vooral mensen die net over de brug reden die naar beneden viel. Achteraf bleek er fout in het ontwerp van de brug te zitten, maar vooral de brug was zeker ook te weinig gecontroleerd en onderhouden. 57 mensen werden daarvoor aangeklaagd. De CEO van de beheerder krijgt nu 12 jaar cel. En in de Ronde van Frankrijk trekt het peloton vandaag door de Bourgogne. De aankomst van de 12e rit ligt in Chalon-sur-Saône. Christophe van der Goor, het is een rit voor de sprinters vandaag. Hè?
6: Ja, normaal gezien wel, hè, want we zitten op 66 kilometer van de streep. 4 man aan de leiding, zoals het dan traditioneel gaat. Maar amper 40 seconden krijgen zij, niet de grootste namen die vooraan zitten. Wel die in het peloton, met name de sprintersploegen die het verkeer regelen in dienst van hun sprinters. Voor Tim Merlier, voor Jasper Philipsen, William Girmay, Mats Pedersen en Olaf Kooi. Nog 65 kilometer op deze wegen richting Chalon-sur-Saône.
14: Dankjewel, Christophe. We krijgen wat meer wolken vanavond bij temperaturen van 8 tot 20 graden. Morgen start ook bewolkt. In de namiddag opnieuw volop zon bij nog 28 graden in het centrum. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1.
17: Sportza Tour.
16: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: De Strokes, we zijn wel een beetje aan het versnellen richting Chalon-sur-Saône. Nog 60 kilometer te gaan. We hebben anderzijds ook nog wel even de tijd. Dus vinden wij het wel het moment misschien om opnieuw iets bij te leren zoals we elke dag doen.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: En vandaag gaan we bijleren met Yves Lampaert. Yves, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dag Yves, een rit zoals vandaag, zit jij dan eigenlijk ook van start tot finish die te volgen? Of zeg je van, bij zo'n massasprint, zo'n voorspelde massasprint, durf ik wel wat later in te pikken?
3: Ja, ik durf wel wat later in te pikken.
2: Ja, toch?
3: Het laatste 15, 20 kilometer zijn belangrijk. Of het zou moeten waaiers zijn voor 10, maar het zit er vandaag niet in.
2: Of het zou moeten waaiers zijn en daar laat jij meteen de term van de dag vallen.
4: Het is natuurlijk een klein groepje. Je kan relatief makkelijk, het is te zeggen, je weg naar voren vinden. Kans op waaiers blijkbaar onbestaande. Dus ja, wat dat betreft.
2: Ja, kijk, kans op waaiers onbestaande, ook in dat fragmentje. En dat zeg jij dus ook voor vandaag al?
3: Ja, ik denk dat het te weinig wind is om iets te doen vandaag.
0: Okay. We hebben er nog geen gehad.
2: Nee, we hebben er nog geen gehad, inderdaad.
0: Nee?
2: Nee, nog
0: dat
2: niet.
0: Is nogthans altijd wel spektakel natuurlijk. Hè? Een lekkere waaier, Yves.
3: Ja, inderdaad. Dat is wel een hele mooie televisie. Hè? Om te kijken wie dat er mee is in de eerste waaier. Of wie dat er gelost is. Of wie dat er in het probleem zit. Dat is natuurlijk wel voor mij persoonlijk van de mooiste koersen die er zijn.
2: Ja, mooi om naar te kijken op televisie. Of ook mooi om naar te luisteren op de radio. Laten we misschien eerst nog eens even uitleggen wat dat juist is, een waaier, Yves. Want je hebt al gezegd, er is wind nodig. Maar het is specifieke wind natuurlijk.
3: Het is inderdaad specifieke wind. Je hebt zeewind nodig, zeewind mee, zeewind tegen. En dat is dan een hulpmiddel om afscheidingen in het peloton te krijgen. Doordat vooraan de renners in een soort van kettingvorm gaan rondrijden, elkaar beschermen. En de renners achteraan moeten veel meer energie leveren in de wind en kunnen dat niet houden. En zo krijg je afscheiding in het peloton en vormt er zich een waaier.
2: Ja, die wind is natuurlijk nodig, maar hangt het ook een beetje af van het parcours aan zich?
3: Het is vooral belangrijk dat de open velden zijn, dat de wind volledig kan spelen met peloton, dat het op volle kracht kan zijn, niet te veel bebost of beschut. En het beste is natuurlijk ook dat vlak is. Nederland, België is daarvoor gekend om waaiers te trekken, waar soms te trainen in Frankrijk en dat ook wel.
2: Ja, zou je bijvoorbeeld zeggen, het bekendste voorbeeld dat wij hebben, de Moeren?
3: De Moeren is perfect. Geen boom. In rechte lijn. En dat is perfect voor een waaier op te zetten.
2: Ja, maar het is wel iets, Yves, en jullie bij de ploeg, bij Soudal Quickstep, zijn daar zeer goed in natuurlijk. Maar het is wel iets wat je echt moet kunnen. Hè? Het is een skillset op zich, toch?
3: Ja, het is ergens een ervaring hè, om de snijd zo maximaal mogelijk te maken en de waaier zonder elkaar dood te doen. En het is de bedoeling van zo ver mogelijk te geraken en niet altijd zo rap mogelijk. Dus daarmee doe je de rest in het peloton dood en zo krijg je afscheiding.
2: Ja, en je hebt ook vaak meerdere waaiers. Hè, dat er renners in de eerste waaier zitten en renners in de tweede waaier. Kun je misschien eens beschrijven hoe gruwelijk moeilijk het is, of misschien zelfs onmogelijk als je in die tweede waaier verzeild geraakt bent, om nog naar voren te komen?
3: Ja, het is bijna onmogelijk om nog een oversteek te maken naar de volgende waaier voor u. Omdat het gaat al zo enorm snel. En als je dan 10 of 15 seconden moet toerijden alleen, is dat bijna onmogelijk. Maar het is nog gebeurd. Denk aan Arnaud Delis, die het gedaan heeft in Brain-Coxide. Maar meestal lukt het niet. En keren ze vanzelf terug weer in de waaier waar ze zaten.
0: En hoe vreselijk is het ook om er net af te waaien? Want mensen die nooit gekoerst hebben, zouden dan kunnen denken, maar allee, je bent er toch bij? En ja, toch lukt het dan niet natuurlijk, hè, om erbij te blijven.
3: Ja, dat is ongelooflijk. Als je net als laatste man eraan hangt en je blijft maar in de wind rijden, dan op een bepaald moment ontplof je innerlijk. En je kunt het wiel niet houden, zoals ze zeggen. Nee. En gaat zodanig snel. Dat je meterke per meterke moet loslaten. En ja, dat is enorm frustrerend, maar dat hoort erbij.
0: Ja, de Moeren, dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Daar moet je op de afspraak zijn. Maar is het zelfs een specialist, of Yves Lampaert, die toch in een ploeg zat vol specialisten, al overkomen dat je toch nog verrast werd, Yves?
3: Ja, absoluut. We zijn regelmatig verrast geweest met waaiers. En dat is enorm frustrerend. Dit jaar nog in de Ronde van Hongarije hadden we totaal niet snel komen met de ploeg. En zaten we allemaal van achter

0: terwijl het er vooraan de wire werd getrokken. En dan is het wel alle hens aan dek om nog het proberen dicht te rijden. Die toen wel gelukt is, maar meestal is het niet mogelijk.
1: Hoe groot is de nervositeit bij renners en ploegen die dit niet zo goed beheersen?
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde gevoel als naar een massasprint gaan. Het is enorm nerveus gebekken voor vooraan te zitten, want het is meestal een wire bestaat misschien uit 15, 20 coureurs en de rest hangt in de wind en je wil toch wel in die ketting zitten om zoveel mogelijk het draft te hebben van die renner voor u. En die chaos en die nervositeit is enorm om daar vooraan te geraken. En als je dan het parcours niet echt goed beheerst, dan is het nog dubbel moeilijk. Dus renners die het sowieso niet gewend zijn of niet echt ervaring hebben van het parcours, kunnen wel een keer te veel energie verbruiken voordat ze in de goede wagen zitten.
2: Ja, het is nog 57,5 kilometer te gaan in de toerrit van vandaag. Op dit moment, Yves, dus over, wat zal het zijn, 30 kilometer pik jij zowat in en ga je hard supporteren voor jouw ploeg natuurlijk met Tim Merlier. Gisteren is zijn sprinter niet uitgekomen. Stuur jij die dan bijvoorbeeld een berichtje gisteren van kom op, kan gebeuren, je hebt al twee ritten gewonnen, morgen is het weer aan jou?
0: Well, ik weet dat, dat voor een renner in de Tour dat zeer druk is, dat ze graag een keer op hun gemak zijn achter de koers en ik heb hem wijselijk met rust laten.
1: Maar hopelijk lukt het vandaag voor hem, voor Tim Merlier, nog een keer. Dat zou dan zijn derde uitzege al zijn in deze Ronde van Frankrijk. En Yves, wat met zijn Tour na vandaag? Want we kennen het parcours, hè?
0: Ja, dan zal het werken worden tot in Parijs, denk ik. Ik denk dat daar nog één kans ligt om misschien een sprint te hebben. Die ook niet evident zal zijn nu tegenwoordig met Montmartre, maar als dat nog een motivatie mag zijn om er te geraken, zal hij dat wel doen.
1: Maar het gaat wel zijn intentie zijn, denk je, om gewoon door te doen?
0: Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ga ervan uit van wel.
1: Oké.
2: Dan gaan wij dankjewel zeggen tegen jou, Yves Lampaert, want nu weten wij van A tot Z hoe dat werkt, zo'n waaier. Dikke merci en geniet van de sprint straks.
0: Dank u wel, graag gedaan.

0: Flip Kaulier onbeslist met Mama Nawa Hamahan. Je verliest 20 minuten op de E40 richting kust tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak er ook een reddingsstrook en hou rekening met een kijkfile. Door een ongeval op de E17 richting Kortrijk is bij Kortrijk-Zuid de weg gedeeltelijk versperd. Vertragen naar Antwerpen op de E17 tussen de werken in Sint-Niklaas en Haasdonk door een eerder ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Verder op de snelwegen zijn er enkel kleinere vertragingen. En dan gaan we weer naar de Tour, denk ik, hè?
1: Inderdaad, want over vertragingen en oponthoud gesproken, Maarten van Gramberen die rijdt achter een renner die er ook last van heeft. Maarten?
2: Ja, dat is Jonas Vingegaard, de man in de bolle, de tweede in het klassement, de tweevoudige toerwinnaar, ook Lekkeband. Daarnet was heel snel geholpen door de mechaniciens van de ploeg. En dan liet Victor Kampenaerts zich als allereerste uitzakken. Meteen was hij daar om hem op sleeptouw te nemen. En dan is er nog een ploegmaker, maar we zitten net iets te ver om te kunnen zien wie. Nog een ploegmaker van Visma Leasebike, die de kopman, de man in de bolle, Vingegaard, heeft opgewacht. En zo met z'n drieën zijn zij nu terug aan het rijden naar de start van het peloton. Maar het is wel logisch ergens dat het gebeurt en dat ze hun kopman opwachten. Zeker op dit moment in de koers, omdat de vaart in het peloton er echt wel in zit. Storer bijvoorbeeld, de man van Tudor, die maakte daarnet een plasje op de motor al rijdend met Mike Teunissen. En die moet echt wel alle zeilen bijzetten om terug te geraken. Daarnet is Vingegaard met Kampenaerts en die andere renner hem gewoon voorbij gereden. Hij kon niet aanhaken. En zo probeert Storer ook nu aansluiting te vinden met de start van het peloton. Dat is nog niet gelukt voor Vingegaard en co. Maar ze hangen op, wat zou het zijn, een meter of 20, 30 van het peloton. Dus hij zal heel snel terug zijn, de man in de bolle, de sympathieke Deen Vingegaard. En jullie hebben misschien zicht op de zaak, Jan en Christophe. Is hij nu al helemaal terug? Want op dit moment zijn er heel veel wagens van ploegleiders die voor ons inrijden en die in ons gezichtsveld zitten, zodat wij het niet kunnen zien.
3: Bijna hoor, want hij heeft het wiel gekozen van Edoardo Affini. De man met het nummer 12, de lange Italiaan. Samen met Victor Kampenaerts natuurlijk, de vaste lijfwacht van de Deen. Die, en hij kan er niet aan doen natuurlijk, Jan, maar rode helm. Dan het hele bollepak, een zwart-gele fiets. Ja, de modepolitie zou hier maar een 5,5 geven. Hè? Net erdoor. Hij kan er niet aan doen dat hij bollen moet dragen, maar nee, ik vind het maar niks.
4: Maar de rode helm past beter bij dit pak dan het past bij zijn normale
3: tenue. Ook juist. Ja.
4: Maar inderdaad, met de fiets vloekt het een beetje. Maar ik denk niet dat de man echt wakker ligt van modebewustheid. We hebben dat nog gezien in Paris-Nice afgelopen jaar. Waarin hij met een verknipte lange broek, die hij op een of andere, ja, die hij strippersgewijs van zijn lichaam kon scheuren als alles perfect liep. Maar hij had er gewoon geen tijd voor, omdat de rit zo snel verreden werd, kon uitdoen. Het was een koude rit, start onder regen en moeilijke omstandigheden. Direct in de start, peloton op de kant getrokken door Red Bull Bora Hansgrohe. Vingegaard mee, legde daar de basis voor zijn latere eindwinst. Maar wat vooral is bijgebleven is, ja, de deels verknipte lange broek die hij aan had gedaan om de start, de koude start, te overleven. En waarmee hij eigenlijk ook een beetje refereerde aan een soort vissersmansbroeken dat wordt gedragen op boten op de Noordzee.
3: Ja.
4: En, dus
3: wat hij vroeger gedaan heeft.
4: Ja, inderdaad, daar wou ik naartoe. Hij refereerde aan zijn beroepsleven voordat hij hier miljoenen verdiende in de wielersport.
3: Zo is het, zeg. Wat een uitzending vandaag ook alweer. Hè. Strippersgewijs, we hebben het over tattoos gehad, foto, chromatisch. En dat allemaal dankzij deze etappe waarin weinig gebeurt. Ja, dat zijn van die ritten natuurlijk, als je weet. En de cameramensen hebben dat nog niet gedaan. Maar ik denk echt wel dat ze er heel veel zin in hebben om zo de achteruitkijkspiegel te filmen en daarin dan de renners te zien voorbijglijden. Dat is zo'n typisch shot, typisch beeld dat gemaakt wordt wanneer er in een wedstrijd niet al te veel gebeurt. Maar dat kunnen we nu de laatste kilometers eigenlijk niet echt meer zeggen, want het is nog 50 kilometer en het peloton houdt de mannen vooraan. Vaistrofer en Costieu, want dat zijn de enige twee overblijvers nog. Ze houden die echt wel binnen schot. Ja, en wanneer Jasper Philipsen dan bij de start vanochtend zei, als het een sprint is, is het voor mij. Is het voor aanvallers, dan is het voor Mathieu van der Poel. Ik blijf er toch aan denken, beste Jan, dat er nog iets gaat gebeuren op dat laatste kootje. Waarover ook Milan Fritin het net had. Oké, maar 4%, dat is eigenlijk, ja, daar vliegen profs van dit World Tour niveau overheen. Maar toch, ik kan eigenlijk niks anders bedenken bij deze situatie dat ze met nog 50 kilometer te fietsen gewoon de vluchters gaan grijpen.
4: Ja, de ploegen zijn in alle geval alle onheil op zich aan het afroepen, waardoor dit zou kunnen gebeuren, want ze hebben ze nu echt wel binnenschot en ze vormen de perfecte springplank. Ze zouden eventueel zelfs voor die slot, voor dat slotcoachje kunnen gegrepen worden, terwijl Vice Trofair afneemt van zijn medevluchter Kostiou. Ja. Ja. En daardoor zal het proces van het teruggrijpen van die twee vluchters allicht nog versneld worden. En ja, dan is de koers opnieuw open en mogen we inderdaad wel spektakel verwachten, hopelijk dan toch voor ons en voor iedereen,
3: ja,
4: op dat laatste coachje op 25 kilometer van de meet.
3: Voor de prijs van de meest strijdlustige renner over de hele Tour, dan had jij daar straks gezegd, neem ik deze Vice Trofair nog niet eens in overweging. Voor de prijs van de dag vandaag toch wel, hè?
4: Ja, natuurlijk, voor vandaag.
3: En het is een Fransman.
4: Maar natuurlijk, als we een actie krijgen op dat laatste coachje van bijvoorbeeld een Van der Poel, en die houdt stand tot op de finish, ja, dan is er voor mij geen discussie. Dan is Van der Poel ook de meest strijdlustigste renner. Omdat, ja, strijdlust en succes gaan ergens wel hand in hand. En dat is waarom...
3: Anders wordt het een gimmick?
4: Anders wordt het een gimmick.
3: Duidelijk. 49 kilometer nog. Baptiste Vice Trofair aan de leiding. 10 seconden voorsprong op Kostiou. De Fransman van wie hij net is weggereden. En het peloton volgt op een 40-tal seconden.

0: Tovlo en Stromae met De Fleur.
1: De laatste keer dat een landgenoot de Tour de France won, dat is 50 jaar geleden. Een jubileum dus. Dus willen we die jubilaris zeker niet vergeten hier in Sportstatuur. U weet het. Lucien van Impe is aan tafel gaan zitten met Max Vrijes om het over zijn Tour van 76 te hebben. En vandaag keert Lucien van Impe terug naar rit 14 en Pladade in de Pyreneeën.
2: Och, ik voelde me daar echt goed, hè. Ik liep renners in en ik reed 10 per uur sneller dan die man, hè. Die schrokken, hè, als ik voorbij reed.
3: Lucien, het was 1976 natuurlijk, dat is uw tour. Maar het was ook de warmste zomer ooit.
2: Verschrikkelijk. Kun je geloven dat ik dat jaar alleen, hè, andere jaren ook, hè, maar dat ik in de Ronde van Frankrijk soms meer afgezien heb van dorst. Ja. Dan van de koers, nee, van pijn in de benen. Nee, ja, ik voelde dat niet, want ik had zo'n dorst. En soms als wij kol opreden, waren wij altijd maar aan het bedelen op de kant van de weg aan de mensen om toch een flesje water te geven, om over ons kunnen te gieten of zo, of een klein beetje aan te drinken. Zo. Dat was echt ongelooflijk. En als wij aan de ploegmaat vroegen voor drinken aan te halen, dan was dat in een fontein of in een café stoppen. Nee. Ja, ja. Ik herinner me nog mijn ploegmaat René Dillen, die altijd bij mij bleef. Die moest altijd bij mij blijven om uit de wind te zetten en altijd aanwezig zijn als er iets zou gebeuren. En ik vroeg aan hem voor drinken gaan talen. Die had altijd geld bij. Die had altijd geld bij om te stoppen in café om een beetje drinken gaan talen.
3: Je moest pinten gaan halen in het café.
2: Ja, pinten niet, hè, maar een beetje water. Ik dronk dat ook niet, hè, bier. Maar hij dronk wel graag een pintje. Want die tijd was er. Na de aankomst stond er zo'n grote camion met Pelfort. En dat eerste dat ik deed, dat was achter die camion gaan om de Pelfort aan te halen om een ploegmaat aan René Dill te geven. Die had dat graag zo'n pintje na de koers.
3: Je kunt het je nu niet meer voorstellen dat er, ik zal maar iets zeggen, een Sepp Kuss, dat hij een afstapt voordat ze de Pyreneeën ingaan om daar om in een café te gaan halen.
2: Of bij de mensen, de supporters die op de kant van de weg stonden, die de meeste hebben een frigobak bij. Ja. En dan wij wisten dat daar ook drank in zat. En René die stopte de frigobak open, de fles daaruit en terug weg. He. Dat was dagelijks dat gebeurde. He. We mochten dat maar vragen aan de jongen van die tijd.
4: De 14e etappe in de Ronde van Frankrijk, Saint-Gaudens-Saint-Lary-Soulan, afstand 139 kilometer.
3: Wat zien we dus, ja?
2: Saint-Lary-Soulan. Dat is Pladade, hè?
3: Het gaat over vier cols, hè? Mantes, Portillon, Périssourde, Pladade. Dat klinkt afschuwelijk voor mij.
2: Nee, voor mij niet. Voor mij konden niet genoeg kools geven in die ronde. Etappes, ik had dat graag, hè. Ik zag ook af. Maar ik had dat graag. Meer kools liever, hè. Och, ik voelde me daar echt goed, hè. Ik liep renners in en ik reed 10 per uur sneller dan die man, hè. Die schrokken, hè, als ik voorbij reed. Dat is natuurlijk mijn etappe waar ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb.
4: Dus Van Impe gaat door, op zijn eentje. Hij loopt de een na de ander in die gelost wordt, zonder omkijken. Als een echte klimmer, een man die blijkbaar nu volwassen is geworden op 30-jarige leeftijd.
2: Hij is de laatste die bij mij gebleven, is Ocaña. En ik heb hem ook afgereden en dan ben ik gewacht. Ben ik met hem gaan praten en hem laten eerst boven komen. Om te bewijzen, je mag van mij de etappe winnen. Kijk, ik ga hem laten voorbijrijden en eerst boven komen. Ook aan jou.
4: Een pijnlijk, een moordend tempo houdt Lucien van Impe erop na. Slechts één man kan in zijn spoor blijven. De overwinnaar van de Ronde van Frankrijk 3 jaar geleden, de Spanjaard Luis Ocaña.
2: Daar heb ik zoveel minuten voorsprong genomen op Thévenet, die dan de dichtste concurrent was, dat ik de ronde niet meer kon verliezen. Hè.
0: Hij kon hem niet meer verliezen en toch zal het nog even heel gevaarlijk worden. Dat hoor je morgen. Nu zullen we, lekker toepasselijk, een nummer uit 1976 op u loslaten. Hier zijn Elton John en Kiki Dee. Dit is Don't Go Breaking My Heart. MUZIEK

0: Back to the 70s naar 1976, meer bepaald toen Lucien van Impe in zijn nopjes was in de Pyreneeën. En toen Elton John en Kiki die een verzoek hadden voor elkaar. Don't go breaking my heart.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
2: Ricci, citroen met framboos.
3: Ricci, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ricci. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Hoeveel leven zit er nog in Julien Alaphilippe? Het is een vraag die in het groot staat op onze Sportza-website. Onze zeer goede Sportza-website. En het is een terechte vraag natuurlijk. Gisteren hebben we hem heel even in de aanval gezien, maar werd hier ook ineens los uitgereden. 34 is hij intussen. Tweevoudig wereldkampioen natuurlijk, Alaphilippe. Dus we zijn toch maar eens bij de ploeg gaan vragen hoe het daar gaat. En zijn ploeg nu, dat is Tudor. En daar hebben ze met Bart Leijsen een Nederlandstalige ploegleider.
10: Iedereen sukkelt met de hitte en hij ook. En het lijkt alsof hij boven de 35 graden komt, dat hij volledig wegsmelt, zoals wij zeggen. Hij krijgt niks meer binnen van voeding. Hij loopt helemaal leeg op het einde van de koers. En hij is ook echt, ja, zoals wij zeggen, echt een wrak na de koers. Een dag nadien is dat dan beter. Gisteren morgen was het dan frisser. Ten opzichte van die andere dagen, hij voelde heel goed. Moraal terug daar. Beland in een ontsnapping. Alhoewel dat de ontsnapping eigenlijk geen schijn van kans had tegen de sprintersploegen. Maar ja, je bent in de Tour en je voelt je terug goed. Eindelijk, na een dag.
11: Maar dan wordt hij eraf gereden.
10: En dan wordt hij terug eraf gereden, inderdaad. Ook temperatuur terug boven de 5, 36 graden. En het was ook weer...
11: Is het dat of is hij gewoon niet goed genoeg? Heeft hij niet genoeg getraind? Leeft hij er niet genoeg voor? Dat zijn verhalen die je dan begint te horen, hè?
10: Die doen zeker de ronde, maar wij kunnen verzekeren dat Julien wel degelijk op hoogte stage is geweest. Echt een goede voorbereiding, specifiek voor de Tour dus.
11: Heb je daar grip op die kerel?
10: Je hebt er wel een beetje grip op. Natuurlijk, hij is ook een van uiterste, vooral. Maar je moet hem ook laten doen. Als hij iets in gedachten heeft, je kunt hem dat wel bijsturen. Zeker wel. Maar natuurlijk... Heel de week al slecht gevoeld en gisteren dan een moment van ik voel me eigenlijk goed, ik ga. Ja, dan houdt zo iemand maar tegen. Dat is niet simpel natuurlijk.
11: Kan die zich herzetten, zoals ze dat dan zeggen, in koers voor die laatste week?
10: Gezien de temperatuur ook niet alleen in België daalt, ook hier. Kijken wij wel er nog uit wat dat vanaf morgen gaat geven. Dus hopelijk stuurt zijn maag een beetje bij en dan kan er... toch nog wel iets wat de brand komen. Dat denk ik nu persoonlijk ook wel.
11: Hoop doet leven.
10: Zeker en vast.
11: Dankjewel.
0: Bart Leijsen bij Christophe Mulia. Julien Alaphilippe smelt weg boven de 35 graden. Christophe en Jan hem in deze rol zien meegaan in een ontsnapping, in een vlakke rit, dan als eerste moeten lossen. Je had het je 5 jaar geleden niet kunnen indenken. Is gewoon het beste eraf op zijn leeftijd of is er wel meer aan de hand, denken jullie?
12: Ja, je zou het vorig jaar ook niet hebben kunnen denken, want toen won hij nog Quebec. Dus hij heeft een heel goed, vrij goed najaar gereden vorig jaar in 2025. Niet vergeten in de Tour ook een aantal keer in de top 10. Dus toen was er nog een redelijke Julien Alaphilippe. Vandaag doet het pijn aan de ogen wat we zien. Terwijl we een dringende oproep horen van de man op de motor.
13: Ja, lekker band voor Jasper Philipsen. We zagen de wagen van Christophe Roodhoofd heel snel naar voren rijden. En dan zagen we daar een renner rechts langs de kant van de weg staan. En dat is dan Jasper Philipsen, snel geholpen. En hij is nu aan het terugkeren daar tussen de wagens. Hangt nu langs de wagen van IF. Dan die van Total Energies, neutrale wagen die er ook tussen hangt. Heel veel geklaksoneer van Christophe Roodhoofd die erachter rijdt. Rijdt nu alle wagens voorbij. Brugje over gaat het dan met Jasper Philipsen. Heel even het brugje over. En dan naar links en zo doorknopen. Naar voren. Dat zou in principe geen probleem mogen zijn. We zien hem daar nog voor ons zitten. Roodhoofd hangt er nog naast op dit moment met de auto nog een drinkbus meegeven. Klein duwtje misschien geven aan Philipsen. Want hij mag natuurlijk zo weinig mogelijk krachten verspillen met die lekke band. Met die pech die hij op dit moment heeft gehad. Hij rijdt daar nu achter de auto van Christophe Roodhoofd. Daar zitten nog een paar auto's voor. Ja, dat is toch nog ver inderdaad. Dat is toch nog een hele flinke kloof. Zoals mijn motaar Tom Klaas nu zegt. Het is nog ver. Gelukkig is dit nu een stuk dat flink naar beneden loopt voor Philipsen. Daar kan hij wel wat vaart maken. Daar kan hij wel wat tempo maken. De regulator stuurt alles en iedereen naar voren. Klein beetje bergop nu voor Philipsen. Terwijl het heel erg warm is. Maar nu is het toch aan het inhalen daar bij alle andere ploegleiderwagens. Roodhoofd rijdt erachter. Nu haalt hij de wagen in van Soudal. Quickstep Ineos is hij nu voorbij. Pinarello, Bahrein. Daar hangt dan een wagen van de wedstrijdjury. En zo probeert hij zijn weg naar voren te banen. Maar dan kijken wij. Ik sta hier nu recht achteraan op de motor. Dan kijken we. En dan zien we toch nog niet meteen. Jawel, daar zien we de start van het peloton. Ik schat een meter of 150. Maar in tegenstelling tot daarnet de man in de bolle. In tegenstelling tot daarnet Vingegaard. Is er wel niemand, voorlopig althans, van de ploeg die Philipsen opwacht om terug te keren naar het peloton. Dat zal niet heel veel krachten kosten, denk ik, maar misschien toch wel een klein beetje krachten, want het is net hier flink bergop aan het lopen. Nu probeert hij nog eens naar de wagen toe te rijden van Christophe Roodhoofd. Nog snel een drinkbus aannemen en dan gaat hij helemaal zelf de kloof moeten dichten met de start van het peloton. Giet daar nog een drinkbus over zijn hoofd en dan is hij toch bijna terug. Het is even schrikken voor Jasper Philipsen.
12: We zien wel de zoutafzetting, hè Jan, op zijn shirt. Dus je had daar ook last van vroeger, hè?
14: Ja, ik had er veel last van.
12: Ja.
14: Maar ook, op zich is dat niet negatief.
12: Nee.
14: Vooral de eerste dagen in hitte kon ik afzien. Bruske overgangen van temperatuur waren voor mij wel moeilijk. Maar eens aangepast kon ik daar best tegen. En zolang dat zoutverlies gecompenseerd wordt, dan hoeft dat geen probleem te zijn.
12: Ja. Hoe moet je dat weer doen met ORS-tabletten?
14: Ja, ik had een firma die van die zouttabletten maakte, die zich daar echt in gespecialiseerd had. Dat Engeland Precision Hydration heet dat. En dat waren wel producten die goed voor mij werkten, want ik kwam er al snel achter dat ik eigenlijk alleen zout, natriumchloride, mm-hmm, moet compenseren. Want in het begin werd er dan met kalium en met magnesium gesleurd en daar ook van die ORS-zakjes van. Maar dat lijkt me absoluut overbodig. Daar had ik absoluut geen last van. Ik heb nooit magnesiumtekort, laat staan kaliumtekort. Dus ver van weg blijven, dat belast alleen de maag. Maar natuurlijk zout, gewoon keukenzout, dat was wel iets dat bijzondere aandacht verdiende.
12: Ja, voilà. We hebben Jasper Philipsen opnieuw aansluiting zien vinden achteraan in het peloton. En dat geeft ons de kans om toch nog één vraag. Terwijl we een aanval krijgen uit het peloton van Quinn Simmons. Ja, dan laten we het themaatje van Julien Alaphilippe even voor wat het is en voor wat het was. Ja, dan krijgen we toch die aanval. Op dat kleine heuveltje dat er zit aan te komen. En dat is nog niet eens de Côte de Montagny die we straks moeten gaan beklimmen. Nee, dat is een soort van prelude. Ja, een stuk vals plat. En daar Quinn Simmons met een goed rijdende Louis Vervaken meteen naar dat wiel. Met Florian Vermeers ook. Maar Matthias Vaacek. Nog iemand van Alpecin Premier Tech die meegeleidt. Is dat Van der Poel zelf? Ik denk
14: nee,
12: het niet. Marsman, denk ik.
14: In vierde positie zit Florian Vermeers. Ja, die eigenlijk ook wel terrein vindt dat hem op het lijf geschreven is. Ik vind het wel opvallend dat Simmons dit zelf doet, want je zou bij hen, bij Little Trek, eerder de strategie verwachten waarbij ze dat kunnen gebruiken om een heel hoog tempo te ontwikkelen, om dan te maken dat er een soort van selectie in dat peloton komt, of toch zeker vermoeidheid in de benen van Tim Merlier en Jasper Philipsen.
12: En kijk eens wie dan probeert de jump te wagen. Jawel, de man over wie we het net hadden, Julien Alaphilippe. Dus hij kijkt dan achterom, net voor de top van dat hellinkje, helemaal alleen. En dan moet hij kleiner schakelen. En dan weten we allemaal natuurlijk als wielerliefhebbers wat dat betekent. Kleiner schakelen wil zeggen geen macht in de benen, alleen maar pap in de benen. En dus moet je achterom kijken en wachten tot andere jongens eraan komen. En dan de tempoversnelling van Matthias Vaacek. Dit is niet alleen Quinn Simmons.
14: Het is een teamstrategie.
12: Voilà.
14: Er zit toch wel een idee achter. Ze zitten daar met twee om het proberen hard te maken of proberen een selectie af te dwingen. Vaacek een heel goede renner ook wel, met een mooie versnelling aan de meet.
12: En die krijgt het gezelschap van een man van Jayco Alula. 34 kilometer nog te gaan. Dus echt wel vlam in de pan hier in het peloton. Nog altijd Baptiste Vestrovaire aan de leiding. Maar ja, zijn voorsprong eindelijk aan het slinken. En toch, ja, het is een zeer aangename kennismaking met die Vestrovaire. Want dan kan je inderdaad wel zeggen, ik neem hem niet eens in aanmerking voor de supercomba want je wijst ergens op de super strijdlust. Vandaar dat ik even haperde. Maar toch, deze man kan geweldig hard met de fiets rijden. En dat hebben andere teams ook gezien, denk ik. Nee? Nee.
14: Nee, ik denk niet dat dit soort acties leidt tot contractverbeteringen of deuren die opengaan bij andere ploegen.
12: Want?
14: Ja, gewoon. Eigenlijk kunnen al die profs dat maar heel weinig hebben. Hier in deze ronde van Frankrijk de vrijheid om voor dit soort
12: nuloperaties te gaan. Zinloze aanvallen.
14: Iedereen komt hier met een taak. En de jongens die dat kunnen, die hebben vaak de taak om iemand uit de wind te houden of af te zetten op een bepaald punt. En ja, bij Lotto is door het wegvallen van de Lee die vrijheid er wel gekomen. En ja, Weisstoffer gaat dan kijken wat hij het best kan doen. En dat zijn dit soort ondernemingen. Maar het zou me verbazen dat een ploeg zegt van omdat je dit nu kan,
12: gaan we jou een contract vastleggen. Nee, dat is heel duidelijk. Een duidelijke mening. Ja, zeker.
14: Het is een nuchtere mening.
12: Een nuchtere mening, maar ja, goed. We wouden al pluimen op de hoed steken van Weisstoffer. Maar nee, dat hij zich beter maar bedenkt natuurlijk.
14: Nee, ik ga niet ontkennen dat het een goede renner is. En het heeft al tot succes geleid.
12: Maar op dit niveau, een Vacek en een Simmons zouden dat ook kunnen. Gewoon voorop rijden. Ja, iedereen kan stijf rechtdoor rijden zoals we dat dan bestempelen en benoemen.
14: Oeh, en Ganna is mee in die groep hier vooraan toch wel. Die wil er ook wel iets van maken. Dus we krijgen hier toch wel een interessante koers. Situatie. Er zijn veel renners van de sprintersploegen vertegenwoordigd die uiteindelijk de boel gaan proberen te remmen. Maar er zijn er toch ook veel die zich roep voeren om door te rijden. Canna die de overname vraagt, maar een man van Picnic PostNL in het wiel die niet geneigd is om dat te doen. Maar daar schuift er direct een in van de ploeg van Michael Matthews.
12: Ja, Jacko, de Australiërs. Ik heb de indruk dat Jano Bergmoes ook mee is. Vacek dus. Een man of 15, 16. Zit John Degenkolb daar ook? Ik heb wel de indruk. Twee mannen van NSN. Het is Robert Don misschien wel die meegrijdt. Of Frank van den Broek. Die hebben min of meer dezelfde lichaamsbouw. Hetzelfde gabarit. Daarachter dan nog een aantal andere jongens van Little Trek. Dus het is volop koers nu op dit ogenblik. Op 32 kilometer van de streep. Dus het parcours nodigt echt wel uit in deze fase. Een tiental, twaalftal kilometer bergop, bergaf. Om te gaan aanvallen. En dat gebeurt exact op dit ogenblik op een dikke 30 kilometer van de streep.
9: Ja, dat is inderdaad heel erg interessant, want we zitten al een hele tijd te spreken over een massasprint, maar wie weet gaat het toch anders uitdraaien. Maar goed, als het wel een massasprint wordt, dan kijken we natuurlijk naar Tim Merlier. En zou het kunnen dat hij wat extra motivatie heeft gekregen vandaag? Ik zou denken van wel, Gert, want
0: ik ook,
9: zijn partner Cameron van den Broeke is in de Tour vanavond, zit de dochter van Weile Frank van den Broeke in Vive le Vélo, dus dat is een kijktip. En Christophe Meul die kon haar vanmiddag bij de start ook al spreken.
15: Ik heb hier iemand naast mij die misschien toch wel wat stress heeft voor vandaag, denk ik. Cameron van den Broeke, welkom in de Tour. Hoe lang ben je hier al?
16: Dank u. Ik ben hier sinds 1:00 s'nachts. Dus een beetje moe, maar het is een spannende dag. Dus we zijn blij dat wij erbij zijn.
15: Maar met de zonnebril zie je de vermoeidheid niet.
16: Nee, daarom heb ik het op mijn hoofd, ja.
15: Hoe was het om Tim te zien?
16: Ja, heel leuk. Zeker voor Tim om terug Jules te zien. Was echt, hij vond het heel leuk dat wij erbij waren. Dus misschien is dat een extra motivatie voor hem vandaag.
15: Ja, hopelijk. Maar het is al fantastisch geweest natuurlijk.
16: Ja, maar zeker. Zijn tour is zeker geslaagd. Ik moet nog wakker eraan denken aan zijn laatste sprint.
15: Dat was ongelooflijk.
16: Ongelooflijk, ja, zoals je zegt. Dat zijn wel mooie beelden die zullen blijven, denk ik.
15: Krijg je daar nog kippenvel van als je dat ziet? Of went het?
16: Ja, zeker. Maar het is wel zo dat je toch... Dat maakt altijd... Allee, wij zijn gewoon... Ja, hij heeft terug gewonnen. Maar eigenlijk moet je het wel altijd doen. En wij maken dat wel een beetje nu een gewoonte dat je wint misschien. Ja. Maar ja, dus je moet het altijd doen. En zeker hier in de Tour de France, dat is niet zo gemakkelijk. En echt chapeau voor wat dat hij doet.
15: Wat brengt jouw dag nu? Ga je onderweg staan kijken of wacht je hem op aan de finish?
16: Nee, normaal gezien gaan we één keer onderweg kijken en dan gaan we naar de finish. Ja.
15: En Jules, dat gaat voor hem ook, want dat is allemaal niet zo simpel met een klein kindje, denk ik.
16: Nee, maar hij is super blij. Hij zegt altijd, we gaan naar de Tour de France. En hij heeft nu net de caravan gezien en dat vond hij het leukste, denk ik. Al die cadeaus en hij heeft Spider-Man gezien, dus dat was superleuk voor hem.
15: Nog één dingetje, Cameron. Jij loopt ook vaak. Wij proberen dat 's ochtends ook te doen, maar wij vinden die motivatie maar niet om 's ochtends op te staan. Kan jij mij nog één tip geven?
16: Een tip? Oei. Zeker als zo warm weer is, versta ik wel dat het moeilijk is, maar...
15: Toch gewoon doen, ja?
16: Toch gewoon doen, ja. Ben je blij als je terugkomt, als je het gedaan hebt?
15: Meestal wel.
16: Voilà, dus je moet aan dat denken.
15: Oké, dankjewel. Veel plezier vandaag, Cameron.
0: Cameron van den Broeke bij Christophe Meul. Christophe van de Goor, Spiderman zit natuurlijk niet mee in die vlucht. Maar wie dan wel?
12: Vacek, Mauro Schmid, Jeno Bergmoes, een landgenoot Robert Stannard. We hebben Alex Kiers die mee is, Per Stante Hagenis. Dan hebben we Filippo Canna, die Jan meteen herkende. Fred Wright, Daan Hol, Robbedont. Jawel, die is mee van Picnic. Tim Marsman, dat is de man, de ploegmaat van Jasper Philipsen, Louis Aski en Davide Ballerini, een ex-winnaar van de Omloop het Nieuwsblad. En dat zijn, en Steinhauser. Die moet ik er ook nog aan toevoegen, de renner van Education. 14 man aan de leiding, voorsprong 20 seconden. Dus deze gaan er vol voor om dit heuveltje te overwinnen. Dan de afdaling naar beneden. En dan pas komt dat coachje van vierde categorie. Interessante situatie, Jan, of niet?
14: Ja, heel interessante situatie. Jammer genoeg wel veel jongens die niet mogen doorrijden omdat ze een sprinter achteraan hebben. Dan stel ik mij wel de vraag, ja, buiten Marsman zijn dat toch allemaal sprinters van de derde lijn hier die met moeite top 5 zullen rijden. Waarom dan toch niet proberen mee te gaan in deze ontsnapping en proberen te zorgen dat die kan stand houden? Ja. Maar een groep met muziek en zonder twijfel. Ghana, denk ik, die echt wel er iets van wil maken.
12: Dat hebben we al vaker gezien. Hè? Een paar dagen geleden ging hij nog mee in de aanval naar Le Lioran, denk ik, bergop. Dat je dacht van, oké, Ghana met zijn gabarit, zijn kilo's er ook aan de haak, ferm. Dus die is echt... Die is echt goed in vorm.
14: Ja, die daar in die pelotonsprint dan later in de koers. Van der Poel gewoon een rit. Pedersen klopt. Hè?
12: Ja. Ze zijn wel niet gediend door het parcours op dit ogenblik. Lange rechte wegen, kaarsrecht bij momenten. Dus dan ben je als vluchter of als vluchters, groep van 14, niet echt in het voordeel. Hangen dan nog eens 4 motoren tussen. Dus qua mikpunt 18 seconden. Dat is het verschil tussen de groep met daarbij 2 landgenoten. Jeno Bergmoes en Robbedont op het peloton onder leiding van de mannen van Tim Merlier.
9: Je verliest 25 minuten op de E40 richting kust tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak er een reddingsstrook. Hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Door een ongeval op de E17 van Frankrijk richting Kortrijk is bij Kortrijk Zuid de weg gedeeltelijk versperd. Er staat 10 minuten file vanaf Aalbeke. Vertragingen naar Antwerpen ook op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. 10 minuten verlies je daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Ten slotte dan nog.

0: Lily Allen met The Fear and the Schrik zit er misschien ook wel in het peloton, Gert? Nee?
1: Ja, de ploeg van de sprinters, die kunnen dit allemaal niet laten gebeuren, denk ik dan, Christophe en Jan.
2: Ja, en dan is er dat mooie woord, Jan, ik laat het aan jou in het Frans.
3: Chapé terminé.
2: Voilà. Boeken toe voor de 14. Het heeft heel eventjes geduurd. Een paar kilometer voor Ganna, Dont, Berkmoes en Co. En ze worden op dit eigenste ogenblik een stuk bergop ingerekend. 24 kilometer nog, wind op kop. Dat zien we. We zien ook op deze beelden, dit is geen vlak stuk, hè Jan?
3: Het is geen vlak stuk.
2: Het is echt meer dan golvend, hè?
3: Ze worden nu wel op een interessant moment gegrepen. We zijn eigenlijk bijna aan de voet van die klim van vierde categorie die we zodra gaan afwerken. Dus ja, er zit wel wat vermoeidheid in dat peloton. Het is eigenlijk de perfecte lead-out geweest van die 14 voor een ander, een frisse man in het peloton, die hier op dit klimmetje straks de forcing kan gaan voeren. Ja. Want ja, die sprintersploegen hebben toch wel even moeten rijden om die scheve situatie recht te zetten.
2: Ja, over lead-out gesproken, dat geeft mij echt wel de voorzet die jij geeft over lead-outs, omdat Bert van Lerbergen, opgegeven in de Tour, die wordt vandaag geïnterviewd in de krant, ik denk in het Nieuwsblad, en die zei ook heel interessant, ja, iedereen heeft het altijd over een goede lead-out, maar eigenlijk moeten wij vaststellen, en het was Fabio Jacobsen die hem dat een aantal jaar geleden al duidelijk maakte. De sprinter die door een lead-out perfect wordt afgezet, wint zelden of nooit. Want dan zit er vaak iemand in het wiel, die komt er nog overheen.
3: Ja, de sprinter doet eigenlijk de lead-out voor de man van
2: zo
3: de
2: is het, ja. Al dus Bert van Lerbergen, die toch samen met Jasper de Buist en Co. Bekend staat, de boek staat als een van de beste lead-out. Maar als hij dat dan zelf zegt, vond dat heel interessant, die zienswijze.
3: Ik denk dat lead-outs heel goed werken als je lead-out-trein je echt kort bij de finish kan brengen.
2: Exact, dat is wat hij zei.
3: Dan kan het werken, omdat je eigenlijk maar je positie moet bestendigen.
2: Juist.
3: Het is een kwestie van lengte niet goed maken.
2: Inderdaad. Het is maar vooral een kwestie van timing, zegt hij.
3: Ja, dat klopt. Ja. Kijk niets op afdingen.
2: Ja, maar dat volledig is. Hè, want wij hebben, wij als verslaggevers, ik dan vooral denk, ja, als je naar Van der Poel, ja, geweldige lead-out, geweldig dit en dat. Maar ik vind het heel interessant dat de lead-out man zelf zegt, ja, nee, het werkt eigenlijk anders. Exact zoals jij zegt, als je wordt afgezet op 170, 180 van de streep, dan twijfel je geen moment als sprinter. Dan word je eigenlijk, dan krijg je dat goede moment van timing om aan te gaan. Stop de lead-out man, zoals we ook al eens, zelfs bij Van der Poel hebben gezien, te ver van de streep, 250, 260. Dan gaat de sprinter in jouw wiel even twijfelen. Durf ik al? Kijk, na gisteren bijvoorbeeld. Hè? Ja.
3: Ja, en die moment van aarzeling, dat zorgt eigenlijk dat hij een beetje van dat opgebouwde momentum verliest. Waardoor jongens van achteren uit de slipstream eigenlijk met meer snelheid kunnen passeren. Maar ook eigenlijk op dat punt in de wedstrijd iets economischer zijn geraakt. Want hoe verder je in het peloton zit, des te minder track. Luchtweerstand is er.
2: Ja, inderdaad. We krijgen nu abri, dat Franse woord, hè? Aanzuigingskracht. Ja. Hè? Voilà. We krijgen een aanval nu van Derek G onder meer, maar ook zijn ploegmaat Tom Skuens gaat mee in de aanval. 5, 6, 7, 8, 9 man. Quinn Simmons zit er ook bij. Dus die van
3: Poel?
2: Ja, nee, nu komt... Nee. Nu komt Quinn Simmons ook. Die zit ook mee vooraan. Nog iemand van Uno X en een fietswissel voor iemand van Filippo Ganna. Filippo Ganna, lek gereden daar straks bij die 14. En die rijdt nu Sylvain Dillier voorbij. Kunnen we naar onze man op de motor? Ah nee, het is net voor het nieuws van 5 uur. Dat was wat Gert op mijn oor zei. We zitten op 2 kilometer van de top van dit heuveltje. Volop koers in deze etappe. 21 kilometer nog tot aan de streep.
1: Ja, en op dat klimmetje dus. En kijken of er daar dus nog jongens zouden kunnen wegraken. Maar ik blijf toch nog altijd denken, Caro, dat we richting massaspurt zullen gaan in Chalon-sur-Saône. Zal het met Timmerlier zijn vandaag?
0: Ik weet het niet, Gert. Ik ga eerlijk zijn, ik weet het niet. Dat klimmetje gaat bepalend zijn. En Trek is daar toch ook hard aan het rijden voor Mats Pedersen. Dus we gaan het echt nog moeten zien. De ontknoping van het klimmetje gaat natuurlijk tijdens ons nieuws gebeuren. Hè. Daar gaan we ontdekken
1: wat
0: daar gebeurt.
1: Ja, maar de finish wel na het nieuws. En
0: uiteraard,
1: dat klimmetje zal niet alleen bij Tim Merlier voor wat verzuring in de kuiten
0: zorgen. Het zal bij iedereen pijn doen.
1: Enfin, zeker blijven luisteren naar Sportza Tour. De finish van rit 12, na het nieuws van 5 uur.
4: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
5: In klanken, woorden en beelden.
4: Altijd verrassend, altijd scherp.
5: In een trillend landschap onder een lode zon.
4: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
6: Culture Club Zomer met Bent van Looy.
4: Live van op het kunstenfestival Watoe.
6: Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
9: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn dit jaar al opvallend meer natuurbranden geweest in ons land in vergelijking met andere jaren. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Er waren dit jaar 71 branden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 zijn. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zullen er de komende jaren nog meer natuurbranden uitbreken. Steven Vermeulen van CERAC legt uit hoe dat komt.
10: Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat de gemiddelde temperatuur, zeker in Europa, dubbel zo snel stijgt dan in de rest van de wereld. En bovendien hebben wij al jaren een probleem met de droogte. De grondwatertafel in Vlaanderen staat zeer laag. En dat geeft een risico in een aantal gebieden, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.
9: In Antwerpen en Limburg zijn veel droge heidegronden en militaire oefenterreinen die gemakkelijker vuur vatten. Federaal minister van Werk David Clarinval wil voorlopig de regeling voor flexijobs niet aanpassen. Nog maar 2 weken geleden keurde het parlement een uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren goed. Maar regeringspartij CD&V wil het systeem terug beperken. Volgens minister van Begroting Vincent van Petegem loopt de staat te veel inkomsten mis omdat een flexijobber geen belastingen betaalt op zijn loon. Minister Clarinval verdedigde de flexijobs in het parlement.
11: Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijke vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren.
9: Een Brusselse politieinspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst en mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In Italië is de voormalige baas van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die 45 meter hoge brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Mieke Strings, 12 jaar cel, dat is een zware straf.
12: Ja, klopt. In totaal zijn 32 mensen veroordeeld. Verschillende van hen kregen trouwens jarenlange celstraffen. Maar de feiten zijn dan ook heel ernstig. De instorting van die brug leidde tot een echte schok in Italië. Op het stuk dat instortte reden toen 35 voertuigen en eronder lag ook nog een woonwijk. Maar het onderzoek dat daarop volgde choqueerde bijna nog meer. Er was sprake van echte verwaarlozing in de inspecties en het onderhoud. De problemen die er waren werden niet onvoldoende of veel te laat op aangepakt, ondanks de waarschuwingssignalen die er toch wel waren. Het bedrijf dat het onderzoek deed heeft gisteren na 8 jaar eindelijk zijn excuses aangeboden, maar voor de familie van de slachtoffer is dat veel te weinig en veel te laat. Zij reageren tevreden op de straffen.
9: Dankjewel, Mieke. De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zijn intussen al ruim 1600 gevallen gemeld en meer dan 5000 stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. De parasiet wordt verspreid via voeding, maar de bron is vaak heel moeilijk te achterhalen. En als je hem oploopt, kan je heel ziek worden, vertelt maag-darm-specialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
13: Heel typisch is dat de parasiet eigenlijk pas na 1 week last geeft. En typisch is het beeld dat er sprake is van diarree met buikpijn, die vaak langdurig aanhoudt. En dan spreken we over weken tot maanden zelfs, als ze niet behandeld zijn. De klachten komen en gaan en zijn vaak gepaard met een extreme vermoeidheid en ook vaak gewichtsverlies.
9: De Amerikaanse overheid heeft vorig jaar zwaar gesnoeid in de budgetten om de parasiet preventief in de gaten te houden. En in de ronde van Frankrijk zijn de renners op weg naar Chalon-sur-Saône, de aankomstplaats van de 12e rit. Christophe van der Goor, hoe ver is het nog?
14: Wel, Sophie, nog 15 kilometer tot aan de aankomst. En we krijgen, denk ik, meer dan waarschijnlijk een massasprint. Zo net nog 1 heuveltje gehad, een klein bergje. Daar hebben we een ristaanval gekregen. Maar die aanvallers die werden weer ingerekend door de sprintersploegen. 15 kilometer nog onder dit spandoek rijdt nu een langgerekt peloton op weg naar Chalon-sur-Saône.
9: Dankjewel, Christophe. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon met de vaststelling dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest in ons land dan gemiddeld over een heel jaar. 71 natuurbranden in totaal. Dat gaan er volgens het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering elk jaar meer worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
6: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Een heel goede middag. Wij gaan meteen door naar onze commentatoren. Christophe van der Goor en Jan Bakelands. Jullie hebben tijdens het nieuws zo net al een update gegeven over wat er gebeurd is op dat laatste klimmetje. Zijn er nu nog altijd mannen die proberen wegraken?
14: Constant. En zelfs Mats Pedersen en ook Jasper Philipsen ging zo net eventjes niet als eerste man aanvallen, maar wel als tweede. Heel opmerkelijk toch. Zodanig komt normaliter er een massasprint aan. Waarom gaan dan Fab Pedersen, snap ik nog ergens wel, Jan. Maar Philipsen, kraak te sparen zou ik zeggen. Waarom gleed hij mee in een aanval?
3: Tja, soms is het ook gewoon zo simpel als dat hij daar zit. En dan toch het werk een beetje van zijn, de druk van zijn ploegmaats wil afnemen. En meeschaven kost nu ook niet zo heel veel krachten. Maar hij zal allicht die afdaling naar dat klimmetje bovenaan in een goede positie hebben aangevat. En ja, zat zo midden in de actie.
14: Ja, inderdaad. Vauquelin probeert het ook nog eens. Binyam Girmay zien we dan al op de eerste rijen zitten. 13 kilometer nog. En straks in die finale toch wel gaan opletten. Want in de aankomstplaats is het, zien we in het rondeboek dat het vooral een rechte streep zou zijn. Dat die laatste 5 kilometer min of meer ongevaarlijk zijn, maar dan komen en sijpelen er foto's en filmpjes binnen de rijen zitten. 13 kilometer nog en straks in die finale toch wel gaan opletten. Want in de aankomstplaats is het, zien we in het rondeboek dat het vooral een rechte streep zou zijn. Dat die laatste 5 kilometer min of meer

0: 14.
1: Bij Sunweb destijds ook?
2: Nee, toen was hij
1: toen,
2: nog niet.
1: Toen zat hij nog bij een ander team, hè? Ja, inderdaad. 12 kilometer nog in deze etappe. Bolvorming vanaf het tweede deel van het peloton. Vooraan telkens weer, ja, we moeten die woorden gebruiken, de slingerende slang die dan nu weer eventjes ophoudt te bestaan. De benen worden stilgehouden. Dan komen ze van achteruit weer. Breed over deze wegen. Valentin Paré-Peintre schuift naar voren. Heel makkelijk herkenbaar. En Mats Pedersen gaat nog eens voor een derde keer demareren. Dat is een derde aanval voor de man in het groen. En wie reageert dan? Dat is Valentin Paré-Peintre. En dat is dan inderdaad controlerend in functie van Tim Merli, zoals je dat straks al aangaf. Dat is zijn taak voor vandaag.
2: Ja, dat is heel irritant nu op het wiel van Pedersen gaan zitten, waardoor die toch sneller dan normaal zou besluiten zijn benen stil te houden. Maar ja, heel opmerkelijk deze tactiek van Pedersen. Ik vind dat zijn ploegmaats er een goed werk leveren om de koers hard te maken. En ja, de snelheid van de pure sprinters misschien een beetje af te botten. Maar ik vind het wel vreemd om te zien dat hij zelf ook begint deel te nemen aan de demarages. En dan vooral op stukken ja, die zeker en vast niet selectief genoeg zijn om het tot de finish uit te zingen.
1: Ja, kijk eens naar Valentin Paré-Peintre. Die heeft dat gat dichtgereden op Pedersen. Die moet zich nu helemaal, is het piependood, zich laten uitzakken door het peloton 1. Geweldige inspanning. En ja, hij moet nu enorm recupereren. Voilà, en nu de counter van Kasper Asgreen. Heel lang geleden ook al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En dan wordt er meteen gereageerd. Is dat Skelmose zelf? Ja, dat is Skelmose die op het wiel gaat van Kasper Asgreen. Ja, de mannen spreken natuurlijk dezelfde taal. De ene rijdt voor Education, de ander voor Little Trek. En Jonas Ricard die rijdt dan dat gat dicht in dienst van Jasper Philipsen. 11 kilometer nog. Slag om slinger wordt er gedemareerd. Kees Bol komt ook naar voren. In dienst natuurlijk van Olaf Kooi. Maar vooralsnog is er niemand die weg kan geraken. Ja, dat hebben we in de traditionele sprintritten nog niet vaak gezien. Dat er geen controle is van de sprintersploegen. Integendeel, dat ze gewoon gaan aanvallen. Een slag om slinger. Het is heel, heel opmerkelijk. Marco Haller van Tudor zit op vinkentouw. Nog eens een keertje proberen. Maar na die demarrage, die versnelling van Kasper Asgreen, die zichtbaar ook heel zelf naar fel naar lucht moet happen en moet recupereren, geldt dat ook voor de rest. Want ze houden nu even de benen stil. Tobias Vos, ex-wereldkampioen in Wollongong van het tijdrijden. Aan kop van het peloton. En nu weer iemand anders is dat Baudin zelf. Die gaat demareren van Education First. En dan kijken ze naar elkaar, loeren ze naar elkaar. 10 kilometer nog op weg naar Chalon-sur-Saône. Het valt geen seconde stil.
3: Ja, wat een boeiende finale eigenlijk. Zo dadelijk natuurlijk terug naar de koers, maar we hebben nu fijn muzieknieuws, want net binnen Bob Dylan keert terug naar ons land. Op 29 oktober zal Dylan een concert geven in de Lotto Arena in Antwerpen. Stond hij 2 jaar geleden ook al trouwens. Vorig jaar trad Dylan dan weer 3 keer op in de AB. En nu gaat hij dus terugkeren naar Antwerpen, maar ook bij ons hier in Sportsatour is hij welkom. MUZIEK

0: Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan. Je verliest 25 minuten op de E40 richting kust tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Vergeet niet om er een reddingsstrook te maken en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Door een ongeval op de E17 van Frankrijk richting Kortrijk is bij Kortrijk-Zuid de weg gedeeltelijk versperd. Er staat 10 minuten file vanaf Aalbeke. Vertragen naar Antwerpen dan op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent een kwartier filegolven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. En op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten op dit moment tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk.
1: Sportzatour. Nog minder dan 7 kilometer te gaan. Christophe, lukt het de sprintersploegen intussen om eindelijk wat controle te hebben of nog altijd niet?
2: Jawel, het zijn de mannen van Astana de hele dag niet gezien. Ze hebben zich de hele dag in het hok opgehouden van achter in het peloton. En nu komen ze naar voren. En dan is weer dezelfde vraag op 6 kilometer van de streep. Hoe die timing zit van die ploegen natuurlijk. Want als je nu al op kop rijdt in dienst van de Duitser Max Kanter, dat is nog vrij vroeg. 6 kilometer in dalende lijn. Tempo gaat al maar de hoogte in. En we zien Jan vanuit de lucht dat die van Alpecin Permutech voor Jasper Philipsen, die zitten achter het bolletje. Positie 50-60. Moet je dan panikeren? Of denk je, oh nee, zo dadelijk aan de buitenkant nog wel voldoende ruimte om naar voren te komen?
3: Nee, in dit geval zeker niet panikeren. We zien ze dat vaak nog wel eens doen. Zijn meesters in timing eigenlijk. Ze durven kalm te blijven en in de lute te blijven, à l'abri. En nu eigenlijk op dit eigenste moment proberen ze toch aan de buitenkant op te schuiven. En ik denk dat dat de ideale timing gaat zijn. Voilà. Het is ook niet te vergelijken met gisteren. De weg is breed. Het tempo zit erin. Er komt altijd nog ruimte.
2: Ja, wat we daar straks nog niet gezegd hebben, maar ik denk dat het tijdens het nieuws was, bovenop dat kootje, kregen we een aanval van Quinn Simmons. En die ging daar een man nog high five geven. Een toeschouwer met een Amerikaanse vlag, maar hij leek wel met de lange baard heel fel op Quinn Simmons. Zou dat zijn pa kunnen geweest zijn? In volle inspanning?
3: Het zou kunnen.
2: Nog even voor aandacht mij, voor een high five met links. En pa met, ook met links, zodat het goed uitkwam. 5 kilometer nog. De Astana's met de Mike Teunis onder het spandoek van de laatste 5 kilometer. Die van Lotto Intermarché met zijn tweeën. Voor Huub Arts, die al heeft aangegeven, ja, dat sprinten dat ligt me eigenlijk niet zo goed. Maar heeft al een paar mooie ereplaatsen in de massasprints tot nu toe gehad. De sprintzone is aangebroken. Dat wil zeggen de laatste 5 kilometer. Dan nemen we afscheid van Pogacar, van Vingegaard, van alle andere klassementsmannen. Zij kunnen zich laten uitbollen. En dat is absoluut een maatregel die toe te juichen is. Want destijds, we hebben het daar ook al over gehad, dat wringen van Contador toen, van Chris Froome vooral, nog in die laatste 2-3 kilometer in de weg rijden. Letterlijk van de sprintersploegen het daardoor nog gevaarlijker maken dan het fietsen van een finale in de Tour al was. Dus nu laten die mannen zich uitbollen wat er ook gebeurt. Zij kunnen geen tijdsverlies oplopen. Mochten zij pech hebben in deze laatste 5 kilometer. Goed, vooraan in het peloton. De Astana's nog met 4 man. Die van NSN voor Binyam Girmay met Tom van Asbroek aan de buitenkant komt ook naar voren. Decathlon, CMA, CGMA en zo verder enzovoort voor Olaf Kooi. Maar niet zo numeriek talrijk, nog met z'n drieën. En dan hebben we Jasper Philipsen en Co. met Ricard, met Van der Poel. Die proberen de buitenkant te kiezen. Spandoek van de laatste 4 kilometer. In het midden een heel brede en vooral lange vluchtstrook. Een verkeerseiland. Opletten toch maar. Daar gaat voorlopig iedereen heel goed naar voren. Mats Pedersen. Beste Jan, hoe sterk is die? 3 keer aangevallen? Ik ga nog eens even meesprinten. Zit gewoon vooraan met de handen bovenop het stuur.
3: Ja, en helemaal alleen. Hij zoekt zijn eigen weg en zit eigenlijk echt momenteel perfect gepositioneerd. Probeert van wiel naar wiel te surfen. En de mannen van Alpecin Premiertech die nu proberen nog wat verder op te schuiven. Ook Stuyven en Merlier waren dan net goed zichtbaar in de spits.
2: Fernando Gaviria schuift ook mee naar voor. Laatste 3 kilometer zo dadelijk. En een rotonde die er misschien nog zit aan te komen. Nee, een heel groot verkeerseiland. Gelukkig doet er eigenlijk vooraan maar een man of 25, 30 nog mee. Dus geen echte verkeersopstoppingen. Straks krijgen we wel nog een asverschuiving. Nu onder het spandoek van de laatste 3 kilometer. Flauwe bocht naar links. 1 Astana aan de leiding. Dan 2 man van NSN voor Binyam Girmay. Die zelf daar nog niet echt in de buurt zit. Dan wordt er in plaats 10, 11, 12 met een golfbeweging wat geduwd getrokken. De lottoman met Huub Arts die zit in 10e, 12e positie. Bocht naar rechts nu 90 graden. Philipsen zit nog altijd vrij ver, vind ik hoor. Zo dadelijk in de laatste 2 kilometer. En moet nu gaan opschuiven aan de buitenkant. Hij heeft nog altijd 3 man in steun. Onder wie Mathieu van der Poel. Maar Mathieu van der Poel net in zijn buurt. Vaacek komt naar voren. Vaacek heeft in het wiel de groene trui Mats Pedersen. Ook Bahrein. Bahrein voor Phil Bauhaus. En dat zijn, zoals Jan ze altijd bestempelt, de sprinters van het B-niveau. Net daaronder. Dus de echt grote jongens moeten nog komen. Hoe zitten die van Tim en Lier georganiseerd? Kan je dat inschatten?
3: Ja, die zitten ongeveer rond Philipsen. Die zitten eigenlijk ook vrij ver. En Philipsen heeft nu wel de numerieke... Hij heeft wel veel man in steun. Maar die, ja, ik denk dat het... Zodra het tekort wordt om die nog allemaal optimaal te gaan gebruiken. Nu krijgen we wel terug een verbreding van de weg. Het zal toch hier stilaan tijd worden om dan in blok te gaan bewegen. Want anders kan hij het beter alleen gaan doen.
2: Voilà, Olaf Kooi heeft nog altijd Kees Bol. Zit nu wel in het wiel. In het wiel van Olaf Kooi zit zijn Nederlandse landgenoot Huub Arts van Lotto. We komen ook met Fred Wright nog naar voren. Milan Fretin wordt naar voren gepiloteerd. Met nog 2 ploegmaats in dienst. Onder meer Bierman zit er bijna. Alex Kirschok op kop van het peloton. Vaacek. Matthias Vaacek, de Tsjechische kampioen. Heel sterk, oersterk. Maar die van Phil Bauhaus met Bahrein zitten daar in het wiel. Vooralsnog zien we geen beeld van de topploegen. Die van Philipsen en Tim Merlier. Ja. Die moeten toch wel snel gaan komen, heb ik de indruk. Want op dit ogenblik zijn we met de Bauhausen, de Bittners en Co. aan het spreken. Maar zo dadelijk die laatste kilometer, waar blijven ze, Jan?
3: Ja, Philipsen en Merlier zitten eigenlijk bij elkaar. En ja, ze zitten ver momenteel. En hier nu toch tussen die nadenken wordt het moeilijk om nog goed op te schuiven. Ja, ja, ja. Ze zitten nu aan de linkerkant. En ja, eigenlijk
2: nu moeten ze komen. Nu moeten ze komen. Nu moeten ze komen dadelijk onder de vod van de laatste kilometer. En er opent zich een gat aan de linkerkant. En daardoor kan Philipsen opschuiven. En nu komt er Ricard. Ja, wel, dat is goed gezien. Daar opent zich de poort onder de vod van de laatste kilometer. Drie man in steun. En Philipsen zit in het wiel. Merlier zit in het wiel van Philipsen. Nu heeft de Alpecin-trein zich op kop gezet van het peloton. 800 meter nog. En nee, het is Stuyven. Stuyven kijkt weer achterom. Tim en Lier, waar zit je? Roepen Tim. Wat? Ja, net 4 plaatsen, Jan. Dat is nog niet meteen in dat wiel natuurlijk. Girmay en Fretin, die is daar aan het frotteren, zoals ze in het Frans zeggen. Duwen en wringen. Er wordt gekeken met Fred Wright. En Jasper Stuyven, die gaat nu aan op 500 meter van de streep. Jasper Stuyven, maar waar is Merlier? Nu Mathieu van der Poel. Oh, een val! Gaviria gaat tegen de grond en die slingert 6-7 aan man mee naar de grond. Maar hier komt Fretin nu. En Philipsen heeft de opening. Philipsen, dit is jouw kans. Philipsen met Girmay in het wiel. En Fretin gaat voorbij Philipsen. Gaat Fretin winnen. Maar daar komt hier Merlier met zijn 3 op een rij. En het is Merlier met 2 vingers in de neus. Hij doet dat teken ook nog eens een keertje. Het laatste 200 meter. De laatste 200 meter. Een klein beetje bergop. En toch weer kushandjes. Oh, maar ze zijn met 7-8 man gevallen. Huub Arts onder meer. En heel het peloton als voor een gesloten overweg. Staan ze hier achter de gevallenen met ook Pavel Bittner, heb ik de indruk. En Huub Arts is het felst gevallen man van Lotto, die echt wel op de volle streep in het midden van de weg zit. Ai, ai. Maar wel weer 3e ritoverwinning voor Tim Merlier. Jawel, jawel. Hij deed het. En dan komt hij. Hij is snel. Hij is oh zo snel. Bedoel, de weg lag open voor Jasper Philipsen. De zee opende zich. Frentin, die kon door het midden komen. En Merlier zei, ja jongens, jullie moeten met mij rekening houden. Toch?
3: Ja, ja, indrukwekkende overwinning weer van Merlier. Die eigenlijk, ja, ik weet niet, van nergens leek te komen. Was totaal niet in beeld toen de sprint zich aanzette. Nee. Misschien ook dat wij wat afgeleid waren door die valpartij. Maar die dan onweerstaanbaar naar voren komt gestormd. En hier de overwinning op de meet pakt.
2: En Stuyven kan doen wat hij wil. Hij kan die sprint aantrekken, maar hij zit nooit in zijn wiel met Lier. Dat is een beetje ondankbaar.
3: Nee, maar ik denk dat hij werd afgesneden op het moment dat de mannen van Alpes in Premier Tech aan de linkerkant opschuiven. Volgt Stuyven die mannen. Maar net op dat moment, als men Lier wil passeren, komt
2: hij... Kijk, we kijken nog eens naar de herhaling jij beschrijft. We zitten op 300 meter.
3: We zien Stuyven opzij gaan. Ja, we zien van
2: 300
3: de
2: meter van de streep.
3: Die echt aangaat en die dat eigenlijk wel heel goed doet, zoals gewoonlijk. En daar zien we nu met Lier wel zitten, in de buurt van Philipsen, achter Fred Wright. En achteraan wordt gevallen. Ook Pedersen, die daar goed vooraan zit, eigenlijk dat helemaal zelf gebolwerkt heeft. En ja, Fred Wright trekt aan voor Pedersen, kunnen we zeggen. Ondanks dat het geen ploegmaat zijn. En hier gaat Van der Poel, zodra op zijn, begint Pedersen zijn sprint. Philipsen zijn sprint.
2: Zo is het, ja.
3: Het is, ja, er wordt wel vooral ingezoomd op de valpartij, waardoor dat wij niet echt commentaar kunnen geven op de laatste sprintmeters hier.
2: Ja, nu wel vanuit de lucht. Het is een zware val van Fernando Gaviria die een achterwiel raakt en die kegelt heel het peloton omver, of toch een deel. 20, 25 man en vooral denk ik Huub Arts die daar een tuimeling maakt, die over de kop gaat, over de Colombiaan, samen met Wernskult, de winnaar van gisteren. En wie is dat daar van Godon, Ineos? Godon. Ja, Dorian Godon, de grote man die wordt opgewacht door zijn ploegmaat Kevin Vauclin. Twee Fransen onder elkaar, die is echt fel tegen de grond gegaan. Maar vooral Tim Elier, die wint de derde keer bij aanwezigheid uiteraard van zoontje Jules en zijn vriendin Cameron. Hij wint dus voor Olaf Kooi, voor Philipsen. Derde, weer niet. Binyam Girmay, Milan Fritin en Anthony Turgy. En Fritin had ook vrije baan, daaruit kun je afleiden. Ja, de sprintsnelheid van die man is nog niet helemaal op het niveau van Merlier. En Merlier goed voorovergedoken op zijn Mark Cavendish. En komt centraal, ja, gewoon ook. Dit is een wandelaar. Dit is een aankomst zoals in de Ronde van België op een wandelaar. Stukje uphill. Mm-hmm. En zelfs hier is hij dan de beste. Kijk nog eventjes naar links, naar de jumpende Olaf Kooi. Maar die komt net te laat. En het is toch een halve fietslengte waarmee de ex-Belgische kampioen wint. Ja, het is 3 op 4 al dat hij haalt. Chapeau voor Tim Elier. Jij er nog iets aan toe te voegen?
3: Ja. Ik kan alleen maar hetzelfde doen. Ja. Hoed afnemen.
2: Ja, ja, zo is het. Voilà. Tim Elier, hij is de snelste van dit Tour peloton en behaalt zijn derde ritoverwinning in Chalon-sur-Saône.

0: En hier is Timmerlier samen met zijn zoontje, Jules.
1: I think maybe he's still young, but maybe... I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one later on also. We can show it later.
2: You fight for them as well. You try to win races for your child, for your wife, for your...
1: Yeah, it's true. Give me extra motivation to win for them. And this one is a special one. They were here today. It's not easy to win just on the day they are here. So really happy with it.
2: It was a tough one. It was a very tough final kilometer. Take us through that.
1: We got some radio problems. I think it was my radio was broken, and I was all the time busy with the radio because the other guys were all coming to me, and for no reason I was busy with the radio, and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know. But then we passed like a little climb, and then I saw it was only want to go anymore there, so I'm suffer not so hard like the other days. I'm gonna pass the other one also, and once I pass in a good position, the last one, I got extra motivation. And then Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely. I didn't know the radio also, but I think he was not sure anymore to do the lead out. But I say stay calm. The tire is sealed. I think the communication today was much better between us. I stayed to him to stay calm, and he did it. And then I think he knew also I got a good day.
2: Honestly, yesterday we were a bit worried when we saw you in the last few positions and not sprinting as you normally are. Were you worried?
1: True, it was a different one also yesterday. And today I was really focused on the guys who didn't move yesterday. That was the reason why I was boxed in. So today I try all the time to stay in front of them. And today I found some space. It was just a little bit. I need to calm down and then launch again. And already before in the meeting, I know it was a kind of finish who suits me.
2: Well, congratulations and bravo papa from Jules. On dit bravo papa?
3: Jules, on va prendre une photo avec Poggi.
2: Bravo papa. Giro.
0: Karel-Klein Jules is met andere zaken bezig, heb ik de indruk.
4: Ik denk dat kleine Jules vooral heel erg onder de indruk is van de vele camera's die op hem staan. Maar hij heeft wel voor extra motivatie gezorgd vandaag. Hè. Dat is wat Tim Merlier zei. En natuurlijk ook het feit dat zijn partner Cameron van den Broeke er is. Dat heeft zeker geholpen. Het is natuurlijk niet makkelijk om net op die dag te winnen. Maar hij heeft het wel gedaan. Natuurlijk, Jules is nog jong, maar misschien zal hij het zich nog herinneren. Dacht Tim Merlier toch. Hij had wat radioproblemen toch, vooral vandaag. Zijn was kapot en daar was hij eigenlijk continu mee bezig. En op het moment dat daar een paar mannen aanvielen, zo voor dat klimmetje, wist hij eigenlijk van niks. Maar goed, dan waren ze dat klimmetje over en was het eigenlijk alweer oké. Vandaag heeft hij niet al te hard afgezien. Dat viel wel mee voor Tim Merlier. Jasper Stuyven, zijn lead-outman, die reed dan ook nog eens lek, maar kon die lead-out wel nog doen. Maar de communicatie moest er wel zijn tussen die twee. Tim Merlier moest hem echt aanraden om zo wat kalm te blijven. En dat is gelukt. Gisteren deed hij niet mee, Merlier, in die sprint. Raakte hij wat ingesloten. Dus hield hij zich vandaag voor om voor de mannen te blijven die hem gisteren wat hebben ingesloten. En om af te ronden zei hij, ik wist dat deze finish mij zou liggen. En voilà, hij bevestigde derde overwinning voor Tim Merlier in deze Tour.
0: Straks gaan we hem ongetwijfeld ook nog horen in het Nederlands. Misschien houdt de familie van Tim Merlier en Cameron van den Broeke het niet droog na die derde ritzege. De renners onderweg hebben dat ook niet gedaan in de Tour, maar wij wachten hier nog altijd op wat nattigheid, Jacot.
5: Ja, het is extreem droog aan het worden, zeker ook met de code oranje die er nu overal geldt. Maar er is voor de komende dagen nog geen neerslag op komst. Laat ik er wel bij zeggen, voor Vlaanderen en Brussel, want over het uiterste zuidoosten is er vandaag wel wat regen gevallen. Wat een millimeter.
0: Niet veel.
5: Niet meer dan dat. Maar er zijn een paar onweersbuien die daar mogelijk zijn. Ook vannacht, ook morgen blijft die kans bestaan. Maar die buien breiden zich voorlopig nog niet uit richting Vlaanderen of Brussel. Maar de temperaturen die gaan wel al veranderen. Want we krijgen vanaf morgen een wind die niet meer uit het noordoosten komt. Niet meer die continentale warme lucht, maar eerder uit het noordwesten. Dus eerder zeelucht, maritieme lucht, die ook iets frisser aanvoelt, die ook iets vochtiger is. Dus we gaan wat vaker wolken zien, maar neerslag moeten we dus nog niet verwachten. Morgen bij temperaturen tot 26 graden, dit weekend een 2 à 23 graden. En dan begin volgende week blijven we bij die 2 à 23 zitten. De eerste neerslag die er in de toekomst aankomt voor Vlaanderen en Brussel zou op woensdag plaatsvinden. Dan trekt de neerslagzone voorbij, het is toch heel ver. En het zou ook maar gaan om 1 à 2 millimeter.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: En beste Caro, we zullen het nog maar eens herhalen, zeker, want dat doen we graag. Derde Belgische ritzege, derde keer Tim Merlier ook.
4: Chapeau, Tim.
0: Op nummer 3 Jasper Philipsen, op 5 Fretin, maar Christophe van der Goor liever. Er zijn ook renners die fel gehavend zijn wel.
11: Ja, twee jongens waarvan we zeker weten, of nagenoeg zeker, dat zij de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. Fernando Gaviria, die als eerste viel en die daardoor ook jongens achter hem deed vallen. Ongewild natuurlijk, want niemand doet dat met opzet. Maar Jenno Bergmoes, die maakt die geweldige koprol over Fernando Gaviria. Het was niet de Nederlander Huub Arts, maar ja, wie het ook is. Het is even erg voor wie dan ook. Maar zowel Gaviria als Jenno Bergmoes zagen we door ploegmaats worden binnengeduwd over de streep in die typische houding. De elleboog in 90 graden. En dan weet je al hoe laat het is. Dat is het sleutelbeen dat gebroken is. Dat is heel duidelijk. En vooral bij Fernando Gaviria zagen we zelfs zijn sleutelbeen al naar buiten uitsteken. Dus dat wordt een snelle operatie. Exit Ronde van Frankrijk. En de tweede opgever ook wat betreft Lotto Intermarché natuurlijk na Arnaud Delis. En nu krijgen we nog eens de herhaling te zien van Bergmoes, die echt geen schijn van een kans had om die val te ontwijken. Maakt gewoon een pure koprol over de Colombiaan heen. En ja, dat is een smak dat daar eigenlijk alleen maar een sleutelbeenbreuk bij te pas komt. Is op zich al een half wonder, vind ik. Maar dus inderdaad, derde overwinning voor Tim Merlier. Die echt wel die opening kreeg in die laatste 150 meter. En daarvan dankbaar gebruik maakte. Ik kan het niet beter vergelijken als met de aankomst in de Ronde van België. De wandelaar ook zo'n klein stukje bergop die laatste 100 meter. En zelfs daar was hij en vloog hij de concurrentie nog voorbij. Even kijken naar Olaf Kooi, die nog kwam aangestormd. Maar nee hoor. Vingertje op de borst. Ik ben de man, zei hij. Tim Merlier dus.

0: Walk Like an Egyptian, dat waren de Bengals natuurlijk. Hè.
1: En niet alleen koers in Frankrijk, maar ook in eigen land. Dus is Max Vrijs er even bij komen zitten. Goedemiddag, Max.
2: Hey, goedemiddag.
1: De Baloise Ladies Tour, die is net aangekomen.
2: Ja, dat is. Dat was de eerste rit in lijn van die Ladies Tour na de proloog gisteren. Die is gewonnen door Nienke Veenhoven van Visma Leasebike. Ze komen aan, of kwamen aan, in Knokke-Heist. En we hoorden het Christophe er juist al over zeggen. Maar ze komen aan op de Wandelaar. Dat was een sprintje bergop dus. Het is een mooie prestatie van Veenhoven. Want daar staat wel wat sprintgeweld bij elkaar aan die start. Een biljartvlak rondje is het ook, die Baloise Ladies Tour. Charlotte Kool, Zoe Bekstedt, Lotte Kopecky en Belgisch toptalent Fleur Moors stonden er. Zoe Bekstedt die werd uiteindelijk derde. Kool op de tweede plek en op die eerste plaats. Dus de 22-jarige Nienke Veenhoven. Het is haar tweede overwinning dit seizoen. En Lotte Kopecky die werd opgehouden door een valpartij, werd uiteindelijk toch nog negende. Zoe Bekstedt die blijft in de leiderstraat.
1: En die kennen wij van in de cross. Dankjewel, Max.

0: wait a minute. She Only Loves You in the Summertime. Een soloproject van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies.
1: Voor de derde keer Timmerlier en de Tour. En dus ook voor de derde keer feest bij Soudal Quickstep. En bij de ploegmaats van Timmerlier.
2: Louis Vervaeken, wielrennen kan toch zo mooi zijn? Hè?
3: Ja, maar ook wel zeer hard eigenlijk. Die kwam niet gratis. Maar Timmer heel goed op. Het was eigenlijk een harde finale, ook een harde start. Maar Tim had superbeen, denk ik.
2: Ja, het was een klassieke finale bijna. Die mannen van Little Trek die bleven maar gas geven. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, Quinn Simons lanceerde daar de eerste raket. Ik sprong daar mee, maar ik sprong ook wel rap terug op. Ik had eigenlijk niet de beste been, maar gelukkig kwam ik op het einde toch een beetje door. Maar het was heel ongecontroleerd. En als die 15 weg waren, dacht ik even van shit, dat is echt niet goed. Maar ik denk dat vooral Jasper en Nieland naar hem toe reden. En echt chapeau, ja.
2: Jij zag Merlier op dat moment ook mooi meeschuiven in de buik, want hij hield zich goed gedijst.
3: Ja, Merlier heeft een neus voor wat hij

0: beste in het peloton. En ik zei het, hij had vandaag echt superbeen, want hij klom echt gemakkelijk. Het ging steenhard op die klim, maar ik zag veel mannen doorschuiven, maar Tim niet. Dus dat wist ik al, hij heeft echt een goede dag.
1: Nummer 3 zeg.
0: Ja, prachtig hè. We zijn er 12, dus dat is mooi hè.
1: Weer champagne.
0: Ja, weer al klein Constantia.
1: Geniet ervan.
2: En tijdens dat interview met Louis Vervaken, heel mooi moment. Tim Merlier op het podium met zoontje Jules. Daar mocht hij dan ook nog bij zijn. Nog altijd best wel onder de indruk, had ik het idee. Maar dit zijn wel de momenten waarin Tim Merlier het voor doet, denk ik. Dat hij dan die foto ook nog gaat hebben op het podium van de Tour met zijn zoontje erbij. Dat is er eentje om in te kaderen.
3: Ja, want Jules keek er nog met heel grote ogen naar. Maar het gaat later, als hij op zijn beurt kinderen heeft, wel iets onvergetelijks zijn, denk ik, om verder te vertellen en om dan weer te kunnen bekijken.

0: to let you know.
1: Need You Tonight in Nick 6. Op de E40 richting kust is bij Groot-Bijgaarde de linker rijstrook dicht door een ongeval. Verder verlies je 25 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Maak er een reddingsstrook. Hou er ook rekening met 10 minuten kijkfile. Vertragen dan naar Antwerpen op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. 10 minuten extra daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
4: En een uurtje nadat we haar een eerste keer gehoord hebben, is hier alweer de echtgenote van Tim Merlier, Cameron van den Broeke. Wat een goed getimede aankomst in de Ronde van Frankrijk.
5: Cameron van den Broeke, vannacht om 1 uur aangekomen en nu deze overwinning kunnen vieren. Hoe bijzonder is dat?
6: Ja, we zijn super blij dat wij erbij zijn. De twee eerste overwinningen.

0: zijn er weer niet bij. En nu, ik denk dat dat vleugels heeft gegeven aan, aan het team dat, dat zijn zoontje erbij was. En ja, super blij dat wij er zijn.
1: Dat is een fantastisch beeld, hè? Daar in het tentje het interview aan het geven terwijl het zoontje erbij was.
0: Ja, hij beseft het eigenlijk niet. Jules was zo rond aan het kijken en het zijn wel mooie beelden voor hem later te zien. En de eerste, denk dat hij vroeg toen het team gewonnen heeft, was... waar is Spider-Man? Omdat hij weet dat Spider-Man hier op de caravan is van de Tour. Dus ja, dat is wel schattig dat hij dat niet beseft, maar wel mooi voor later.
1: We vroegen vanmorgen nog, wint dat als hij veel wint? Ik ga het nu nog eens vragen, wint dit?
0: Goh, aan de Tour de France is wel altijd nog een tikkeltje anders, denk ik, dan een andere overwinning. Maar ja, soms denken wij dat, dat het lijkt zo gemakkelijk eigenlijk te winnen, maar het is helemaal niet zo, zeker niet aan de Tour. En nu, ja, drie keer op de vier sprintetappen eigenlijk gewonnen. Dus ja, heel mooi.
1: Geniet ervan.
0: Dank je.

0: Voorlopig nog geen reacties van de mannen uit het verliezende kamp. Wel nog een nieuwe van de man in het winnende kamp. En dat is natuurlijk Tim Merlier. Show me the way. Dat doet Tim Merlier. Derde ritzege al in deze Tour. Zesde in de Tour in totaal. Dat zijn heel erg mooie cijfers die Merlier kan voorleggen. Hier is hij in het Nederlands bij collega Pieter van Wallegem.
1: Tim Merlier, dat was een beeld voor de eeuwigheid. In dat flashtentje met je zoontje. Hoeveel mooier is winnen als de familie er is?
2: Niks is mooier, denk ik, dan... Ik was misschien wel ietsje nerveuzer voor de rit dan anders. Ja.
1: Neem ons eens door die finale mee, want het was redelijk chaotisch. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ik was veel rustiger dan anders. Ook met de bewolking, denk ik. Het was steeds warm. Maar ik voelde me een stuk beter op de fiets. Dat moet ik wel zeggen. En ik had een radioprobleem. De jongens kwamen heel te naar mij, dat mijn radio open stond en ik wist van niks. En voordat ik het wist, ik was dan bezig met die radio, dat er in één keer 25 renners voorop reden. En moest dan naar ploegmaats gaan om te vragen hoe of wat. Dus dan wist ik ook al dat ik goed binnen had, want we waren dat ene klim ik over gegaan zonder dat ik het eigenlijk beseft had. En dan wist ik nog één keer tanden bijten en ik kwam mee goed boven, denk ik. Top 40 of zo. En dan ben ik direct naar Jasper gegaan om te zijn dat ik mee was. En hij had nog een lekkende band. Maar gelukkig heeft hij gesield. Dus ik denk dat hij niet goed wist als hij die dood ging doen of niet. Maar dan denk een beetje lang in het ongewisse. Ik denk dat onze redding was. We kwamen dan in een goede positie richting de laatste 5 kilometer. En dan was er betere communicatie aan mijn kant sowieso. Ik maande hem heel tijd aan om rustig te blijven. En dan kon ik met één move juist pas mee opschuiven. En dan zat ik even vast naast Fred Wright die Lido aan toe was. Ik denk dat ik nog teken met mijn hand dat ik er wil uitgaan. Dus dat achterliggende mij niet zou hinderen. En, ik moest er even inhouden, maar dan kost ik met mijn tweede sprint de overwinning binnen al.
1: 3 op 5, besef je hoe straf dat is?
2: Ja, dat is heel straf. Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Maar natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn. Maar ik was wel zeker de eerste in de buurt. En ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
1: Proficiat.
0: Nou, dat was Tim Merlier nog eens na een heel mooie zege. Laten we dan eens gaan luisteren naar Milan Fretin. 5e geworden vandaag, gisteren 4e. 2 mooie uitslagen.
3: Milan Fretin, vertel eens jouw sprint. Je bent er vol voor gegaan, hè? 5e plaats, denken we.
4: Ja, het lijken we vooraf hadden gespeeld. Het ging niet makkelijk worden vandaag. En dat hebben ze zeker ook proberen hard maken, zeker in die finale. Het was echt ongeorganiseerd. Het was heel moeilijk om elkaar te vinden. Ik had wel 5 kilometer werd ik wel goed gebruikt, maar daarna was het gewoon gebruik maken van andere ploegen. En op een bepaald moment zie ik Alpecin een heel goede trein vormen en ik schuif mee. Als er één ding is wat ik had geleerd van verleden sprint, is dat ik niet te lang mag wachten. Dat ik vaak iets te lang wacht, omdat ik altijd wel een snelheid kan opzetten. Dus als ik me goed voel, ga ik gewoon proberen als eerst gaan. En ik denk dat ik nu op hetzelfde moment met Jasper aan zit en het was heel lang nek aan nek. En ik dacht, eventjes zag ik er echt goed uit. Maar goed, dan de laatste brug, laat het maar zeggen, kwamen ze toch met snelheid van vannacht. Ik denk dat ik vandaag een perfecte sprint wel reed eigenlijk. En dat ik wel tevreden mag zijn met weer opnieuw een top 10, alleen top 5.
3: Ja, je moet durven te verliezen om te kunnen winnen. Hè?
4: Ja, inderdaad. En ik denk dat ik een heel goede sprint rijd. Ik ben vooral blij dat ik me toch wel kunnen laten tonen. Dat ik toch wel mee kan doen met de wereldtop.
3: Ongelooflijk hectisch, hè? Was het soms echt aanklampen, want die finale was enorm zwaar.
4: Ja, inderdaad, maar dan is het ook moment om gewoon rustig te blijven en niks te forceren. Dat heb ik ook al uitgeleerd. Mijn eerste 2-3 sprinten was ik iets nerveus in de finale, dat ik zelf te veel in de wind kwam. En dat heb ik de laatste 2 sprints meegenomen en gewoon proberen rustig te blijven. En uiteindelijk komen die ploegen altijd wel naar voren en gewoon proberen mee aanhaken en positie kiezen.
3: En nu nog mikken op 22 juli, misschien nog een kleine kans. Hè?
4: Ja, inderdaad. Het is inderdaad een etappe waar we alles moeten geven like vandaag. Maar goed, meer kunnen we niet doen. Hopen dat daar ook een sprint wordt.
3: Oké, dankjewel man.
5: Milan Fretin mocht deze sportstatour afsluiten met nieuw Belgisch succes in de Vallée. Schuiven we morgen weer een dagje op, dan gaan we al eens voorzichtig aan de Vogezen snuffelen met de beklimming van de Ballon d'Alsace. En Caro en ik zullen er dan ook weer zijn. Mooie avond nog.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Als in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
17: Ricci, citroen, net framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Het kwartier gaat vandaag over testosterontesten in het Amerikaanse leger, over euthanasie in Frankrijk en over hoe andere camerastandpunten atleten moeten beschermen tegen seksualisering. Tot zo, na het nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Tim Merlier wint opnieuw in de Tour. Er zijn dit jaar al opvallend veel natuurbranden geweest in ons land. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Zijn 3e ritzege al in deze Tour. Hij was de snelste in een massasprint. Het verslag is van Christophe van de Goor.
8: Hij is de sprintkoning van deze Tour. Tim Merlier kwam als een duivel uit een doosje in de laatste 100 meter... en toonde andermaal dat hij en niemand anders de snelste is van dit peloton. Ook al kregen zijn concurrenten, Philipsen, Fretin en Kooi, ook de nodige ruimte. In deze geschiedenisloze etappe probeerde de ploeg van Mats Pedersen... finaal nog alles om de voorspelde massasprint te voorkomen, maar dat lukte dus niet. Merlier versloeg Kooi, Philipsen, Girmay en Fretin overtuigend zijn 3e ritzege al. Gaviria en Bergmoes kwamen zwaar ten val in die sprint en moeten deze Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk.
7: Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
9: Ja, dat is heel straf. Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Maar natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn. Maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
7: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Coussement, wat is de Brusselse regering overeengekomen?
10: Wel, wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf. Belangrijk, die uitzonderingen zijn er voor wagens die sinds 2025 niet meer welkom zijn in Brussel. Voor auto's die eerder al werden geweerd, worden er geen uitzonderingen gemaakt. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Brussel-staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren.
7: Dankjewel voor je uitleg, Benedikt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen binnengekregen tegen de vergunning voor hoogspanningslijn Ventilus. Daar zijn heel wat West-Vlaamse gemeentebesturen bij, zoals Lendeleden, Roeselare, Harelbeke en Deerlijk. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil bouwen in West-Vlaanderen. Die moet de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee naar het binnenland brengen. De verbinding ligt boven gronds en dat ligt moeilijk bij verschillende gemeentebesturen. Heel wat inwoners zijn namelijk bezorgd over impact van de elektromagnetische straling op hun gezondheid. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. We telden dit jaar al 71 natuurbranden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 waren. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zal dat aantal de komende jaren nog stijgen door de stijgende temperaturen en de aanhoudende droogte. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is het brandgevaar groter geworden, zegt Steven Vermeulen van CERAC.
0: Veel branden worden veroorzaakt door mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld een vuurtje stoken voor het plezier en dergelijke meer. En daar heb je heel veel droge heidegronden bijvoorbeeld. Je hebt ook militaire oefenterreinen die gemakkelijk vuur vatten. En er zijn een aantal factoren die meespelen dat daar het risico veel groter is.
7: De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de cyclospora-parasiet. Over heel het land zouden intussen al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Thomas de Grave, jij bent voor ons in de VS. Dat klinkt ernstig. Zijn de mensen daar bezorgd?
11: Wel, de paniek is nog niet heel erg groot, maar mensen letten wel op, want op zich is zo'n uitbraak van cyclospora niet ongewoon. Dat gebeurt wel vaker tijdens de zomer, maar nu zijn er al meer dan 7000 besmettingen, meer dan gewoonlijk, en het zou best kunnen dat die aantallen nog veel hoger liggen, want niet iedereen gaat naar de dokter of naar het ziekenhuis. Wat mensen zorgen baart, is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla, maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden en als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
7: Dankjewel, Thomas. In België komt die parasiet niet veel voor. Hier is de kans op een uitbraak dan ook klein, zegt maag-darmspecialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
12: We zien het vooral bij mensen die uit andere landen komen, tropische gebieden of bijvoorbeeld gebieden met een uitbraak, waar die mensen dan besmet voedsel gegeten hebben. Maar het is zo dat de infectie niet overgaat van mens tot mens. En het is behandelbaar met een combinatie antibioticum. Dus eenmaal gedetecteerd kan dat zeker gericht behandeld worden.
7: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Dit nieuws begon met Tim Merlier. Hij heeft zijn derde rit gewonnen in deze ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won ook de massasprint van vandaag. Meer over die zegen op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
13: Op de E40 richting kust sta je 10 minuten in de file bij Groot-Bijgaarde. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder verlies je 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Dat komt door een defecte vrachtwagen rechts. Maak er een reddingstrook vrij. Vertragen naar Antwerpen verder. 15 minuten op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten op de E17 bij de werkzaamheden in Sint-Niklaas. Hinder op de E17 richting Gent is Sint-Niklaas door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk. En traag op de E40 richting Leuven ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg door een defect voertuig op de spitstrook. Verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.
14: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
15: Dus alle Amerikaanse militairen moeten hun testosterongehalte laten checken.
16: Welcome to the United States Army.
17: Om dus inderdaad die echte Amerikaanse troopers te hebben.
18: Troopers.
7: Is dat complete waanzin of valt er ook iets voor te zeggen?
15: De euthanasiewetgeving in Frankrijk.
19: Émission spéciale en direct de l'Assemblée nationale. Een vote historique.
17: Ik ben niet mee.
15: Dus in Frankrijk is goedgekeurd dat mensen.
17: Het zijn troopers te hebben.
18: Troopers.
7: Is dat complete waanzin of valt er ook iets voor te zeggen?
15: De euthanasiewetgeving in Frankrijk.
19: Émission spéciale en direct de l'Assemblée nationale. Een vote historique.
17: Ik ben niet mee.

0: Om atletiekwedstrijden in beeld te brengen.
1: En kunnen die nieuwe richtlijnen een verschil maken voor vrouwelijke atleten? Dat zijn de drie hordes waar wij vandaag over moeten. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij Het Kwartier. Opvallend nieuws uit de VS vandaag. Amerikaanse militairen boven de 30 zullen elk jaar getest worden op het testosterongehalte in hun bloed. Ik heb daar meteen veel vragen bij, maar de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth mag eerst even uitleggen waarom hij deze maatregel invoert.
2: As we know, the modern battlefield is brutal and unrelenting. It requires and demands maximum psychological and mental readiness. You must constantly look for new ways to optimize your performance. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Godspeed, keep going, and God bless.
3: Er zit weinig wetenschappelijke meerwaarde in om testosteron te meten bij mannen die gezond zijn. Ik ben Leen Antonio, ik ben hormoonspecialist in het UZ Leuven.
1: Oké, Leen ziet dus weinig heil in deze maatregel. Waarom, dat hoor je straks. Maar eerst moeten we even back to basics, met een korte les biologie.
3: Testosteron wordt bij de man gemaakt in de teelbal. Het wordt ook bij vrouwen gemaakt, vooral in de bijnier en in de eierstokken. Nu, bij de man is het vooral belangrijk voor seksueel functioneren, zoals goede erecties krijgen, libido, maar ook bijvoorbeeld voor spierkracht, spiermassa, botmassa bijvoorbeeld. Als er heel weinig testosteron gemaakt wordt, kan het zijn dat ook de vruchtbaarheid daardoor verminderd wordt. Bij mannen die te zwaar zijn, dus overgewicht, obesitas, zien we heel vaak dat hun testosteron te laag is. Nu, dat zijn natuurlijk geen mannen die je verwacht in gevechtsfuncties bij het leger. Wat we soms wel zien, is bij mannen die heel veel sporten, maar echt overmatig sporten, en daarnaast niet genoeg voeding binnenkrijgen of energie binnenkrijgen, dat zij soms ook een laag testosteron krijgen als teken van overtraining.
1: Oké, helder. Maar zoals Leen dus al zei,
3: het heeft weinig zin om testosteron te meten in mannen die gezond zijn, die een normaal gewicht hebben en die geen klachten hebben van testosterontekort.
1: En toch wil de defensieminister dat dus jaarlijks doen. Meer zelfs, hij raadt militairen indien nodig een testosteronbehandeling aan.
2: If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy.
3: Wel, als mannen klachten hebben van een laag testosteron, zoals bijvoorbeeld erectieproblemen, laag libido, en we meten bij herhaling een laag testosteron 's morgens, dan kan je een behandeling met testosteron overwegen. Maar dan moet je ook nog eerst kijken wat is de reden dat dat testosteron te laag is. Kunnen we daar iets aan doen? Door bijvoorbeeld gewicht te verliezen of door bijvoorbeeld te kijken, is er medicatie dat genomen wordt dat testosteron beïnvloedt? Dus er zijn ook nog wel een heel aantal andere zaken die we eerst testen, uitsluiten, voordat we zeggen, ja, testosteron is de beste keuze als behandeling bij mannen met een laag testosteron.
1: Want een testosteronbehandeling is niet zonder risico, blijkbaar. Het kan zelfs een averechts effect hebben.
3: Wel, als mannen testosteron krijgen als ze het niet nodig hebben, gaat dat eigenlijk de eigen testosteronaanmaak doen stilvallen. In de eerste plaats gaan we zien dat dan de vruchtbaarheid gaat verminderen of zelfs gaat uitvallen als je testosteron van buitenuit toedient. De teelballen gaan kleiner worden bijvoorbeeld. Er is ook iets hoger risico, bijvoorbeeld spier- of peesproblemen, als je eigenlijk te veel testosteron gebruikt, als dat niet nodig is.
2: We must constantly look for new ways to optimize your performance.
3: Ja, we weten wel uit onderzoek dat testosteron kan gebruikt worden als doping bijvoorbeeld, om spierkracht, spiermassa te versterken. Maar dan ga je testosteron misbruiken om op waarden te komen die veel hoger zijn dan dat je zelf zou maken. Maar dan is het eigenlijk eerder dopinggebruik dan een gezondheidsscreening en te kijken naar, hebben die mannen te laag testosteron.
1: Bon, dat is duidelijk. Een heel wetenschappelijk verantwoorde beslissing is dit niet. Maar wat is het dan wel?
4: Ik denk dat het wel kadert in, ja, wat je wel een soort ideologische benadering mag noemen van minister van Defensie of minister van Oorlog, zoals hij zichzelf noemt, Pete Hegseth.
1: Dat is de analyse van Amerika-kenner Bert de Vroei.
4: Pete Hegseth, die toch wel te kennen heeft gegeven dat, ja, mannelijkheid voor hem iets heel belangrijks is en dat het leger voor hem ook bijna gelijk staat met mannelijkheid. We hebben ook al gezien dat hij minder geneigd is om vrouwelijke militairen nog te promoveren tot hoge rangen. Van meet af aan heeft hij benadrukt dat de fysieke paraatheid zal worden gemeten aan de hand van prestaties die van fitte mannen mogen verwacht worden. Het is ook wel, denk ik, een soort reactie op de grotere plaats die de LGBTQ-gemeenschap zichzelf heeft verworven de voorbije jaren, de voorbije decennia. En als reactie daarop zie je dat die manosfeer

0: de Verenigde Staten zich sterker manifesteert. Dat is geen geheim. Maar dat wordt natuurlijk nog wel gevoed door dit soort maatregelen door mensen uit de regering Trump en in dit geval heel duidelijk door Piet Hegseth.
1: In ons land bestaat de euthanasiewetgeving al meer dan 20 jaar. En ik kan het mij dus bijna niet voorstellen, maar bij onze zuiderburen in Frankrijk is er tot op vandaag eigenlijk niets mogelijk op dat vlak. Al was er gisteren wel een belangrijke doorbraak.
2: Voor 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Het Franse parlement keurde een wetsvoorstel goed dat medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt, maar euthanasie mag ik het niet noemen, blijkbaar.
3: Omdat euthanasie eigenlijk een fenomeen is waarbij de arts dus echt de dodelijke injectie toedient aan een patiënt. Nou, dat vinden ze in Frankrijk echt veel te ver gaan, te gevaarlijk. Daarom is hier gekozen voor hulp bij zelfdoding.
1: Ik heb een correspondent in Frankrijk opgebeld.
3: Goedemiddag, Frank Renaud hier. Nou, de essentie is dus dat de Franse patiënt zelf een dodend middel moet toedienen. Dat zal via een injectie zijn of misschien via een pil. Dat is niet precies gedefinieerd in de wet, dat is nog open. Maar de patiënt moet het zelf doen en degenen die hiervoor in aanmerking komen moeten volwassen zijn en de Franse nationaliteit hebben. Ze moeten ondraaglijk lijden, ze moeten in de terminale fase van hun ziekte verkeren en ze moeten niet meer reageren op medische behandeling. En bovendien, dat is ook heel belangrijk, ze moeten wilsbekwaam zijn, dus ook zelf nog kunnen oordelen bij hun volle verstand dat dit is wat ze willen. Er wordt in Frankrijk al decennia lang gepraat natuurlijk over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Maar er was altijd te veel verzet. President Macron heeft het hoog op de agenda gezet en hij heeft gezegd: ik wil dat dit dossier afkomt voor ik aftreed als president. Hij heeft in 2022 een burgerraad ingesteld. Daar kwam al uit naar voren dat de meeste Fransen dit zouden willen. Nou, toen kwam er een wetsvoorstel van de regering, maar dat is 3 keer door de Senaat verworpen.
4: Pour 122. Contre 180, le Sénat n'a pas adopté.
3: Want in de Senaat, de Eerste Kamer, hebben rechtse partijen de meerderheid. Uiteindelijk, omdat ze er niet uitkwamen, krijgt dan in het Franse systeem de Assemblée, de Tweede Kamer, het laatste woord. Dat was gisteren inderdaad en daar is dus dit wetsvoorstel alsnog aangenomen.
1: Ja, hier in België is er dus wel al jaren de mogelijkheid tot euthanasie. Heeft dat een impact gehad op de discussie daar?
3: Sterker nog, dat heeft een hele grote rol gespeeld. Ja, het is een van de argumenten geweest ook om met dit wetsvoorstel te komen. Juist in 2025, vorig jaar, was het zo dat volgens officiële cijfers 160 Fransen of naar België of naar Zwitserland zijn gegaan om daar euthanasie te laten plegen. Dat is maar het topje van de ijsberg, want dat zijn alleen de gevallen die bekend zijn. Waarschijnlijk zijn het er veel meer. En president Macron heeft altijd gezegd dat het bijzonder pijnlijk is dat we die mensen die naar het buitenland moeten uitwijken, dat die niet in Frankrijk zelf kunnen worden geholpen. En dat was zijn een van zijn motivaties juist om dit wetsvoorstel op de agenda te zetten.
5: C'est une inégalité fondamentale que nous devons corriger.
1: Hoe wordt hier nu op gereageerd door de bevolking? Is hier veel draagvlak voor of is er ook veel protest?
3: Nou, een beetje van allebei zou je kunnen zeggen. Degene die tegen zijn laat het meest van zich horen. Maar uit peilingen blijkt dat de meeste Fransen voor dit wetsvoorstel zijn. Mensen vinden dat Fransen de mogelijkheid moeten hebben, de keuze moeten hebben om zelf een einde aan hun leven te maken als ze ondraaglijk lijden. De tegenstanders, zoals ik zei, ja, die laten wel veel van zich horen.
6: Je suis très triste et très inquiète. Et je pense que la mort, elle ne sera jamais la solution. Et je pense d'ailleurs que c'est immoral et que c'est malsain en fait.
3: De katholieke kerk bijvoorbeeld, rechtse politici en senaat die het voorstel zo lang hebben tegengehouden. Maar ook artsen bijvoorbeeld in Frankrijk. Er zijn veel artsen die zich hebben uitgesproken ook tegen deze wet, tegen deze hulp bij zelfdoding. Daarom is er ook een speciale clausule in de wet opgenomen om die artsen tegemoet te komen. Als medisch personeel in gewetensnood is, dan mogen zij zeggen: ik wil hier niet aan meedoen, ik laat een andere doen.
1: Ja, er is nu gestemd in het parlement, maar het wetsvoorstel is nog niet meteen van kracht. Wat is er nu nog nodig om dit ook te kunnen doorvoeren?
3: Het wetsvoorstel zal eerst naar de Constitutionele Raad worden gestuurd voor een soort laatste controle, zou je kunnen zeggen, of alles wat erin staat wel conform de Franse Constitutie is. Critici van deze wet zeggen: die Constitutionele Raad moet er naar kijken, omdat de wet op heel veel punten tekort schiet. Maar ook de Franse regering wil dat de Constitutionele Raad er nog een keer naar kijkt, om ook absoluut zeker te weten dat alles goed is geregeld in deze wet en nooit later op juridische problemen zal stuiten.
1: Oké, dus samengevat, het was een belangrijke doorbraak, maar we zijn er nog niet helemaal dan.
3: Een hele grote doorbraak, maar er is nog één juridische hobbel te nemen. Maar reken maar dat de indieners van dit wetsvoorstel van tevoren al goed hebben gekeken naar de juridische haken en ogen. Dus die Constitutionele Raad is volgens de regering meer nog een soort laatste stap die formeel genomen moet worden.
7: Thank you, European Athletics and EBU, for giving space to us athletes to be heard and for taking our voices into consideration.
1: Je hoort de Servische verspringster Ivana Spanovic. In een video op sociale media bedankt ze de Europese Atletiek Federatie en ook de EBU, de European Broadcasting Union. Ze doet dat omdat die organisaties met nieuwe richtlijnen komen om atletiek in beeld te brengen. Daarin staat dat vrouwelijke atleten respectvoller in beeld moeten komen, want sommige camerastandpunten zorgen bij atleten voor ongemak en dat leidt af van hun sportieve prestaties.
8: Ja, je ziet toch de spanning op het gelaat en dan staat er ook nog eens een camera op jou.
1: Dus geen lage camerastandpunten meer, geen close-ups van borsten of billen en geen overdreven slow-motion beelden. Want dat zouden vrouwelijke atleten te veel seksualiseren. En om te weten wat ze daar zelf van denken, ga ik te raden bij voormalig hoogspringster Tia Hellebout.
9: Europees wereld- en olympisch kampioen.
1: En bij polstokspringster Eline Vekemans. Zij is Belgisch recordhoudster.
10: Ja, dat klopt.
9: Ik denk dat we allemaal weten dat als er iets van jou wordt gefilmd, dat dat ook op een gegeven moment helemaal viraal kan gaan. Hè. Dus ik denk inderdaad dat er ergens een beeld van u naar boven komt tijdens een wedstrijd waar je misschien ook niet altijd iets kan aan doen of een beeld wat dan viraal gaat beginnen gaan. Ik zou het ook niet echt fijn vinden dat je de rest van je leven eigenlijk een beetje achtervolgd wordt door bijvoorbeeld een blouseje dat te veel omhoog gaat of dat er ergens iets komt piepen wat misschien niet hoort. Ik snap het ook wel een beetje dat daar richtlijningen rond beginnen komen uit bezorgdheid, denk ik, voor de atleten.
10: Zeker bepaalde hoeken zijn gewoon echt niet oké. Dus ik vind het wel goed dat ze daar nu beslissingen over maken. En iedereen weet dat in atletiek dat de wedstrijd ten nutje is vaak niet zo heel veel van het lichaam bedekken. Dus dat vaak wel soms een gevoelig punt is. En ik denk dat veel atleten ook wel gewoon graag het korte broekje aandoen, omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee ook het makkelijkst kunnen bewegen en ook wel het best kunnen presteren. Dus daar moet je ook wel de vrijheid voor krijgen, vind ik.
8: Ze hebben dus ook op dit WK twee camera's opgesteld, puur om de blik van de atleten te capteren die naar het grote scherm kijken.
10: Tijdens de wedstrijd ben ik daar op zich niet zoveel mee bezig. Maar het is wel dat je broekje een keer is wat verschuift of zo. Zeker bij bepaalde bewegingen dat je dan doet. Dat soms zowel wat riskant is of zo. Dus dat je gewoon wel ermee bezig bent van oké, dat moet allemaal een beetje blijven zitten.
9: Eigenlijk was ik daar zelf zo niet echt mee bezig dat er misschien close-ups werden gemaakt van zaken waar ik misschien niet zo leuk van vond. Maar goed, wij werden daar ook denk ik zelf niet zoveel mee geconfronteerd, omdat die beelden werden uitgezonden, maar die werden daarna niet 100.000 keer opnieuw ergens op social media gezet. Dus ik denk dat wij daar gewoon niet mee bezig waren. En dat dat in deze tijd natuurlijk een bezorgdheid is van veel atleten, die ook wel beseffen van ik ben er iets aan het doen, ik kan gefilmd worden of ik word gefilmd. Ja, dat dat toch wel een beetje hun beelden een beetje mogen, dat ze er een beetje recht op hebben om te weten wat er mee gebeurt en dat er ook wel richtlijnen mogen rond zijn.
1: Maar Tia plaatst ook wat kanttekeningen bij deze beslissing.
9: Ja, je kunt die vraag stellen of dat nodig is, die reglementering. Zeker gezien het feit dat sommige atleten zelf op hun social media van alle filmpjes of foto's posten die misschien ook niet helemaal enkel over de prestaties gaan. Maar aan de andere kant, denk ik, kiezen ze er dan wel zelf voor. Dus is dat woke? Is dat censuur? Misschien wel. Maar aan de andere kant vind ik wel dat er een bewustwording mag zijn over hoe mensen in beeld worden gebracht of dat het al dan niet op een juiste manier is.
10: Ik denk op zich voor de kijker dat het niet zo'n groot verschil gaat zijn. En ik denk sowieso, als je geïnteresseerd bent in atletiek, kijk je ook voor de prestaties en niet voor andere redenen. Dus ik denk dat ze nu wel hoeken gaan gebruiken en beelden waarop ook nog altijd heel goed alles te zien is.
11: Het was een beste tijd en daarom krijgt hij hier de close-up.
9: Ik hoop dat we toch gewoon mooie prestaties kunnen zien en dat daar toch wel dat we dat kunnen blijven zien en dat het niet zodanig gereglementeerd wordt of dat we dingen gaan missen of leuke dingen gaan missen. Hè.
1: Van het kwartier hoef je deze zomer in elk geval helemaal niets te missen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
12: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Radio 1 Zomerland.

0: 15 Miles to the Love Shack, Kate Pearson en de vrienden van de B-52's.
1: Zomerland.
0: Caroline van Ransbeek en de mensen van Few Bits zijn in de weer met de songs voor een vierde album, wellicht te verwachten in het najaar. Dit is de nieuwe single Bubble Trouble, de nieuwe Few Bits.

0: Bubble Trouble, de nieuwe Few Bits en Mange Too en Wet Leg. Onze vrienden van Humo hebben hem op de zomerplaylist staan. En ze lopen daarmee ook warm voor de komende Pukkelpop. Op de E40 richting kust verlies je 15 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. De rijweg is er wel vrijgemaakt. Er is hinder ook nog op de E17 richting Gent in Sint-Niklaas door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En je vertraagt ook op de A12 naar Brussel in Aartselaar door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Klaas Delrue van Yevgeny vierde onlangs zijn 50ste. En qua verjaardagscadeau was hij in maart al komen opzetten met een soloalbum Tijd voor mij. Dit is Klaas, ingetogen en intiem zoals hij altijd al had willen klinken.
2: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

Klaas solo en intiem op zijn album Tijd voor mij. De 29e speelt hij solo in de Kudu Lodge in Wortegem, Petegem. En Todd Rundgren, de 16e september, staat hij in het depot in Leuven. De man is 78 en hij zingt nog altijd bijzonder goed. Deze Brusselse Camille Yembe staat morgen op het festival van Doer. Camille Yembe.

0: Radio 1. Zomerland.
1: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig. Ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
2: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
3: Dit

0: Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Rihanna Fete, jawel hoor. Camille MB staat morgen op het festival van Doer. En Kaat van Stralen die speelt er zondag een concert op datzelfde festival van Doer. Dit is Street of Dreams, de nieuwe U2.

0: AC, de Turks-Deense band, is binnenkort aan het werk op het festival van Dranouter. Zondag de 9e augustus. En U2 daarvoor een gloednieuwe single Street of Dreams. In september bestaat U2 50 jaar. En dat gaat de band vieren met een nieuw album. Er is nog geen releasedatum. En er is ook nog geen titel. Maar zoals steeds, wij houden jullie op de hoogte. Op de E40 richting kust verlies je 10 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. De rijweg is er wel vrijgemaakt. Er is hinder op de E17 naar Gent door een ongeval op de linkerrijstrook in Sint-Niklaas. En op de buitenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Zomerland.
2: Radio 1.

0: Urban Dance Squad met Jean-Marie Aerts in de studio. Tot aan het nieuws van 7. Tot zo.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel, met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Koussement vertelt wat de Brusselse regering heeft afgesproken.
6: Wie met een Euro 5 diesel of Euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf.
5: Het parlement moet het akkoord wel nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil het volgend jaar doorvoeren. In Essen in Antwerpen is deze namiddag brand uitgebroken in een bos. Zowat 200 vierkante meter bos vatte vuur. De brandweer had de brand wel snel onder controle. De politie kon 4 minderjarigen identificeren via een buurtinformatienetwerk. Wat zij precies met de brand te maken hebben, wordt onderzocht. In de Verenigde Staten is er een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens VS-correspondent Thomas de Grave is deze uitbraak groter dan normaal in de zomer.
7: Wat mensen zorgen baart is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla. Maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden. En als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
5: En onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
8: Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn, maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
5: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden in het centrum. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Zomerland.

Waar is de tijd dat de hipste der hipste bands uit de 90s op de mainstage stond van Gent Jazz in die andere hoek nog van de bijloken in Gent? Wel, in het boek Gent Jazz van Karel van Keijmeulen kun je het allemaal nakijken en uitpluizen. De line-ups van de beginjaren met Grace Jones, Sonny Rollins, Alan Toussaint en Dr. John. Deze Astrie passeerde dus ook op Gent Jazz een twintigtal warme zomers geleden. Dit is het Nederlands-Vlaamse duo met Lander Severins en Myrthe van Velden. Grof geschut en dan alles.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 live.

En dan alles bij grof geschut. En dan de late great Robert Palmer. Some guys have all the luck. Ja, en dat zou over Steve Winwood kunnen gaan. De toetsenman en de pianist uit de UK... die kreeg enkele maanden geleden een telefoon van Ronnie Wood... van de Rolling Stones, met de vraag of hij wat tijd had... om een orgelpartij te komen spelen voor een nieuwe song van, jawel, de Rolling Stones. En die ene uitnodiging, dat was geen enige uitnodiging. Er kwamen er nog. En uiteindelijk zit Steve Winwood... aan de Hammond partijen en aan de piano in deze track ook, in Jealous Lover. The Rolling Stones featuring Steve Winwood.

de Rolling Stones op de nieuwe Foreign Tongues, met zeker de helft van de tracks met Steve Winwood. Nu is aan het Hammond-orgel en dan weer aan de piano. Hier in Jealous Lover speelt hij de pianopartij. Dit is Serge Feys aan de piano op het album Charles Ernest bij Jane Birkin en bij Arno. Hey.

Nog een paar weken en dan komt haar nieuwe soloalbum eraan, My Kind of Drama. Met al zeker Ingoland, de titelsong, en deze Nothing is Forever. Isolde Lazoen, in oktober gaat ze daarmee op tournee. En dan speelt ze concerten onder meer in Ardooien, Heist op den Berg en Antwerpen. Straks krijg je hier een bijzonder mooie track van Rock Werchter 2026, een live track van Dressed Like Boys straks. Dit is nieuw bij Eels.

0: Cap in hand. En Eels, in oktober komt het 16e album voor Eels eraan. Cookie Happened. 12 nieuwe songs staan erop met veelbelovende titels zoals Lost and Barking en Bamboozled Again. Op de buitenring rond Brussel is er voorbij Groot Bijgaarde hinder door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is er dicht. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt vertragen bij voorbij Herentals Oost. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.
1: Zomerland.
2: Radio 1.

Questing, not coasting. De Britten van Maximo Park op het album Quick in the Heart. Deze Fatoumata Diawara stond 2 weken terug, de 5e juli, op de mainstage van Gent Jazz. In volle ornaat, in haar statige Malinese outfits, net zoals haar grote voorbeeld Oumou Sangaré. En met haar liveband helemaal op punt en in sync met de songs van haar nieuwste album Massa. Dus ook met deze Fala.

Acid, de Frans-Cubaanse zussen IBI en een fragment op hun nieuwe album Offering. In december komen de zussen IBI naar La Madeleine in Brussel. Dit is de Londense Nectarwood op haar nieuwe EP Naturally.

0: Roses in the Dark en Nectar Wood. Op de buitenring rond Brussel is er voorbij Groot-Bijgaarde 10 minuten file door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is dicht. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 20 minuten file voorbij Herentals Oost. Door een ongeval op de linkerrijstrook is dat. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de rechterrijstrook ter hoogte van Wilrijk versperd door een defect voertuig.
1: Radio 1.
0: Geen betere manier om op temperatuur te geraken voor de komende gigs van Dressed Like Boys dan met de opname van het Rock Werchter concert van 5 juli. Morgen staan Dressed Like Boys op Rock Herk en zondag op Boomtown in Gent. Dit is Dressed Like Boys live op de mainstage van Rock Werchter.
2: Werchter, ze van nog! All right, let's keep this party going. Deze heet Pinnacles.

0: Sí. Bertrand Merci. We hebben hier lang naartoe geleefd en fucking hell. Ja, ja, ja. Merci om hier te zijn.
1: Dressed Like Boys, de 5e juli, niet op de mainstage van de Rock Werchter. Onze excuses daarvoor. Maar wel in Club C. En dat hele concert is te bekijken en te beluisteren op VRT Max. Morgen staat Dressed Like Boys op Rockherk. En zondag ook op Boomtown in Gent.

0: Kazaya. Morgen mag ze haar ding doen op de Garden Stage van Gent Jazz. En over 3 weken dan doet haar ma ook mee. Haar bekende moeder uit Brussel, Kazaya en Zap Mama. Die staan dan samen op het festival van Dranouter. En Errol Brown en Tony Wilson hier in de vroege 70s bij Hot Chocolate.
1: Zomerland.
0: Dit is de Gentenaar met dezelfde initialen als David Bowie en David Byrne, Dirk Blanchard in 1970.

0: Dirk Blanchard tot aan de nieuwsupdate van 8. Straks nog meer Zomerland met Tyler Ballgame en Oscar in de Wolf.
1: Een Dolvi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die zelf aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de eerste 2 weken van de zomervakantie meer mensen met autopech moeten helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij en ook de hitte veroorzaakt technische problemen, zegt Danny Smagge.
9: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden en daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververhit en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
8: En voor komende zaterdag verwachten Touring en VAB erg druk vakantieverkeer op de Europese wegen met code rood. Zondag is het wellicht rustiger. Er is veel kritiek op een pop-up event met DJ vanmiddag van het festival Tomorrowland aan het Muntplein in Brussel. Het Muntplein ligt naast het Oxy-gebouw waar deze week nog 6 mensen zijn gestorven bij een brand. De organisatie van Tomorrowland zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller is gezet. De feestvierders zijn intussen verhuisd naar de Grote Markt. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Kmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog met Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
10: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
8: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien, temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Zomerland.
6: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond. Zomerland met classics van de Hollies en Hugo Matthijssen. En bekend materiaal ook van Gruppo Sportivo. En van deze grote dame uit Britse rock, Marianne Faithfull.

In de Sphinx, in Gent, in de cinema's Lumière, in Antwerpen en Mechelen. En in Cinema Palace en in Vendôme in Brussel kun je nog naar Broken English gaan kijken. De film van Ian Forsyth en Jane Pollard over leven en werk van Marianne Faithfull. Deels docu en deels fictie, maar altijd die smile en die tongue-in-cheek van Marianne Faithfull. En de straffe muziek natuurlijk uit die halve eeuw carrière in de randen van de pop, rock, blues en musical theater. Dit is Sophia Amann. Ze leerde de stijl bij een heleboel bands, onder meer bij Ansatz der Maschine. En nu debuteert ze solo met onder meer dit bitterzoete zomerse tweeluik. Sun is out, make you bleed. Sophia Amann.

0: Een Britse band ergens perfect tussen Motown, Stax en Blood, Sweat and Tears. Deze Mama's Gun. De band rond Andy Platts. En de band zit in september voor gigs in Herenthout, in zaal Lux, jawel. En in Rotterdam. Mama's Gun. Daarvoor zat Sophia Amaan en Sun is Out / Make You Bleed. Op de buitenring rond Brussel is er tussen Jette en Groot-Bijgaarde 20 minuten file. Door een brandend voertuig blijft de rechte rijstrook afgesloten. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is voorbij Herentals Oost de rijweg vrijgemaakt.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Henri Salvador was een icoon in de Franse muziek, maar evengoed een grote meneer in de global music. De Fransman had zijn roots op Frans Guyana en had ook een grote carrière in Brazilië. En daar is nu een tribute album verschenen, Henri Salvador do Brasil. Zijn liedjes in nieuwe versies met onder meer Marcos Valier en hier Fefe en Roger.
2: Wat

In deze dagen verschijnt er nieuw werk van deze Tyler Ballgame. Mooie aanloop zal dat ook zijn naar zijn passage binnenkort op Pukkelpop. En Fefe, de rapper van Zion Supercrew daarvoor, en Roger, onze Braziliaanse vriend uit L.A., samen in een van de chansons van Henri Salvador. Deze Nederlanders zijn aan een laatste tournee bezig. En die tournee brengt hen maandagavond nog naar de Gentse feesten bij Sint-Jacobs. Hans van den Burg en zijn Gruppo Sportivo.

Disco Really Made It en Gruppo Sportivo. De band rond Hans van den Burg is aan een lange afscheidstournee bezig. Een tournee die hen al naar de Roma in Antwerpen bracht. En maandagavond nog één keer naar de Gentse feesten.

race die raast maar door. The Days of Pearly Spencer. De song van David McWilliams uit 1967. Hier via een teletijdmachine veilig geland in de bossen van Wegelderzande. Guido Belcanto. Deze vier uit Manchester stonden onlangs op Rockwerchter. Ze brachten er nieuwe songs, de songs uit hun debuutalbum It Goes On. Dat album is verwacht in de tweede helft van augustus. Deze West Side Cowboy.

twee ladies van Salt and Pepper en de drie van En Vogue. Samen genoeg girl power om heel heftig te doen over deze man in kwestie. What a man. En Hardfire, de band rond Richard Archer met een featuring van de Britse Latino rapper Mike Calley. Gigo Nada. Ik zeg niets. Daan heeft voor zijn nieuwe project Ink zijn snor met Briantine ingesmeerd en een fijne band gesmeed met Frematou en Bruno.

Een song waar Paul McCartney ook gek van is. Een song van de Ink Spots uit de jaren 30 van de vorige eeuw. We Three, de nieuwe Daan. De 31 juli staat Daan live op Campo Solar in Damme. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 10 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid aan de werkzaamheden. En op de buitenring rond Brussel, tussen Zelk en Groot-Bijgaarde, een kwartier file nog door een brandend voertuig. Zomerland.

10 bij Oscar and the Wolf. En Sheila Morris Gray, de trompetiste van Coco Rocco, hier samen bij Angélique Kidjo voor het nieuwste Kidjo-album. Een van de leading ladies van de global music uit Afrika. Zijn kosten nog moeite gespaard op de gastenlijst staan. Verder ook nog Pharrell Williams en Nile Rodgers. Iets bescheidener van opzet is dit. De genaamde Hugo Matthijssen met featurings van een paar streekgenoten zoals Jean-Marie Aerts en Evert Verhees. Dit is een van die prachtige belpopproducties van Jean Blaude voor het album Dank U Wel in 1990. Het mooie verhaal van Eddie Borremans.

Thundercat en zijn Dragon Ball Durag. Binnenkort komt hij zijn nieuwe album voorstellen, Distracted. Met een concert in het Openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne. Dinsdag de 18e augustus. Thundercat. Straks na 9 is er Belpop hier op Radio 1 met Patches, met Noonzi en Helena Casella. Dit zijn de Hollies nog, hier in Zomerland.

Alan Clark en de Hollies in de 70s, al zo'n 10 jaar niet weg te slaan uit vooral de Britse ether, The Air That I Breathe. Gracia Live pakt uit met groot concertnieuws voor dit najaar. Op 29 oktober komt deze meneer nog eens naar dit land, naar de Lotto Arena. Hopelijk loopt hij niet verloren, deze Bob Dylan.

0: Bob Dylan op 29 oktober alweer in het land. Dan speelt hij live in de Lotto Arena. Straks is er Belpop met Kids with Buns en met Gorky. Eerste nieuwsupdate van 9.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaaprechts. Het agentschap Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De brandhaarden zijn intussen onder controle. Code oranje blijft er wel van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want, Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
4: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
3: Dank je, Wannes. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opgegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn grotendeels onder controle nu. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal één rijstrook wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
5: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
3: Vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien bij temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als sportret. Roken die hees met opzet.

0: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn intussen onder controle, code oranje blijft er van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
1: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: Wannes, dankjewel. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opengegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn nu grotendeels onder controle. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal 1 rijstrook liever wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder rijden dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Khmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Khmara ook de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. En dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne. Want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Het is een blunder van Zelensky, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanvallen. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt, maar droog. Na de middag iets meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Dat de lepel in de rijstpot staat. Dat koevoet veel beter is dan boelie. Ik denk, och, dat is allemaal al twijfelend. En jij, wat denk jij daarvan, Marie? Ze zeggen dat de mens van de aapafstand geschapen is naar Gods gelijkenis. Ik heb zelfs eens horen zeggen dat het ontstaan van het leven eigenlijk een biologische vergelijking is.

en kwaad. Dat geeft niet, dat doet er hier niet toe. Het geeft niet waar het verschil ligt tussen liefde en haat. Maar dat maken ze ons maar wijs, Marie. Zo, geef me water, geef me brood, geef me liefde.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Brecht Schabers. In Evergem bij Gent is vanavond brand uitgebroken in een houtbedrijf. Een open loods staat er in brand. Een grote zwarte rookpluim was tot in het centrum van Gent te zien. De brand is nog niet onder controle. De brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen nieuws over gewonden. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. En daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn onder controle intussen, code oranje blijft er van kracht. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
1: De topman van de geheime dienst, Gmara, is nu aangesteld als interim minister van Defensie. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet, wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Mijn moeder zegt, Marian, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die...
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
1: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportaal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen.

De buurt al veel gegicheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie commensaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in Trappertel.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu en de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft dat wetsontwerp van minister van Zelfstandige Simonet vanavond goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is al lang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
3: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
2: In Peren in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
4: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanvallen. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
2: In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor doodslag. Vorig jaar stak hij bij Chaumont, in het oosten van het land, een toezichtster neer aan de schoolpoort, uitgerekend tijdens een tassencontrole. De vrouw van 31 overleefde dat niet. Daarna verwondde hij ook nog een politieman. De jongen verklaarde dat het niet persoonlijk was, maar dat hij wel een toezichter wilde raken. Volgens de rechtbank heeft de tiener een achtervolgingswaanzin en toonde hij geen enkele empathie of spijt. Na zijn straf zal hij nog 10 jaar worden opgevolgd. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat meldt het Witte Huis vanavond. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Het weer nog vannacht wolken met in het zuidoosten kans op onweer bij temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zo, donderdag 16 juli zit erop. Een goede nacht.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

geluid. En er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

content, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht je is aan mij.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds 1963 onder een aparte sociale beschermingsregeling, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De sector voerde al overleg met pensioenminister Jan Bon, maar zonder resultaat. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en werk creëren, en dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van een loopbaan. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is allang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
2: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: In Peer, in Limburg, zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in het bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. En de paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. De regering van de Falklandeilanden is boos op het Argentijnse voetbalteam. Na de WK-zege op Engeland toonden de spelers een spandoek met de claim dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk voerden in 1982 oorlog over die eilanden. Op de Falklands wonen ongeveer 3700 mensen en die kozen er in een referendum bijna unaniem voor om een Brits overzeesgebied te blijven. Hun regering noemt het statement van de Argentijnse voetballers bijzonder ongevoelig en vraagt aan de FIFA om dit te bestraffen en politiek uit de sport te houden. Het weer vannacht bewolkt. In het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Dan halen we nog tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Een goeie nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met hart- of longproblemen moeten zeker binnenblijven. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch beter nog een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
2: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And so yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
1: De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. En wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar zal zo al na een derde van die straf vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de nieuwe wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00 nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft het wetsontwerp van minister van Zelfstandigen Simonet goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden er natuurlijk geen sluitingsuren. De man die in het Witte Huis de teleprompter bedient, dat is het toestel van waar de Amerikaanse president Trump zijn toespraken afleest, heeft meer dan $100.000 verdiend door te gokken op de inhoud van die toespraken. De man plaatste weddenschappen op meer dan 12 toespraken via een online platform waarop je kan gokken op welke woorden of onderwerpen Trump zou noemen, terwijl die man dus vaak al op de hoogte was van die toespraken. Federale toezichthouders onderzoeken de zaak. Het Witte Huis zette de man op non-actief zonder loon. Trump noemde het gedrag een schande. Vannacht bewolkt, in het zuidoosten kans op onweer, temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt, maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken, kans op lichte neerslag dan. Maxima tot 24 graden, zondag droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.